0: een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Smart. Een lange dag. 40
3: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het pakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar

0: Dus al schade. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog...
2: Ook voor uw tiki-tiki of baby-badra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot...

0: Café 5 Star, super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje Aams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het

0: Dis Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedenavond mensen. Ik neem het heel even over van mijn collega. En dat wil zeggen, we gaan van alles een beetje doen vandaag. Van soul tot disco, tot merengue, tot alles. And I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody the guy and they ready to go. I'm zelf is keer mang nanga cultuur winti poko zelf dat komt zo meteen langs.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent.

0: Waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen iedereen. Welkom hier bij het programma Hoop en Leven. Mijn naam is Efrem en ik ben hier vanuit de Universele Kerk van Gods Rijk. Hier in de studio van Radio Markt. U die luistert via radiomarkt.nl, Caribbean FM, Salto of via de Eten 107.9. Welkom iedereen, een hele goede morgen. En de komende 30 minuten ga ik hier met u zijn om een woord te brengen van hoop. Een woord van kracht, een woord dat u zal versterken in wat u meemaakt op dit moment. Misschien bent u op dit moment door een hele moeilijke, kritische of een complexe situatie heen aan het gaan. Misschien gaat op dit moment uw leven vrij rustig en bent u best wel tevreden zelfs met hoe het gaat. Godzijdank daarvoor. En wie weet bent u op dit moment aan het luisteren en u zegt, met mij gaat het wel goed, maar ik heb een familielid die werkelijk ongelukkig is. Ik heb een familielid die echt eigenlijk wel hoop nodig heeft, die echt wel een uitweg nodig heeft. Dan blijf hier met ons, want de woorden die u zult horen zullen niet alleen u versterken, maar zullen ook uw familie zeker versterken. En wat wij normaal gesproken willen is dat wat wij hebben gedeeld wordt met allen die wij lief hebben. Ja of nee, niemand is even blij als het zelf goed gaat met hem of met haar en dan slecht met een familielid. Nee, dan zeggen wij, ja, het gaat goed met mij, maar omdat het slecht gaat met mijn familielid, ja, voel ik het ook wel voor de ander. Ik wilde dat die ander ook heeft wat ik zou hebben. Nou, blijf hier met ons, want het zal u goed doen. Het zal u naasten goed doen en het zal u woorden brengen die goed zijn om te delen met de anderen. Wij zullen aan het einde van deze uitzending, van dit programma, bidden samen met u en ook voor u. En ik wil u vragen als het mogelijk is om een glaasje water voor te bereiden. Een glaasje water dat symbool zal staan voor kracht. Symbool zal staan voor de innerlijke versterking die u nodig heeft. Die u wil gebruiken tegenover de moeilijkheden van het leven, tegenover de problemen, tegenover het onrecht misschien dat u draagt. Wie weet bent u een slachtoffer geworden van zoveel onrecht, van zoveel kwaad dat u is aangedaan. Aarzel niet om uw glaasje water voor te bereiden, want de Heere God, Hij zal u rust geven. Hij kent uw binnenste, Hij weet wat u meemaakt en vergeet niet, God kent het onrecht dat mensen meemaken. God kent de pijn die de mensen kunnen dragen en God wil maar al te graag daar een uitweg in brengen. Oké, dus zometeen aan het eind van het programma zullen wij samen bidden. Wij gaan naar een lied en ik kom zometeen bij u terug met het woord van

0: Heel goed, welkom hier terug bij Hoop en Leven. En ik weet zeker dat wat u hier zo meteen zult horen, u zal versterken. Oké, wij hebben vandaag ook een levensverhaal van wie wij het verhaal zullen horen van een mevrouw die heel erg veel heeft meegemaakt. Zij heeft veel pijn meegemaakt, veel onrecht meegemaakt. En u weet hoe erg het is om onrecht mee te maken, ja of nee, ja. Er kan iets heel kleins gebeuren, iets simpels. Maar dat klein en simpele, dat onrechtvaardig is in ons oog, wat niet eerlijk is, wat niet zou mogen gebeuren, gebeurt toch en het doet ons heel veel pijn. Toch? En dit is wat wij allemaal op een moment meemaken. Dit kan gebeuren in de familie, dit kan gebeuren op het werk bijvoorbeeld, in het financiële leven, op school, in een studie. Maar u ziet dat wanneer er onrecht gebeurt, raakt het ons gewoon. Het doet ons pijn. Het geeft ons dat gevoel van, dit verdiende ik niet. Hè? Na alles wat ik heb gedaan, zou ik niet zo behandeld moeten worden. Of zou ik dit niet moeten meemaken. Maar God kent onze pijn. God kent onze moeilijkheden. En ik weet zeker dat wanneer wij alles tot hem brengen, dan komt er een verandering. Niemand hoeft te leren leven met zijn of met haar problemen. Niemand is geboren om de problemen te accepteren. Wij zullen problemen meemaken. Dit verbergen wij niet. Wij zullen moeilijke momenten meemaken. Maar wat wij niet mogen doen, is de moeilijke momenten de baas laten worden over ons leven en ons erbij neerleggen. En dit is eigenlijk wat Larissa heeft gedaan. Larissa heeft het geloof gebruikt om te gaan strijden tegen die situatie. Om de situatie niet langer te accepteren en er tegen te vechten. Dus ik wil u vragen om te luisteren naar dit verhaal van Larissa en ik kom zo bij u terug.
1: Hallo, mijn naam is Larissa Gomes Oliveira. Ja, voordat ik naar de kerk kwam, was ik een jongere die best wel depressief was. Ik leed aan zelfmoordgedachten. Ik heb ook 3 keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik heb in het verleden heel veel meegemaakt. Trauma's, aanranding, verkrachting. Maar ook thuis ging het niet lekker. Want ik had problemen met mijn ouders. Heel veel ruzies waren er. Ik had geen vrede in mijn binnenste. Ik had een grote leegte in mijn binnenste. En ik wist niet waar dat vandaan kwam. Ik had ook heel veel minderwaardigheidscomplexen. Ik geloofde niet in mezelf. Ik voelde me afgewezen door de mensen om mij heen. En daardoor probeerde ik ook iemand anders te zijn om goedgekeurd te worden door de mensen om mij heen. Om die leegte te vullen, wat ik deed was uitgaansleven. Dus heel veel naar discotheken. Maar ik begon ook te roken, drugs te gebruiken. Puur om de pijn in mijn binnenste te stillen. Dat gebeurde voor eventjes, maar daarna, toen het was uitgewerkt, was het natuurlijk, de leegte was groter. Het verdriet was groter. Ik had last van zelfmoordgedachtes. Ik heb 3 keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik kwam ook terecht bij een psychiater. Omdat ik dat had gedaan, probeerden ze mij te helpen. Maar zonder succes. Want ze wisten niet hoe ze mij moesten helpen. En daarna zag ik in die tijd mijn ex-schoonmoeder dat zij ook aan het veranderen was. Want zij was ziek. En ook depressie, denk ik. En ik zag een verandering in haar. En zij nodigde me uit om naar de kerk te komen. Ik kwam met haar mee. Toen ik in de kerk kwam, ervaarde ik een grote vrede in mijn binnenste. En toen dacht ik van, er is iets anders aan deze plek. Er werd mij geadviseerd om deel te nemen aan de diensten van vrijdag en zondag. Vrijdag om bevrijd te worden van de zelfmoordgedachtes en van de leegte, depressie dat ik had en de trauma's. En zondag om geestelijk versterkt te worden. Ik begon veranderingen te zien. Daarom ging ik ook volharden op vrijdag en op zondag. Ik werd bevrijd van de zelfmoordgedachtes, van de leegte in mijn binnenste, van de problemen, trauma's die ik had. Vandaag de dag ben ik een gelukkig persoon. Ik ben gelukkig getrouwd. Mijn leven, mijn financiële leven gaat alleen vooruit. Dat was vroeger niet zo. En door het leren van het geloof in de kerk ga ik vooruit als mens. En ik heb vrede in mijn binnenste, want God is in mijn binnenste. En ik adviseer jou die door dezelfde problemen heen gaat, kom naar de kerk, kom naar uw KGR-centrum en kom het zelf uitproberen. En dan ga je zeker de verandering in je leven zien.
2: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
0: Heel goed, u hoorde het verhaal van Larissa, u heeft gehoord wat ze heeft meegemaakt. En u ziet dat zij zelfs anderen bemoedigt om hetzelfde te doen. Hè? Het is alsof de persoon heeft gegeten bij een heel lekker restaurant. En daarna zegt de persoon, nee, het eten hier was zo lekker. Dit eten moet ik iedereen laten kennen. Heeft u dit ooit gedaan? Heeft u al ooit met iemand gesproken op die manier? Hey, daar kan je echt heel erg lekker eten. Nee, bij die plek, je moet echt daar gaan. We willen bijna trakteren, hè, voor de persoon. Omdat we zo overtuigd zijn van wat de persoon daar zal eten. Maar u ziet dat dit gebeurt in het werkelijke leven. Dit gebeurt in het leven van mensen die deze kans pakken. Die de gelegenheden die komen pakken, aannemen en gaan strijden voor wat er gaat gebeuren. En dan komt de vraag natuurlijk op in de persoon, maar wat doet iemand dan dat het leven echt verandert? Wat doet iemand om zoveel pijn zoals Larissa had, zoveel teleurstelling, zoveel onrecht, zoveel beladenheid op haar schouders van alles wat ze had meegemaakt. Wat doet de persoon dan als eerste stap om daaruit te komen? Nou, hier in de psalm, misschien heeft u al ooit gehoord van het boek van de psalmen. Het zijn hele mooie teksten, liedteksten, vele van hen. En hier in zo'n psalm staat dan het volgende. Hier staat bij psalm 50, vers 15. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Dus dat zegt God. God roept mensen, nodigt mensen uit, om hem aan te roepen op de momenten waarop ze het moeilijk hebben. Om hem aan te roepen op de momenten dat ze het zwaar hebben. Dat ze niet weten wat ze moeten doen. Momenten waarin ze in feite op niemand misschien kunnen rekenen. Hè? Er zijn soms situaties die we meemaken waarbij wij zeggen van, ja, zelfs als ik dit aan iedereen vertel, is er niemand die dit voor mij kan doen. Wie maakt nooit zoiets mee? Wij allemaal zijn denk ik al door zoiets heen gegaan. Dat wanneer we voor iets staan, wanneer we iets voelen, vooral binnen in ons, we voelen de druk, we voelen de zorgen, de angsten, we zijn bezorgd met de uitkomst, wanneer komt die uitkomst, wanneer gaat het veranderen, wie kan mij helpen, dan zegt God, hij doet een oproep, hij doet een uitnodiging, roept op mij. Je hoeft inderdaad niet per se tot anderen alles te vertellen, je hoeft inderdaad niet te koop te lopen met de problemen die je meemaakt, maar roept op mij, geef me de kans om te helpen, geef me de kans om je te verlossen. Dus God zegt, roep me aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Dus God zegt dat als wij hem aanroepen in de dag van de benauwdheid, hij ons ook eruit zal helpen. Dit betekent de verlossing, de bevrijding, de uitweg van die situatie. En ik weet zeker dat wanneer wij dit doen wat er in de Bijbel staat geschreven, dat God niet gaat aarzelen om ons te helpen. Soms lijkt het misschien alsof dingen niet echt veranderen. Soms lijkt het alsof we alles al hebben gedaan. Soms hebben wij het idee van, ja, maar ik heb dit al geprobeerd. Of ja, ik heb dat al geprobeerd. Of iemand anders zei me ook om dat te doen, maar ik deed het niet. Of ik heb het gedaan, ik heb het geprobeerd, maar er gebeurde niet echt iets. Beste vriend, beste vriendin, als u dit doet met al uw geloof, met alle overtuiging, dat wat er staat waar is. Dat wanneer u zult vertellen aan God wat u meemaakt, dat de Heer Jezus klaar is om u te verlossen. En weet u, in feite kost dit niks om te doen. Het kost niks om alles aan God te vertellen. Het kost niks om aan hem te vragen om ons te helpen. U hoorde in het verhaal van Larissa dat zij naar verschillende plekken is geweest om hulp te zoeken. Plekken die niet gratis zijn. Plekken die geld kosten, waar wij moeten betalen. En uiteindelijk vond ze daar ook niet wat ze echt nodig had. Dus Soms zeggen we, oké, nee, dit ga ik niet doen. Oké, ik ga daar naartoe. En dan gaan we daar naartoe en dan werkt het ook niet. En uiteindelijk zullen wij dan toch iets moeten doen. Want iedereen doet uiteindelijk iets, toch? Niemand gaat niks doen. En als de persoon niks is gaan doen en heeft besloten om alles op te geven en te zeggen, weet je wat, ik leer wel leven met het probleem, dan komt God alsnog met zijn woord. En hij komt met zijn woord en hij doet een oproep. Roep mij aan, laat mij je helpen. Je staat er niet alleen voor. Maar wanneer we hem dan aanroepen, moet het zijn met al ons geloof. We moeten hem niet aanroepen met een twijfel, met een angst, met een onzekerheid. Alsof we met iemand praten voor wie we ook bang zijn. Nee, voor God hoeven wij niet bang te zijn. Voor de Heer Jezus hoeven wij niet bang te zijn. Hij is een vriend en hij is klaar om een ieder te helpen. U die naar dit programma luistert, u luistert niet voor niks. Misschien bent u nu in de auto, u bent onderweg. U luistert via Caribbean FM, via Salto. U bent via Radio Mart online aan het luisteren. Of via de Eten 107.90. U bent aan het luisteren. En u bent in een gevangenis. U bent in een ziekenhuis. U bent in een open of een gesloten inrichting. U bent thuis. Of u bent in een bepaalde plaats op dit moment. Op straat aan het lopen. U bent aan het zitten. U staat bij een brug. U bent op dit moment aan het zitten op een bankje in de natuur. Maar u hoort dit programma. Het programma komt niet voor niks tot u. Het programma heeft een reden. En het is in feite God die ons een uitweg wil geven. Maar wij moeten hem die kans geven. Wij moeten hem aanroepen. En bijvoorbeeld op de vrijdagen, zoals Larissa ook zei in de getuigenis. Ze kwam op de vrijdagen en de zondagen. Deze twee diensten waren voor haar de diensten waar zij eigenlijk alles ontving wat ze nodig had. Want het was niet alleen het komen naar de kerk wat haar leven veranderde. Het was het horen van het woord van God en het uitvoeren daarvan. Dus u zult dingen horen die u gaan versterken. U zult dingen horen die u nieuwe manieren van denken gaan geven. U gaat dingen horen die u animo geven, die u bemoedigen, die u zullen motiveren om iets te gaan doen. En dit gebeurt met allen die deze reikende hand aannemen van de Heer Jezus. En op de vrijdag om 10:00 ochtends, om 3:00 middags en om 19:30 in de avond zullen wij bidden tegen de problemen. Zullen we God aanroepen in onze benauwdheden, in onze moeilijkheden en hij zal ons verlossen. Ik zal in Almere zijn, in het centrum van Almere. Dus u die komt uit omgeving Almere, Flevoland, Emmeloord, Eemnes, Hilversum. U woont in de omgeving Muidenberg. U wilt langskomen. Voel u vrij. De deuren staan open van 9:00 ochtends tot 9:00 avonds. En klaar om u te helpen. Dus in Almere zullen wij zijn aan de Metropolisstraat. Nummer 25 is in het centrum. Het is in de straat van de Primarkt. Heel erg makkelijk om te vinden. Woont u daar? Kent u familie die daar woont? En u zegt, nee, ik ken echt een familie die heeft echt hulp nodig. Die heeft echt deze oplossing nodig. Die moet echt God aanroepen en uit de benauwdheden verlost worden. Nou, de deuren staan open en u kent het adres. En op ukgr.nl kunt u alle informatie vinden. En in Amsterdam-Oost zullen wij zijn aan de Borneostraat 40. En in Amsterdam-West aan de Postjeskade nummer 23. Hendrik, nummer 23, Hendrik aan de Postjeskade in Amsterdam-West. Onze nieuwst geopende vestiging van de Universele Kerk. Oké, ik wil samen met u nu gaan naar het moment van het gebed. En als u op dit moment een glaasje water kunt nemen, u kunt het bij u houden, want wij gaan u water zegenen. En aan het einde, na het gebed, zult u drinken van dit water om kracht te ontvangen. Laten wij op dit moment alle benauwdheden, alle moeilijkheden, alle zorgen neerleggen bij degene die ons kan helpen.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus, bid ik samen met allerlei verschillende mensen. Mensen, mijn Heer, die zijn thuis, anderen in een ziekenhuis, in een instelling, in een gevangenis, op het werk, in hun pauze. Mensen die buiten zijn op dit moment en geen plek hebben om naartoe te gaan. Maar ik bid voor iedereen. Ik bid samen met iedereen. En ik wil aan u vragen, Heer, om kracht te brengen. Kracht tot allen die in benauwdheid zich bevinden op dit moment. Die zich belast voelen, verdrietig, verdwaald in allerlei pijn, in allerlei teleurstellingen en geen uitweg meer vinden. Heer Jezus, ik wil aan u vragen om uw handen uit te strekken op dit moment, daar waar de persoon is, en alle leed, alle pijn, alle lasten, alle verdriet, alle teleurstellingen, om alles weg te nemen uit het hart van de persoon, zodat de persoon niet langer hoeft te lijden. Er staat in de psalm: roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Help deze persoon, mijn Heer, die zich benauwd voelt. Maar niet alleen vandaag. Die zich al benauwd voelt een paar dagen, een paar weken, een paar maanden, een paar jaren. De persoon is al een tijd aan het lijden onder al deze gevoelens. Ik vraag u, o Heer, kom de persoon te hulp. Kom en strek alsjeblieft uw machtige handen uit om deze persoon te helpen. In de naam van de Heer Jezus. En breng verlichting. Breng rust. Breng kracht door deze uitzending. Ongeacht welke pijn de persoon voelt, bid ik dat u daar precies waar de persoon zich bevindt, dat daar nu licht komt. Dat daar nu rust komt. Dat daar uw aanraking komt die bevrijding en verlossing brengt. In Jezus' naam. En zo zegen ik het water. Laat het water dat hier dicht bij het toestel is, waar de persoon het programma door hoort, laat dit water gezegend worden. Een bron van kracht, van rust, van leven worden, zodra de persoon ervan zal drinken. En dat alle onrust zal verdwijnen op het moment van het drinken van dit water dat wij nu zegenen. In de naam van de Heer Jezus zegen ik het. U kunt drinken op dit moment en wordt gezegend in Jezus' naam.

Heel goed, beste luisteraars, u bent gezegend. En ik weet zeker dat de kracht van God over uw leven is gekomen. Oké, wij zullen dan op de vrijdag hebben wij het sterke gebed. U bent van harte welkom om langs te komen in Almere, in Amsterdam-Oost of in Amsterdam-West. U kunt op ukgr.nl alle informatie vinden. En in Amsterdam-West zal op de 30ste, de laatste zondag van de maand, zal er in Amsterdam-West een speciale bijeenkomst voor de zegen in alle families gehouden worden. En bisschop Rogerio en zijn vrouw, ze zijn de verantwoordelijke leiding van het geestelijke werk hier in Nederland. Zij zullen daar naartoe gaan vanuit Den Haag naar Amsterdam-West om een speciale bijeenkomst te houden. De zegen voor alle families, oké? U bent van harte welkom. En op ukgr.nl kunt u alle informatie vinden. Wilt u bellen? Ons telefoonnummer staat ook daar. U kunt alle informatie daar op vragen. Goed, en op de zondag om 10:00 in de ochtend zoeken wij de innerlijke versterking van God. En om 3:00 's middags en om 6:00 's avonds hebben wij ook bijeenkomsten. Kies een tijd, kom langs, weet dat het niet te laat is. En ik geloof erin dat u op dit moment deze kracht ontvangen heeft door het water te drinken, door het gebed te doen met geloof. En God zal u zeker zegenen. Hij heeft een groot plan voor u. En wij willen u daarbij helpen om dit plan van God vervuld te zien worden. Oké? Het is niet te laat. Onthoud goed. De problemen die wij hebben zijn niet het einde. Het einde bepaalt God. Hij heeft het laatste woord. En met deze woorden sluiten wij af. En mijn naam is Efrem. Ik heet u van harte welkom in onze universele kerk in Almere. Wilt u daar praten? Wilt u ons daar ontmoeten? Wij zullen klaarstaan de gehele dag. Oké? Dat God u zegent voor nu. Wij komen aan het einde van het programma Hoop en Leven. En ik geloof erin dat met deze woorden u de kracht zal hebben om door te gaan. Dat God u zegent en een heel fijn weekend alvast toegewenst voor iedereen. En op vrijdag zal ik wie hier zijn. Op maandag zijn mijn collega's hier. En elke vrijdag kom ik vanuit Almere hier naar Amsterdam om u te zegenen. Dat God u zegent.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Mart. Op de donderdagmiddag, Norman van Gom is de naam en ik ben er tot 5 uur. Julio, die is net weg, heeft andere verplichtingen, maar hij heeft toegezegd dat hij mij volgende week donderdag gaat vervangen. Tussen 2 en 5 uur. Dus een lange rit. 2 uur 's middags tot 5 uur 's middags, ja. Ade. Hij gaat met u participeren. En u heeft kennis met hem gemaakt voor de middagluisteraars. Misschien luistert u nooit in de ochtenduren. Dan weet u dat. Dat hij het gaat doen. Zodat ik op internet andere zaken kan gaan bespreken. In beeld en geluid. We gaan de Mart televisieafdeling ook hier en daar triggeren. Want we beschikken nu over de mogelijkheid in een luxe, prachtige studio in Zuidoost. Daar in Rijgersbos op de 3e verdieping, waar we vroeger al zaten in het gebouw. Het is opgeknapt. Mooi ingericht. Televisiestudio, podcaststudio, radiostudio zit erbij. De techniek van vandaag, hè? Allernieuwste apparatuur. En het wordt niet goed bemand nog door de afdeling radio. Zuidoost TV zit erin. Jonge reporters zitten er ook. Alleen Mart, vanwege, ja, hoe moet ik het zeggen, onvoldoende kennis van nieuwe apparatuur. Dus ik ga het doen. En u gaat het merken. Dat u Norman niet zo vaak in de ether hoort, maar dan wel op internet en te zien op YouTube en al die andere kanalen. Dat is een heavy tory. Want op televisie in beeld, dan moet je ervoor zorgen dat je altijd geschoren en gekapt erbij zit. Hoeft niet in een driedelige pak hoor, dat niet. Gewoon eenvoudig. Maar het oog wil ook wat. Dus we nog gaan zomaar in beeld dat we boeria fasie. No, dat we nog doen. Dan weet u dat. En u mag meedoen, want ik ga proberen gasten uit te nodigen. Interessante, minder interessante gasten aan het woord laten. Gewoon op de bank. Dat we jatori, we takkie over allerlei zaken. Dat is mooi. Als hij in Nederland was, zou ik hem zeker als eerste gast hebben. Dat is onze collega uit Suriname. Radioman, televisiepresentator, werkzaam bij ABC. Heeft jarenlang het programma Vizier voor ons gedaan. Maar helaas, hij heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. En daar zit hij nu. En ik bel hem met een andere telefoon op dit moment. Dus dan neemt hij niet op, want we hebben een afspraak dat ik hem zou bellen. Dus hij is jouw vreemde telefoonnummer. Dan neemt hij niet op. Want kijken of hij opneemt. Nee, hij wil het bekende telefoonnummer van me zien. Zo is hij nou eenmaal. Truideman, man van woord. Dus dan ga ik het doen. Maar op mijn eigen nummer, dus mijn eigen mobiel, is de kans groot dat iemand mij opbelt en verstoort een gesprek. Dus dan moet ik een risico toch. Ik hoop dat niemand me belt op mijn mobiel. En dus gaat u de zaak storen. Maar ik bel hem nu op een bekende telefoonnummer, zodat hij het ziet van Aynami naar AI. Glenn Truideman, radioman, televisie doet hij ook. En nog veel meer. Oh, hij neemt ook nog niet op. Farad Kang, Glenn. Dus.
1: Hey.
0: Ah. Oh.
1: Norman.
0: Ja. Ik belde eerder met een andere telefoon. Dus, maar je zegt van, Norman, dat ik zomaar, want aan de Norman.
1: Nee. Ik was even in een andere ruimte.
0: Oké.
1: Ik was even in een andere ruimte.
0: Mooi.
1: Want assembleevergadering is er zo meteen en het wordt uitgezonden op tv meestal. Hè?
0: Oh.
1: Dus ik heb het vast aangemaakt.
0: Ja. Nou, voor de luisteraars heb ik je al aangekondigd als radioman, televisie. Je hebt gekozen om terug te gaan naar je lobby, Suitsrenakondre. Maar we missen je hier inderdaad. Nog steeds. We missen je nog steeds naar het programma Vizier. Op de zondag. Dus we looken op Tjari Kon Jabaka, Harry Kon. Nou, ik denk dat
1: je... maar weet je, Norman, met de huidige stand van de techniek moet dat niet onmogelijk zijn.
0: Kijk.
1: Ik hoef niet altijd fysiek daar te zijn.
0: Zo.
1: Nee, hoe mooi jullie zomers ook zijn en hoe prachtig die winters ook zijn. Dus Suriname blijft Suriname. Ademi broeder toch?
0: Oké, dat roept leuk. Maar goed, op afstand kunnen we heel veel doen tegenwoordig naar de techniek, zoals je dat zegt.
1: Precies.
0: Ja, daarom heb ik je nu gebeld, omdat je zegt van luister... Suriname zit met veel onderwerpen nu, maar jij wil je concentreren op rechterlijke machtverhaal, waarbij we hier in Nederland niet iedereen op de hoogte is van wat zal dat jugu-jugu-dati? Wat is die tori die al lang speelt? En ik heb je gebeld met de bedoeling dat je het kan verduidelijken voor onze luisteraars. En aan de hand van wat je vertelt zullen er misschien vragen ontstaan. Dan halen we de bellers erbij. Ja?
1: Geen probleem.
0: Jij hebt het hoogste woord hier bij Mart vandaag.
1: Ook Garo. Laten wij zeggen dat ik dood eenvoudig blijf en toch probeer het heel goed uit te leggen. Er wordt aan de overkant bij mij gebouwd. Hebben jullie er last van?
0: Nee.
1: Maar dan doe ik het raam dicht.
0: Nee, ik hoor nog niets.
1: Geen last.
0: Nee.
1: Oké. Die Surinaamse, het Surinaams Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, is in feite zoals we die al 50 jaar kennen. Sinds, zeg maar, de onafhankelijkheid is hij zoals hij is. En we kunnen er over eens zijn dat er hier en daar wat opmerkingen zijn over hoe functioneert onze rechterlijke macht. Een voorbeeld van een punt van kritiek is dat stukken heel lang blijven liggen, processen heel lang duren. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Een ander punt is dat men zich afvraagt, en dan richt ik me meteen op de Nationale Assemblee, waarbij een initiatief van Abu Jones, een NDP-parlementariër, is gekomen, die zegt, waarom moet bijvoorbeeld de PG voor het leven benoemd worden? Daartegenover zegt men, jij zoekt politieke zaken, want jij denkt de PG is gerelateerd aan de VHP. En de PG moet een onafhankelijk instituut zijn. Voorgesteld wordt om dus dat instituut van zeg maar vervolging in een ander jasje te steken. Dat is een van die kwesties die er wordt aangehaald. Een andere kwestie is de rechtspositie van de rechterlijke macht. Hoe zit het daarmee met de rechtspositie van de rechterlijke macht? Een ander probleem is weer, ik heb al eerder gezegd, de samenstelling van die rechterlijke macht en de organisatie van het OM. Wat ook speelt is het loon. Je mag eigenlijk niet spreken over loon, maar het salaris van de rechterlijke macht. Met name die van de PG. In de laatste wijziging is de PG met een enorm hoog salaris naar buiten gekomen, die in feite de structuur een beetje in de war heeft gegooid. Dus is de vraag, wat moet daaraan gebeuren? Dus die rechterlijke macht die zegt van, hey, jullie zijn bezig geweest. De regering is ook bezig geweest met het parlement. Ik heb amendementen onder ogen gezien en ik schrok ervan. Dat zegt de rechterlijke macht. Ik schrok daar zodanig van dat ik meteen ben gaan reageren. Nou, rechters hebben gereageerd. Officieren van justitie hebben gereageerd negatief op die voorstellen van de regering. Ook de Vereniging van Medici hebben gereageerd. De advocaten hebben ook gereageerd. Allemaal negatief op die voorstellen van de regering. Nu zegt het parlement, hey, wacht even, jullie zijn veel te voorbarig. Want er zijn nog geen amendementen, het zijn voorstellen. En die voorstellen hebben we in feite nog niet om aan te werken. Ze zijn nog bij de regering in worden. Jullie hebben een pingie gekregen dat er amendementen zijn en hebben op grond daarvan gewerkt. Nou zeggen de assemblee, dat, althans delen van de assemblee, daar kunnen we niet mee werken. Je hebt te wachten tot die amendementen officieel zijn ingediend en daar gaan we aan werken. Dan zeggen een heleboel mensen, wat voor onzin is dat? Als je iets hoort dat in jouw nadeel is, nog voordat het formeel wordt, gaat het tegenin. Nou wacht die te asam psakba, want anders kun je geen wijzigingen meer aanbrengen. Dat is op dit moment de stand van zaken. De voorzitter van de assemblee heeft besloten om samen met de rechters, de rechterlijke macht, te kijken naar een model om de zaak in goede banen te leiden, dat de amendementen behandeld worden in de Nationale Assemblee en dat de kritiek van de verschillende groeperingen daarin wordt meegenomen. Dat is de stand van zaken op dit moment, Norman.
0: Oké. En als je het aan mij vraagt, als ik iets hoor, dan zeg ik van, hé, wacht even, maar waarom moet diegene werkelijk voor het leven gekozen worden? In Amerika hebben ze het ook volgens mij, hè? Hetzelfde systeem, die rechters daar.
1: Ja, een deel.
0: Oké.
1: Een gedeelte voor het leven. En een ander gedeelte wordt door de president benoemd. Kijk, voor het leven. Ze hebben voorgesteld om de leeftijd. Dus met voor het leven wordt eigenlijk bedoeld tot 70 jaar. Hè? Want het is nu tot 70 jaar. En dat bedoelt men met voor het leven. Men heeft voorgesteld in de assemblee om, en bij de regering, om het terug te brengen naar 65 voor de PG en 60 jaar voor rechters en officieren van justitie. Zoals je weet, Norman, hebben we een groot tekort aan juridisch geschoold personeel. Ja. Als je nu de mensen hun pensioengerechtigde leeftijd terug gaat brengen, dan betekent het dat we weer komen te zitten met een enorm tekort.
0: Mm.
1: Dat betekent dat we weer zo lang moeten wachten op processen voordat die uiteindelijk uitbehandeld zijn. Ik ben op dit moment, Norman, boven de 60. En ik zou het heel jammer vinden als ik nu al met pensioen zou moeten gaan, omdat ik me stevig, goed en verstandig vind.
0: Hmm.
1: En ik kan me dus best voorstellen dat een rechter zegt van, waarom moet ik op de 60ste met pensioen? We hebben al een groot tekort. We hebben al weinig ervaren mensen. En dan laat je ons met pensioen gaan en dan thuis zitten, duimen draaien, op balkon zitten. Dus dat is mijn antwoord. En dat is ook het antwoord, hoor, officieel, van de structuren die daartegen zijn.
0: Ja, maar het wordt ook goed betaald. Want dat moet ook worden gezien. Ze krijgen een behoorlijke salaris, heb ik begrepen. Iets van €30.000 per maand. Is het waar?
1: Ja. Dus dat. De PG bedoel je, hè?
0: Ja.
1: De PG. Ik geloof dat dat deel berustte op een telling die een misverstand was en die in feite nog niet teruggedraaid is. Maar daar zou de assemblee wel aan werken en daar is de rechterlijke macht het ook mee eens. Daar is de rechterlijke macht er ook mee eens dat het een tandje minder kan. Dat klopt.
0: Ja, oké, want als ik goed word betaald, dan wil ik tot mijn 80ste, 100ste zelf doorgaan, hoor.
1: Het is tot nu toe tot je 70ste. En dat bedoelt men net voor het leven.
0: Oké, mooi. Dan is tot dat ook verduidelijk, ja. Luisteraars, indien u vragen hebt in deze zaak, wilt u dan meedoen? Heeft u een vraag voor Glenn? Want niet zomaar is hij aan de lijn. Hij wil zaken verduidelijken. Als er vragen zijn, misschien kan hij dat ook meenemen in zijn eigen uitzending. Als het relevant is. Dus komt u maar in. 020-471-4291. Want het houdt Suriname bezig. Al de hele tijd nu al. Hè?
1: Ja, klopt. En nou, de hele tijd. De hele week. en het is intensiever geworden. Want er zijn diverse meningen en het is nu zelfs zo dat het hangt er vanaf welke politieke partij je aanhangt. Dat standpunt neem je in. Maar zo is het altijd in Suriname, hoor.
0: True. Er zijn twee bellers die vinden de zaak ook interessant. Abrawatra, wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Ja, met Jan, meneer Norman.
0: Welkom, Jan.
2: Nou, ik heb deze zaak ook gevolgd en wat de heer uw counterpart daarover heeft.
0: Glenn Truideman.
2: Meneer Truideman, ik heb het idee dat dit een politieke move is van NDP. En er wordt al lang gesuggereerd dat de veroordeling van de Weiland-voorzitter en comparanten, dat toen, dat werd gezegd, en dat is ook wat Baburam had geschreven, dat de rechters...
3: Hallo Norman, ik hoor niks. Ik hoor af en toe een woordje, maar verder niks.
0: Oh, je hoort die beller niet, zelf?
3: Nee.
0: Oh, dan wacht even, dan moet ik het anders doen. Dan moet ik je toch op de speaker zetten, even hoor. Dan ga ik het zo doen. Jan, dan moet je opnieuw beginnen, Jan.
2: Oké. Ja, hoort je mij nu?
0: Ja. Glenn, ja. Hoor je hem?
4: Ja, moet... ik hoor jou.
0: Ja, maar Jan, zeg wat dan, Jan.
2: Ja, wat ik probeer terug te denken... hoe dit naar boven is gekomen...
4: Nee, ik hoor niks.
0: Je hoort niets?
2: Ik zal het kort samenvatten voor meneer Norman.
0: Oh, dat is vreemd.
4: Ik heb hem wel een zinnetje, een flart gehoord van de NDP probeert iets en daarna heb ik niks meer gehoord.
2: Oh. Ja, kijk, waarom er zoveel verzet is in Suriname? Maar zelfs in de coalitie is er verzet.
4: Misschien dat je in de tussentijd de volgende beller kan laten en dan kijken wat er met deze aan de hand is.
0: Ja, Jan, laat me even iemand anders proberen. Okay. Dan kijken we. Maar blijf aan de lijn hoor, Jan.
2: Ja.
0: Ja. Wie is die tweede beller? Welkom. Hallo, tweede beller. Hoort u ons? Nee, dat gaat niet lukken. Dit is vreemd. Ga maar even door, Jan, terwijl ik even aan de knopjes zit.
2: Kijk, wat ik wil zeggen, ga ik kort samenvatten. Kunt u het voor meneer Truideman vertalen?
0: Ja.
2: Het idee is dat er een probleem is binnen de coalitie al. En er, dat stuk dat gelekt is, waar het Hof en de PGAG's hebben gereageerd, dat is bewust gedaan omdat partijen het idee hebben dat dit een...
4: Nu hoor ik hem.
2: Ja, dat de NTP de rechterlijke macht betaald wil zetten omdat hun ere Weiland voorzitter en comparanten veroordeeld waren tot 20 jaar straf. Dus het is niets minder dat ze vernieuwing willen hebben, maar NDP wil gewoon, want ze hadden toen gezegd dat de rechters politici waren in toga's. En dat is het probleem binnen de coalitie. De coalitie heeft het stuk uitgelaten lekken. En daarom is alle relevante organisatie in Suriname is naar buiten getreden. Dus de NDP en de voorzitter, meneer Hadim, zit met dit wat naar buiten is gelekt in hun maag met dit stuk.
0: Oké, dankjewel Jan. We gaan naar de andere. Dank je, dag. U bent erin. Glenn gaat straks reageren, hè? Welkom.
4: Ja.
0: Oh, die is weg. Kan je alvast reageren op wat Jan heeft gezegd?
4: Ja, ik zal reageren op hetgeen ik gehoord heb.
0: Ja.
4: Dat Jan zegt dat het een georchestreerd ding is van de NDP. Als ik het goed begrepen heb en kort gezegd in mijn eigen woorden.
0: Ja,
4: die kritiek wordt hier ook gehoord. Ben ik er mee eens? Ik weet of dit door de NDP georchestreerd is, maar mensen wijzen erop, en ook juristen, die wijzen erop dat de NDP doet dit, want de PG, daar had de NDP, althans de leiding daarvan, steeds ruzie mee in verband met die Bouterse toestanden, in verband met die van Trikt weer. Kortom, altijd maar een gevecht tussen de NDP en de rechterlijke macht. En dat ze daar denken van, we moeten van deze PG af. En vandaar, maar dat van de PG is maar een klein onderdeel van die hele reorganisatie die men eigenlijk wil voor de rechterlijke macht. Dus niet alleen de PG vervangen of Want daar zijn ze al overeen. Dat gaat niet meer gebeuren. Men wil een andere setting hebben voor de PG en de AG's. Dat het dus een beleidscentrum komt, zeg maar, met twee AG's en één PG. En dat de PG daarvan de leiding heeft. Dus dat hij niet meer in zijn eentje die beslissingen neemt, maar met z'n drieën. Ik geloof dat dat... bovendien, een van de kwesties die ook aanhangig is gemaakt, is dat je in Suriname wel in hoger beroep kan gaan. Dus eerste instantie. Maar we hebben in Suriname geen tweede instantie. Dus geen cassatierecht. Zoals je dat in Nederland hebt. Dat je naar de Hoge Raad kan gaan. Dat kan in Suriname niet. En Suriname is er eigenlijk alles eens een keertje op gewezen dat dat niet correct is. Ken je dat geval nog van de heer Alibux? Hij kon ook niet meer in beroep, omdat het in Suriname niet kan. Nou, de CCG heeft, dat is de Caribbean Court of Justice, heeft voorgesteld dat Suriname, en Suriname is daar lid van de CCG, dat Suriname daar gebruik van die mogelijkheden kan maken om in cassatie bij de CCG te gaan. Dus dat is een mogelijkheid. Suriname heeft haar contributie ervoor betaald, dus het gaat Suriname weinig kosten. Alleen is er één verschil. Suriname heeft, omdat we een kolonie waren van Nederland, heeft de civil law. En de civil law heeft Nederland, omdat zij vroeger overheerst werd door Frankrijk. Weet je nog, de code civil is toen in Nederland ingevoerd en hebben wij ook de civil law. Terwijl Engelssprekende landen hebben de common law. Maar dat maakt niet uit. We kunnen onze rechters kunnen op beide plaatsen tegelijk zijn en het kost ons niets. Dus dat is wel een goede oplossing die waarnaar men streeft.
0: Okay.
4: Ik hoop dat ik heb misschien iets meer uitgelegd, maar ik hoop dat het daarmee wel duidelijk wordt.
0: Oké, okay. We gaan naar de volgende beller. U bent erin. Welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag, mevrouw Tilder. Meneer Glenn, mijn vraag aan u. Heeft u voor uw vraagstuk, wat u nu motiveert, heeft u daarvoor een lot en bondgenoten? Want u staat sterk, u woont in Suriname. Dat is één. De tweede vraag, Norman. Wil je aan Jan vragen welke dag hij jarig is? Want één van die dagen is onze Jan jarig.
0: Ja, oké. Okay. Prima, dank u wel. Heb je het gehoord, Glenn?
4: Nee.
0: Oh,
4: nee.
0: Vraag maar die mevrouw.
4: Die eerste vraag nog een keer.
0: Oh, die is weg. Die is weg. Ik heb het niet... ze is weg. Maar goed, dan houden we dat toch goed. Misschien wil mevrouw Dulder nog eens een keer bellen. Dan gaan we het weer proberen. Want ik dacht dat je een maat gehoord, die vraag van haar, maar...
4: Nee, het ging even weg en dan kwam het weer. Ik hoorde alleen van, die woont in Suriname en toen ging dat weg.
0: Oké, prima. Goed, dan, het zij zo, dan kunnen we er niets aan doen als ze niet terugbelt om haar vraag te stellen, want ik heb het ook niet en ik wil haar aan het woord laten, ik niet. Oké. Is er nog iets hierop te zeggen, Glenn?
4: Ja, kijk. De assemblée is er nog niet uit. En de verschillende politieke partijen... Ik moet zeggen dat met name de NPS zich hier wel in onderscheidt... door te zeggen, we zijn nog niet zo ver. En we zullen de rechtsstaat, waarvoor velen bang zijn... dat de rechtsstaat... in gevaar komt met de wijzigingsvoorstellen van de regering. En dat de NPS zegt, we zullen daar zeker niet aan meewerken... dat de rechtsstaat in gevaar komt. Of dat de rechterlijke macht zodanig wordt ingegrepen... dat het functioneren niet meer mogelijk is. Dat is... bovendien zeggen ze ook, kijk... Die maatschappelijke groeperingen zo meteen in de bret gesprongen zijn... voor de rechterlijke macht is niet verwonderlijk. Want ze denken van, hé, we moeten wel snel hierbij zijn... om te voorkomen dat zaken lopen zoals wij dat niet graag willen. Dus dat is Norman.
0: Oké. Okay. Goed, volgende beller, even proberen. U bent aan het woord.
6: Ja, met Jan even, meneer Norman. Hoort u mij?
0: En hoort u hem, Glenn?
6: Ik hoor jullie niet. Maar meneer Norman. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen en dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, lieve luisteraars, welkom. Dit is Smart Radio, Norman hier. Op de donderdag zitten we met het programma Marticipatie, waar wij vragen om mee te doen.

0: En vandaag heb ik een bijzondere studiogast. Misschien kent u hem, misschien kent u hem ook niet. Misschien heeft u hem nog nooit eerder gehoord. Dat kan. Maar hij is er. En zijn naam is...
1: Dan heeft u nog nooit naar Start met Mart geluisterd op de maandag.
0: Zo.
1: Goedemiddag, ik ben Julio. Hallo.
0: Julio is onze maandagochtendman. Hij houdt u bezig met Start met Mart. Maar ik heb een verzoek gedaan. Ik zeg, jong Julio, Norman is moe op soms op de donderdagmiddag of een andere dag. Kan je mij niet aflossen soms af om de week? En hij loopt in het schema. Hij dacht, wauw, een wiki is coming. Het is af voor een wiki, maar volgende week ben ik er misschien niet.
1: Ja.
0: Nou, hij zegt van, ik ben met de king.
1: Ja, natuurlijk.
0: Heeft mijn man, zolang mijn man met dwing.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus daarom zit hij hier om kennis met de middagluisteraar van Mart te maken.
1: Jazeker. En heeft Norman wel leren, want Sani in tikkie.
0: Dat is een goeie. Dat we horen zo.
1: Ja, toch.
0: Ja. Julio, hoe bevalt het je in de ochtenduren? Vertel de luisteraars.
1: Ik mag niet klagen. Ik ben blij. Ik heb steeds meer het gevoel dat de familie... voor Start met Mart groter wordt. Ik heb ook het gevoel dat men ook plezier heeft in het meedoen met Start met Mart. Want radio maak je niet alleen.
0: Nee.
1: Radio doe je samen.
0: Ja.
1: En zodra is die mensen samen met je radio maken, je vier boom.
0: Ja. Ja. Nee, dat is mooi.
1: Jazeker. Jazeker.
0: Mijn heren toe, de familie doet ook mee.
1: Ja.
0: Toe, Safi, de missie.
1: Standaard. Standaard. Ja, dit is maar dat je power me. Standaard.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: En daarnaast heb je nou ook een vaste kern die regelmatig belt, terwijl Amore Biggie Groep niet bellen.
1: Nee.
0: Die luisteren gewoon mee.
1: Nee, ik noem ze stille luisteraars.
0: Ja,
1: de maanden. Ja. Maar als ze zich goed voelen en ze zijn stille luisteraars, mina het Robbie. Mm. Maar wanneer we een keer gaan meten, moeten ze meedoen toch?
0: Zo is dat.
1: Je ziet dat.
0: Ja. En participatie, je vroeg me ook van Masana bedoeling van het programma. Toen heb ik je uitgelegd.
1: Ja.
0: Van het is, de naam zegt het, dat is om mee te doen.
1: Ja.
0: We hebben het participatie genoemd. Maar het is participatie.
1: Het is participatie.
0: Meedoen.
1: Ai,
0: over
1: tuurlijk.
0: Allerlei onderwerpen. Nieuwshoek, gezelligheid, Tori.
1: Ja.
0: Wat sommige mensen graag willen horen op de vooral de middaguren. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Zijn man-vrouw relatie lobbytorie. Mm-hmm. Maar soms is dat ook pijnlijk voor je. Want je denkt, nou, hey, nou, mijn torie. Dan ben je tak. Ja, dat is
1: yes,
0: mijn eigen torie. Dus dat is soms lastig.
1: Omdat je is
0: zo. En voilà nou. Zo is het gedrag hoe als Revi. Maar allerlei zaken komen daar te sprake. Dus participatie is...

0: net iets voor Julio.
1: Oh,
0: omdat ik heb opgemerkt dat jij goed bent in improvisatie. Je passie aan de omstandigheden snel.
1: Dankjewel.
0: Vanwege je ervaring.
1: Ik doe mijn best.
0: Je bent een allrounder.
1: Ik doe mijn best.
0: Je achtergrond is ook mooi. Je hebt de geschiedenis van hier tot daar. Maar dat is ook moest verteren.
1: Ay, mami, so, mabet tak altijd. Aboys loop tak takkie.
0: En als je dat zegt, mijn moeder dank voor mij ook toe.
1: Abunto.
0: En uiteindelijk is je zeiden we takkie.
1: Zuiver.
0: Hoe loopt dat als ma?
1: Ay toch.
0: Als mij tak terug gaan naar Uno.
1: Ja toch.
0: Dat tak bakken naar Uno, dat vind ik mooi.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat nog meer? Wat is zo bijzonder aan de donderdagmiddag? Maar het kan ook een andere tijd zijn, hè? Want ik ben op de maandag, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar maandag ben je er al. Dus dan heb ik hier voetkomen maandagmorgen en maandagmiddag.
1: Tenzij je pot was erin, president.
0: Zodat ik ook andere dingen kan gaan doen dan wat ik wil.
1: Het.
0: Wat ik wil gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik ook al een paar keer gezegd aan de luisteraars, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ah, internetafdeling voor maart wil ik een beetje een injectie gaan geven.
1: Oh ja.
0: Dus stenoleren mee in de ether, dan ben ik op internet bezig.
1: Ja. Ja.
0: Met andere programma's, mensen interviewen, straatinterviews, maar dan op internet.
1: Ja.
0: Dus if you know op internet, you know my normen.
1: Maar bijna als een dat normaal moro, hè, dat mensen geen internet hebben.
0: Nee, maar stel voor.
1: Want if you have one telefoon, you have internet.
0: Zo. So. Dus memos de tracker.
1: Ja.
0: Want toen programma's en ik wat op internet en ik zie het.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een Ghanese groep op de vrijdag.
1: Mm-hmm.
0: En op de. Nee, zijn Nigerianen volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Die maken programma's op internet.
1: Mm-hmm.
0: En geweldig.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Aantal luisteraars, veel.
1: Mm-hmm.
0: Dan de EG community, hè, de Medraai Afrikaan Poco.
1: Ja.
0: Dan zie je dat de Arkitein, Senegal, Alassot, Seifu, Grontapo. En de luisteraars van Mart, de Arki ook toe via internet. Want you, wat de luisteraars misschien niet weten, sommigen dan, you op een soort internetprogramma en met een appenti, stoomfoto. Vertel ons, wat gebeurt daar?
1: Kijk, op een gegeven moment, want los maar een Arki appenti. En dan is op de WhatsApp-groepen begonnen op te komen. Je maakt de WhatsApp-groep aan, je klets een beetje over het ene en ander. En uiteindelijk is het uit Harold zijn brein gekomen van, luister nou, ik wil een stoomfoto-app.
0: Hmm.
1: Al die mensen die luisteren, wil ik een Stoomvoeto-app. En die Stoomvoeto-app is uitgegroeid tot een soort familie.
0: Hmm.
1: Je gelooft het niet. Trouwens, je ziet het. Even horen van Stoomvoeto Day. Hoeveel mensen met heel veel plezier, met eten en drinken, gewoon komen om een gezellige dag van te maken.
0: Zo.
1: Dus zo heb je een familie gecreëerd. Dat is zo'n internet.
0: En binnenkort is er weer zo'n dag.
1: Binnenkort hebben we weer zo'n dag.
0: Want misluipen kon je nog de stoomfoto die. Laatste one.
1: En die mag komen bakken.
0: Zo, nog kom. Mijn moest kom. Mijn tegen is maar zeiden, mijn moest kom.
1: Ja.
0: Puur één. Mm-hmm. Ik ken Harold.
1: Ja.
0: Gessel. Al jaren.
1: Zeker.
0: Ja, Harold heeft piratentijd bij Mart. Het was Exotica Radio.
1: Exotica Radio.
0: Heeft hij een bijdrage geleverd. Dat bij Libya in Holland.
1: Ja.
0: Agwe bakken erna. Maar morgen ben je Sansa Michi tijdens Stoomvoeto de ja in een gebouw voor Maart. Naar enthousiasme voor de bezoekers.
1: Ja.
0: De leden dan, de Stoomvoeto.
1: Ja, de Stoomvoeto leden.
0: Maar de neko dan een lege aan?
1: Nooit.
0: Vertel.
1: Nooit. Het is onvoorstelbaar. Ik zeg altijd dat nou een zang van Surinamers die we moeten koesteren, boy. Terwijl we een zang niet, dat we een zang niet vertrouwen aan. Dat vind ik A, zo fijn. En B, nooit opraxeer dat ik, wat kost dat ding? Dus die mensen, iedereen heeft wat mee. Iedereen heeft wat mee. En wat die mensen allemaal meenemen, dan denk ik, mijn hemel. Lobby you lobbori of in lobby dat tras manjan zai bori. Wel, alas, dat was mijn lobby.
0: Zo. Bijna met elkaar zijn we zien. Pom.
1: Alles aan bende.
0: Bruine boenen.
1: Alles aan bende.
0: Chowmen. Rami. Roti.
1: Alles aan bende. Ja.
0: En daar volgen we maar. Maar dan moet ik aan mijn familie dus lezen.
1: Natuurlijk.
0: Je mag het.
1: Natuurlijk.
0: Ik ga je alle op chinko.
1: Tjade chinko nyang. Want het is zonde even nyantang.
0: Juist. Want dat was het.
1: Ja.
0: Er was veel om mee te nemen.
1: Precies. Precies.
0: En hoe nog op formos?
1: Niemand. Niemand. Ik zeg altijd, als ik een tent met kan nyang doen. En dan moeten we daar met respect mee omgaan. Ja. We moeten het opeten.
0: Maar nu ik het zo op de radio heb gezegd... Eigenlijk moet je stoomvoeten zijn van Radio Appentie.
1: Je moet stoomvoeten zijn van Radio Appentie.
0: Maar dat is zo. Alles moet hier is weer stoomvoeten.
1: Ai, ai. En onderloopweigers, maar toch.
0: Zo.
1: Onderloopweigers, maar...
0: Dokzor, goed je beveiligd.
1: No, we mixing, Norman. We mixing. Wat is we orga stoomvoeten met Martsam?
0: Zo.
1: Is toch één familie? Is toch één familie? Dat we orga maar die lekker zo.
0: Vertel wat er gaat gebeuren, wanneer?
1: Op 29 augustus, dan komen ze bij elkaar. En sommige mensen zijn al nu bezig om gerechten klaar te maken. Mie ab wan soort zijn niet met dat altijd. Oké, men me kan morgen sweet begin jabiri boy. Maar mie net ik bestelling.
0: Je net ik bestelling. Je net ik opdrachten.
1: Mie net ik bestelling, omdat een bestelling is jouw verplichting.
0: Ja
1: toch? Maar mie loop met gemberbier, dus ik deed dat met gingerbeerie. En mijn promissie, als Mart iets gaat organiseren, mie is zo goed. You drink me gingerbeerie.
0: Het is goed, ja. Kwaliteit, boom.
1: Mie loop tak iets goed. In tak als sweetie.
0: Als sweetie, met bevestiging, ja.
1: Oké dan, oké dan.
0: Oké. En wie zijn de gangmakers als stoomvoetenploeg? Noem een paar namen van die. Want ze zijn luidruchtig ook hoor. Meneer Ding. Dat is maar die serie Gerso naar Appenti, jong. Vertel.
1: Ja, ja. Oké, die mensen moeten me niet kwalijk nemen. Maar een van de initiatiefnemers is altijd Henry. Rasta Henry. Maar no, we hebben lauw mina gade ebba tak. Eva waka ade. No me grap, jaren, no me grap. Met dat nee, wanneer we afspraken hebben gemaakt. Jij hebt een afspraak met mij, dus ik heb ook een afspraak met jou. Afspraak aan mij neem ik graag. Jij hebt een afspraak met mij, ik heb ook een afspraak met jou. Dus dat is dat fassie. Dus 29, dat fassie Henry. En dan heb je, ze is nou mama Rinette geworden. Rinette, niet zo, mijn maasap Rinette bakaneng. Maar Rinette na mis oproeru.
0: Ja, ja, dat is. Dat is mijn jokoe. En dan heb ik genoeg. Oproeren.
1: Ja, mis oproeren. En zo heb je van die gezellige mensen zang. Aladdi de Bel Harold. Fu tak odi. Of fu tak sade nyang. En nou, na nga stoon futu de. Meshi dat dene lei. Want de tjara nyang kon. Dus de body, de body. Dus.
0: Maar een gezellige bezigheid.
1: Ja, ik kijk er naar uit. Ja,
0: ik ook.
1: Ja,
0: ik ook.
1: Mooi.
0: Oké,
1: okay, ik hou je eraan.
0: Ja, zeker.
1: Oké, okay, zeker.
0: En daarnaast ben je ook bezig met andere zaken, want je hebt twee activiteiten. Mag die andere ook bekend worden gemaakt? Mongo Day. Is die, het ook besloten?
1: Daar? Die Mongo Day is ook besloten. Dat naar de verveer zijn niet, toch?
0: In een man
1: weigers maar in dat ook de waarheid. Mongo Day is voor, zeg maar, of je bent er geboren, of je komt uit Mongolese ouders, of je hebt een relatie met Mongolese. Zo de man horen en zo de man horen reunie. Want het is geen openbaar ding.
0: Nou, een reunie.
1: We willen lekkere tories praten over vroeger. Dus als je komt, moet je kunnen meepraten over Mongo. Allemaal saai, even nog maar tak over Mongo.
0: Ja, nee, maar hoeveel mensen mogen erbij zijn? Want daar houden jullie ook rekening mee. Het is geen commercieel ding. No?
1: Nee. We hebben max 60 mensen die gaan meedoen.
0: Klaar.
1: Ja, dan zijn we klaar. Ja.
0: Ja, maar stel je voor. Om Mongo mijn arki nono attack, maar waarom willen jullie me buiten sluiten? Dan zat ik naar mij bij Abbas Rotoval dorp. Mikaren dorpo man, een dorpo no?
1: Abbe de een foto.
0: Een foto.
1: Mongo bij de een foto.
0: Altijd
1: met Mongo na een foto.
0: Altijd met horistrien als maar. Maar mij heer het ook, je lasa strijd dat jaren, meneer Norman. Mij altijd een vergelijk paranam dan een Mongo.
1: No, me kan fout dat
0: de man tak nee, Mongo ben sweet moro paranam.
1: Ja.
0: En bij deze me karren paranam man kon ook toe, want mij nooit gaan naar Mongo, dus mij nam aan tak tranga.
1: Oh, maar de paranam man is hoor reunie toe, no?
0: Nee,
1: dat kon leerding.
0: Maar meer, het was prettiger vertoeven op Mongo dan op Paranam.
1: Dat is waar.
0: Een vergelijking dat mijn horastrie dat we leest op een peiling op radio.
1: Heeft de man Paranam man belt toe?
0: Ja, de man tak luistert. dit waren de grote verschillen. Want meer dan mogen de stafleden bij Rijerdappe, de Betang, de Bevierde Schrift, verheven dan alle trasma. Zeg ik het goed of?
1: Nee, maar leg je uit.
0: Okay.
1: Kijk, dat ding heeft wel een beetje. Fausa Takasan, is dat een soort kastenverdeling toch?
0: Mm.
1: Want je abi, die mensen begonnen met weekloners.
0: Mm-hmm.
1: En dan Fortnite is 14 dagen. De kiesi een maandloner en de kiesi stafdorp. Maar al die kastenverdeling, dus je had weekloners, Fortnite per 2 weken. Eigenlijk mijn mabel raakte mijn patroonmaandloner.
0: Oh.
1: Alle 14 dagen heb ik kies money.
0: Oh, dan nou, ik kies dat ik zo morgen langer.
1: Ja toch.
0: Oh, ja.
1: Mijn ma, die mijn pa met promotie, mijn ma actie mijn pa dan. Oh. Dus alle 2 weken met kies money morgen. Nee, mijn pa taki. Nou, mijn troonmaandloner. Maar weer wetati. Ataki morgen weer terug bij tang. Fortnite.
0: Zo, so, een maandloner, dat want dat je kies morgen, maar ik ga ervan uit, dat wordt opgespaard.
1: Je kies morgen, maar ik kan lang.
0: Terwijl een gasbom moest bij.
1: Wel no.
0: Dan gaan we toe trazen morgen.
1: Wel no. Maar je hebt één voordeel naar Mongo. Je hebt bij wat rangen van je boy.
0: Oh.
1: En je hebt bij telefoon. Dus ten bega foto, dan betek een telefoon, dan voor de familie, dan met belboelangen. Dan heb ik hé, je bent zo kan ooit, dan ben ik zo. Dan heb ik weer paai, ben ik ook ja. En een mongo idee, ben ik mijn mongo abi pt, fazan ben ik, LTT.
0: Ja, ja.
1: Ja toch? Ben ik mongo abi LTT, toen mijn ne paai. Dan heb ik zo ook weer paai dat ben je.
0: Ah.
1: Dus zo mijn collega, oh, we hadden wel privileges.
0: Zo. Sami sap voor Paranam, omdat mi ego ervan uit dat dape a bigi maatschappij bij de Suralco.
1: Sam Davis langa Mongo toch?
0: Maar Suralco was Mongo was toch niet zo uitgebreid dan Paranam.
1: Suralco. Nog meer grap. Zonder Mongo bestaat Paranam niet.
0: Oh.
1: Nee, bokje tek mo pa Mongo.
0: Kona Paranam.
1: Ja, dat is toch alleen aarde.
0: Uh-huh.
1: Dat is Kona Paranam. Dat Paranam en meka verdere verwerking. Dat is gota op een sipi. Dat is Amerika.
0: Ah.
1: Dus zonder Mongo bestaat Paranam niet.
0: Oké.
1: Okay. Mongo, dat is een basis.
0: Dat is een boxje tegen Mopo.
1: Kona
0: Paranam.
1: No me grap dynamite soutu. Verschrikkelijk. Alla vrede dynamite soutu.
0: Oh.
1: Dus die beheren. Daarom uno best krekie moro te beheren. Knallen. Ugwente, want dynamite besoep te vrede. U sabi vrede bakan na dynamite soutu. Dane mae, da schieten ze die bergen open.
0: Ja.
1: Want boksit na tranga toch, boom, tranga bergi, da schieten ze op. Daarom, madukasu bergi, nanga alle ding. Vatrouwen en pe de mongo tapu. Alle ding zijn want mongo, als mensen het niet weten, betekent heuvel.
0: Ja, oké. Okay. Dat betekent zo mongo.
1: Mongo betekent heuvel.
0: Oké. Okay. Ja, in welke taal is dat, Mongo?
1: Eigenlijk, volgens mij komt het uit het Alkans. Ik moet het even nog nakijken, maar Mongo betekent heuvel.
0: Hmm.
1: Mongo Tapu is boven Mongo.
0: Hmm.
1: Mongo Tapu, boven Mongo. En dat klopt. Richting Franse kant is boven Mongo. Want Bakanatjeki zie Albina en de T. Abrawatradega, Saint-Laurent.
0: Oké.
1: Okay. Dus
0: dan moet ik wel aan Mongo naar bij Abtu.
1: A Karkong.
0: Namon Paranam in de bekosso, maar
1: nee.
0: Je moet indienen. Takere met kies mijn familie op bezoek beschermd wonen.
1: Ja, dat
0: in
1: na denk ik. Dat na denk ik.
0: Ja. Omdat je schrijft in van de heren, mijn broer ook al mijn trouwiki.
1: Dat is waar.
0: Dan je moest melden, dan voorzien mag Psako in Paranam. Hoe was het op Mongo?
1: Vrije combo.
0: Hmm.
1: Je rijdt Oost-West-verbinding. Ik ben linksaf. Je ziet rechts vroeger. Hoe ben je Schiphol dat heren? Schiphol, hoe ben je Abdappen? Dat ben je de vliegtuig belanden. Ik had de man, want die mensen kwamen eigenlijk uit Paramaribo vroeger. Dan heb ik een boto allerlei. Dan heb ik een propellervliegtuig, allerlei stafleden en zo voor Mongo. Mm-hmm. Dus we hadden eigen vliegveld.
0: Oh.
1: Dus die, ja, hadden eigen golfbaan. Ik noem me grap man. We hadden eigen melkcentrale.
0: En dan Mongo de bepraat gratis meer, kan je me verstaan?
1: Eigen melkcentrale. Eigen koeien die maar bij kweken. Even is je kou voor Mongo? Nee. Nou, ik denk kou voor Holland.
0: Zo.
1: Serieus. Eigenlijk met bluffjes op Mongo, maar ik praat de waarheid.
0: En dan was aan tegen me dat je lasastrina. En jongeman zei aan je betak net naar telefoon naar Boldewijn.
1: Oh.
0: En dan tegen me dat je deur of tak net op de radio is. Zo tekie. Je vergelijkt me ook naar een paranam.
1: Nee, afhoud dat in de mag meekie.
0: Oké.
1: Nee, afhoud dat in de mag meekie. En om antwoord te geven. Mungo kon je zo binnen rijden.
0: Ja.
1: Man, vergis je, alles maar is je. Dan heb je mijn carrière. Een woord is mijn leer naar Mongo. Aan mijn piep. Je hoort dat van dat. Aan mijn lukken bakken jaar zien. Alles maar is je.
0: En Mongo had ook iets samen. Dat ik dacht, oh, je bent op een. Want weet ook zo dat ik ben naar Mongo. Nou, Akaraneng.
1: Casablanca.
0: Juist.
1: Casablanca.
0: Ik durf op dat naar Paranam.
1: Ja, Casablanca. Naar Spanjoren toch? Blanke huis. Casablanca.
0: Maar het is er nog meer. Verstaan verwaarloosd.
1: Adete.
0: Maar de?
1: Adete. Volgens mij brunchen bij Bayern. Maar Adete.
0: Oké. En nu is Mongo toch iets anders geworden. Paranam ook toch?
1: Ja.
0: Helemaal verlaten.
1: Het is helemaal verlaten. Verwaarloosd.
0: Juist. En we moeten ook toegeven. Dat niet loonpleit heb je gewoon in Paranam.
1: Mm-hmm.
0: Maar je adem een bepaald zijn in alle de osso lange boxit.
1: Ja, ja.
0: Ready.
1: Alleen, alleen.
0: Precies.
1: Je bent minder bij ademen in, want dan ben je daar mongo. Nee, ik boxit een bepaald mongo toch?
0: Ja.
1: En je kies een film naar Paranam.
0: Dus
1: in haar verwerking.
0: De grote vraag is. Hebben we gezond geleefd, ja of nee? Zijn jullie de Matapa project?
1: Nee,
0: Paranam.
1: Nee, we hebben nooit gezond geleefd. Laat me eerlijk ook zijn dat de Amerikaan, die dingen die men nu gebruikt, caustic soda enzovoorts, de Amerikaan men gebruikt, dat is aan dat die. En wij hebben ook drijfzand gekend.
0: Mm.
1: Drijfzand is gecreëerd door Suralco. Smaat dedap in drijfzand. Is verschrikkelijk. Ik heb drijfzand ook meegemaakt.
0: Oh ja?
1: Ja, het enige wat je moet doen, bradi anu dai meki bari. Dan mama of vriend van lati kwam tiki konda mama hari puru. Want hij moet niet erbij komen. Want je weet zo moe. En het is een vreselijke dood, drijfzand. Het is een vreselijke dood. Je moet nagaan, amangees. Amangees toko toko, maar het is waterig met zand en het heeft geen bodem. Je weet niet waar de bodem is.
0: Hm.
1: Drijfzand is vreselijk om dood te gaan.
0: Dat is maar dede.
1: Smaat dit interessant. Ja.
0: Kinderen,
1: vooral kinderen. Kinderen zijn nou sabi. Go wakka, want het is mooi, ja, efficiënt. Het is wit zand die gewoon, maar ga er niet op lopen.
0: Mm.
1: Is drijfzand. En Bagadati daar is een blauwe meer, ook gecreëerd, ja. Viralco. Echt mooi blauw water, zeewater.
0: Ja.
1: En dat was wel mooi. Maar we hebben een blauwe meer.
0: Paranam, we hebben een blauwe meer.
1: Ja, Mongo toe.
0: Ja.
1: En ik weet niet of nou een bepaalde verwerking voor een bauxiet dat de mij creëert, want je gaat een soort witte pimba-achtige bodem.
0: Ja.
1: En daardoor, door asong sa is schijn naar een blauwe hemel,
0: mm-hmm.
1: en wat er is zorg blauw. Want daar was ik wel achter gekomen.
0: Okay.
1: Want soms met tante Nitti. En Nitti met dat tang, a blauw gue. Ja. Zo heb ik sommige dingen geleerd.
0: Luister als u bent aan het luisteren naar het programma Marticipatie, waar wij u bij halen. You Sangro, Paranam Mongo.
1: Het zou leuk zijn.
0: Je retori zei dat, die jongens hebben het helemaal verkeerd. Nou, op dit toen sabi.
1: Bel.
0: Dan naar jullie wacht. 020-471-4291. Tuurlijk zijn we zo vrij. Als je dan luistert, ik heb breaking news. Er speelt iets anders zich nu voor in de wereld. Jullie weten het niet, maar ik ga het ook bekendmaken direct. Dan gaan jullie erop in. Dat mag ook.
1: Zeker.
0: 020-471-4291. 9-1.
1: Dat was natuurlijk niet.
0: Zo. En je hebt nog een mama, je hebt nog een poko standby. Heb je niets op je telefoon daar, zei ik aan draaien?
1: Nee.
0: Want je lijkt een poko mee, je weet het.
1: Ja, maar niet
0: voorbereid. Kijk, we hebben een kabel hier.
1: Maar dat in takiptje, want ik moet gaan zoeken.
0: Ja, luisteraars, bij deze hebben wij u opgeroepen om mee te doen met het programma Marticipatie. We hebben het over Mongo Paranam. Maar ook andere zaken heeft u gehoord. En u zegt van luister, moet komen. Mino wacht hier te trouwen voor ze bel. Mino voor ze begin bel kon direct. Mina lange beren, mina lange takkie. Men komt direct in de uitzending. Maar even poko begin draai. Door arka poko. Dan, yo, heb je wacht hier te zien zo. Maar ze net konkba. Wat is dit?
1: Arkina salsa.
0: Banana.
1: Afrikaan.
0: Banana.

0: uma estrela. VSD. Nisa ba poco disfu Johnny Ventura of Las Chicas del Can zou ook kunnen.
1: Zeven.
0: Maar wie is dit? Suriname?
1: Dit is Zuid-Zuidwest van vroeger.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Vrolijk?
1: Ja man, ja man.
0: Merengue tropical.
1: Ja.
0: Ja, zo Oruana.
1: Ja man.
0: Sabe? Oké, okay, luisteraars, we wachten op u. Want deze meneer heeft geen tijd vandaag naar eventjes Akong.
1: Tot vier uur.
0: Ja, kennismaking eventjes. En daarna gaat hij weg. Dus misschien kunt u nu inkomen. 020-471-4291.
1: Bel alsjeblieft.
0: Mooi zo. En de bedoeling is dat u meedoet met Mart. Zo doen we dat. Op de donderdag. En trouwens bijna elke dag. Die interactie.
1: Ja.
0: En if no one's money bel, dat ontakkie een onderwerp. Nee, ik denk niks aan. Ik wil dat niet geloven.
1: Dat mini, baby. Dat geloof ik ook niet.
0: U bent erin. Welkom, goeiedag.
2: Hi Norman, met Lisbeth. Heren, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Welkom, Lisbeth.
2: Hi, luister. Is op Saharmi toch? Amongo Merki. Hey, nee, serieus. Ik heb nooit meer zo... Nooit meer om het. Ook hier niet hoor. Zo'n sweet merkie.
1: Nee.
2: Dat was zo. Norman, nooit in het is aan Mongo merkie.
0: Nooit met het nooit meer naar Mongo.
1: Nooit meer naar Mongo.
2: Het was iets bijzonders. Het had een soort dikte ook. En nou, wat er was aan
1: nee.
2: Dat was zo puur en zo lekker. Het was niet normaal. Maar Norman, dus. Nooit, luku, nooit dat ino Archimax neeman, de draaiwe, de luku gona mongo, dat je zo ziet en een box ziet te komen.
0: Ja, zo.
2: Ja, toch?
1: Ja, cijfer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar goed, ik ben zelf nooit naar Mongo geweest.
0: Ook niet.
2: Nee.
0: Maar hoe kon je aan melk, hoeveel heb ik je aan melk?
2: Mensen die kennissen van ons die uit Mongo kwamen, die namen voor ons mee.
0: Oh.
1: Ja. Klopt.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Mijn god, abnormaal lekker was het eigenlijk, jongen. Echt.
1: En het mooiste ervan, het was gratis.
2: Ja, beetje Amerika bij Apuan, zo dromig.
1: Ja, man.
2: Dus, ach,
1: en met een kartonnen dop, even pura dop, zo.
2: Dikkie
1: de onderring, man. Even boring, alung, zei je.
2: Ja, het was abnormaal lekker, ja. Hoor. Het was, nee.
0: Nooit meer geproefd, nooit meer.
2: Nooit meer, nee.
1: Zo.
2: Mm-mm. Maar, ja, kijk, dat waren nog eens tijden, hè.
1: Ja.
2: Het was een welvarende stad.
1: Ja.
2: En ik bedoel, zoals het er nu uitziet, begrijp ik dat bijna Iwan Kri.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ja, heb ik begrepen van mensen, hoor.
1: Ja,
2: van echte Mongonese.
1: Ja.
2: Maar goed, maar weet je wat mijn nieuws is? Het wordt... Ik ben echt, misschien denken mensen dat ik een beetje pessimistisch ben,
1: mm-hmm.
2: maar wat er in de wereld gebeurt, in Gaza,
1: mm-hmm.
2: steeds meer dat de minister, een uitspraak van de minister van Veiligheid van Israël,
1: mm-hmm.
2: die zegt, die Palestijnen, ook al vormen ze geen gevaar, je moet ze afmaken.
0: Zo.
1: Mm-hmm.
2: Kan je voorstellen, wang, een parlementslid toch?
1: Mm-hmm.
2: Die afscheiding van Gidim, die man, ik kan even niet op zijn naam vallen. Die heeft ook gezegd, als ze komen, moet je ze met geweld.
1: Mm-hmm.
2: Toch? En dan zegt de minister nu van Veiligheid, ook al vormen ze geen gevaar, je moet ze doodschieten.
1: Mm-hmm.
2: Dus wat ze willen is toch duidelijk. Het is gewoon een zuivering dat daar plaatsvindt.
1: Mm-hmm.
2: Want we hebben al gezien wat voor plannen ze met Gaza willen. Trump heeft ons ongeveer laten zien als we ze helemaal uitgezuiverd hebben om het zo dat woord te gebruiken,
1: mm-hmm.
2: dan wordt het een paradijs. Dan wordt Gaza een paradijs en mm-hmm. dat gaan we. Dat wordt een super, misschien toeristisch oord voor hele rijke mensen, wie weet.
1: Mm-hmm.
2: Ja? Dus, maar het zijn schokkende uitspraken en ik maak me zorgen omdat ik dan toch wel zie dat we steeds dichter bij een grote wereldclash komen.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, en als je ziet Korea, kijk, bijvoorbeeld Noord-Korea stuurt wel 50.000 soldaten naar Rusland. Mm-hmm. Dus dat soort dingen, als je Noord-Korea neemt, Rusland, misschien China, ik weet niet of China zich zo gauw in die oorlog zal mengen of het er komt, maar dat zijn gevaarlijke allianties toch voor de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Dus als dat echt op een gegeven moment de pan in de vlam slaat, de vlam in de pan slaat, dan zijn we zo ver, hè.
1: Mm-hmm.
2: Echt, wat er nu gebeurt op de wereld, ik zeg het je eerlijk, ik krijg er slapeloze nachten van.
1: En als ik een schepje bovenop mag doen, ik heb gisteren nog gehoord dat die president Trump, dat hij zware sancties gaat instellen tegen het internationale hof. Degene die ze moeten bestraffen.
2: En ze zijn niet eens onderdeel van het hof. Ze herkennen dat hof niet.
1: Nee.
2: Maar als de rechters die daar zijn gaan onderzoeken van hebben Amerikaanse militairen, hoe noem je dat, misdaden gepleegd tegen de menselijkheid.
1: Ja.
2: Daardoor hebben ze die mensen afgesneden. Mm-hmm. Dat wil zeggen, je kan niet pinnen, je kan niet naar je banktegoeden gaan.
1: Mm-hmm.
2: Het is heftig, hè?
1: Mm-hmm.
2: Het is heel heftig.
1: Mm-hmm.
2: Dus echt, misschien denken mensen dat ik heel pessimistisch ben. Van aard ben ik dat niet.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu ben ik dat wel.
1: Mm-hmm.
2: Omdat er zoveel dingen gebeuren. Er zijn zoveel, ik zeg het al, alle ingrediënten voor een grote wereldclash, die zijn er al. Die zijn er al aanwezig.
1: Mm-hmm.
2: Alleen moet iemand één vlammetje aansteken, de atoripori.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, ik zal misschien moeten we een beetje vrolijke dingen denken, maar nergens, op dit moment zie ik nergens, ook niet in ons eigen land, want we kampen ook met zoveel dingen, problemen, rechterlijke macht, mennonieten,
1: mm-hmm.
2: Weet je wel, mm-hmm. Nou, dat is ook al wat. Maar soms heb ik zoiets van, weet je wat, Lisbeth, slaap rustig en dan zullen we zien waar het schip strandt en of ik nog de kans vind om te vluchten. Mi fena kans voor Cotabra 8000 kilometer verder, weet je, dan zal ik blij zijn. Maar het is echt om over na te denken, hoor, echt.
0: Ja.
1: Mooi.
2: Maar goed, aboem. Fijne middag.
0: Dankjewel voor je bijdrage.
2: Oké.
0: Mooi zo.
1: Doei.
0: Goed. Ik heb inderdaad ook een afspraak met de heer Glenn Truideman, Suriname, Radio ABC en STVS.
1: Mm-hmm.
0: Hij wil het hebben over rechterlijke macht, de toestand in het land.
1: Mm-hmm.
0: Hij wil het verduidelijken naar onze luisteraars, want we losma, nee begrijping, ik ook niet zodanig her, maar er speelt iets daar. En even zeg, misschien is het nodig om het vaker erover te hebben, zodat men het kan volgen en ook begrijpen, want daar is hij voor.
1: Mm-hmm.
0: Oké, maar Sari, zou je verstaan net hoe Lisbeth ziet? Gemakkelijk dat we minister het tak zo.
1: En ze gaan hem opofferen, hoor. Asan Sam Yerikba. Israël gaat hem opofferen. Dat zogenaamd, dat kan Netanyahu vrij blijven, toch?
0: Mm-hmm.
1: Want de man is op een bepaald systeem.
0: Mm-hmm.
1: En inderdaad, als je het nieuws volgt, dan moet ik Lisbeth gelijk geven. We moeten alert blijven. We moeten opletten. We moeten vooral opletten.
0: Ja.
1: En het klinkt gek, maar je moet ook denken aan een noodvoorziening thuis.
0: Zo.
1: Je moet iets creëren, boy. Want zomaar kan de hier in Holland ook dan alles aanvallen weg.
0: Mm.
1: Dan moet je ook, als je in een flat zit, gaat het helemaal donker worden. Ik wil je niet bang maken, maar je moet die noodpakketten beginnen aan te schaffen.
0: Hm.
1: Je hoeft niet die dure dingen te kopen. Maar als je op internet kijkt wat er in een noodpakket zit, dan begin je die dingen klein misdreven. Begin bij Biden, boy.
0: Zo.
1: Met begin bij Biden, Sam Ching Ching. En vooral, is dat Sammy bij Norman?
0: Hij.
1: Met bij Sam Ching Primus.
0: Primus.
1: Hij was Primus.
0: Primus, dan een casino.
1: No. Hij die zei gewoon lang een bommetje, het zijn niet een action is een Wampchim bommetje.
0: Ja, maar hoe Londres toch?
1: Man bij toe. Als aan nou dat zo lang aan wat mijn mia er, mijn ook een balkon geboren er.
0: Mijn denk was leuk ook een lukupeer dan.
1: Ja.
0: Nee, het is erg.
1: Ja, toch?
0: Het is erg,
1: ja. Want als je in een flat zit en alles valt weg, ik wil geen bang scenario creëren. Maar hou rekening, als je in een flat zit en alles valt weg, is het gewoon donker.
0: Ja, ja.
1: Dus je zaklamp naast je bed, dat heb ik wel.
0: Ja.
1: Ik heb een zaklamp naast mijn bed. Mijn telefoon probeer ik altijd op te laden.
0: Mm-hmm.
1: En mijn soekwamp-ting, batterij, safaya kara zandaga.
0: Pocket radio.
1: No, zij lijkt. Oh ja, Sam dat me
0: goed. Ja, je mag wat in volg, zei ik.
1: Sam dat me
0: goed. Even man.
1: Pocket radio naar een batterij. Ja toch?
0: Ja.
1: Want daar moest man vangen, Sam. Mensen, je moet voorbereid zijn. Je moet niet bang worden, maar je moet voorbereid zijn.
0: Zo is dat.
1: Ja. Vastaan neem bagape, ik kan. Extra sanitaire wakkeringen, van
0: niet. Oh, power supply.
1: Powerbank.
0: Ja.
1: Mensen, een powerbank, schaf het aan. En hou rekening, even kan een powerbank en je gaat naar Suriname, mag het niet in het ruim.
0: Oh nee?
1: Nee, het moet in je handbagage.
0: Oh?
1: Nee, het moet in je handbagage. Want dat is aan lithium. En dat lithium is het akambron zomaar.
0: Oh.
1: Ja, en dan willen ze liever dat je het in je handbagage heb, want als je potting tap zie je eerder, dan kan blussen eerder.
0: Mm.
1: Maar als je dat in je ruim bagage en dat tik van je hebt, dan heb je een probleem. Dus denk erom.
0: Dat is meteen ook een tip.
1: Ja, als je een powerbank hebt, nooit in je ruim bagage.
0: Nee.
1: Het moet in je handbagage.
0: Oké. Dan is dat ook doorgegeven aan u.
1: Ja.
0: Het andere is, dat had ik begrepen, dat Israël ook in het nieuws was. Die de maand of is de meer dat ze toestemming hebben gegeven om huizen te bouwen in het gebied van de Palestijnen. Ja. En die zijn weer in protest. Palatina Tisatibron.
1: Ja.
0: Want zodanig de kiesruimte voor Abde Egi staat.
1: Mm-hmm.
0: Het was in het nieuws. We vangen op eventjes.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarbij zie je dat Israël, ja, de zoet van jou ook toe in Natoria. En gisteren weer bij Luko Televisie toevallig. En dat ja, Clinton wordt 80 jaar.
1: Mm-hmm.
0: En hij was het dichtstbijzijnde na een vredesoverleg tussen Arafat en Trouwang.
1: Ja.
0: Bijna de beetje vrede daarbij.
1: Mm-hmm.
0: Maar op een of andere manier vond mij Hamas zoet van ja toch.
1: Mm-hmm.
0: En de matier, Peres was het nog?
1: Peres.
0: Oh, de Tjering.
1: Ja.
0: En Israëlier Kiraman. Mm-hmm. Met als gevolg dat hij heel vredesoverleg Nogodoro.
1: Mm-hmm.
0: En het is nu nog erger dan voorheen.
1: Ja.
0: Nog ver weg dan voorheen. Maar Clinton was het dichtstbijzijnde.
1: Ja.
0: Maar
1: vroeger kon Amerika Israël in toom houden. Maar nu niet meer.
0: Nee.
1: Nu niet meer.
0: Ze gaan solo.
1: Ja.
0: De soort Amerika toch takeren. No?
1: De doet dat man.
0: Juist.
1: De doet
0: dat. En de vraag, en de grote vraag, hoe de Mapota vinger tap een juiste plek, want de man dacht, ja, vanwege een rijkdom voor Israël en de posities hadden in Amerika ook toe op essentiële plekken, financieel, economisch, banken, dan aan de Trasan Moro, met Amerika het dans naar de pijpen of ding.
1: Mm-hmm.
0: Wordt gezegd, ik weet niet of het zo is, maar iemand kan het verduidelijken.
1: En ze hebben ook de meest belangrijke veiligheidsdienst, hè, Mossad.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Mossad naar wereldwijd.
0: Want dan denk je tip vaning, of no, wie vergeet het ding. Dat kan toch niet waar zijn, die manier is de hele dag in het nieuws. Hij doet nou aan president voor Amerika.
1: Trump.
0: Hij maakt me gewoon een bestelwagen van Israël melden dat hier Iran wat hier u waren. Gewoon een catering wagi.
1: Tentje
0: van vliegtuig.
1: Hij is de bobloa vliegtuig, maar zolang Amande, Amand zijn wel een pers mee naar zijn vliegtuig. Want in een wang,
0: nee.
1: Als een afstand gewoon mee.
0: Zo.
1: Ja, de man tippen, man.
0: De man tippen. U bent erin. Wie bent u?
3: Ja, heren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jan. Goedemiddag, Jan.
3: Meneer Rabin is vermoord.
0: Ramdin, ja. Rabin is geen. Rabin, Rabin.
1: Rabin.
0: Is geen Peres. Ramdin.
1: Rabin.
3: Hij was Rabin. Met Arafat en Bill Clinton, die gisteren 80 was.
1: Zuiver.
3: We hadden ze vrede gesloten. Maar de extremen hebben hem toen vermoord. En daar heeft Netanyahu handig gebruik gemaakt om zijn politiek zes toen wat hij voert tot nu toe.
1: Mm.
3: En gaat hij door en de komende maanden gaat hij weer proberen de verkiezingen te winnen.
1: Mm.
3: Dus ik denk dat hij daarom de kansen die hij ziet, hoe meer je tegen de Palestijnen ageert of doodmaakt, dan krijgt hij die rechtse kiezers in Israël.
1: Mm-hmm.
3: En dat is ondersteund door, ja, kijk, Trump heeft de ene dag pro, de andere dag weet hij niet waar hij is en de volgende dag zegt hij wat anders.
1: Mm-hmm.
3: Zodra hij geen ruzie maakt met Iraniërs, dan zie je dat hij pro-Putin is,
1: mm-hmm,
3: en pro-Netanyahu.
1: Mm-hmm.
3: Het is een wereldpolitiek is moeilijk te volgen.
1: Mm-hmm.
3: En jullie hadden het over Mongo. Ik ken, mm-hmm, Mongo ook vanaf mijn 17e jaar. Mm-hmm. Ben ik vaak in Mongo geweest. Ik ken de familie Oudu, Bihari.
1: Ja, die ken ik ook.
3: Die was er nog. Ik ken een vriend van mijn wijlen, Ed Pengel, die was leraar daar op school.
1: Mm-hmm.
3: Dus als ik ging logeren. Je had een Maandgeldersflat, hè, waar die onderwijzers woonden.
1: Maandgeldersclub.
3: En dan logeerde ik daar.
1: Oké. En Maandlonersclub. Want zo was het. Zo was het, ja, een beetje verdeeld, inderdaad.
3: Ja.
1: Mm-mm.
3: Dus Mongo ken ik ook een beetje.
1: Oké.
3: Maar Paranam ken ik ook, Bilinton.
1: Ja.
3: En meer zorg.
1: Dus u kunt het verschil aangeven.
0: Ja. En wat gebeurde op Afobakka? Wat gebeurde daar?
3: Afobakka, dat was niet meer.
1: Krachtcentrum.
3: Dat is belangrijk voor Afobakka.
0: Ah,
3: Stuwmeer.
0: Okay. Stuwmeer, oké.
1: Okay. Ja.
3: Dat is. Afobakka is het Stuwmeer, Blommesteinmeer heet het.
1: Ja,
3: dat is belangrijk voor Suriname nu.
1: Ja.
3: Nee, maar was er tegen, en wat waarop men tegen was, de behandeling van de mensen die daar woonden.
1: Ja, die dorpen die onder water gezet zijn.
3: Waterbouw voor die dorpen.
1: Ja.
3: Die mensen zijn, ik ben ook daar geweest, Bronsberg,
1: mm-hmm,
3: waren twee transmigratiedorpen.
1: Mm-hmm.
3: Mensen werden in hutten gebouwd van zinkplaten.
1: Mm-hmm.
3: Kan je je voorstellen dat je zinkplaten
1: met die hitte.
3: En dat je daar overdag in moet wonen.
1: Mm-hmm.
3: Dat was niet te houden.
1: Nee, dat was.
3: En 's nachts, ik ben een keer daar geweest en geslapen.
1: Mm-hmm.
3: Je moest twee broeken dragen en een teken. Zo koud was het.
1: Bronsberg.
3: Bronsberg.
1: Ja.
0: Jan, ik moet naar een volgende beller, anders redden we het niet. Want hij gaat zo weg. Dan bel je later weer, als het even kan.
3: Okay,
0: ja?
3: Oh, goed. Succes.
0: Ja, dank je. Deze laatste beller heeft 2 minuten. Gaat het u lukken? Hallo, beller. Bent u er? Ja, u bent er, maar uw radio, u luistert via internet en er is een vertraging op de lijn, maar u bent nu in de uitzending. Hallo, meneer, mevrouw, hoort u mij? Ik hoor u wel. U bent nu aan de beurt. Nou.
1: Dan hebben we muziek.
0: Nee, maar we gaan met jou afsluiten, want je gaat zo weg.
1: Ja.
0: Die zijn net doet toe.
1: Ja.
0: Die tegen mij afspraak de voor jullie met guerra.
1: Ja.
0: Voor jullie met guerra.
1: En een nieuw seconde.
0: Ja, een nieuw seconde.
1: Oké.
0: Vertel nu, zijn de moro's, wat kunnen ze van je verwachten? Dus maandagochtend ben je er gewoon.
1: Maandagochtend start met Mart vanaf 8:30 tot 9:00. Maar ik ga deze maandag beginnen om van 9 tot 10 ook nog lekkere muziek te draaien gewoon. Maar wel via internet.
0: Mooi.
1: Dus u moet afgestemd zijn op internet. U mag ook vanaf 7:30 op internet afgestemd zijn.
0: Ja.
1: De Liba Radio gewoon op internet.
0: Zo.
1: De begint te kwam Gwenty voor Arki via internet. Want de ether is makkelijk, maar internet is nog groter, is nog makkelijker. Ja toch?
0: Mooi, dat is waar. Normaliter zie ik je ook op een grote motorfiets.
1: Ja, ik heb deze zomer niet zoveel gereden, maar ik heb hem nog.
0: Oh.
1: Ik ga binnenkort weer.
0: Ja, het is leuk om je zo te zien, man.
1: Ja, vroom, vroom.
0: Vroom, vroom, vroom. Stora proces, ja.
1: Ja, ja, ja, zeker. Okay. En die Matiglen en Rijmotorfies nog.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk.
1: Mooi.
0: Wacht, iemand bellen. Het is allemaal tak. Eventjes, okay. We zijn maar kort, hoor. 1 minuut hebben we, want dan krijgen we het nieuws. Wie bent u? Welkom. Hallo. Voilà, schriftbeller.
1: Oh.
0: Hai, Meira. Meira.
1: Ja.
0: Maar die heeft een... Nee, we gaan het hierbij laten.
1: Oké.
0: Okay. Tot Norman, maandag.
1: Odie. Heel mooi.
0: Dank je.
1: Dank je.
0: Dag.
1: Doei.
0: Doei. Doei. Doei.

Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ik ben Joan Marcus en het is altijd weer een groot genoegen om hier bij u te gast te mogen zijn. Ja, augustus is aangebroken en daarmee een langzaam afscheid van die zomer waar sommige mensen van genoten hebben en anderen nog steeds over mopperen. Wel, ik zal u zeggen, in zuidelijk Californië is het nogal warm geweest, heb ik me laten vertellen. En ik voeg dat eraan toe, dat ik het me heb laten vertellen, omdat het voor mij een bepaald drukke tijd is geweest. En ik daardoor voornamelijk mijn dagen achter de computer in een gesloten ruimte heb moeten doorbrengen. En daardoor heb ik natuurlijk de weersomstandigheden minder ervaren. Maar vandaag, in de andere kant, heb ik voor u 4 onderwerpen bedacht. Onderwerpen die u hopelijk zullen interesseren, dingen die ons allen overkomen en waar we toch niet te vaak bij blijven stilstaan. Ik stel voor dus in deze aflevering van De Andere Kant even te gaan overdenken over hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen, wat we denken over de waarde van vriendschap op latere leeftijd, hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een huis, en wat onze standpunten zijn en ervaringen met slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. Ik heb het allemaal samengeharkt onder een overbruggende titel: Praktische wijsheid voor het echte leven. Praktische wijsheid voor het echte leven. Maar ik dacht eraan om u eerst even te vergasten op een wondermooi werkje van Carlos Santana uit 1970. Een hele mooie samba voor u. Samba Pati.

0: gekte ervaringen die je kunt hebben bij het horen van een lied. Als ik Samba Patti hoor, dan ben ik altijd een meisje van 10, 11 die loopt in de buurt van de Waaldijkstraat en de toen Pontevel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de N201 staat op de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen een file bij Schiphol van 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Ik ben Jerome, Radio De Leon.

we bar odi alas masa e arki. Spesialu tu des masa e libi in Damsko, ma spesialu tu Bemre. Ma ook tu heel Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook tu de bradana na de sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook tu desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook tu desmasa e libi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we bar odi ook toe des massa en libi na Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook toe de biggest mavo uno en ook toe de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouteren. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: de Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio de Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand, belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness, Tori Tafra na Tafra Tori, Kulturuplanga, de condoleances, de felicitatierubriek, vraaggesprekken, flashback, New Anointing Ministries, de Sunday Special Show, het gospelmoment, Day War 2, Blank Offer, de stem van Stichting SWU, de actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Gran Tangi. Gran Tangi. Radio de Leon zegt Gran Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Gran Tangi, Gran Tangi, Gran Tangi.
1: Is de Woutreus Radio de Leon vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio de Leon Gospel.

Almachtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade. U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enig geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in Uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen. Om te horen met uw oren. En een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven. Om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Omdat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons. Maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die gij ons geeft, niet alleen voor vandaag, maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op u. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons. Want u vangt al die brandende pijlen op. Omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken. Zodat wij niet denken aan het negatieve. Maar dat we denken aan u. Aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest, het woord van u, ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons. En het is een koninkrijk dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten, maar we vragen u, help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen door de mensen die op ons pad gezet worden door u bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk. Dat wij mensen op weg helpen, dat wij inderdaad die vissers van mensen worden, om daar te staan bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen, omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben. Dat Gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die Gij ons schenkt. Geloofd en geprezen zijt Gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee U bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Jahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen toen, de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen. Avortu funayari tudusun tutenti nang asiksi. Ananataki, luku. Mi emeki alasani konyung. Ananataki, luku. Mi emeki alasani konyung. Konakring tutentiwang afersi peivi. Awortu funamung augustus in ayari tudusung tutenti nang asiksi. Yeshua taki mi kong fugisma libi en fusorgo taki de abi en bogo bogo. Yeshua taki mi kong fugisma libi en fusorgo taki de abi en bogo bogo. Johannes 10 afersi 10. Adeuwartu. Prisiri, uma piking fusion. Singi fu prisiri, Israel. Uma piking fu Jerusalem.
Je moest breedie. Je moest lafo. Naar je heer ati. Anana puro astrafu na je tapu. Prisiri. Uma piking fu Sion. Singi fu prisiri Israël. Uma piking fu Jeruzalem. Je moest breedie. Je moest lafo. Naar je heer ati. Anana puro astrafu na je tapu. Stefania 3 a versi 10 tenti na nga 4, na nga 10 tenti na nga 5. Di Christus kon, a tjari a boskopu fu vrede kon, ki unu di ben de farawe. En, so srefi, gi de sma, di ben de krosbei fu gado. Di Christus kon, a tjari a boskopu fu vrede kon, ki unu di ben de farawe. En, so srefi, gi de sma, di ben de krosbei fu gado. Efesi 2 a versi 10 tenti na nga sebi. Aleri wortu takso. Sion, yere en abreti, e ati naki reti reti, a opo anokisi ten. Tena tapu a eluku, e friend, e anana, e suku, a angri fugomiti en. We kondang, lobby wang, you devi help you man. Hosiana, vi clari te fumitiu, vi alla ati angritru. Sion, yere en abreti, e ati naki reti reti, a opo anokisi ten. Tena tapu a eluku, e friend, e anana, e suku, a angri fugomiti en. We kondang, lobby wang, you devi help you man. Hosiana, vi clari te fumitiu, vi alla ati angritru.

pupote pubija de bigiwan komi dem tiwan wetak ala de yeye tangi fu mama sen a papa sen wetak de yeye tangi fu watra fu liba fu loktu anga fu gron wetak un tangi fu dube tiri charunu fu duwe ju krakti fu duwe ju koni fu duwe ju sabi fu kapsa ala den ten saikon ala den watra somfara wetak un tangi Jum king de guascoro de cante cleri we ta contagne pa de brede de we feni e de opo we begi fu tiri charunu dat we sot se kuro ta fu support futu dat not ka futu fes toton not tiki not tino stong no libisma aya ati sa attakur dunan attakur nene ma we begi kanada gesonte kra geluk en a voorspoed voor de takoni bi pas we ta contagne ala den dede wasan gua fesi Ala un lobby wang. Ye ta kontani fo de we wai makadunu po utapede. And that we begi oktu that us feel ten rust. Tiri charun gomoro fara. We sot se fronta po de. Mek wa les gen ta pompasi. That ala sani. Mu wakabung. Tan firun srefi. Tan opo srefi. Tan tek

0: dat wie sop zijn aan die dat kon knap dat kon tofutu. En als Amerik dat die, we goen ching, dan gaan we bakap ching. We begunu, ala de yeye, fu mama si papa si. We beji, ala de leba, fasi fu busi, fu kokro, kriki. Tankrin pasi junu, en we takun tanyi, fu du nep saunu. We takun tanyi, ala de yeye, fu mama si an papa si, en we begu tiri charungu moro fara. Na neti ena di, en we sot si kron tafu. O support futu. We les peci. Grand tanyi. Grand tanyi. Grand tanyi.
1: Het is tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Trace Melgers, Jamal Boldewijn, Godfried Derby, Mahinder Prasad Lutawan, Tony Scott, Roy Ramzing Udarizing, Marciano van Ulsing, Nicolien Arendt, Regie James Wilfred Ziegem, Akshay Ramlal, Steven Augustuszoon, Boyd Milano, Borger Breveld, Negita Rosalita De Weijer, Rehan Nanekan, Clarence Jubitana, Gerda Dutenhover, Solomon Tesfaye, Susila Debi Debi, Balwati Subdei Lachman Sansar, Armaldo Wilfred Errol Chon, Edward Polak, Lisbeth Mathilde Emanuels, Willem Jules Marcus, Carol Ernesta Bradley Rachan, Willem Jules Marcus, Lucia Olga Tony, Anna Mathilda De Neus, Miguel Juan Molijn, Ponijo Gemadi, Milton Anthony Leonard Jin Fa Chin Aji, René Frederik Jubitana, Lisbeth Mathilde Emanuels, Heloise Hokstam Weegman, Ivan Ramon Boutersen, Hilda Albertine Pinas, Paul André Haverkamp, Frans Park, Olveo Vincentius Tosh, Nicolien Elisabeth Arendt, Wilma Marie Ring, Romeo Michael Inge, Glenda Evangeline Krenten, Irma Ludwine Helene Noten, Roy Frederik Hoahin, Dorine Ellis. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
7: Hoe kun je professioneel omgaan met een PGB? Persoonsgebonden budget. Zonder stress. Grip op je PGB rust in je hoofd. Heb jij een rol binnen een persoonsgebonden budget? Dan weet je dat er veel op je afkomt. De regels zijn ingewikkeld en fouten kunnen vervelende gevolgen hebben. Investeer in kennis. Voorkom zorgen en houd zelf de regie. Tijdens een praktische training, gegeven door de trainers Heidi en Diana, dat zijn twee PGB-experts, kun je meer inzicht krijgen over je budget, zekerheid en grip op de regels, een goede administratie zonder stress, vertrouwen in je rol. Op 4 september 2026, tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags, kunt u deze training volgen, inclusief een lunch. De locatie is Zaandijkstraat nummer 1 in Amsterdam. En wat kun je allemaal krijgen op deze training? Nou, de basis van het PGB binnen de WLZ, WMO en jeugdwet. De rol en verantwoordelijkheden van de budgethouder, gemachtigde, vertegenwoordiger en beheerder. En nog veel meer. Uiteindelijk komt het erop neer. Je regelt de zorg en wij geven je de kennis en het vertrouwen. Meld je aan. Bel of WhatsApp op de volgende telefoonnummers. 06-1961-3666 of 06-1507-9588. Maar je kunt ook een mail sturen naar dianadiende@outlook.com. De investering voor deze training kost je €150. Maak er gebruik van en ga professioneel om met je PGB zonder stress.
8: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer de wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer...

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amore sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus, Daryl Filemon met Nadja Wiede.

zaterdag 29 augustus in Almere stad. Ja, de Festival of the Drums. Vanaf 12 uur tot 11 uur 's avonds wordt het weer gezellig in Almere. En let wel, de toegang is gratis. Wat gaat er gebeuren? Nou, een aantal brassbands zullen in het centrum van Almere, onder andere de Originals, een wervelende wandel-paradeshow presenteren met natuurlijk prachtige schoonheden, danseressen. En alle brassbands eindigen op de Esplanade in het centrum. Er is een podiumprogramma met onder andere een DJ, een open podium, djembe workshop, African spiritual and healing dance workshop en natuurlijk een podium optreden van de brassbands. De formatie muziek op afstand, de populaire muziekformatie Sabroso, de Molukse muziekformatie Masada, allemaal zullen ze daar acte de présence geven. Tuurlijk is er ook Amma, piano en we sluiten af met... Komt eraan hoor, rustig aan. Oh ja, we sluiten af met Nosjeman Big Youth. Een geweldig programma, u gepresenteerd door SMOA. Dat is de Stichting Multiculturele Organisatie in Almere. Voor meer informatie www.smoa.nl en festivalofthedrums.nl. Je komt toch? Want op zaterdag 29 augustus is er een speciaal gratis festival voor jou. Neem je mensen mee, er is lekker eten en natuurlijk lekker drinken. Hapjes en drankjes zijn allemaal verkrijgbaar. De locatie Esplanade waar het allemaal gaat gebeuren is op loopafstand van het Centraal Station Almere. Notana Oso, in Sorgo Takidape, zaterdag 29 augustus in Almere stad.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yub sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwa losma e arki, a radio no de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de, geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Ana Agnes de Lesla, mi Archi Radio de León, Ala Frida, Jasona Becoisi, Enum Architu.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje a Radio Odyssey. Want na one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kun abo eis ting. Un kan taken overal. No one's man kan tak. Hey, we stop you of zo. Un abo eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Ja, goeiedag, lieve mensen. God zegen. Dit is het programma van Bread from Heaven. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ja, from God's Anointed Power Ministries. En vandaag gaan we weer in het woord, samen in het woord van God. En ik wil u graag vragen als u ook mensen anderen kan uitnodigen om mee te luisteren naar het woord van God. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God is een goede God, hij is een machtige God en we gaan vandaag lezen in het woord van God. En dat is in 1 Petrus 1, vanaf vers 13 gaan we lezen. Halleluja. Maar voordat we gaan lezen, wil ik graag nog een lied met u samen zingen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat lied zegt: Kado de wambungado. Halleluja. Zingt u met me mee.

Hallelujah! Praise the name van Jezus. Masra pot uw voeten naar Hegron. Hallelujah! Daarom zijn we zo blij. Hallelujah! Daarom is God een goede God. Amen. De Bijbel zegt, Hij nam ons op. Hij vormde ons. En Hij zette onze voeten op hoger grond. Amen. Gado altijd een poti. Moro he. Het gaat, gado ne poti na grong. En een poti ga ondro. Maar gado poti ga he. Moro he. Amen. Prijs de naam van Jezus. Brother Nassisa, God bless you. Ieder die gaat luisteren, die luistert naar deze programma. From Bread from Heaven. Hallelujah. From God's Anointed Power Ministries. En ik ben de pastor van God's Anointed Power Ministries. En ik ga het woord vandaag tot u brengen. Amen. Hallelujah. Prijs de naam van Jezus. Als u uw Bijbel bij u hebt, open de Bijbel met mij om samen te lezen. Amen. Zodat u het ook kan bevestigen wat Gods woord zegt. Halleluja. En we gaan lezen in het boek in het Nieuwe Testament. Het boek van 1 Petrus 1 vanaf vers 13. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Halleluja. Prijs de Masra. En daar staat geschreven, broers en zusters, lieve mensen. Omgord dus de lendenen van uw verstand. Amen. Awortutaki, omgord dus uw lendenen van uw verstand. Wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk Hij, dat is de Heere, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Amen. Dat nasa a word of God etaki. Het woord van God spreekt hier tot ons. Amen. Halleluja. Dat we heilig moeten zijn, want Hij is ook heilig. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. De Bijbel zegt hier dat we nuchter moeten zijn. Amen. En dat we onze aandacht op Jezus Christus moeten vestigen. Want vandaar komt onze hulp. Onze hulp is in de naam van de Heer. Halleluja. En zijn naam is Jezus Christus. Daar hebben we onze hoop op gebouwd. Halleluja. Toen we Christus nog niet kenden, bouwden we onze hoop op andere dingen. Maar nu we Christus hebben leren kennen, bouwen we op Hem. Op Jezus Christus. Die onze hoop is. Amen. Die onze Heer en Heiland en Verlosser is. Hij heeft ons verlost uit de duisternis. Daarom vestigen we onze hoop alleen op Hem. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En de Bijbel zegt dat in vers 15. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Ziet u? Niet in sommige dingen, maar in al uw wandel. Wees heilig. Want Hij is heilig. Halleluja. Oké, we gaan een stukje lezen in vers 16. We gaan verder lezen. In vers 16. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Amen. 17. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons en naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd
uw vreemdelingschap. Amen. Dat betekent dat we hier, broers en zusters, lieve mensen, op doorwandel zijn. We zijn hier tijdelijk. Amen. We zijn hier tijdelijk. We zijn niet om hier te blijven. Amen. Maar we zijn tijdelijk hier. Maar in die tijd dat we hier wonen op aarde, moeten we op onze wandel en handel opletten. Amen. We moeten zorgen dat we een heilige wandel hebben hier op aarde. Dat we de Heere dienen. Amen. In geest en in waarheid. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Want dat is wat de Heere wil. Dat we hem dienen in geest en in waarheid. Amen. We gaan verder in vers 18. En daar staat: wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver en goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. 19. Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Amen. Brother Assisa, we zijn vrijgekocht door het bloed van het lam. Amen. We zijn vrijgekocht door van alle zonden, alle schuld. Want we zijn van Christus. Amen. We leven voor Christus. De Bijbel zegt dat Jezus heeft ons schoon gewassen. Hij heeft ons gerechtvaardigd met zijn dierbaar en kostbaar bloed. Amen. Daarom behoren we hem toe. En zijn we nieuwe mensen, nieuwe schepping geworden. We wandelen niet meer zoals we vroeger wandelen. Maar we wandelen nu met de Heer. Amen. Hij is onze redder en bevrijder. Hij is onze geneesheer. Hij is onze Heer. Hij heeft ons bevrijd. Uit de duisternis gebracht in zijn wonderbare licht. Wij behoren hem toe. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En we zijn niet gekocht en betaald met het bloed van bokken of schapen. Maar we zijn gekocht met het dierbaar en kostbaar bloed van het Lam van God. Van Jezus Christus. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. Hij heeft al onze zonden weggewassen. Amen. We zijn vlekkeloos, kunnen we de Heer nu dienen. Amen. Want hij heeft al de zonden weggehaald. We zijn vrijgekochten des Heren. Halleluja. We zijn kinderen van de Allerhoogste. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder in vers 20. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u en mij, broers en zusters, die door hem gelooft in God. Ziet u? Jezus Christus heeft het voor ons gedaan. Voor u en voor mij. Amen. Hij is gekomen naar deze wereld om ons vrij te kopen. We zijn vrijgekochten des Heren. Laten we ook zo wandelen met hem. Halleluja. En ik lees verder: die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Ziet u? Het gaat om geloof. We moeten geloven. Als je gelooft in de Heer, dat hij de Zoon van God is,
dat Hij Christus is en dat Hij voor u aan het kruis gestorven is, dat Hij het Lam van God is, dan is er hoop voor ons. Amen. De Bijbel zegt, als we geloven in Christus, Jezus, dan zullen wij eeuwig leven hebben met Hem. Amen. Dan zijn wij vrijgekocht, dan worden wij kinderen van de Allerhoogste. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder met lezen in vers 22. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Ziet u? We zijn nu nieuwe scheppingen. We wandelen niet in ongehoorzaamheid aan de Heer, maar nu wandelen we in gehoorzaamheid aan de Heer. Dus dan hebben wij onze broeders en zusters lief. Amen. Vers 23. Als wedergeborenen, niet uit zaad, maar door het levende en blijvende woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ziet u, het woord van God. Het woord van God. The bread from heaven. Amen. Dat is het woord van God. Dat is Christus, Jezus. Halleluja. 24. Want alle vlees is als gras. En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdorst en de bloem valt af. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Ziet u, broers en zusters. Het woord des Heren, het woord van God, zal in eeuwigheid zijn. Alle andere dingen die we zien met onze ogen, die gaat weg, die gaat er niet meer zijn. Amen. Deze wereld, deze hemel, deze aarde, het gaat er niet meer zijn. Maar Gods woord zal voor eeuwig stand houden. Zal voor eeuwig zijn. Halleluja. Dit nu, ik ga verder in vers 25. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Ziet u, broers en zusters, lieve mensen, waarom het evangelie verkondigd moet worden? Het evangelie moet verkondigd worden. Want daar is de behoudenis. Daar, door het evangelie, door het woord van God. Het evangelie is het woord van God. Kunnen mensen behouden worden? Kunnen mensen eeuwig leven ontvangen? Door geloof. Amen. Geloof in de Heere, Jezus Christus. Dan zal u eeuwig leven ontvangen. Amen. Dus broers en zusters, lieve mensen, geloof is heel belangrijk. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Zit u zonder het woord van God, dan kan er geen geloof zijn. De Bijbel zegt het zelf. Geloof komt door het horen van het woord van God. Daarom is het zo belangrijk dat het evangelie gepredikt wordt in de ganse schepping, in de gehele wereld. Amen. En u hebt een goede keuze gemaakt om naar het woord te luisteren. Amen. Om naar het woord te horen. Prijs de naam van Jezus. Tegenwoordig horen we zoveel andere dingen. Amen. Op de radio, op televisie, op internet. We horen zoveel andere dingen. Zoveel negatieve dingen. Maar als u het woord van God tot u neemt. Amen. Dan komt er geloof. Dan wordt uw geloof versterkt. Dan wordt uw geloof opgebouwd. Halleluja. En dan
want, bent u behouden, zegt de Bijbel. Halleluja. Dus laten wij het woord verspreiden. Laten wij het woord verkondigen. In de ganse schepping, zegt de Bijbel. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Het woord van God is krachtig dan een tweesnijdend zwaard. Halleluja. En want het snijdt door been en vlees en alles. Hij snijdt. En als u het woord hoort, het woord tot u komt, dan snijdt het, het gaat het diep naar binnen in uw hart. Amen. Diep naar binnen. En dan wordt er geloof opgebouwd. Uw geloof wordt sterker, wordt vermeerderd. Amen. Door het woord van God, door het horen van het woord van God. Lieve mensen, we gaan nu met een korte pauze. We komen zo bij u terug.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Daar ben ik weer. We gaan verder met het woord van God. Vele mensen willen niet naar de kerk komen of willen niet luisteren naar het woord van God. Maar ik zeg u vandaag, horen naar het woord van God, dat gaat uw leven veranderen. Het gaat uw leven vernieuwen. Amen. Het gaat uw leven veranderen. Door het woord van God. Door niets anders kan uw leven veranderd worden. Alleen door het woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat is de waarheid, broers en zusters. Amen. Want het staat ook geschreven. Amen. Hij, Christus is het woord van God. Hij is het woord. Dus we hebben Jezus Christus nodig in ons leven. In ons levenswandel. We zijn maar kort hier op aarde. Maar broers en zusters, lieve mensen, het is belangrijk. Zolang we hier op aarde zijn en we nog in leven zijn, moeten we een keuze maken. Amen. Waar kiezen we voor? Waar willen we onze eeuwigheid zijn? Willen we onze eeuwigheid zijn bij God? Of willen we onze eeuwigheid ergens anders zijn? Amen. Als we kiezen voor God, dan zullen we eeuwig bij God zijn. Maar als we niet kiezen voor God, dan zullen we niet bij God zijn. Halleluja. Dus de keuze hebben we hier nu op aarde, op dit moment. Hebben we de keuze om die keuze te maken. Amen. Want broers en zusters, lieve mensen, we zijn voor een kleine tijd hier. We zijn niet lang hier op deze aarde. We zijn op doorreis. Amen. Naar het eeuwigheid. We zijn op doorreis. Dus ik wil u bemoedigen vandaag. Maak die keuzes voor God. Kies voor de Heer. Amen. Misschien als u het nog niet gedaan hebt. Vandaag is de dag. Kies voor de Heer. Morgen kan te laat zijn. Morgen is niet gegarandeerd. Wie zegt dat u morgenochtend opstaat? Kies vandaag voor God. Kies voor de Heer. Maak die keuze. Amen. Maak die keuze. En dat kan door geloof. Als u gelooft in de Zoon van de levende God. Jezus Christus is zijn naam. En u belijdt met uw mond. En u gelooft met uw hart. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dan bent u behouden voor de eeuwigheid. Halleluja. Wat makkelijk is dat. Sommige mensen denken dat het heel moeilijk is. Geloven is niet moeilijk. Amen. Je moet de juiste keuzes maken. Hoeveel weten dat dit hele leven hier op aarde bestaat uit keuzes maken. Amen. Kies voor het goede, kies je voor het slechte. Kies je voor het kwaad of kies je voor het goede. Amen. Het leven bestaat uit keuzes maken. En u kan die keuze maken. Niemand anders kan het voor u doen. U alleen kan die keuze maken. Om te kiezen vandaag voor de Heer. Halleluja. Kies vandaag voor eeuwig leven. Halleluja, want er is leven na de dood. Laat niemand u voor de gek houden. Er is leven na de dood. Amen. Hoeveel weten dat wij geest zijn. Dit lichaam gaat terug naar de aarde. Is ashes to ashes, dust to dust. Maar er is een geest in ons. God heeft zijn geest in ieder mens gezet, geplaatst. Amen. En u kunt een keuze maken en een geest kan niet doodgaan. Amen. Een geest gaat of voor eeuwig in hel branden, of voor eeuwig bij God zijn leven. Voor eeuwig. Want de geest kan niet sterven. God, de Bijbel zegt, God is geest. En we zullen samen met God zijn waar God is. Amen. Maak die keuze vandaag, lieve mensen. Wacht niet tot morgen. Maak die keuze vandaag en kies vandaag voor de Heer. Amen. Het evangelie moet gepredikt worden.
Dit is het juiste evangelie. Het woord van God. Het is geen sterke verhalen. Amen. Geen banana gospel. Dit is het echte, rauwe evangelie van God. Amen. Dat gepredikt moet worden in de ganse schepping. Mensen, iedereen moet het horen. Iedereen moet het horen. Niemand moet zeggen, ik heb nooit gehoord dat God bestaat of dat Jezus Christus er is. Ik heb geen keuze kunnen maken. Maar u hebt het vandaag gehoord. Maak die keuze. Amen. Wacht niet tot het te laat is. Maak die keuze vandaag. Kies voor de Here. Kies voor de eeuwigheid. Ook al komt u te sterven morgen of vanavond, dan bent u behouden, dan zal u eeuwig zijn bij God. Amen. U zal eeuwig leven met God. Want dat zegt de Bijbel ook in Johannes 3, vers 16, dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon Jezus Christus heeft gegeven om te sterven voor ons aan het kruis op Golgotha. Amen. Zijn bloed heeft gevloeid aan het kruis op Golgotha. Zodat een ieder die in hem gelooft, ziet u moet geloven, niet verloren zal gaan. Als je gelooft zal je niet verloren gaan. Je zal niet naar de hel gaan. Amen. Zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben met Christus. Amen. En dat is het evangelie. Dat is het ware evangelie. Laat niemand u voor de gek houden met allerlei andere verhaaltjes. Amen. Maar dit is het echte, pure, rauwe evangelie. Dat Christus is gekomen op deze aarde om te sterven voor de zonde van de mensheid. De gehele mensheid. Amen. Zodat er hoop is. Hoop is in Christus. U gaat niet verloren, er is hoop. Maar u moet een keuze maken. U moet die keuze maken om voor de Heer te kiezen. Amen. Laat niemand zeggen dat er geen hoop meer is op deze aarde, op deze wereld. Tegenwoordig hoor je dat mensen, andere mensen, jonge mensen, begeleid om zelfmoord te plegen. Zelfmoord te plegen, omdat ze geen hoop meer hebben. Brothers and sisters, kom predika evangelie. Een evangelie voor lobby. Een evangelie voor behoudenis. Voor eeuwig libi. Kom predika evangelie. Dan gaan we heri ati. Laten we het evangelie prediken. Amen, want er is hoop in Christus Jezus. Amen. Er is hoop. Laat niemand u voor de gek houden. Dat je kan liever sterven, want er is geen hoop op deze aarde. Kijk niet naar wat er gebeurt op aarde. Met die oorlogen in Oekraïne, in Rusland. Naar die oorlogen in Iran, in Amerika. En Israël, let niet daarop, maar zet uw ogen op de Heer. Vestig uw hoop op de Heer. Amen. Halleluja. Dat is de beste keuze die we kunnen maken, lieve mensen. Amen. De beste keuze die we kunnen maken. Prijs de naam van Jezus Christus. God is goed. Amen. En zeer te prijzen. Ik hoop dat u het tot u neemt. Het woord van God. Amen. Want dit is het woord van God. Halleluja. Dit is de hoop. Christ, the hope of the glory. Hij is de hoop van deze wereld. Jezus Christus. En er is geen andere. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop dat u gezegend wordt door het woord van God. Amen. Halleluja. Maar voordat ik even met een korte pauze ga, wil ik u bemoedigen. Komt u naar het huis van God. Amen. Komt u om het woord van Christus, van God te horen. We zijn niet meer in Holendrecht, maar we zijn nu in Belmer, op de Belmerdreef, 364B, bij het gebouw van Palulu, tegenover de stadsdeel in Amsterdamse Poort. Daar zijn we elke zondag van 11 tot 1... hebben we samenkomst daar. Komt u het woord van God horen. Amen. Komt u versterkt worden. Bemoedigd worden.
door het woord van God. Halleluja. Komt u uw geloof opbouwen. Misschien zegt u, ik heb geen geloof of ik heb klein geloof. Komt u. De Bijbel zegt dat geloof komt door het horen van het woord van God. Komt u het woord van God horen. Halleluja. Zondag vanaf 11 uur zijn we daar tot 1 uur. Ja, broers en zusters, lieve mensen, dit was weer het woord gebracht door pastor Iwan Hercules van God Anointed Power Ministries. Ik ben blij dat u het woord heeft gehoord en dat u wat ermee gaat doen. God zegen, tot de volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no no there, ye arki Radio de Leon.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
9: The power station
8: in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803, NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en krampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezig. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzuksana Melis Winkri. Dapper T, Dapper Markt, Awoyo, de Muzuksana Melis Winkri. Dapper Yuka Fin.

0: Zoals white hibiscus naar red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no there, ye arki radio.

Zaterdag 29 augustus in Almere stad. Ja, de Festival of the Drums. Vanaf 12 uur tot 11 uur 's avonds wordt het weer gezellig in Almere. En let wel, de toegang is gratis. Wat gaat er gebeuren? Nou, een aantal brassbands zullen in het centrum van Almere, onder andere de Originals, een wervelende wandel-paradeshow presenteren met natuurlijk prachtige schoonheden, danseressen. En alle brassbands eindigen op de Esplanade in het centrum. Er is een podiumprogramma met onder andere een DJ, een open podium, djembe workshop, African spiritual and healing dance workshop en natuurlijk een podium optreden van de brassbands. De formatie muziek op afstand, de populaire muziekformatie Sabroso, de Molukse muziekformatie Masada, allemaal zullen ze daar acte de présence geven. Tuurlijk is er ook Amma, piano en we sluiten af met... Komt eraan hoor, rustig aan. Oh ja, we sluiten af met Nosjeman Big Youth. Een geweldig programma, u gepresenteerd door SMOA. Dat is de Stichting Multiculturele Organisatie in Almere. Voor meer informatie www.smoa.nl en festivalofthedrums.nl. Je komt toch? Want op zaterdag 29 augustus is er een speciaal gratis festival voor jou. Neem je mensen mee, er is lekker eten en natuurlijk lekker drinken. Hapjes en drankjes zijn allemaal verkrijgbaar. De locatie Esplanade waar het allemaal gaat gebeuren is op loopafstand van het Centraal Station Almere. Notana oso, in Sorgo Takidape. Zaterdag 29 augustus in Almere stad.

0: Suriname, een mooie sweet konder of grondappel. Ik hou van Suriname.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dames en heren, Brada Nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio De Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yum sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwa losma e arki, a radio nono de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de, geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Radio de Leon in Den Haag. Tijdens de conferentie georganiseerd door NARECO, Nationale Reparatiecommissie. En ik ga een van de gasten spreken. De moderator van de conferentie van NARECO. This is for the listeners from Radio de Leon, your name?
1: My name is Dr. Angela Sales.
0: Okay, and you from the?
1: I am from North America. I live in the U.S. in Cleveland, Ohio.
0: Okay, thank you for joining the radio. Your moderator today, can you give the listeners a little a brief of what you have heard today? And we are now in Europe, but we talked also about the United States. Can you give the listeners a little brief?
1: Sure. Well, the purpose of this convening in general is to organize and lift the voice of the African diaspora that lives here in Europe. On the global diaspora community, the amount of diaspora that live in Europe is a smaller population than some of the other regions and countries. And because of that, sometimes the very important voices of this region are not elevated as much as they should be because of the scholarship, the lived experience, the proximity to the systems of oppression, and even the victories that have been gained over time. And so that was the context in which we came together for this convening to listen to the different reports from the regions to see how communities are moving along as it pertains to reparatory justice, and also to hear about some very pivotal big things that have happened in the movement for reparations globally. And of course, I came as a moderator from the U.S. to show solidarity with my brothers and sisters here in what we call the Global North, because we do have some things in common that we should begin to collaborate and cooperate around our liberation.
0: Mm-hmm. And there was also a presentation from the professor and from the ambassador and the deputy from the embassy, and they had a very important message, the professor, about history.
1: Yes.
0: We don't tell them, we ask them to go investigate our history, because there was something that was said about the youth of America, that we are losing them. Can you explain that to the people who are listening now?
1: Sure, absolutely. So in America, there is an emerging movement around Black identity and around the relationship of Black people to the Pan-African movement. There has been some discontentment with the communities that have long championed Pan-Africanism, and it particularly happened around this issue of reparations, because in the United States, some of the Black Americans known as foundational Black Americans have decided to delineate from other people that are not of the lineage of enslavement in the country. And part of the reason it has to do with the reparations claim, because of enslavement, when it's time for the United States to finally cut the check, and there's been, you know, the past 10 years, 20 years, 30 years, but it's been getting more momentum in the past decade, because different cities, New York, California, Chicago, have been bringing reparations to the forefront. And some of our cities have also declared racism as a public health crisis, even in my city, Cleveland. And so currently, the communities are saying, we're not going to vote for any candidates unless we have a tangible outcome. And what outcome do we want? We want reparations. And so the Black communities are standing pretty solid on that position in the U.S., and the youth have connected to that message. And that it kind of leaves an issue with what's going on in the diaspora, particularly Being here today, we have Ghana represented, and Ghana has championed reparations after the AU declared last year as a decade of reparatory justice. President Mahama, as we know, has championed reparations, and he came to the United States and led a vote at the United Nations that passed, you know, claiming slavery as the gravest crime that ever happened in humanity. And of course, we agree. But the part that creates a delineation with the youth is that not only was there a resolution, but Ghana has also begun to ask for a fund for restoration for the forts. We call them dungeons. They call them castles. And, you know, different types of funds. And the Black Americans are like, wait a minute. You know, if there's any reparations to be gained from this particular land, from this particular government, we're first, right? Uh-huh. And so that is creating an area of conversation that needs to be had, and which is one of the reasons why I'm here as well, as a bridge and a connector, because we can let the issue divide us, or we can try to work together to figure out how everyone can fairly get their harm repaired, right? Which is what we're talking about when we talk about reparations.
0: Okay. And Pan-Africanism was mentioned all the time. Is it because there is, before, some years ago, decennia ago, there was stability about the coming up from the Pan-Africanism, but some moments it slowed down because a lot of the leaders were assassinated, killed, you know. What is the main goal now to keep it stable?
1: Yeah, that's a great question. Well, Pan-Africanism has been championed historically by many institutions, Black institutions in the U.S., and some of those relationships helped lead to independence in many of the African countries, because it happened around the civil rights time, right? Yes. Which was in the 60s, the time of Martin Luther King, the time of Malcolm X. It's also the time when many African countries gained their independence. Uh-huh. And so we know that in America, the Black American family has always kind of had our arms open in terms of civil rights. And even though from enslavement up until 20 years ago, we've always welcomed the diaspora, those born in the Caribbean that have moved there, those born in the continent that have moved. But what has happened is that sometimes when our brothers and sisters move into the U.S., they don't ally with the Americans that are there, even to the point where sometimes they actually undermine, because when they're asked, should we get reparations, a lot of times some of our brothers and sisters were saying, no, you don't get reparations. And that's where the problem begins. That's where the delineation began with Pan-Africanism, because the reciprocity of all of the years of, you know, the gains that we made to allow our brothers and sisters from the Caribbean, Africa, even the Asians, you know, people of color, you know, the Hispanics, all they have freedoms and access to benefits and subsidies and business loans and, you know, real estate and health care and education, because Black Americans came
0: made
1: up,
0: it possible,
1: made it possible. And so now it feels disrespectful to many that that reciprocity, like, it, the Black Americans feel like we don't have any friends when it comes to the diaspora. And then also many have talked about the right to return, going back to Africa. Of course, we know we have large populations that have went back to the continent. Ghana is one of the countries that have the most. But the brother today talked about the right to abode, but that's not the right to return. It's different. Uh-huh. And it's not necessarily a citizenship either. There is a path to citizenship, but most citizenships in Africa are citizenship by investment, and some are if you can claim your lineage. So, you know, I think Black Americans and diaspora from the Caribbean and Europe, we've had a spirit of romanticism with the continent, but when you get there, you're treated like a foreigner, or you're treated like, you know, any other American.
0: You're not an American.
1: Right. You're not, you know, you're not treated like family. It's like, it's transactional. And so that's okay if we understand that that's what the relationship is. But if we go over there in the spirit of family, and then it's really just, you know, this in exchange for that, then we just need to reframe it and understand that mm-hmm. that's what the relationships are. So those are some of the tensions and issues that are causing Pan-Africanism to be less popular in the United States right now. And then the other thing I would say is that we're in a land that doesn't believe in equity or equality for black people. And so when we see other groups come over and they have a government that backs them,
0: yeah.
1: we're like, well, can out of 55 nations, can one of you all stand up?
0: I think Ghana
1: started. Yeah. I mean, they're starting, but even just like when we deal with still dealing with lynchings, still dealing with murders, you know, we had the big movement yeah. with George Floyd, but we don't have a country to say, look, you all don't have to deal with that. Come be with us, or, you know, we don't have like an advocate or a state, nobody that's really stepped up and said, look, we want to build, you know, with you. So I think maybe we'll get there. And I think that's also why
0: this
1: I'm here.
0: This is a very important message you are saying now, that we need the support from Africa to, but because when I was talking to the, there was the chair from the Surinamese parliament in Holland, mm-hmm. then the message he got from the people in Holland is, when something is wrong, is happening with the Surinamese community in Holland, we never hear something from the Surinamese. And that's what you are saying now.
1: Yes, it's the same thing.
0: The support is very important.
1: The support is. And then also, we're looking at the demonstration of Pan-Africanism in Africa. We consider really Julius Malema as the last really Pan-Africanist in Africa. And then when something came up with him, the people, they didn't support them. And so are Africans practicing Pan-Africanism? So how can we in the diaspora be championing something that is not even really happening on the continent? So that has to be examined as mm-hmm. well.
0: Okay, so do you have a special message for the youth who are listening now to you?
1: Yes, I am. Well, for the young people, and I'm looking at Mariam, who's one of our youth that's here. You know, I've been talking to them, and I think mainly listening and asking their opinion on the issue. And I talked to one of the sisters there that's been in the movement. She's young. And I said, well, is it going to be either or? Either we're going to be Pan-Africanist, or we're just going to be tribal as a black American. Mm-hmm. And she said, well, I think it can be both and.
0: Oh.
1: And so I was hopeful with her response. But in order for that to actually work, the elders have to pass the baton, the knowledge, the trust mm-hmm. over to the youth. Because if we don't do a smooth transition, the youth are going to go their way.
0: Yeah.
1: So I think we have a window of opportunity as elders. I feel like I'm not quite an elder almost, but in the middle, right?
0: Yeah.
1: To try to be a bridge builder between the young people and the elders, to see how we take the wisdom and the legacy and all the work and all the history that we heard about Pan-Africanism and pass it to our young people, but not voiding them out, because they feel like, older people feel like, oh, you just got here. We're not really going to listen to you. So they feel a little dismissed when it comes to the voice. So I think to the young people, be patient, have grace, you know, and we're going to work it out. That's my message to the young people. We're going to work it out. And in Swahili, it's pamoja tutashinda. Together we shall win.
0: Okay. Those are the words also from Bob Marley, eh?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Angela, thank you for your contribution to the Radio de Leon.
2: My name is Satuba Pambolari. I'm from Nigeria. I also listen to Radio de Leon.
0: Michael wordt erbij gehaald voor een kort interview. Is een van de jongeren hier. En het is echt gezellig hier. Na een hele dag vergaderen, conferentie hebben. And I'm going to speak of one of the youth who is here, very energetic, full. Did I say it good?
3: Yes, energetic.
0: Energetic, yes. For the listeners from Radio De Leon, I'm from Radio De Leon, and I'm making a special program report for the listeners. And we are talking about the youth. And you are one of the youth here. Please share your name and where you come from with the radio listeners.
3: Hi, radio listeners. My name is Michael Burgess. I'm from London, UK.
0: Okay, and this is a special conference. There are not many youths here, but how comes there are not so many youths here?
3: Very good question. Well, right now, this conference for the first 2 days is much more of a closed summit, bringing high-level conversations there. We do have youth representation, but there's a third day to this actual conference, which is happening on the 10th in Amsterdam, and it's much more open to the public with conversation that's way more intergenerational, so you have the strong representation of youth, because actually much of that program is completely produced and curated by the youth.
0: So I don't have to worry, the youth is involved.
3: 100% involved, okay. 100%, crucial.
0: Nice. Michael, you are very deep in the organization. What was your role? No, not your role. What made you come into this movement about reparation, about Pan-Africanism? What was it that made it so attractive for you?
3: Very good question. First of all, I think it's a huge honor for me to be able to engage with some of the Pan-African giants and powerful voices that have really made it possible for us to stand here and have the sort of liberties that we have. And so with the work, I used to be a senior diplomat also, and I just felt that this journey of living a more purposeful life, being able to give back to my people, led me here. And I had the opportunity in 2023 to curate and produce the 125th anniversary of the first Pan-African conference, which was commissioned by the Togolese Ministry of Foreign Affairs. And they asked me to produce this event.
0: Wow.
3: And it opened my eyes so much, and really it was something that completely resonated, that made me feel I can be involved in many different ways of bringing our people together. Because here we were talking about a movement that involves us living in a much more equitable world, where the color of our skin was no longer going to be a hindrance to us, where the repairing and being paid back for the injustices done to us stemming from slavery, it's, you know, and now because of what continues, because of the color of our skin, we can come together and do something really powerful. And I heard and saw all these different people with having various different motivations, but still under the same umbrella of black empowerment. Do you know? Black reparation, Pan-Africanism.
0: So it is necessary to have an organization like this, because a lot of things are happening with our people.
3: Absolutely crucial. Well, here's the thing. Here's the word that is most important. That is Pan-Africanism. Oftentimes, the way the world operates, and when we meet each other and we say, where are you from? And it's easy to say exactly where you're from. But when you live in an environment where instead of knowing your origin, they just want to know that, oh, you are black. And so we're forced, we're in this whole black as a social construct is imposed on us to think only from blackness when we're so much more than that. Well, guess what? if the society in this Eurocentric world that we live in is forcing us to think black, we need to start thinking collectively. And this is where Pan-Africanism comes in. So when someone asks you, where are you from? Within this environment, it is absolutely important you say, I'm a Pan-Africanist, so that nobody else is left out. Because there's some people, there's some groups of us from different countries that have more prestige than the others. And we cannot, like for example, what's happening in the DRC, in Democratic Republic of Congo. You know, the fact that the alienation of the Francophone countries from the West. No, we need to stand together. Because all of that ties in to the colonial history that continues to plague us. So it's very important within this context, we stand together as Pan-Africanists.
0: Michael, wonderful statement. Do you have something left for the listeners, a special message, especially for the youth?
3: You know, there is an incredible song titled Greatest Love of All.
0: Whitney Houston.
3: And it was originally performed, interesting enough, because I was watching this last night on Instagram, and it was originally performed by George Benson, a jazz singer. And in this song, the first line is, I believe the children are the future. That is truly the situation. That's truly the case. Everything falls back on us. And there is so many different information that's been thrown at us and so much projected at us to think from a much more superficial space, while there is a desperation and cry that we're all experiencing at the same time, especially around identity. Mm-hmm. And so my message is to young people out there is to know that your voice matters. Your voice matters more than ever.
0: And they don't have to be afraid.
3: Never, because we are stronger together. We are so stronger together. And the conversation that comes from the elders is just as important as what we're reading in the books, because they're still alive. Reach out to them.
0: Wow. Thank you, Michael.
3: Thank you.
0: Okay. Dat was dus een gesprek met Michael uit Londen. En hij heeft een speciale boodschap uitgebracht aan onze jongeren, de youth. Thank you, Michael.
3: Thank you.
4: De Leon, de power station in Amsterdam.
0: Tijdens de conferentie hebben we ook politiek vertegenwoordigers hier. En ik praat nu met...
5: Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam BIJ1.
0: Saskia, dat kiept je moeten trangen.
5: Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. Ik ben een beetje grieperig.
0: Saskia, grieperig?
5: Ja, een beetje grieperig. Ja. Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam BIJ1.
0: Saskia, hoe gaat het met je? Los van het feit dat je een beetje kriebels hebt in je keel?
5: Nou, goed. Yes.
0: Nou ben je hier op een hele bijzondere bijeenkomst van Afrikanisme, georganiseerd door NARECO, Nationale Reparatie Commissie van Nederland. Wat is jouw ervaring tot en met nu? Wat heb je opgestoken van de eerste dag?
5: Nou, ik ben vorig jaar ook geweest. Ik was zeer onder de indruk van hoe goed geïnformeerd en hoe wel documenten de mensen zijn die meedoen. De mensen uit de United Kingdom, heel Europa. Ook de mensen uit de VS, uit het Caribisch gebied. En ik vind ze ook heel toegankelijk. Het zijn echt scholars, het zijn dokter, het zijn mensen die gepromoveerd zijn. Maar ze zijn heel toegankelijk. Ze delen heel graag hun kennis. En ze komen ieder jaar. En de meeste mensen die ik vandaag heb gezien, die waren er vorig jaar ook. Behalve professor Hakim Adi. En ik ben ook blij dat ik dit jaar weer geweest ben. Maar ik zou het heel jammer hebben gevonden als ik hem niet ontmoet had. Want hij heeft echt een hele historische weergave gegeven van Pan-Africanism. En ik ben ook van plan om zijn boek te kopen.
0: Oké, het eten wordt naar binnen gebracht. Dus wij wachten even totdat de mensen door zijn. Ja, we gaan weer lekker eten. Ja, Saskia, het eten wordt naar binnen gebracht. Maar de boodschap van de professor, ik heb hem ook een paar vragen gesteld, want hij is historicus, hij heeft historie gestudeerd. En een van zijn boodschappen is, je moet de jeugd niet vertellen wat ze moeten weten, maar je moet ze vragen om zelf onderzoek te gaan doen.
5: Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is. Ik geloof toch dat je moet bij de wortel beginnen. En dat is vanaf het begin. En daarom hamer ik zo op onze eigen scholen. En ik word er heel vaak voor bekritiseerd. Maar weet je, als we onze eigen scholen hebben, zijn we niet tegen andere mensen. Want ik zie de mensen, er zijn Joodse scholen, er zijn Hindoe scholen, er zijn moslimscholen. Ik hoor weinig mensen daarover ageren. Zeker niet over de Hindoe en de Joodse scholen. Dus het is, als wij onze eigen scholen zouden beginnen om veerkrachtige, zelfbewuste, historisch georiënteerde, kritische jonge mensen op te leiden, wat is daar tegen? Er kan daar niets tegen zijn. En ik zeg altijd, het is en-en. De scholen die er nu zijn, de curricula moeten veranderen. Het moet meer een internationale visie worden en niet zo'n eurocentrische visie. Ook laten zien van wat heeft Europa is zo rijk en is zo goed georganiseerd. Dankzij de uitbuiting, het kolonialisme, het imperialisme, slavernij, slavenhandel. De uitbuiting van ook onze voorouders. Maar ook van alle Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Dus dat moeten we niet vergeten. Dus daarom zeg ik van, we moeten bij de wortel beginnen. Hakim zegt, ik ben van mening van, we moeten echt onze eigen, we moeten echt het onderwijs van onze jonge mensen moeten we echt zelf ter hand nemen. En dat kan je niet overlaten aan westerlingen of aan mensen die heel eurocentrisch zijn. Dat moeten we echt zelf doen. En die andere scholen, die moeten ook gaan decoloniseren. Die moeten hun curriculum gaan aanpassen. Die moeten echt de kinderen leren nou een heleboel dingen die, heel veel dingen zijn goed, maar heel veel dingen zijn ook niet goed. Het resoneert niet bij onze kinderen. Ja. En daarom moet het onderwijs van onze kinderen zelf ter hand nemen. Ik ben daar echt een voorstander van. Anders wordt last dip ching.
0: Ja, en politiek gezien, een aantal onderwerpen komen in de politieke agenda. Het regeerakkoord, ook het collegeakkoord van diverse steden. Maar jij zit in Amsterdam.
5: Ja.
0: Kunnen we van jou verwachten dat je waarschijnlijk dit soort issues ook aan de orde stelt in de gemeenteraad van Amsterdam?
5: Ja, Amsterdam B1 heeft zich verpand aan route naar herstel. Dat is echt een van onze speerpunten.
0: En daar zit ook in een eigen school eventueel?
5: 1 juli als vrije dag, curriculumverandering, zelfbewustzijn, echt kennisoverdracht. Want hoe komt het dat zoveel Nederlanders zeggen van ik wist het niet. Nederlanders zijn mensen die heel veel reizen, hè? Ze komen overal ter wereld. Dan wil je me zeggen dat je niet ziet, dat je niet de gevolgen ziet van het kolonialisme en het imperialisme? Ik moet zeggen, ik twijfel daar heel erg aan. Maar laten we zeggen dat ze het misschien daar niet zien op hun reizen. Dan moeten ze het hier in het onderwijs krijgen. Vanaf de basis, de basisschool, de middelbare school, op alle niveaus moeten we de mooie en de minder mooie kanten laten zien van die geschiedenis. Van Nederland, van Europa, van het Westen.
0: Maar nou is het zo, Saskia, dat je in de politiek altijd partners moet hebben. Want zo,
5: allies.
0: Ja, zo werkt het in de Nederlandse politiek. Je kan hier eentje hoeven.
5: Overal.
0: Als enige fractie, maar je moet inderdaad allies hebben.
5: Ja, want Amsterdam B1 heeft maar 2 zetels. We werken goed samen met de Partij van de Dieren, met SP, soms ook met DENK. Maar dan nog zijn we maar met een paar zetels.
0: Maar het moet toch zo zijn dat je ook met de coalitie moet kunnen samenwerken om iets te kunnen betekenen.
5: Dat willen wij.
0: Het belang van jullie partij B1 is ook het belang, want het gaat om Amsterdam in dit geval.
5: Kijk, wij als B1 stellen ons op het standpunt, als het goed is voor Amsterdam of voor de Amsterdammers, en zeker voor onze achterban, dan zijn we ervoor. Maar de coalitie stelt zich niet op dat standpunt. Dus we merken dat soms komt de oppositie met heel goede voorstellen. Maar het lijkt soms alsof men hun eigen wethouders wil beschermen. Of ik weet niet wat hun agenda is. En dat is heel jammer, want we hebben wel de coalitie nodig om ook dingen gedaan te krijgen.
0: Je noemde net de route naar herstel.
5: Ja.
0: Het is toch een uitgangspunt om dingen wel voor elkaar te kunnen krijgen?
5: Nog beter, op maandag 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, woensdag 18 maart, is er een stembusakkoord gesloten. Waar de meeste partijen zich aan verbonden hebben. En zeker de coalitiepartijen.
0: Voor de luisteraar, stembusakkoord?
5: Een stembusakkoord wil zeggen, men heeft een akkoord gesloten over route naar herstel. En de route naar herstel zijn een aantal punten. En de meeste punten daarin hebben al die politieke partijen omarmd. Dus daarmee zegt men van, deze punten gaan wij uitvoeren. Wij staan erachter. En toch, toen ik voor 1 juli heeft Amsterdam B1, in mijn persoon, Saskia Meijland, heb ik een motie ingediend van 1 juli als vrije dag voor de Amsterdamse ambtenaren. Want de gemeente stelt zich op het standpunt. 1 juli als vrije dag. In Amsterdam kan niet, want het is landelijk beleid. Dus toen zei ik van oké, Amsterdam loopt als gemeente heel vaak vooruit op de troepen. Zij waren de eerste stad voor de regering, voor de koning, die excuus hebben aangeboden voor het slavernijverleden. Dus waarom kunnen wij ook niet vooruit lopen met Amsterdamse ambtenaren vrijgeven op 1 juli? Toch heeft de hele coalitie ertegen gestemd. De hele coalitie heeft ertegen gestemd.
0: Dat is raar.
5: Ik ben naar Sita Pels toegelopen, ik heb haar gevraagd.
0: Wie is Sita Pels?
5: Sita Pels is, zij is de wethouder. Maar zij was ook zij deed de onderhandelingen voor de coalitie.
0: Zij is de politieke leider van, ja. van de coalitie.
5: Ja. En ik heb haar toegevraagd. Ik zei, maar jullie hebben 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, een stembusakkoord getekend. Waarom stem je nu hier tegen? Ja, mensen moeten maar gewoon verlof nemen. Ik zei, maar 1 juli is geen religieuze dag. Je kunt het niet ruilen. Weet je, dus ik denk van, men is totaal niet goed geïnformeerd. Je tekent een stembusakkoord. En de verkiezingen zijn niet eens 3 maanden geleden. En je stemt al tegen iets waar je wel aan gecommitteerd hebt. Dus waar hebben we het daarover?
0: Maar wat voor advies geef je collega's op dit moment? Sommigen luisteren, die hebben waarschijnlijk zoiets van, oh, ik heb me toch enigszins vergist.
5: Maar wat de gemeenteraadsleden?
0: Ja, want nu luisteren ze.
5: Ja, maar die hebben te maken met fractiediscipline, hè, Iwan Lewin. Je weet hoe het gaat als ze in een fractie zitten, in een politieke partij. Ook al zijn ze van afro-afkomst, ook al willen ze, dit is goed voor de afro-achterban, of dit is goed voor de migranten. Ze hebben te maken met fractiediscipline. En fractiediscipline houdt in, je moet stemmen wat de partij zegt.
0: Ja, maar dat is een tegenstelling qua stemming, stembusakkoord, en daarna jouw concrete vraag waarbij er tegen gestemd is.
5: Ja.
0: Dat betekent dus dat de mensen zich moeten gaan realiseren, jouw collega's, van hé, ik heb toch enigszins iets verkeerds gedaan. Moet ik dat niet herstellen?
5: Maar ja, misschien denken mensen ook alleen maar aan hun eigen carrière, want als je anders gaat stemmen
0: nee,
5: in je fractie...
0: Nee, je moet niet van ze denken.
5: Ja?
0: Ik denk persoonlijk dat die mensen wakker moeten geschud worden van hé, wacht eens even, ik heb een fout gemaakt.
5: Nou,
0: en ik moet hersteld worden.
5: Ja, want kijk, ik heb met sommige van ze ben ik persoonlijk ook echt bevriend. Hè? En na de stemming heb ik ze ook gevraagd, maar waarom stem je er tegen? Ze zitten in een coalitie, ze zitten in een partij. En dan moeten ze doen wat de partij afgesproken heeft. Ja, dat is fractiediscipline.
0: Nou, is het dan een idee dat de gemeenschap tijdens commissievergaderingen zich laat zien? Is het
5: en zich ook laat horen.
0: Ja.
5: Maar ook onze mensen moeten ook wakker worden. Want er zijn toch nog, onze mensen stemmen toch nog soms op dit soort partijen. Want men wil heel vaak strategisch stemmen voor een grote partij. Maar ik zeg altijd, mensen stemmen op een partij die voor onze belangen opkomt. Want nu stem je strategisch en kijk niet eens 3 maanden daarna stem men tegen alles wat men jou beloofd heeft dat men zou doen of dat men zou regelen. En wij zijn wel een kleine partij, maar wij proberen wel zoveel mogelijk voor onze achterban uit het vuur te halen, uit het vuur te slepen. Maar daar hebben we de grote partijen bij nodig. Dus de mensen die hebben gestemd op Pro-D66, die moeten die gemeenteraadsleden ook op het matje roepen. Er is het stem akkoord dat je getekend had. Put your money where your mouth is. Je hebt dit toen beloofd. Dan moet je dit ook nakomen. En wat is de reden dat je er tegen stemt?
0: Ja, nou zijn we hier op deze conferentie. Wat voor boodschap geef je met name de jongeren? Want jij houdt ervan om met jongeren te praten of iets met jongeren te doen. Wat voor boodschap geef je ze mee? Want er zijn weinig jongeren hier.
5: Ja, dat klopt. Reparations. Waarschijnlijk weten heel veel mensen niet wat het inhoudt. Reparation betekent van repareren wat kapot is, wat verkeerd is, wat niet goed gedaan is. Onze voorouders hebben eeuwenlang gratis gewerkt. Het zijn misbruikt geworden, gedwongen. Zijn mishandeld geworden, gedwongen, gestript of their identity. Dat betekent, ze mochten hun eigen geloof, hun eigen naam, hun eigen cultuur mochten ze niet uitoefenen. Ze mochten zichzelf niet zijn. Daarvoor willen we reparations hebben. Dat betekent recht trekken wat krom was.
0: Ja, en, maar hoe betrekken de jongeren bij deze ontwikkeling, Pan-Afrikanisme, georganiseerd door de Nationale Reparatiecommissie van Nederland.
5: Ja.
0: Hoe betrek je die jongeren? Hoe breng je dit?
5: Het begint eerst met kennis. Men moet weten dat we hiermee bezig zijn. Want als ik kijk, net wat je zegt, er zijn weinig jongeren, weten de jongeren dat we hiermee bezig zijn. In Amsterdam weet ik dat er heel veel zelfbewuste Afro-jongeren zijn. Van Untold. Er zijn zoveel organisaties die bezig zijn met ook de onderwerpen waar wij het hier over hebben. Dus ik denk echt samenwerken. Ik hoorde net die ene mevrouw zeggen, ze gelooft niet meer in samenwerken, maar ze gelooft wel in de verantwoordelijkheid samen dragen. Ik geloof zo in allebei. Want ik heb niet alleen negatieve ervaringen met samenwerken. Nee toch, Iwan, want we doen heel veel samen. Ik geloof wel in samenwerken. Ik geloof in gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Maar ook in kennis. Als men niet weet wat we hier doen, kunnen ze het ook niet ondersteunen. Dus weet de jeugd wel wat we aan het doen zijn. Ik denk dus, wij moeten naar ze toe gaan en wij moeten ze gaan uitleggen wat reparations is. Dus op de scholen, de organisaties, waar de jeugd is, daar moeten we ze deze kennis overbrengen. Want straks zijn jij en ik er niet meer. Maar dit moet doorgaan. Ja. Maar dit is iets van lange adem, hè? Ja. Want ik zie heel veel mensen zeggen, miwana money no, miwana money no. A money o kong. Maar we moeten lange adem hebben. En unom jiabra. En nu vechten wij. Mensen hebben voor ons ook gevochten hier voor Marcus Garvey. Kijk, vandaag bij wat meneer Hakim Adi vertelde over de mensen die voor ons gevochten hebben hiervoor. Nu doen wij het. En straks moeten de jongeren het overnemen. Maar ze moeten wel weten wat ze moeten doen en waar het over gaat. Dus wij moeten ze erbij betrekken, die kennis overdragen en ze die verantwoordelijkheid ook echt geven. Want soms betrekken we de jeugd bij dingen, maar wij willen toch het laatste woord hebben. Dus ze echte verantwoordelijkheid geven.
0: Aldus Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam bijeen.
5: Yes.
0: Saskia, smakelijk eten zometeen.
5: Dankjewel.
0: En jij ook. Bijdrage.
5: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Ja, beste luisteraars, dit was dus ook een bijdrage van Saskia Meiland tijdens deze conferentie, waarbij we praten over pan-Afrikanisme. En Michael zei het al, je moet je niet schamen om te zeggen wie je bent. Want je bent geen N, je bent geen C, je bent gewoon iemand van Afrikaanse afkomst. En inaf, shit, fuck dat. Oké? Okay?

zaterdag 29 augustus in Almere stad. Ja, de Festival of the Drums. Vanaf 12 uur tot 11 uur 's avonds wordt het weer gezellig in Almere. En let wel, de toegang is gratis. Wat gaat er gebeuren? Nou, een aantal brassbands zullen in het centrum van Almere, onder andere de Originals, een wervelende wandel-paradeshow presenteren met natuurlijk prachtige schoonheden, danseressen. En alle brassbands eindigen op de Esplanade in het centrum. Er is een podiumprogramma met onder andere een DJ, een open podium, djembe workshop, African Spiritual and Healing Dance Workshop en natuurlijk een podium optreden van de brassbands. De formatie muziek op afstand, de populaire muziekformatie Sabroso, de Molukse muziekformatie Masada, allemaal zullen ze daar acte de présence geven. Tuurlijk is er ook Amma, piano en we sluiten af met... Komt eraan hoor, rustig aan. Oh ja, we sluiten af met Nosjeman Big Youth. Een geweldig programma, u gepresenteerd door SMOA. Dat is de Stichting Multiculturele Organisatie in Almere. Voor meer informatie www.smoa.nl en festivalofthedrums.nl. Je komt toch? Want op zaterdag 29 augustus is er een speciaal gratis festival voor jou. Neem je mensen mee, er is lekker eten en natuurlijk lekker drinken. Hapjes en drankjes zijn allemaal verkrijgbaar. De locatie Esplanade waar het allemaal gaat gebeuren is op loopafstand van het Centraal Station Almere. Notana oso, im sorgu takidape. Zaterdag 29 augustus in Almere stad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Fantastisch weer dit.
5: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt het zo goed?
8: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: You sabi that no

0: Hoe kun je professioneel omgaan met een PGB? Persoonsgebonden budget. Zonder stress. Grip op je PGB rust in je hoofd. Heb jij een rol binnen een persoonsgebonden budget? Dan weet je dat er veel op je afkomt. De regels zijn ingewikkeld en fouten kunnen vervelende gevolgen hebben. Investeer in kennis, voorkom zorgen en houd zelf de regie. Tijdens een praktische training, gegeven door de trainers Heidi en Diana, dat zijn twee PGB-experts, kun je meer inzicht krijgen over je budget, zekerheid en grip op de regels, een goede administratie zonder stress, vertrouwen in je rol. Op 4 september 2026, tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags, kunt u deze training volgen, inclusief een lunch. De locatie is Zaandijkstraat nummer 1 in Amsterdam. En wat kun je allemaal krijgen op deze training? Nou, de basis van het PGB binnen de WLZ, WMO en jeugdwet. De rol en verantwoordelijkheden van de budgethouder, gemachtigde, vertegenwoordiger en beheerder. En nog veel meer. Uiteindelijk komt het erop neer. Je regelt de zorg en wij geven je de kennis en het vertrouwen. Meld je aan. Bel of WhatsApp op de volgende telefoonnummers. 06-1961-3666 of 06-1507-9588. Maar je kunt ook een mail sturen naar dianadiende@outlook.com. De investering voor deze training kost je €150. Maak er gebruik van en ga professioneel om met je PGB zonder stress.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nogubux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. Ter attentie van de Sound Flashback.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansepoort, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelts en Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
4: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die DC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walosma e arki a radio no de. Walosma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Dutch Records in Nederland.
1: Zaterdag 29 augustus in Almere stad. Ja, het Festival of the Drums. Vanaf 12 uur tot 11 uur 's avonds wordt het weer gezellig in Almere. En let wel, de toegang is gratis. Wat gaat er gebeuren? Nou, een aantal brassbands zullen in het centrum van Almere, onder andere de Originals, een wervelende wandel-paradeshow presenteren met natuurlijk prachtige schoonheden, danseressen. En alle brassbands eindigen op de Esplanade in het centrum. Er is een podiumprogramma met onder andere een DJ, een open podium, djembe workshop, African Spiritual and Healing Dance Workshop en natuurlijk

Natuurlijk een podium optreden van de Brass Bands. De formatie muziek op afstand, de populaire muziekformatie Sabroso, de Molukse muziekformatie Masada, allemaal zullen ze daar acte de présence geven. Natuurlijk is er ook Amma, piano en we sluiten af met... Komt eraan hoor, rustig aan. Oh ja, we sluiten af met Nosjeman Big Youth. Een geweldig programma, u gepresenteerd door SMOA. Dat is de Stichting Multiculturele Organisatie in Almere. Voor meer informatie www.smoa.nl en festivalofthedrums.nl. Je komt toch? Want op zaterdag 29 augustus is er een speciaal gratis festival voor jou. Neem je mensen mee, er is lekker eten en natuurlijk lekker drinken. Hapjes en drankjes zijn allemaal verkrijgbaar. De locatie Esplanade waar het allemaal gaat gebeuren is op loopafstand van het Centraal Station Almere. Notana oso, im sorgutakidape. Zaterdag 29 augustus in Almere stad.

0: sta hier op het Kwaku Festival vanavond Kwaku. En ik sta met de grote baas, een van de grote bazen, Vincent Tugra. Vincent, is het uitverkocht hoor ik?
1: Het is uitverkocht en de manager belt me even.
0: Oh, dus dan moeten we even wachten op Vincent. De manager belt hem. Oké, okay. We wachten even. We gaan het gesprek zo meteen verder voortzetten met Vincent.
2: Wees geniet ook wat op.

0: Was hij Nederlanders nog met z'n allen?
1: Oh, Vincent kwam eraan. Dan gaan we het gesprek voortzetten.
2: Even uit het geluid.
1: Oh, kom in dat rijden ze staan. Ja, we gaan even uit het geluid van het podium. Vincent, laatste dag, vrijdag, show met Kazaaf.
2: Ja, het gaat zo beginnen, hè? Het loopt al aardig vol.
1: Zijn jullie uitverkocht, hoor ik?
2: We zijn uitverkocht, dus het wordt een gezellige bende hier.
1: Oké, en de mensen hebben jou gehoord op de radio over de stand van zaken. Is er nog wat nieuws daarover? Heeft de gemeente nog een reactie gegeven, zodat jullie dat kunnen meenemen op het podium zondag?
2: Nee, we hebben tot zover alleen maar reacties vanuit het publiek en de media. De meeste heel mooie reacties.
1: Ja, hè?
2: Hele lelijke ertussen. Maar we klaren dit laatste weekend. Het is altijd het drukste weekend.
1: En, jullie hebben prachtig weer, Vincent.
2: We hebben alles mee. Dus ja, het wordt een spetterende afsluiting.
1: Ja. Ja. Zijn er nog verrassingen, los van het feit dat vanavond Kazaaf gaat optreden? Maar zijn er nog leuke verrassingen?
2: Nou, verrassingen, als ik het vertelde, is het geen verrassing meer, maar volgens mij weet iedereen het al. Ik vertelde het al. Iwan Esseboom.
1: Ja, Ronald, met de Fun Masters.
2: Ja, Ronald Snijders met de Fini Compleet. Dus dat wordt Kaseko Funk.
1: Oké.
2: Ja, dat is een update natuurlijk weer. En een paar hele leuke, kleinere Excel NL van Derek Stadwijk. Waarin Nederlandse muziek wordt versold of soul wordt vernederlands.
1: Oh, oké.
2: Okay. Dus,
1: mooi man, mooi man.
2: Leuk was het.
1: Ik probeer Yvette, ik heb Yvette helemaal nog niet gezien.
2: Yvette is druk in de productie.
1: Oh, is moeilijk te bereiken.
2: Ik denk dat ze zo meteen wel te zien is.
1: Oké, okay, ik hoop het te zien. Kan ik er ook een leuke vraag stellen?
2: Oké. Okay.
1: Vincent, grand dankje en nogmaals bedankt voor het mooie werk van de afgelopen 13 jaar, zeg ik het goed?
2: Ja, sinds 2013.
1: Ja. Ja. Wauw, een mijlpaal hoor.
2: Ja,
1: ik ga nog wat mensen vragen om een reactie. Dankjewel.
2: Abu, dank je. Succes.
1: Oké, ja. Dame, u danst zo. Wilt u wat een reactie geven op de radio? Zo. Jongen, nou, mocht niet zo erg. Daarmee mag ik een bok.

0: Stoppen.
1: Klopt.
0: aan u.
1: Ik weet net zoveel als iedereen van Zuidoost en in Nederland weet. Meer weet ik niet.
0: Maar het was sinds vorig jaar al een beetje bekend.
1: Nee, het is al jaren bekend. Al jaren. En speelt het. Koppen gaat stoppen. Koppen gaat ergens anders naartoe. Bla. Dat is al jaren zo.
0: Maar wat ga jij doen?
1: Ik volg het nieuws. Ik sluit me ergens bij aan. Waar ik handtekeningen actie of weet ik veel wat. Ik doe mee. Want Kwaku moet blijven bestaan.
0: Ja, ik hoor mensen zeggen, als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap om Kwaku te steunen, dan zijn ze daartoe bereid.
1: Goeie zaak.
0: Ja.
1: Goeie zaak.
0: Maar jij bent een van de ondernemers op het Kwaku terrein, op het Kwaku festival.
1: Ja.
0: Hoe zit het met de ondernemers? Ben jij ook bereid te ondersteunen?
1: Wel, als je financieel, materieel bedoelt, ja natuurlijk. Natuurlijk. Ik wil ondersteunen in wat voor vorm dan ook. Weet je wel? Dus daarom ben ik een oude Kwaku-ganger.
0: Ja, want Doruplata is een van de eikpunten
1: op
0: het Kwaku Zomerfestival.
1: Onder andere. Met mij meerdere.
0: Ja, hè?
1: Met mij meerdere, ja.
0: Ja, maar nu hebben we het over Doruplata.
1: Ja.
0: Oké, nou...
1: Hoe was het binnengekomen? Het interview met mij, ik heb het niet gehoord.
0: Ik heb het al uitgezonden hoor.
1: Ja, weet ik, die vrijdag hè?
0: Ja, nee, woensdag heb ik het uitgezonden.
1: Oh ja, oké.
0: Ja. Maar ik ga het herhalen, want zometeen is het afgelopen. Ik wil de mensen nog een impressie geven over het Kwaku Zomerfestival.
1: Oké.
0: Abon.
1: Is goed.
0: Nou.
1: Nee, maar ik hoop het beste dat de mensen die meer geleerd hebben dan mij, weet je wel. Ik heb gehoord, het Lindsay wordt ook genoemd. Weet je wel, Fernandes Mendes wordt genoemd, Jurgen Rijman wordt genoemd. Dat is allemaal positieve geluiden. Weet je wel?
0: Ja, ik denk ook dat we een voorzichtige poging moeten wagen om onze voetballer te benaderen.
1: Ja, ik heb dat ook geopperd bij iemand van de organisatie. Maar
0: het ligt gevoelig, hè?
1: Het ligt gevoelig. De persoon zegt ook terecht. Ik moet continuïteit hebben.
0: Ja.
1: Weet je wel? Ik moet een voetballer Pietje niet hebben die me een miljoen geeft. En daarna is hij weg. Nee, continuïteit. Dus gesprekken. Men moet met elkaar praten.
0: Oké.
1: Ja, maar de organisatie heeft continuïteit nodig. En met moet een lotto kiezen, en met een lotto camera ook. Weet je wel?
0: Ja.
1: Dat is dat verhaal.
0: Oké. Ruud, Grantangi?
1: Ja, helemaal
0: goed. We gaan nog even een paar mensen proberen te interviewen.
1: Ja, de bezoekers zeker.
0: Ja, zeker. Ja,
1: de bezoekers.
0: Zometeen wil ik ook een reactie van jou, Kwaku, volgend jaar niet meer.
1: Zometeen.
0: Oké.
1: Een beetje indringen.
0: Mine Betier. Ik loop even verder, kijken of ik de mannen van Doruplata. Nee, geen Doruplata. Maar Las Pan. Staan interviewen. De dames poseren hier, worden foto's gemaakt. En ik ga nu naar Las Pan. Kijken of ik Roba kan spreken. Maar nu actie Roba. Roba, fawa ga trajari. Te kwaku no demoro in een forum visie.
2: Dag jongeman, Roba, waar kan ik hem vinden? Roba. Is die achterin?
3: Waar staat die dan?

0: sfaturi.
1: Pune-mi era, pune-mi era.
0: Amei. Ei, mânele veni. Tatăl meu.
1: Met mij gaat het goed.
0: Oké, man.
1: Meneer Roba, de vorige keer toen we spraken, toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen. Daarna kwam het bericht.
0: Ja.
1: Hoe kan aan Alaska?
0: Nou, stoppen. Ja, ik weet het niet. Maar dit kan je niet zomaar gaan zeggen. Ik ga stoppen. Dus er moet een alternatief gezocht worden hoe wij dit verder moeten doorgaan met dit gebeuren. Maar ik geloof niet in stoppen.
1: Ik hoor mensen zeggen, het gaat door in een andere vorm. Maar Vincent zegt tegen mij, ze zijn afhankelijk van de gemeente. Want de gemeente bepaalt Belenja.
0: Ja, alles staat hier in de handen van de gemeente. Of de centrale staat, ik weet het niet, maar... De gemeente moet hierbij springen, hoor.
1: Ja, want in principe is dit een parel van Amsterdam.
0: Ja. Dit kan je niet laten lopen. Ik vind als ze dit laten lopen, dan is het vertrouwen in de gemeente helemaal weg.
1: Want jij bent een van de iconen op het Kwaku Zomerfestival. Sommige mensen komen speciaal voor Laspang. Sommigen komen voor Doru. En sommigen komen voor een Pompeia-tent.
0: Ja.
1: Ja. Voor dit weekend, welke toppers heb jij dit weekend?
0: Ja, dit weekend hebben we in huis Corona, we hebben Tabaku, we hebben Jong Kotje. Dus we hebben bijna van alles in huis dit weekend.
1: En met wie sluiten jullie af?
0: We sluiten met Sabaku af.
1: Sabaku, dus zondag net die jasospang naar Sabaku?
0: De zondag is het... Gaan we afsluiten met Sabaku, ja.
1: Oké. Okay. En Robba, je hebt altijd een afterparty. Ja. Je mag wat mij betreft nu al wat informatie doorgeven aan de mensen over die afterparty.
0: Ja, dat is
1: geen prijzen, nee, je mag wel het een en ander zeggen.
0: Elk jaar hebben we na Kwaku hebben we onze afterparty. Dus we verlengen met de week. Laspang. Dus dit jaar hebben we 9 augustus op wat Burgia terrein. Hebben we die afterparty van... Dat wordt ook van afterparty Kwaku.
1: Ja. Ja. Nou, afterparty Laspang.
0: Laspang Kwaku.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Mooi man, mooi man. Abou, zeg, heb je nog wat aan de bezoekers? Want dit wordt uitgezonden en ze horen jou nu op de radio. Heb je een leuke boodschap voor de mensen? Ga je ze bedanken voor al die mooie jaren?
0: Ik bedank ze voor alles. Voorbeeldig publiek wat ik hier krijg. Dus... Het woord bedanken is misschien te klein zelf. Ik heb zoveel respect voor ons publiek. Zoveel mensen bij elkaar zonder incidenten. Dat is vooral
1: uniek.
0: Hier in Nederland is uniek. Dus
1: maar ik
0: bedank iedereen voor dat.
1: Mooi man, mooi man. Grand tangi, Roba.
0: Oké, dankjewel.
1: Van Laspang hier op het Kwaku Zomerfestival.
2: Dit is de Woutreus van Amsterdam. Radio De Leon. Toen was het zo.
1: Ik kom met een dame hier. En wat zei je daarnet? Zondag?
3: Ik zei, vandaag is vrijdag. Vandaag is chille dag. Vandaag gaan we ons uitleven. Zwemmen, alles. Want morgen en zondag moeten we weer hard aan de slag.
1: Maar hoe ga je je uitleven? Dat vraag ik
3: dus
1: me af.
3: Dus gezelligheid toch? Qua gezelligheid. We gaan het gezellig maken. Vandaag is lekker een chill dag voor ons. Dus vandaag.
1: Ja. En dan ga je chillen?
3: Voor bepaalde van de dames, hè? Die werken.
1: Oké, oké. Okay.
3: Zeggen.
1: Mama, Tamara naar Rokkodi.
3: Tamara naar Rokkodi. Zondag naar Rokkodi.
1: Zit hier zin in, kom.
3: Zit hier weer wassing.
1: Even de luisteraars, alleen je voornaam?
3: Naomi.
1: Naomi. En Naomi, wat vind je ervan? Kwaku gaat stoppen?
3: Nou, om eerlijk te zijn... Nou, wat sorry, Tori.
1: Ja, hè?
3: Want het is een ontspanning voor ons allemaal, toch? Snap je? Ja, het is niet zo fijn.
1: Als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap en op de ondernemers... zijn jullie bereid om te steunen dat Kwaku doorgaat?
3: Natuurlijk. Maar ik vanaf wat voor ondersteuning het gaat zijn, toch of moet zijn. Als we akkoord gaan natuurlijk met mijn leider, Roba, dan kunnen we allemaal een handje bijdragen dat het verder gaat.
1: Mooi.
3: Ja toch?
1: Mooi.
3: Ja.
1: Ik ga je zo meteen volgen bij het hoofdpodium met Kassa van Dapio zin in, toch?
3: Lichtjes.
1: Hey, dankjewel. Ik vind het via Radio De Leon, hè?
3: Oh, zo leuk, ja, is goed.
1: Je ken je toch, Radio De Leon?
3: Iedereen, ja. Ik heb ervan
1: gehoord. Het is nog niet waar, het gaat bewerken.
3: Oh nee, is goed. Mooi bewerken. Netjes mooi.
1: Abo. Bridget.
4: Begin, kom even bij me staan.
5: Wat zei je, dikke? Het is een normaal salaam, maar het is hier. En jij ook toch, Brigitte?
6: Jawel.
5: Ja. Wat is jouw functie hier op het Kwaku Festival, Brigitte?
6: Nou, ik ben zeg maar. Ik doe zeg maar de inkopen. Ik heb heel veel overgedragen aan de zoon van Robert, die ik nu ga overnemen. Want vroeger deed ik dan ook alles, administratie, alles. Dus eigenlijk ben ik een soort manager van alles.
5: Dus je bent in principe betrokken bij Laspan?
6: Ja.
5: Laspan?
6: Ja.
5: Oké. En wat vind je ervan? Kwaku moet stoppen?
6: Helemaal niet leuk. Kwaku moet gewoon doorgaan.
5: Ja, want ik vind, hè, en dat vinden meer mensen, Laspan is zeg maar gewoon een onderdeel van het Kwaku Festival.
6: Ja.
5: Mensen komen hier, speciaal voor Laspan.
6: Rechtstreeks, sommigen komen rechtstreeks vanaf de poort, komen ze naar binnen en dan komen ze rechtstreeks bij Laspan.
5: Ik ken mensen die vanuit Suriname hier naartoe komen.
6: Ja, mijn vader woont in Arnhem, maar die is ook elk weekend hier.
5: Mooi man, mooi man. Ja. Wat wil je de mensen meegeven die jou nu horen op de radio?
6: Komen jullie massaal dit weekend? Hoogstwaarschijnlijk.
5: Nee, dit wordt na het weekend uitgezonden.
6: Oh. Oké, sorry. Nou, hopelijk gaat het volgend jaar weer door. Maar dan wordt het wel iets kleiner.
5: Kleiner?
6: Ja, want ze gaan huizen bouwen hierachter.
5: Ja, hè?
6: En je weet wanneer de gemeente met die plannen komt, dan zijn die plannen al 10 jaar.
5: Maar het is toch een verantwoordelijkheid van de gemeente. Kwaku bestaat al 50 jaar.
6: Ja.
5: Dat ze dit moeten behouden.
6: Ja, maar ik zeg ook, die mensen die zeg maar belast zijn met Kwaku gebeuren, ze hadden Kwaku eigenlijk tot de erg goed moeten maken.
5: Eigenlijk, hè?
6: Ja.
5: Alhoewel, er is al enigszins sprake daarvan, hoor.
6: Ja, maar het is officieel geen erfgoed.
5: Ik ga het nog even checken.
6: Ja, maar als het officieel erfgoed was, kan niemand het weghalen.
5: Ja.
6: Ja.
5: Oké, we gaan het nog even checken.
6: Is goed.
5: Brigitte, dankjewel.
6: Alsjeblieft.
5: Ja? Ja, en vandaag ben je het rustig aan?
6: Ja.
5: We gaan genieten van Kassaf.
6: Tuurlijk.
5: En Tamara Yosene.
6: Ja.
5: Oké, dankjewel, hè. Oké. Ik loop even verder, want rondom de tent van Laspan gebeurt ook het een en ander. En ik loop even naar de tent, maar daar zit niemand in. Meneer Jean,
7: ja, goeiedag.
5: Waar met u?
7: Goed.
5: Een korte reactie van Radio De Leon over het Kwaku Festival.
7: Wat?
5: Het gaat stoppen.
7: Oké.
5: Wat vindt u ervan? Want meneer Sjaar is een van de mannen die ook heel veel organiseert. Klopt het?
7: Ja, heel veel.
5: Even voor de luisteraar, wat organiseer je precies?
7: Ik heb, laten we zeggen, ik ben al 2 jaar begonnen met Balindé.
5: Baling is Berlijn.
7: Berlijn. Ja,
5: plantage Berlijn. Ja, zoals mannen zijn
7: dat. Het is plantage Berlijn, maar we karen in Ningre, Saranatong, Baling.
5: Hoe nee, tak Ningre, we tak Saranatong.
7: Ja, Saranatong. Okay. Berlijn. En ik heb daarvoor ook soulparties gegeven. Ik ben nu met de eerste, mijn eerste woensdag bezig. Dus ja, het is een, laten we zeggen, een ervaring rijker voor mij. Een uitdaging ook. Want ja, ik heb het gezien bij heel veel mensen die woensdag organiseren. Dus er komt heel veel bij kijken. Maar ja, degenen die mij voor zijn, geven ook heel veel tips, ideeën, tips hoe je het moet aanpakken. Maar tot nu toe loopt alles goed. Dus ik ben er heel tevreden mee dat ze me toch bepaalde dingen hebben uitgelegd. Waarop je moet letten, hoe je het moet doen, weet je. Want je bent nooit te oud om te leren. En ik probeer aan het succes van boottocht te maken in principe.
5: Mooi man, mooi man. Het loopt zo aan te zijn. Niet iedereen kan en heeft die durf om dit soort dingen te organiseren. Jij bent er wel even.
7: Ja. Omdat sinds als klein jongen altijd meer willen hosselen. Altijd meer lopen, weet je, organiseren ze niet. Dus ik ben naar Nederland gekomen. Ik heb daarvoor goed gewerkt voor een baas, alles. Maar ik heb gezegd, ik wil niet meer werken voor een baas. Ik wil mijn eigen dingen doen. Weet je? Dus vandaar dat ik ook heel veel energie stop. Als ik iets organiseer, dat ik al mooi 100% erin stop. Weet je? Om het tot een succesvolle evenement te maken.
5: En Kwaku?
7: Kwaku, ja, ik vind het heel erg dat ze weg willen gaan, maar ik hoor zoveel geruchten.
5: Ze willen niet weg, hè? Het is het beleid van de gemeente.
7: Ja, ik hoor zoveel geruchten dat ze gaan blijven en dan hoor je weer ze gaan weggaan. Maar ik heb...
5: Nou, wat Vincent Sukra zegt, is dat Kwaku in deze vorm alleen door kan gaan als de gemeente daaraan meewerkt.
7: Ja.
5: En anders, want dat willen ze. Ze willen hem in deze vorm behouden. Lukt het niet, dan is het voor hun afgelopen. Einde verhaal.
7: Nou, iemand heeft mij laatst verteld, ja, 3 dagen geleden. Ze zeggen dat ze wel huizen hier gaan bouwen, maar dan om Kwaku. Dus ik dacht, ja. Als er huizen om Kwaku worden gebouwd, gaan die bewoners het dan niet lastig vinden. Want hij is weer geluid overlast.
4: En parkeerprobleem.
7: Parkeerprobleem dus. Het is allemaal afwachten wat eruit komt. En gewoon duimen dat het hier kan blijven. Want het is al zoveel jaren hier gehouden. En dat het plotseling weg moet gaan, weet je. Voor onze mensen die in de Bijlmer wonen en omstreken. Weet je, dan is er weer een evenement minder voor ons.
5: Ja.
7: Weet je, dus ik duim dat alles gewoon gaat als hoe het is.
5: En als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap, maar ook op de ondernemers om te ondersteunen zodat Kwaku kan blijven bestaan. Bent u bereid?
7: Ja, zou ik ook een handje willen bijdragen. Want ja, het is ook iets waarvan ik ook heel veel mensen tegenkom, weet je. Ik organiseer feesten, dus ik heb ook de gelegenheid hier om te promoten voor mijn feest. Dus zonder die aantal bezoekers hier, zie je de mensen niet, weet je. Daar heb je meer te doen, weet je. Dan moet je zelf gaan rondlopen, maar hier zie je iedereen. Je hoeft op één plaats te staan kan je, en je kan de flyer uitdelen. Dus voor mij heeft het ook een voordeel als het blijft.
5: Oké, okay, mooi. Jij Arca Radio toe?
7: Jawel, jawel, jawel.
5: Jij Jera Radio Sport?
7: Ja, mijn heren.
5: Oké, oké.
7: Dankjewel.
5: Oké, okay, alsjeblieft. Oké.
8: Okay.
5: Ik ga even verder een paar... Die mensen van hier naar zijn er niet, hè?
7: Ja, ze zijn aan het vastlopen.
5: Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik loop je net voorbij. Bent u ook van hier?
9: Nee.
5: Nee. Want u zat net daar bij Robert, toch?
9: Ja.
5: Ja, ja, kort vraagje. Kan het?
9: Jawel.
5: Ja, oké. Okay. Kwaku gaat stoppen in deze vorm. Wat ja. vindt u ervan?
9: Ik vind dat verschrikkelijk. Want vanaf jaren 90 kom ik op Kwaku. Dus ik vind het heel erg.
5: Ja, hè?
9: Ja, echt.
5: Wat zouden ze moeten doen om dit te behouden? Want het is uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. En eigenlijk is dit een parel voor Amsterdam.
9: Klopt. Ja, misschien minder buitenlandse muzikanten laten halen. Zodat het...
5: voor de kosten.
9: Ja, voor de kosten.
5: Maar ik heb juist begrepen dat ze deze gasten zo'n avond organiseren puur om de kosten te dekken.
9: Oh, dat is wat anders. Maar dan moeten ze het... Ja. Ja, heel anders gaan doen.
5: Ja, ja.
9: En niet laten stappen.
5: Ja.
9: Weet je? Ergens van anders vandaan halen.
5: Oké. Okay. En u heeft genoten de afgelopen jaren van Kwaku?
9: Echt, echt, echt.
5: Want u bent er heel vroeg bij vandaag.
9: Ja, zeker weten. Ja.
5: Oké. Okay. Mag ik u bedanken nog even voor de luisteraars, uw voornaam?
9: Mijn naam is Mavis.
5: Mavis, oké. Okay.
9: Ja.
5: Dank u wel, Mavis.
9: Alsjeblieft.
5: Ja, oké. Okay.
10: You sabi that no there, ye arki Radio de Leon.
11: Open your ears by chance, no.
5: Ik ontmoet bekende mensen hier op het Kwaku Zomerfestival.
12: Altijd.
5: Oh, sorry. Ik duw bijna die dame. En ze zit lekker bij. Wat eet u?
13: Crispy worst.
5: Wat?
13: Crispy worst.
5: Worst?
13: Ja. Yeah.
5: Oké. Okay.
13: Dat ook.
5: Gebakken worst.
12: Gebakken worst. Sarni.
5: Meneer Jorik, u zit hier ook gezellig te genieten op het Kwaku Zomerfestival. Vanavond een speciale avond met Kazaf. En u bent erbij?
12: Natuurlijk, met vrouw. En gewoon lekker genieten van wat er te halen valt. Muziek en gezelligheid. Alleen maar positiviteit. Wat wil je nog meer?
5: Maar Kwaku, in deze vorm, er is een gevaar dat het niet door zal gaan.
12: Heb ik begrepen, ja. Maar Kwaku zal altijd voor te staan. Al is het in een andere vorm. Maar je zal wel degelijk merken, mensen kunnen niet zonder.
5: Ja, hè?
12: Het is een begrip, dus dat gaat er niet uit. Dan kan je doen wat je wil.
5: Ja, ja.
12: Toch? Mensen houden van positiviteit. Er is genoeg ellende in de wereld.
5: Hé, hey, en dit hebben we nodig.
13: Ja.
12: Zeker, absoluut.
5: Ja. Mooi man. Oké, okay, en als er een beroep wordt gedaan, ook op u, om Kwaku te behouden, bent u bereid mee te doen?
12: Natuurlijk. Okay. Voor de meeste mensen die we kennen zitten in de organisatie, dus we moeten ze ondersteunen. En niet alleen moeten, dit doe je omdat je het fijn vindt, omdat ze eindelijk wat positiviteit uitstralen in Amsterdam Zuidoost. En als we elders naartoe moeten gaan, het is wat het is, we gaan mee.
5: Mooi man. Geweldig, dankjewel.
12: Graag gedaan.
5: Dankjewel. En ik mag jou ook een vraag stellen, ik ben van Radio de Leon. Waar komen die dingen vandaan? Oh, daar!
4: En wie ben jij?
8: Ik ben Romina.
4: Romina.
8: Romina. Hi
4: Romina. En je was er ook op de Hindoestaanse dag?
8: Nee, ik was er niet.
4: Oh.
8: Nee.
4: Oké, maar...
8: Nee.
4: Oké, maar wat vind je van Kwaku?
8: Ja, ik vind Kwaku heel leuk. Het is echt een jeugdsentiment. Ik kom hier 11 jaar eigenlijk. En dat het nu weggaat, vind ik wel echt heel jammer.
4: Ja, maar de meneer die ik daarnet heb gesproken, hij zegt... Kwaku kan niet weg en Kwaku gaat ook niet weg. Dus hoe dan ook, Kwaku komt terug in welke vorm dan ook.
8: Ik hoop het. Powerplein. Ja.
4: Oké, okay, maar...
8: Iedereen gaat bij elkaar komen, toch?
4: Oh.
8: Stel dat het niet zo is, dat het alternatief. Ze gaan toch bij elkaar komen.
4: Ja. Oké. Okay. En jullie zijn ook bereid om te ondersteunen als het nodig is?
8: Zeker weten.
4: Mooi.
8: Zeker weten.
4: Oké, okay, ik ben binnenkort ook in Den Haag, Milan Festival. Zijn jullie er ook?
8: Oh, geen idee. Ik denk het niet.
4: In elk festival?
8: Geen idee, moet even kijken.
4: Wat leuk, ik ga er wel naar.
14: Ik heb een trouwerij, maar toevallig hoorde ik op Amor dat ze ook all out gaan dit jaar.
4: Ze gaan?
14: Huh? All out, ze pakken echt uit.
4: Oh?
14: Ja.
4: Oké. Nou, eens verder, dames.
8: Ja, dank je wel.
4: Bedankt voor die korte interview. Ik ben van Radio De Leon via Caribbean FM.
8: Oké, okay, dan aangenaam.
4: Ja, oké. Okay. Ik sta hier met een dame. En ik vraag haar of ik haar wat mag vragen. En alleen je voornaam hoor. Wat vind je van Kwaku?
15: Marilyn. En wat ik van Kwaku vind, het moet blijven. Maar ik snap ook wel dat ze een andere manier moeten zoeken. Dus ik hoop dat ze eruit komen.
4: Maar heb je niet afgevraagd, waarom gaan ze hier woningen bouwen? Terwijl hier elk jaar het Kwaku Festival
15: komt. Ik ben het mee eens. Het is misschien een manoeuvre om dit weg te krijgen, absoluut. Geloof ik in, want het is white supremacist, to be honest. Maar ondanks dat moet de Kwaku niet tegenhouden, vind ik. Dit hoort in de Bijlmer, punt. Dit is onze plek, het hoort hier.
4: Het staat al 50 jaar.
15: Dat bedoel ik. Ik kwam hier in 1998. Dus hoe je het draait of keert, wordt dit een beetje gebruikt om alles een beetje weg te duwen. En dat is gewoon niet oké. Want vroeger wilden de witte mensen hier niet wonen, want er kwamen de donkere mensen. Nu willen ze het weer omdraaien in de witte mensen hier. Nee.
4: Ja.
15: Ik ga niet zeggen dat het Bijlmer van de donkere mensen is. Dat wil ik niet zeggen, maar laten we even om ons heen kijken. Laten we om ons heen kijken.
16: Het is mooi geworden.
4: Ja, het is mooi geworden.
15: Ja. Dus ze willen een beetje een graadje meepikken altijd en alle tijden. Dus ik hoop dat Kwaku gewoon blijft doen. En hun hebben gewoon weg hier kunnen wonen.
4: Ja.
15: Deel ermee.
4: Ja.
15: Klaar. Simpel.
4: En jullie gaan genieten vanavond?
16: Sowieso.
17: Meer dan.
4: Meer dan. Wat gaat er gebeuren vanavond?
17: Veel dansen, veel eten, veel drinken. En genieten. Veel genieten.
4: Ja?
17: Dat is kassaf hier, jongen.
4: Ja. Maar zijn jullie er morgen ook en overmorgen?
15: Dat weet ik. Zondag. Maar we gaan in ieder geval vanavond kassaffen.
4: Kassaffen. Iedereen kassaffen.
15: Hey,
4: mag ik jullie bedanken voor jullie korte, spontane reactie?
15: Dankjewel.
4: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Trouwens. Ik ben van Radio De Leon via Caribbean FM. Daar kan je ons van luisteren.
15: Caribbean FM?
4: Ja, okay. Radio De Leon.
15: Doe ik.
4: Ja? Oké, oké. Hij is er niet. En wie is vandaag de baas?
18: Ik heb niet meer zeggen.
4: Ja? Hele baas. Een kort interview achterin. Ik loop wel naar achteren. Mag ik hier lopen? Ik loop even naar achter bij het Surinaam huisje. Ik ga even een kort interview doen. Waar is die dame?
18: Sorry, ik heb mijn telefoon.
4: Ze zegt ik moet naar achteren lopen, maar met wie dan? Ze zegt ik moet naar achteren lopen, maar ze komt niet. Ik loop even naar de toe. Bij wie moet ik wezen? Oh, bij hem?
18: Ja.
4: Hoe heet hij?
18: Boontje.
4: Boontje? Wat betekent Boontje? Sorry. Boontje, let's go to the back. Yes, yes. Kan je zeggen?
19: Atja.
4: Atja. De vorige keer heb ik Sunil
1: geïnterviewd, maar toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen.
16: Ja, nee.
1: Dus ik kom nu weer om een reactie vragen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
16: Wacht even, een goede persoon is dat.
1: Wie is dat?
16: Moen, Moena.
1: Moena.
16: Jij moet even babbelen. Geef een goede interview. Moena. Hey, Moen, Moen. Hey. Geef een goede interview dan.
1: Hey.
16: Geef een goede interview.
1: Ik kom eraan.
16: Hey. Kom,
1: hey. Hey, Moena, Kaiser.
16: Mooi, mooi, hoe gaat het?
1: Goed, goed. Mina van Radio De Leon en ik maak een reportage. Ik maak een reportage over de Kwaku Festival. De vorige keer heb ik Sunil geïnterviewd, maar toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen.
16: Ja, oké.
1: Okay. Want wat vind jij ervan?
16: Nou, tenminste, we zijn de derde jaar en de smaak zit er echt goed in.
1: Ja.
16: We hebben een hele vaste klantenkring opgebouwd. En dat is wel heel jammer. En zeker als het uit de Bijlmer wordt gehaald. Want als het ware haal je ook de ziel uit het hele Kwaku gebeuren. En hoe Kwaku oorspronkelijk is opgezet, dat is voornamelijk voor de mensen hier.
1: Ja.
16: En je haalt het bij de mensen weg. Helemaal armeren. Je zit met verschillende problemen. Afgezien het kostaspect, maar ook hoe mensen in Almere komen.
1: Ja,
16: ik zie het eigenlijk niet zitten. Er moet wel een oplossing gezocht worden hoe wij het hier kunnen continueren.
1: Ja.
16: Dat is wat ik ervan vind.
1: Ja, want er komen mensen van heinde en ver.
16: Ja. Maar kijk, die mensen die er komen, die komen altijd.
1: Ja.
16: Of ze nog 10 kilometer meer of minder rijden. Maar
1: over,
16: voornamelijk...
1: Of over de oceaan?
16: Ja, ja. Mensen komen van over de hele wereld hier alleen maar voor Kwaku, weet je wel. En dit is prachtig, weet je wel. Maar Kwaku is bedoeld voor de mensen. En dat is niet een mensending meer.
1: Nee.
16: Het is meer een attractie geworden voor uitheemden.
1: Ja.
16: En dat is bezwaarlijk. En een ander aspect is van de mensen die hier in de Bijlmer wonen, die zijn niet echt draagkrachtig. En als je zulke prijzen vraagt voor zo'n concert, bijna 50 euro, je komt binnen, het enige voorziening wat je hebt is toiletten. Maar voor de rest moet je nog eten. En als je nog een gezin hebt die een man moet voeden, dan is het onbetaalbaar. Zelfs voor de werkende klasse is dit niet te doen.
1: Ja, maar ik heb begrepen dat een avond als deze met een buitenlandse muziekgroep juist bedoeld is om inkomsten te winnen om de kosten te dekken.
16: Ja, maar kijk, als je een groep binnenhaalt, kijk, het heeft een wisselwerking. Als je kostenplaats hoog is, moet je terugverdienen. Dat is een verdienmodel. En hoe verdien je terug? Door prijzen op te drijven.
1: Ja.
16: Kijk, mensen komen hier voor de gezelligheid. Wat voor muziek er ook speelt, ze komen er wel. Het gaat om de gezelligheid.
1: Ja.
16: Wij moeten de gezelligheid
1: maken. Dagje uit.
16: Het maakt niet uit wie er is, weet je wel. Kijk, onze mensen, onze jongens die hier gegroeid zijn, die moeten ook een podium krijgen.
1: Ja.
16: En wat is mooier dat je ze hier een sprinkler geeft.
1: Ja.
16: Dat is
1: maar ze treden niet alleen op het hoofdpodium, maar ze treden ook in de tenten.
16: Ja. Kijk, als je die doet, kijk hoe meer kosten, hoe duurder het is.
1: Ja.
16: En hou het betaalbaar simpel, hoe het bedoeld was. Ik vind het prima. Mensen komen toch voor de gezelligheid. Mensen komen niet voor de muziek, mensen komen voor de gezelligheid. Hé, broeder, van wat ga je, jongen? 10 jaar in Minoshi.
1: Ik heb mensen hier die ex-collega's ontmoet die ze in jaar hebben gezien.
16: Het is niet Kwaku alleen, het is een verbroedingsfeest, weet je wel. Mensen komen van overal, alle culturen, Bradassa, weet je wel.
1: Maar nou is de gemeente een belangrijke speel, hier van de kant.
16: Ja.
1: De gemeente is een belangrijke speel. Wat voor boodschap geef je aan de gemeente?
16: Kijk, de gemeente, een overheid is voor je onderdaan, weet je wel. Kijk, als de gemeente dit weghaalt, dan geef je geen gehoor aan de stem van het volk.
1: Oké. Okay.
16: Ja, toch? Ja. Kijk, je bent er voor je onderdanen. Je bent open en transparant. Je wilt bedienen, weet je wel. Je zegt van, we staan open. Maar het grootste festival wat het is, laat je uit je handen glippen. Dan meen je het niet goed met je onderdanen.
1: Ja, want het is inderdaad het grootste festival van Nederland.
16: Ja.
1: 4 weken lang.
16: Ja, 4 weken lang.
1: Wow.
16: Dus in principe, kijk, hou het zo simpel mogelijk. En de middelen die komen vanzelf wel. De overheid is er, je kan ook subsidies gaan vragen. Maak het tot een erfgoed, kom je in een andere categorie, krijg je nog meer subsidie. En als je het simpel houdt, en natuurlijk moet je hier en daar sponsoren zoeken. Mensen zijn er genoeg die dit willen organiseren. Mensen willen Nangam hier als redder van Kwaku.
1: Oké, dus goed idee.
16: Er zijn een heleboel middelen om het. Kijk, als er een wil is, is er een weg.
1: Ja.
16: Ja, maar je moet wel bereid zijn om te zoeken naar een weg.
1: Mooi man, geweldig.
5: naam
19: Moonagahar.
5: Moonagahar. Is je naam echt Moona? Want de bijnaam van de meeste in de standen is Moona.
19: Ja, dat ben ik. Is mijn toetelnaam.
5: Oh, eerder dat. Wat is je echte naam?
19: Parmanan.
5: Parmanan?
19: Ja, Parmanan.
5: Oké, mooi man. Ja. Nou, ik heb vorige week een Sunil geïnterviewd. Dat heb ik al uitgezonden, twee keer al. Dus dat van jou ga ik ook uitzenden.
19: Is goed.
5: Via Radio De Leon.
19: Ja, is goed.
5: Geweldig.
19: Nou, heel veel succes. Jullie zijn goed bezig. Ja. Ik bedoel, iemand moet het woord van het volk verkondigen.
5: En jullie zijn ons best.
19: Ja, jullie zijn de mooiste media die er is.
5: Ja.
19: Ja, je hebt er veel bereik. En zo, kijk, als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf.
5: Ja.
19: En jullie hebben de stem en grotere bereik. Misschien kunnen jullie er iets op gaan krijgen.
5: We doen ons best.
19: Ja, ik wens je heel veel succes.
5: Ik kom zo meteen wel even eten, want de vorige keer heb ik een lekkere nasi gegeten, maar misschien toch wel para.
19: Is goed.
5: Oké, ik kom zo eten bij jullie. Moet ik hier bestellen of moet ik daar gaan bestellen?
19: Moet je bij die meneer melden, die net hier was.
5: Ja.
19: Dan komt het goed.
5: Oké. Even, ik ben van Radio De Leon en ik maak een reportage over het Kwaku Zomerfestival. En het is het laatste weekend van Kwaku. En de vervelende mededeling is dat Kwaku waarschijnlijk in deze organisatie niet meer zal bestaan. Wat vindt u ervan?
20: Nou ja, ik vind het jammer om te horen dat wordt overwogen om te stoppen. Sommige mensen zeggen op wandelgangen dat het misschien een manier is om wat meer budget te krijgen. Ik weet het niet. Ik heb het altijd fijn gevonden om hier te komen. Ik kom er al jaren. Ik heb vroeger ook in Zuidoost gewoond als kleine jongen. Dus ja, ik ken de geschiedenis van Kwaku. Het is altijd een heel leuk evenement om naartoe te gaan. De laatste jaren was het wel wat gecommercialiseerd, zeg maar. Maar tegelijkertijd was de kwaliteit ook omhoog gegaan. Dus al met al vind ik het altijd fijn om hier te zijn. Dus het was een schok voor mij. Net als voor vele luisteraars, denk ik. Dat ze overwegen om te stoppen. Maar ja, vandaag is Kassaf hier, dus ik ben er.
5: U bent er voor Kassaf?
20: Ook voor Kassaf,
5: ja.
20: Voor Kassaf.
5: En nou is het zo dat de gemeente Amsterdam een hele belangrijke orgaan is, een heel belangrijk orgaan, die bepaalt eigenlijk uiteindelijk of het Kwaku Festival wel of niet door kan gaan in deze vorm. Wat voor boodschap of advies heeft u voor de gemeente Amsterdam, burgemeester en wethouders?
20: Nou ja, kijk, ik begrijp natuurlijk wel dat er altijd, want mijn kantoor zit ook in Amsterdam op de Bijlmerdreef. Ik begrijp dat er altijd een spanning is. En mijn moeder die woont vlakbij. Ik begrijp dat er een spanning is tussen buurtbewoners, tussen bedrijven, met parkeren, met bezoek. Dat begrijp ik allemaal.
5: Maar 4 weken.
20: Ja.
5: Het zijn nota bene 4 weekenden.
20: Ja, nee,
5: moeten we niet door de vingers kijken?
20: Nee, maar ja en nee. Ja en nee. Kijk, ik begrijp dat het wat strenger is dit jaar. Want je mag zelfs als bewoner geen bezoek meer ontvangen. Maar tegelijkertijd vind ik het een uniek festival. Uniek voor Nederland, uniek voor de wereld. Dus ja, zeker. Als je uitzonderingen moet maken, moet je uitzonderingen maken. Maar tegelijkertijd voelen de bewoners zich blijkbaar niet goed gehoord. Dus er hadden oplossingen misschien verzonnen kunnen worden. Is nu niet gebeurd. Ik weet niet of het mogelijk is.
5: Ja, ja.
20: Al met al zou ik zeggen, Kwaku moet doorgaan.
5: En even voor de luisteraars, uw naam. U zit op de Bijlmerdreef. Wat is uw naam?
20: Mijn naam is Sunil Ramdihal. Ramdihal, advocaat.
5: Oké, mooi. Nou, mag ik u bedanken. Heeft u nog een boodschap naar de luisteraars toe?
20: Nou ja, dat
5: of naar de organisatie, de gemeente?
20: Ik vind de organisatie heeft het goed gedaan. De gemeente komt hier denk ik ook wel graag. Dus ik denk dat de gemeente misschien toch moet nadenken van wat is er mogelijk binnen allerlei regels en regelgeving. En voor de luisteraars zou ik zeggen, ja, het is een mooi weer. Geniet ervan.
21: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die serie. Het zonnetje bij u thuis.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 20 minuten is de vertraging op de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen tussen Amstelveen en Schiphol, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Yumsabi, dat no-no there.

0: Hoe kun je professioneel omgaan met een PGB? Persoonsgebonden budget. Zonder stress. Grip op je PGB rust in je hoofd. Heb jij een rol binnen een persoonsgebonden budget? Dan weet je dat er veel op je afkomt. De regels zijn ingewikkeld en fouten kunnen vervelende gevolgen hebben. Investeer in kennis. Voorkom zorgen en houd zelf de regie. Tijdens een praktische training, gegeven door de trainers Heidi en Diana, dat zijn twee PGB-experts, kun je meer inzicht krijgen over je budget, zekerheid en grip op de regels, een goede administratie zonder stress, vertrouwen in je rol. Op 4 september 2026, tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags, kunt u deze training volgen, inclusief een lunch. De locatie is Zaandijkstraat nummer 1 in Amsterdam. En wat kun je allemaal krijgen op deze training? Nou, de basis van het PGB binnen de WLZ, WMO en jeugdwet. De rol en verantwoordelijkheden van de budgethouder, gemachtigde, vertegenwoordiger en beheerder. En nog veel meer. Uiteindelijk komt het erop neer. Je regelt de zorg en wij geven je de kennis en het vertrouwen. Meld je aan. Bel of WhatsApp op de volgende telefoonnummers. 06-1961-3666 of 06-1507-9588. Maar je kunt ook een mail sturen naar dianadiende@outlook.com. De investering voor deze training kost je €150. Maak er gebruik van en ga professioneel om met je PGB zonder stress.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nogubux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon. The power station in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur. Afvaart.

0: NL, VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar kazavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no no there, ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus, Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi, DC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walos ma e arki, a radio nono de. Walos ma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de, geniet ervan. This is Radio de Leon.

Zaterdag 29 augustus in Almere stad. Ja, de Festival of the Drums. Vanaf 12 uur tot 11 uur 's avonds wordt het weer gezellig in Almere. En let wel, de toegang is gratis. Wat gaat er gebeuren? Nou, een aantal brassbands zullen in het centrum van Almere, onder andere de Originals, een wervelende wandel paradeshow presenteren met natuurlijk prachtige schoonheden, danseressen. En alle brassbands eindigen op de Esplanade in het centrum. Er is een podiumprogramma met onder andere een DJ, een open podium, djembe workshop, African spiritual and healing dance workshop en natuurlijk een podiumoptreden van de brassbands. De formatie muziek op afstand, de populaire muziekformatie Sabroso, de Molukse muziekformatie Masada, allemaal zullen ze daar acte de présence geven. Tuurlijk is er ook Amma, piano en we sluiten af met... Komt eraan hoor, rustig aan. Oh ja, we sluiten af met Nosjeman Big Youth. Een geweldig programma, u gepresenteerd door SMOA. Dat is de Stichting Multiculturele Organisatie in Almere. Voor meer informatie www.smoa.nl en festivalofthedrums.nl. Je komt toch? Want op zaterdag 29 augustus is er een speciaal gratis festival voor jou. Neem je mensen mee, er is lekker eten en natuurlijk lekker drinken. Hapjes en drankjes zijn allemaal verkrijgbaar. De locatie Esplanade waar het allemaal gaat gebeuren is op loopafstand van het Centraal Station Almere. Notana Oso in Sorgutakidape, zaterdag 29 augustus in Almere stad.

Beste luisteraars, al een tijdje hoort u niet meer live de felicitatierubriek. Dat heeft puur te maken met het feit dus dat wij in een verhuizing zitten met Salto. Dus wij kunnen niet live uitzenden. Dus alle opnames worden voorlopig even van tevoren voorbereid en daarna uitgezonden. Desalniettemin, de mensen die vandaag jarig zijn, die worden van harte gefeliciteerd in de felicitatierubriek. De mensen die de komende dagen jarig zullen zijn, die feliciteren wij alvast. En de mensen die de afgelopen dagen jarig zijn geweest, die worden ook van harte gefeliciteerd. Binnenkort zijn wij dus weer live met onze felicitatierubriek hier bij Radio De Leon.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Thanks, dear. Me, Dada. Yeah. Happy. Adi. Leo. Yeah. Adi. Daya. Kodi. Leo. Hachoo.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen na you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet. Jugu jugu of niet. Ta verjari. Am vier taka verjari. Nog een denkje van tak. Nomine taka hij dus. Nee. Niet doen. Meneer Mekturi. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobi. Dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu er de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van, wacht hier. Maar hoe ben je apomtje jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Bij ikas kooi van jugu jugu weg. De etalieren nog aan jugu jugu zijn bende. Na wasting time. Want if had even nodig, dat was attacky. Maar if had even nodig, koop het one punt. Ja, zo erachter. Meer versteer je. En zei je abortie de, of zei je abi, dan ben je lomp later. Kan ook, Isabi. Want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar, tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, hey, belli ma, belli pa. Dag papa. Ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apamchi Toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je apama of mama bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mik angere, mik nanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik haar telefoon of tik haar tram of tik je waggie dat je lomp staat, dat je gonna je man aan je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop, dat je guggo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: Pikachu, Pikachu, a la baba la pichu, es tres de la luz, me puse muy.
1: Asheblim, payanti, thank you, well. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft.

er zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de, Alazani, Nabuzani. En we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u. Vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

Zaterdag 29 augustus in Almere stad. Ja, de Festival of the Drums. Vanaf 12 uur tot 11 uur 's avonds wordt het weer gezellig in Almere. En let wel, de toegang is gratis. Wat gaat er gebeuren? Nou, een aantal brassbands zullen in het centrum van Almere, onder andere de Originals, een wervelende wandel-paradeshow presenteren met natuurlijk prachtige schoonheden, danseressen. En alle brassbands eindigen op de Esplanade in het centrum. Er is een podiumprogramma met onder andere een DJ, een open podium, djembe workshop, African Spiritual and Healing Dance Workshop en natuurlijk een podium optreden van de brassbands. De formatie muziek op afstand, de populaire muziekformatie Sabroso, de Molukse muziekformatie Masada, allemaal zullen ze daar acte de présence geven. Tuurlijk is er ook Amma, piano en we sluiten af met... Komt eraan hoor, rustig aan. Oh ja, we sluiten af met Nosjeman Big Youth. Een geweldig programma, u gepresenteerd door SMOA. Dat is de Stichting Multiculturele Organisatie in Almere. Voor meer informatie www.smoa.nl en festivalofthedrums.nl. Je komt toch? Want op zaterdag 29 augustus is er een speciaal gratis festival voor jou. Neem je mensen mee, er is lekker eten en natuurlijk lekker drinken. Hapjes en drankjes zijn allemaal verkrijgbaar. De locatie Esplanade waar het allemaal gaat gebeuren is op loopafstand van het Centraal Station Almere. Notana oso, im sorgutakidape. Zaterdag 29 augustus in Almere stad.

Tot Roswitie. Maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Naar T-Leasing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u luisterde. En we zijn vandaag in de studio met een hele belangrijke meneer. Hij is namelijk de regisseur van Carousel. Een hele mooie voorstelling, wat u beslist moet gaan bezoeken. En voordat ik hem aan u voorstel, wil ik eerst even mijn collega Lloyd welkom heten. En bedanken voor de techniek.
1: Dag Maureen. Dag heren. Graag gedaan, Maureen.
0: En mijn naam is Maureen Held. En vandaag zit ik hier met Gerald Goodman. En hij is regisseur en bedenker van de huidige vis-à-vis voorstelling Carousel. U heeft de reclame kunnen volgen. En ik zou zeggen, blijft u dat vooral doen. En niet alleen maar volgen, maar ook gewoon naar de voorstelling toe. Want we gaan Gerald alles vragen over zijn voorstelling... Hij is bovendien jarenlang zelf als acteur bij Vis-à-vis betrokken. Maar Carousel is zijn

0: inderdaad mijn eerste grote regie bij Vis-à-Vis. Ik heb eerst nog een wat kleinere gedaan daar. Dat was rond corona. Voor 200 mensen per avond. En dit is wat groter opgezet. En ik heb 4 kinderen. En ik woon in Utrecht. Dus dat is een beetje over mezelf. Ja.
1: Oké, okay, ja. Nou leuk. Hey Gerald, wat was het oorspronkelijke idee achter de voorstelling?
0: Nou, zoals ik al zei, ik werd gevraagd om een kleine voorstelling te doen. Die heette Fragiel. En dat beviel heel goed. En toen zei Vis-à-Vis, nou, heb je zin om nog een keer wat te regisseren? Is dat iets voor jou? Heb je zin om een grote voorstelling bij ons te regisseren? Toen zei ik, nou, dat lijkt me ontzettend leuk. Toen ben ik op zoek gegaan naar een verhaal. En toen moest ik denken aan een vakantie die ik had in Parijs. Bij de Eiffeltoren stond ik. En daar vlakbij is een hele grote draaimolen. Je kent ze wel, zo'n draaimolen.
1: Die... Wat op een reuzenrad lijkt of zo?
0: Nee. Met zo'n verdieping erin. Zo'n hele grote.
1: Oh.
0: Ik stond daar. Het was avond. En al die lichtjes. En iedereen was blij en zwaaide. En toen dacht ik, god, wat een mooi theatraal ding is dat eigenlijk. Hè? Iedereen heeft er wel een soort gevoel bij. Iedereen is blij. Ik dacht, dat is echt goed om een keer te gebruiken in de voorstelling. Dat is al heel lang geleden. En dat heb ik toen weer begraven, neergelegd, niks meer gedaan. En toen kwam dit idee eigenlijk... gelijk weer boven. Toen dacht ik, ja, dat is leuk om iets mee te doen. Een kermis of een carousel. Maar dat was natuurlijk niet genoeg. Er moest natuurlijk ook nog een verhaal overheen. En ik wilde heel graag iets doen met mijn eigen achtergrond. Mijn eigen Surinaamse achtergrond. En toen kwam ik eigenlijk het verhaal tegen over de wereldtentoonstelling. 1883 op het Museumplein in Amsterdam.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Daar werden 28 Surinamers tentoongesteld in een human zoo. En ook mm-hmm. mensen uit Indonesië trouwens.
1: Ja.
0: Dus mensen uit de vorige koloniën. Zo van, kijk, dit zijn onze onderdanen. Maar die mensen werden ook nog eens...
1: Als attractie gebruikt.
0: Ja, een human zoo. Dat gebeurde eigenlijk mm-hmm. door heel Europa heen.
1: Mm-hmm.
0: De laatste is geloof ik in 1956 geloof ik in België. Dus dat is nog helemaal niet zo lang geleden.
1: Nee. Zeker niet.
0: En dat vond ik zo'n schrijnend verhaal. Want ze werden eigenlijk hier naar Nederland gehaald mm-hmm. als een soort eregasten. En werden vervolgens tentoongesteld op een hele primitieve manier. En mm-hmm. sliepen in barakken en werden ook nog eens medisch onderzocht.
1: Mm-hmm.
0: Wat natuurlijk een enorme vernederende ervaring moet geweest
1: zijn. Ja, want je had ook Saartje Baartman volgens mij.
0: Ja.
1: Die werd ook daarvoor gebruikt. Ze had een hele grote achterwerk.
0: Ja. Ja,
1: en,
0: zeker. Ja, ja.
1: En men mocht dus een soort van paardje rijden op haar. Maar ook raakte ze haar genitaliën aan enzovoort.
0: Ja.
1: En ze is dus ook heel jong gestorven vanwege haar
0: geslachtsziektes
1: en zo.
0: Zeker, ja. En ze werden eigenlijk tentoongesteld in een soort tent, in een rotonde met een plaggenhutje. En daar zijn ook foto's van. En achter een hek eigenlijk. En mensen liepen daar voorbij en moesten een kaartje kopen voor de mensenrassen van Suriname.
1: Ja.
0: Kleurrijke mensenrassen van Suriname.
1: Ja,
0: dat vond ik zo'n ontzettend heftig verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik dacht, daar is iets mooi om daar iets mee te doen in de voorstelling. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk dat verhaal over mijn idee van die carousel heen gelegd. Mm-hmm. Dus dat hele verhaal van die tentoonstelling is eigenlijk de oorsprong van het verhaal van Carousel geworden. Ik ben ongeveer 3 jaar bezig geweest om dit verhaal te ontwikkelen. En toen heb ik uiteindelijk een schrijver gevonden, Jibbe Willems. En die heeft het uiteindelijke script geschreven. Maar het hele verhaal en idee komt bij mij vandaan. We hebben het helemaal uitgewerkt en hij heeft eigenlijk de scènes geschreven.
1: Want je hebt je best behoorlijk moeten inlezen dan eigenlijk.
0: Zeker, we hebben veel research gedaan. We zijn ook naar het Afrika Museum geweest in mm-hmm. Tervuren, vlakbij Brussel.
1: Mm-hmm.
0: En daar zijn ook rond 1900 263 mensen uit Congo tentoongesteld in dorpen.
1: Mm-hmm.
0: En dat Afrika Museum kun je nog steeds bezoeken. En daar kan je een rondleiding krijgen, ook waar die mensen toen hebben gebivakkeerd. Nou, daar ben ik echt weken van ontdaan geweest. Sowieso, die hele Congo-geschiedenis is echt verschrikkelijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar het was wel een goed als research om te zien hoe dat eigenlijk gegaan is. Het is natuurlijk wel een andere situatie dan in Nederland, mm-hmm. maar toch, het is vergelijkbaar. En dat verhaal, dat hebben we helemaal heb ik helemaal tot me genomen. Mm-hmm. En dat heb ik helemaal.

0: in een kermisvorm eigenlijk gebracht. Dus het verhaal van de voorstelling gaat eigenlijk over een zwarte man op een kermis met een dochter. Mm-hmm. Die man die heet Ewald. En die dochter die is gaan studeren. En die komt eigenlijk terug en die wil eigenlijk niet verder. Mm-hmm. Maar dat durft ze niet te zeggen tegen haar vader. Mm-hmm. Haar vader heeft eigenlijk zijn eigen geschiedenis. Mm-hmm. Altijd een soort verborgen gehouden voor haar. Hij heeft zoiets gehad van ga jij maar je ding doen. Maakt niet uit. Ik doe dat wel en je komt vast wel bij mij terecht. Dat is niet zo, want zij heeft een andere weg gekozen. Maar ze durft het niet te zeggen, want ze voelt wel dat daar iets zit. De voorouders, die een belangrijke rol hebben in mijn voorstelling, die hebben een oorsprong in die tentoonstelling in Amsterdam. Dus ik vond een foto van een vrouw en een kind die daar tentoongesteld zijn. Mm-hmm. En van die foto ben ik eigenlijk uitgegaan. In mijn verhaal heet zij Josephine.
1: Ja, ja.
0: En Josephine die heeft een kind en die denkt. Dat is nog de werkelijkheid. Daar ben ik van uitgegaan en toen heb ik vervolgens een eigen verhaal bedacht. Die Josephine heeft een kind en heeft eigenlijk in mijn verhaal gedacht, ik moet dat kind een toekomst geven. Ik laat het achter hier in Nederland bij een reizigers die ook daar op die wereldtentoonstelling waren. Want er was nog veel meer. Hè? Er waren allemaal attracties en dat soort dingen. Mm-hmm. En er stond een grote draaimolen. En ze heeft haar kind bij die mensen achtergelaten. Zo van, dan heb jij een toekomst hier in Nederland. Ja. Ik ga terug. Vervolgens heeft dat kind een draaimolen georven van die mensen. Mm-hmm. En heeft dat helemaal zelf opgebouwd. Die man, opa Benny in mijn verhaal, die heeft ook weer een zoon gekregen. En die zoon is Ewald, die je vervolgens op het toneel ziet.
1: Mm.
0: Dus die hele historie, die heeft Ewald nooit aan zijn eigen dochter willen vertellen. Nee. Om haar te beschermen.
1: Okay.
0: Zo van, je valt je kinderen niet lastig met het zware verleden.
1: Ja.
0: Je past je aan.
1: Mm-hmm.
0: Zoals mijn vader ook gedaan heeft. Dat is direct op mijn eigen leven.
1: Ja.
0: Want mijn vader heeft ook nooit verteld hoe hij het heeft gehad. Was 18 toen hij naar Nederland kwam in 1953.
1: Wanneer kwam je daarachter dat hij ook met een stukje beladenheid zat, zeg maar, over zijn verleden, zijn geschiedenis?
0: Nou, daar kwam ik eigenlijk niet achter, want mijn vader praat daar niet echt over. Ik vraag wel eens, hoe was dat dan en hoe is dat geweest? Mm-hmm. Alleen op een boot naar Nederland, als je 18 bent, kwam je in Baren op een internaat.
1: Ja.
0: Dat moet niet altijd leuk geweest zijn, maar hij heeft dat nooit aan mij doorgegeven. Hij heeft nooit gezegd van, ik heb het zwaar gehad of ik ben verdrietig geweest. Hij heeft altijd gehad van, ik maak er wat van, het is oké. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik weet zeker.
1: Maar hij stopt het natuurlijk wel weg.
0: Ja, ik weet zeker dat het wel zo is.
1: Want aan wat merk je? Merk je het aan iets?
0: Nee, ik merk het niet echt aan iets. En nu ik zelf wat ouder ben, ik ben 57,
1: mm-hmm.
0: Komt dat langzaam in mij boven. Zo van, hoe moet dat geweest zijn? Toen ik zelf 18 was, was ik nog een soort helemaal bleu.
1: Ja.
0: Dat moet nogal een reis geweest zijn.
1: Ja.
0: Ik heb dat nooit. Dus ik wilde dat zelf onderzoeken.
1: Mm-hmm.
0: Het zit zo direct in mij.
1: Ja.
0: Die hele geschiedenis, die zit direct in mij.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb daar eigenlijk, ik ben hier geboren. Ik heb daar eigenlijk nooit echt iets direct mee gedaan. Dus ik wilde dat een keer helemaal uitzoeken. En kijken hoe dat voelt. En mijn manier om daar iets mee te doen is een voorstelling maken.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou, het is heel mooi eigenlijk. Ja. Het is ook weer een andere manier van dingen doorgeven. En mensen bewust maken, lijkt mij.
0: Ja.
1: Carousel, het klinkt ook een beetje als iets wat je meeneemt door je leven.
0: Ja.
1: Van plezier. En je kunt er elk moment van afstappen.
0: Precies.
1: En je kunt er ook wel elk moment weer instappen.
0: Ja, het is een hele mooie metafoor geworden eigenlijk voor dat hele verhaal. Voor je eigen geschiedenis, het ronddraaien, het veranderen.
1: Mm-hmm.
0: Aan de ene kant ziet die dochter het als, ik draai alleen maar in rondjes en ik kom hier niet weg. En het is beklemmend en ik wil er niks mee.
1: Mm-hmm.
0: En hij heeft zoiets van, maar dit is mijn wereld.
1: Ja.
0: Ik heb hier mijn wereld van gemaakt.
1: Ja.
0: Weet je hoe hard mensen geknokt hebben voor jou om dit voor elkaar te krijgen, zodat jij dat kan doen.
1: Mm-hmm.
0: Je staat op de schouders van je voorouders.
1: Ja.
0: En die beslissen absoluut mee.
1: Ja.
0: En die voorouders komen ook voor in mijn verhaal.
1: In jouw verhaal.
0: Ja, dus de voormoeder. Mm-hmm. Josephine, die komt eigenlijk...
1: En opa Benny,
0: die komen in het verhaal terug.
1: Mm-hmm.
0: En die komen eigenlijk naar Frida, hè, dat is dat meisje, de mm-hmm. dochter. En die komen eigenlijk zeggen, luister, wat je beslist is goed. Hè, ik sta achter je.
1: Ja.
0: Hè, zoals er vele vrouwen achter jou staan. Maar je moet weten wat er gebeurd is om je eigen toekomst te bepalen.
1: Ja.
0: Als je weet wat er gebeurd is, dan kan je vooruit. En ja. Daar komt die zeg maar die voormoeder, die komt in beeld om eigenlijk haar te leren wat er eigenlijk gebeurd is.
1: Ja.
0: Ja, ze heeft nog heel lang verzet in het stuk ook van, ah, het is allemaal onzin, ik geloof er niet in, ik geloof niet in spirits en het is allemaal flauwekul, totdat ze er niet meer omheen kan.
1: Mm.
0: En dat is ook een mooie theatrale metafoor om te gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. En welke boodschap of gedachte hoop je dat het publiek meeneemt?
0: Nou, vis-à-vis is best een heel wit gezelschap.
1: Mm.
0: Ik werk er al heel lang en ik vind het heel mooi dat vis-à-vis met mij dit verhaal heeft kunnen vertellen. Om ook het witte mensen, maar ook de zwarte mensen, is toch eens te laten zien wat dat betekent. Of, kijk, het gaat natuurlijk wel over zwarte mensen, maar het gaat ook over generaties.
1: Mm-hmm.
0: Je zou dit ook over een boerderij of een winkel. Of,
1: mm-hmm.
0: Want stel je voor, ik heb een winkel, ik heb daar keihard voor gewerkt. En mijn dochter of mijn zoon zegt, nou, ik heb daar
1: ik
0: geen zin
1: mee.
0: En dan stopt het, snap je?
1: Ja, ja.
0: En dat is een universeel iets. Veel mensen zijn ontroerd bij de voorstelling, omdat het ook gaat over afscheid nemen.
1: Mm-hmm.
0: Want Ewald is aan het eind van zijn Latijn, aan het eind van zijn leven, hij is oud. Zijn dochter wil het niet overnemen. Maar hij gaat naar het volgende. Hij doet de volgende stap hij overlijdt.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat dus ook over afscheid nemen. Over wat neem je mee? Wat geef je mee aan je kinderen? Mm-hmm. Staan ze ervoor open?
1: En wat nemen ze aan, inderdaad?
0: Wat nemen ze aan?
1: Ja.
0: Ja. En ja, dus dat raakt veel mensen. Dat is wel heel fijn en mooi dat gelukt is eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En we hebben bij vis-à-vis. Ja, vis-à-vis is groot. Hè. We spelen op een speelvlak van 50 bij 50.
1: Ja,
0: we hebben een hele grote torenkraan. Die staat naast de tribune.
1: Mm-hmm.
0: Die kan helemaal over het speelvlak heen. Daarmee kunnen we mensen optillen. We kunnen grote requisieten optillen. We kunnen mensen laten vliegen. We kunnen daar van alles mee. We gebruiken grote visuele effecten. Zoals vuur, water, dat soort dingen. Explosies.
1: Ja.
0: En het is een comedy. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is een comedy.
1: Toch een comedy.
0: Ja, dus ik heb ook geprobeerd, dat is natuurlijk mooi.
1: Om het luchtig te brengen.
0: Ja, omdat het best een zwaar onderwerp is.
1: Mm-hmm.
0: Slavernij is best
1: zeker.
0: Een zwaar onderwerp. En ik denk dat het een mooi is als je toch erom lacht. Als je niet per se om de slavernij, maar om de situaties kunt lachen. Dat je denkt, oh, dat is eigenlijk te erg.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat het toch binnenkomt op die manier. Dat is een mooie manier mm-hmm. van niet moralistisch theater maken, vind ik.
1: Ja.
0: Zodat het wel aankomt.
1: Lijkt me wel moeilijk.
0: Is moeilijk. Is in plaats van dat je denkt, nou, sorry hoor. Jeetje, Mina, dit dit gaat me een beetje te ver. Of zo, hè?
1: Ja.
0: Dat zou jammer zijn als mensen juist naar achteren gaan. Ik wil juist dat mensen, dat we ze naar voren kunnen halen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een hele zoektocht geweest.
1: Ja.
0: Naar hoe doe je dat het best. Dus ik denk dat er voor iedereen wel wat in zit.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Maar hoe vertaalt zich dat dan met de overige medespelers? Schuurt dat niet een beetje? Vinden ze dat niet? Of schuurde het dan? Vinden ze dat niet best wel lastig?
0: Want nou, we hebben het daar natuurlijk vanaf het begin af aan heel goed over gehad. Ik heb een hele goede dramaturg, Germani Blackman, die mij heeft bijgestaan. En Nita Kerstens was mijn regieadvies. Dus het zijn twee sterke vrouwen die om mij heen stonden, die mij hebben bijgestaan daarin. We hebben vanaf het begin af aan gezegd, we gaan dit spelen. Als er iets is, dan gaan we het daarover hebben. Dus ook voor de witte acteurs, maar ook voor de zwarte acteurs. Want het is nogal wat om dit grote verhaal te vertellen. Dat kan best terugslaan. in je zo van, jeetje, ja, Mina, wat heftig eigenlijk. Dat
1: ja, want
0: staat
1: iemand
0: doen
1: moet iets, misschien slechts, iets slechts vertellen of iets slechts doen.
0: Ja.
1: Of aan de andere kant van, nou, ik ben het er eigenlijk niet mee eens dat het zo erg was. Of, dan ook.
0: Of dat ze zich heel schuldig voelen.
1: Ja, precies.
0: Dat soort dingen. Dus daar hebben we wel hele open communicatie over gehad. We hebben wekelijks daarover gesproken.
1: Met dat begeleid?
0: We hebben begeleid door mij, door de dramaturgie, door het team eromheen.
1: Ja.
0: We hebben altijd gezegd, als er iets is. Ik heb ook de actrice die de voormoeder speelt, Susan, die af en toe kwam het bij haar best wel binnen. Zij vertelt ook het grote verhaal over de slavernij, hoe dat gegaan is. Zij legt het uit aan Frida. Dus, dus dan af en toe dan, had ik wel gesprekken met haar daarover. Van nou, we dragen dit samen.
1: Ja.
0: Het is niet jij alleen. Of we dragen dit verhaal met de hele ploeg, met de techniek, met iedereen. Mm-hmm. En dan is het denk ik heel goed te doen. Maar, ja.
1: Dus de diepere betekenis ook van het publiek, dat is ook, die hebben ook het verhaal begrepen.
0: Ja.
1: Naar jouw mening.
0: Ja, zeker. Ik denk misschien niet iedereen. Dat kan je ook niet verwachten. Maar ik denk dat de meeste mensen dat wel meekrijgen. Het is ook best een heel helder verhaal. Het is goed geschreven, vind ik, door Jibbe. Mm-hmm. Jibbe Willems. Ik heb lang research gedaan met de huisdramaturg van Vis-à-vis, Anna-Maria. Mm-hmm. En ik denk dat we heel zorgvuldig en lang bezig zijn geweest met het script.
1: Mm-hmm.
0: Dus we hebben heel zorgvuldig gekeken welke woorden kun je wel zeggen, welke woorden niet.
1: Okay.
0: Sommige woorden zijn heel beladen. Over slavernij, of over zwarte mensen, of over dat soort dingen. Dus die hebben we er allemaal uitgefilterd, als ze er al in zaten. Dus we zijn er heel zorgvuldig mee omgegaan.
1: Mm-hmm.
0: We hebben de voorstelling ook laten zegenen van tevoren. Nou, we zijn dus heel zorgvuldig bezig geweest.
1: Doen jullie dat bij elke voorstelling?
0: Nee.
1: Dat het goed mag gaan? Want je hoort vaak dat mensen in theatergezelschap wel zoiets hebben van toi, toi, toi. Maar break a leg.
0: Nee, dat ligt helemaal aan het onderwerp.
1: Okay.
0: Denk ik. Als je zo'n onderwerp als dit neemt, slavernij.
1: Mm-hmm.
0: Dan vind ik dat je verantwoordelijkheid moet nemen om te kijken om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.
1: Ja.
0: En het goed en helder te vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Maar sommige voorstellingen gaan over iets heel luchtigs.
1: Mm-hmm.
0: Dan hoeft dat niet.
1: Nee.
0: Natuurlijk zijn de gevoelens van de mensen altijd belangrijk.
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat als het iets is wat heel beladen is, dat het onverwachte gebeurtenissen of emoties opwekt.
0: Zeker, dat kan.
1: En hoe ga je daarmee om?
0: Nou, dan hebben we de tijd voor. Dan stoppen we. Dan praten we erover en zeggen van wat gebeurt er, wat is er aan de hand. En ook door er ruimte voor te maken, dat scheelt al heel veel. Dus van tevoren te zeggen, als er iets is, of als er wat ook, als je twijfelt of je vindt iets moeilijk. Niet alleen de zwarte acteurs, maar ook de witte acteurs. Gewoon iedereen, de techniek. Als je denkt, jeetje, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Ik vind het vervelend, moeilijk, ik zit ermee. Dan hebben we het erover met de groep en dan komen we daar wel uit.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar moet absoluut ruimte voor zijn in dit geval, denk ik.
1: Ja. Ja. Nou, het is wel mooi dat jullie het hebben laten zegenen.
0: Ja. Ja, dat was heel bijzonder. Dat was nog helemaal in het begin. Mm-hmm. Toen was er nog niks gebouwd. Toen was het wel duidelijk waar de carousel gebouwd zou worden. Het was nog kaal in de winter. We hadden een bijeenkomst met iedereen die er betrokken was. Toen zijn we met z'n allen naar buiten gegaan. We hebben in een hele grote cirkel gestaan. En toen is er een offer gedaan. En we stonden eigenlijk op de plek waar de carousel zou komen.
1: Oh, okay.
0: Waar die nu staat.
1: En
0: dat was eigenlijk zo mooi. Eigenlijk dat je even nadenkt aan je voorouders. De mensen die voor je zijn geweest. En dat je hun bedankt voor alles wat ze gedaan hebben. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel bijzonder om mee te maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb toch even, het heeft me toch wel even nieuwsgierig gemaakt.
0: Ja.
1: Over je vader. Hè?
0: Ja,
1: heeft hij de voorstelling ook gezien?
0: Zeker.
1: En heeft hij daarna toch wel iets prijsgegeven? Of dat hij toch zoiets heeft van...
0: Ik zie dan aan hem dat hij heel trots is. Dat hij het een heel mooi verhaal... Ik zei van tevoren ook, wil je het script lezen? Maar dat wilde hij niet. Hij zei, ik laat me verrassen als het klaar is. Er zijn nog wel wat gesprekken geweest, maar mijn vader is ook... hoe zeg ik dat? Ik zie aan hem dat het hem wat gedaan heeft. Dat hij het mooi gevonden heeft. Dat het meer betekent dan een andere voorstelling die ik heb gespeeld of gemaakt. Maar zo direct daarover praten of dat er iets loskomt, dat is niet gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Dus de verhalen over vroeger en hoe dat gegaan is op het internaat. En over, ik zei, dat moet toch wat geweest zijn in 1953 in Baren. Een van de weinige zwarte mensen die daar rondlopen. Dat je een soort bezienswaardigheid was op straat.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik weet vanuit mijn eigen kindertijd nog dat men aan mijn haar zat.
0: Ja, precies. Nou,
1: enzovoort.
0: Dat.
1: En ik zou je zeggen, in 2008 nog...
0: Ja.
1: Waren wij op vakantie naar Bulgarije. Dat was misschien ook wel een aparte plek op dat moment. Maar mensen wilden op de foto.
0: Ja.
1: Mensen kwamen voelen. En we hebben dat meteen afgestraft. Dat gebeurde toen nog.
0: Ja, zeker. En het feit dat je niet met een vliegtuig gaat zoals nu. Maar gewoon op een boot. 3 weken op een boot.
1: Ja.
0: Eentje naar Nederland. Dan ergens terechtkomt waar je alleen maar over geleerd hebt. Want zo ging dat op school.
1: Ja.
0: Alles werd over Nederland, daar wisten ze alles van. Maar over Suriname eigenlijk niks. Dat kwam niet in de boeken voor.
1: Mm-hmm.
0: En dan toch hier terechtkomen in je totaal. Dus mijn houding van mijn vader heeft zo van, ik maak er wat van. Mm-hmm. Sterk, ik klaag niet. Ik ga ervoor.
1: En dan is hij wel heel hard voor zichzelf. Zo zijn, aanpassen. Denk ik, toch wel meer mensen vanuit die generatie.
0: Dat denk ik ook.
1: Die zich gepantserd hebben. Ja. Omdat ze eigenlijk ook niet anders misschien konden.
0: Ja.
1: Maar
0: dus dat zit ook wel in de voorstelling.
1: Ja.
0: Ik sprak die gids in België. En die zei, sommige mensen uit Congo die wat ouder zijn. En ik vraag aan die mensen, waar kom je vandaan? Zeggen ze, wat leuk dat je dat vraagt. Ik kom uit... Hè?
1: Een
0: heel verhaal. Maar de jongere mensen, ik zeg, als ik het aan hun vraag, dan hebben ze iets van, waarom vraag je dat? Ik kom hier vandaan, ik ben wie ik ben, waarom is het belangrijk? Wat bedoel je?
1: Ja, precies.
0: Dat verschil zit ook in de voorstelling. Dus de jongere generatie, Frida, dat staat lijnrecht eigenlijk tegenover Ewald. Die heeft zoiets van, vroeger was er reclame van Dolmans karnemelkzeep. Ik weet niet of je die reclame kent. Hele foute reclame over twee jongetjes. Een wit en een zwart jongetje.
1: Had je maar met die zeep moeten wassen.
0: Precies.
1: Was je niet
0: dat zit
1: smart.
0: In de voorstelling. En dan zegt hij, laat maar, dat vind jij niet grappig. En dan zegt hij, waarom vind je dat niet? Waarom zou ik dat niet grappig vinden? Dat soort dingen zijn veel te serieus geworden. Humor is veel te serieus geworden.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt zij, racisme is geen... Is geen humor.
1: Is geen humor, nee.
0: Ze staan daar in lijnrecht tegenover elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Dat heb ik ook doelbewust zo erin willen hebben.
1: Mm-hmm.
0: Omdat de jongere generatie ook op een andere manier daarmee bezig is.
1: Ja.
0: Dan de wat ouderen. Die hebben zich...
1: Mm-hmm.
0: Nou, niet iedereen hoor. Maar ik wil ook niet generaliseren.
1: Nee, maar begrijp wat je bedoelt.
0: Die hebben zich toch moeten aanpassen. Die hebben toch iets ervan moeten maken. En als je hier geboren bent en je hebt het allemaal anders meegemaakt, dan krijg je ook een ander idee daarover.
1: Ja.
0: En dat is ook wel een mooi verschil wat daar terugkomt.
1: Mm-hmm. Is het wel vaker zo dat drama, of tenminste eigenlijk grappige dingen door cabaretiers worden gebracht. Maar soms schuren ze net een beetje, vind ik.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoorde toevallig eergisteren André van Duin bijvoorbeeld...
0: Ja.
1: Een opmerking maken tegenover een mevrouw die aangaf dat er 15 biggen geboren waren. En de varken, zeg maar de moedervarken, die had 14 tepels. En hij zegt tegen die mevrouw, dan moet jij er maar bij gaan liggen. Ja, het is grappig misschien op dat moment, maar eigenlijk is het best wel een foute opmerking.
0: Ja, zeg maar...
1: Want toen zie je iemand anders.
0: Ja, en dat soort dingen probeer ik wel absoluut te vermijden.
1: Mm-hmm.
0: Daarom hebben we ook een heel goed team, zeg maar humor... comedy is natuurlijk een heel precair ding. Mm-hmm. Zeker in zoiets als dit, maar sowieso.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een voorstelling gedaan, die heette Silo 8. Mm-hmm. Dat ging over de bejaardenzorg in de toekomst. Dus dan zouden de oudjes werden dan...
1: Robot.
0: Nee, dus je kwam dan bij zo'n silo. Er waren oude containers waar die oudjes allemaal ingestopt werden. Werd door één zuster gedaan. En om de oudjes niet lastig te maken, werd je geheugen gewist, zodat je geen last meer had. Maar we hadden daar een scène in waar de oudjes in rolstoelen werden gezet, kregen een groot masker met een slang op. En dan zei ze, oké, eet smakelijk. En dan ging er een hendel over. En dan...
1: Je moet er even om lachen.
0: Ja, nou ja, dat is, je lacht erom. Het is grappig. Ja. Maar aan de andere kant denk je ook van, ja, het is met de ouderenzorg ook best wel heftig nu.
1: Ja, ja.
0: Mensen
1: ja,
0: worden gewoon aan hun lot overgelaten. Dus daar zit een kern van waarheid in. Mm-hmm. Je moet er toch om lachen. Dat zijn een beetje de vlakken waar we het op zoeken.
1: Ja.
0: Dus dat is wel interessant om daar inderdaad op die manier mee bezig te zijn. Maar wel zorgvuldig. Mm-hmm. Niemand tegen het zere been willen stoten.
1: Nee. Want wat maakt
0: vis-à-vis
1: zo anders dan andere theaterproducties?
0: Nou, ik denk dat vis-à-vis in Nederland uniek is. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Of luisteraars er wel eens geweest zijn. Het is een buitentheater. Mm-hmm. Dus er staat een hele grote tribune waar ongeveer 800 mensen op passen.
1: Is het een afgedekte tribune?
0: Ja, okay. Overdekte tribune. Ja. Dus mensen zitten droog, de acteurs niet. Maar ja, dat is jammer. En dan heb je een groot speelvlak. We hebben een restaurant. We hebben allemaal barren buiten. Het is een soort klein... Het voelt een beetje als een klein festivalletje, zeg maar. Mm. Je kan er eten. Ja. Je kan er lekker zitten en drinken. We maken dus grootschalige comedy buiten. En er zijn niet zoveel groepen in Nederland die dat op deze schaal doen. We spelen best wel veel voorstellingen, ongeveer 70.
1: Per jaar?
0: Per zomer.
1: Per zomer?
0: Per zomer,
1: dat is wel veel.
0: Ja, ja. Dus we spelen 5 dagen in de week, van woensdag tot en met zondag. En zondag hebben we een matinee. Mm-hmm. Voor mensen die niet s'avonds kunnen komen of zo. Maar s'avonds is die wel heel mooi, maar zondag is ook heel leuk.
1: Ja, want ik las van de lichteffecten en de techniek en zo. Dat is wel ook apart, denk
0: Zeker.
1: Ik.
0: Zeker, dus we hebben gewoon vol theaterlicht. Mm-hmm. We spelen met zenders als er tekst in zit. Soms zijn de voorstellingen wat minder tekst, dan is dat niet nodig. Mm-hmm. We hebben live muziek, we hebben 3 muzikanten. Mm-hmm. Dus ook niet in alle voorstellingen live muziek, maar wel veel. Sommige voorstellingen hebben gewoon een muziekscore. Maar het gaat altijd over grote onderwerpen. Mm-hmm. En het is altijd buiten.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het wel uniek.
1: Ja, dat is zeker uniek. Ja. En ik vroeg me ook af, nou ja, dat denk ik dan, dat het ook geen goedkope producties dan zijn.
0: Nee, het zijn met wel wat grotere producties.
1: En met alles eromheen.
0: Ja, zeker. Ja. Er werken veel mensen. Mm-hmm. En het zijn zeker geen... Het is een grote productie. En ik bedoel, als we vol draaien, werken er wel 50 mensen, denk ik. We hebben veel vrijwilligers die ook helpen met kaartjes en dat soort dingen. Dat is fantastisch. Dus het is een te gekke plek. Ik kan het echt aanraden.
1: Ja, want hebben jullie die plek zelf ontdekt? Of is het aanbevolen?
0: Nou,
1: want
0: toen
1: het strand, hè, is het?
0: Ja, de historie van vis-à-vis bestaat al 37 jaar volgens mij nu. En in het begin was het een reizend gezelschap. Mm-hmm. Speelden ze ook buitenfestivals in Europa eigenlijk. En ook, we zijn ook naar Australië en Nieuw-Zeeland geweest. Maar dan paste alles in een vrachtwagen. En dan ging dat eigenlijk Nederland en Europa door. En toen op een gegeven moment had vis-à-vis zoiets. Het is misschien slim om ons op één plek te vestigen. En toen, we zaten in Weesp bij de domeinen. En toen is het eigenlijk zo gegaan dat ze een plek gezocht hebben. Waar zouden we dat kunnen doen? Zijn ze naar de gemeente Almere gegaan? Hebben ze gezegd, hebben jullie niet een plek voor ons waar wij zouden kunnen blijven? Mm-hmm. En toen zeiden ze, hier hebben we nog een parkeerplaats in Almere Poort. Bij het strand daar. En toen hebben we daar best lang gezeten. We hebben helemaal dat opgebouwd. En toen moesten we daar weg, want daar kwam een huis. En toen is er een petitie gestart. En toen hebben we een wat definitievere plek gekregen. Laten we zeggen 500, 600 meter verderop. En daar zijn we nu en daar mogen we ook blijven. We hebben een definitieve plek gekregen. Mm-hmm. En daar omheen wordt er nog wel van alles ontwikkeld. En er komen allemaal huizen en weet ik wat allemaal. Dus dat is nog vol in ontwikkeling, maar vis-à-vis zit daar eigenlijk vast.
1: Oh, dat is wel heel mooi, met goede prestaties.
0: En we maken eigenlijk elk jaar een nieuwe voorstelling. Dus de nieuwe voorstelling die volgend jaar gaat komen, die is ook alweer helemaal in ontwikkeling.
1: Zo. Ja. Ja. Maar wat vergt het van je zoveel keren spelen?
0: Ja, dat is niet niks, weet ik uit ervaring. Zeker als je nog een gezin hebt of als je nog andere dingen wil doen, dan het is gewoon veel spelen. Je moet goed uitgerust zijn, omdat we doen allemaal gevaarlijke dingen. Dingen zijn op hoogte.
1: En doe je dat zelf ook?
0: Ik doe het zelf ook. Dus we hebben nou stunts, Lotte Riesje, die gaat van 12 meter hoog naar beneden. Ja. We hebben met de kraan, doen we van alles. Mensen worden opgetild. Je moet echt wel, je kan het niet een beetje doen.
1: Nee.
0: Je moet echt scherp zijn. Dus de voorbereiding is belangrijk. De afspraken zijn belangrijk, wordt altijd over gepraat nog. Dus dat is een heel.
1: Maar zijn het speciale stuntmannen en vrouwen dan?
0: Nee, dat zijn de acteurs. Dus we vragen van de acteurs best veel. Wordt ook van tevoren wel gecommuniceerd van, zie je dat zitten? He, als je dan zegt, nou sorry, maar ik heb ontzettend hoogtevrees, dat gaat hem niet worden. Ja, dan moeten we iets anders bedenken. Maar bijvoorbeeld Susan wordt aan de kraan opgetild. Nou, dan hebben we eerst een metertje van de grond gedaan. En toen nog wat verder en nog wat verder. Dus daar wordt getraind. Rutger Buiter, die speelt de grote directeur van de hele kermis. Die moet ook een ding op hoogte doen. Op een meter of 10, 11 hoog. Die hangt ergens aan.
1: Dat is wel heel hoog hoor.
0: Ja, dat is, daar heeft hij van tevoren... hebben we veiligheidsexperts die dat doornemen. Waar we zeker weten dat we goede apparatuur hebben. Wat hebben we daarvoor nodig? Wordt van tevoren helemaal ontworpen. Dan gaan we eerst een testding maken. Ja. Waar je dan op wat minder hoog. En dan gaan we steeds wat hoger.
1: Moeten ze ook lichamelijk of fysiek trainen speciaal? Om bepaalde dingen te doen?
0: Dat is aan de acteurs zelf. Maar bijvoorbeeld, we hebben een voorstelling gemaakt waarin een acteur een aap speelde. Een hele grote aap. En die heeft van tevoren getraind. Ja, die had een heel groot pak aan. Prachtig pak. Zag er heel erg mooi aan. Dus was de laatste, niet gorilla, maar een ook geen chimpansee, maar een...
1: Orang-outan.
0: Ja. Dat was de laatste op de wereld en die werd dan op het menu gezet. Ja. Maar vervolgens brak die uit en zette die hele boel op stelte. Ja. Maar die jongen, die Erwin, die heeft daar echt voor getraind. Ja, met
1: zo'n zwaar. Om zo'n pak aan te hebben.
0: Zeker. Ja, en het wordt eigenlijk steeds warmer, vind ik, in de zomer. Dus de warmte doet ook wel iets. Als het 30 graden is en je hebt een vol pak aan en je staat de hele avond te knallen. Dus het wordt goed gelet op dat de acteurs goed koel blijven, veel water drinken. Ja. Dus dat zijn allemaal. En we spelen ook in de regen. Mm-hmm. Als het onweert, dan moeten we wel stoppen. Ja. En als het heel hard waait ook. Zeker op hoogte. Maar dat vergt veel van de acteurs. Maar dat maakt het ook uniek. Je kan echt wel wat verwachten als je naar ons toe komt. Als je komt kijken, er zijn altijd dat soort dingen zitten altijd in de voorstellingen.
1: Is het een vrij consistente groep, dus een vaste groep acteurs waarmee je speelt? Of wisselt dat nogal eens?
0: Ja, dat wisselt wel. Er zijn een aantal vaste mensen die wel terugkomen. Maar het wisselt wel. Het wordt ook per voorstelling eigenlijk bekeken wat er nodig is aan acteurs. Er zijn wel mensen die terugkomen. Ik ben een van de gasten eigenlijk die al best lang terugkomt.
1: En wat is de mooiste reactie dat je hebt gekregen tot nu toe over deze voorstelling van Carousel?
0: Nou ja, dat is een goede vraag. Er zijn mensen die dan echt in tranen na afloop naar ons toe komen. Wij staan de acteurs.
1: Surinamers,
0: maar ook witte mensen. Oh, ja, okay. Die dan bestaan nog als acteurs en staan dan nog na. Aan de zijkant, dus dan kan je nog eventjes kletsen als je dat leuk vindt. Mensen die dan komen zeggen, nou, je hebt echt ons verhaal verteld en dank je wel. Donkere mensen of zwarte mensen. En andere mensen zeggen echt, oh, ik wist daar helemaal niks van. Dat is goed dat dit verhaal verteld wordt. Er zijn vast ook mensen die hebben zoiets van, wat moet ik hier helemaal naar mee? Die zitten er vast tussen. Die heb ik niet gesproken, gelukkig. nee, dus ik vind het heel fijn dat mensen ontroerd zijn. Dat ze het heel mooi hebben gevonden. Dat het ze geraakt heeft.
1: Mm-hmm. Want wat doet het met jou als iemand heel geëmotioneerd op je afkomt en...
0: Ik ben altijd een beetje verbaasd daarover. Omdat ik ben zo technisch bezig met de voorstellingen. Met of alles goed ging. Of alles werkt. En of de acteurs het goed hebben gedaan of niet. Ze doen het altijd goed hoor. Ik ben onwijs trots op ze. Maar je zit toch altijd kritisch te kijken, zeg maar. En als iemand dan zo vol verwondering naar je toe komt. Van jeetje, wat te gek dat jullie dit. Hoe kan dit nou? Ik heb wel eens een reactie van iemand gehad van. Waarom ken ik dit niet? Ik zeg, ja, nou, ik weet het ook niet. We bestaan nog best lang. Oh, maar ik vind het te gek. En hoe kan dit nou? Wat voor mensen hebben jullie daarvoor? Hoe ontwikkelen jullie dit? Maken jullie alles zelf? Dat soort dingen. Daar staan we zelf eigenlijk niet meer bij stil. Maar dat is natuurlijk wel heel erg leuk als mensen zo naar je toe komen.
1: Mm-hmm. Ja, want het lijkt me best wel ook lastig om alle decorspullen te verzamelen.
0: Ja, dat... We hebben een ontzettend goed team van ontwerpers, maar ook van de showcrew zelf die elke avond keihard staan te knallen en alles verzorgen. Maar we hebben ook een aantal mensen die zeggen, wat heel leuk is aan vis-à-vis, is dat je zegt, oh, ik wil dit en dat en zus en zo. En dat dan niemand zegt, nou, dat kan niet. Het is eerder dat ze zeggen, oké, misschien kunnen we het zo doen of zo doen. Dus er zijn allemaal mogelijkheden. Ja, het zijn echt een soort technische uitvinders eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dat is geweldig. Ja, er zit ook een heel mooi, het eindbeeld, ik zal niet te veel verklappen, maar dat is echt technisch heel hoogstaand. En iets wat je totaal niet verwacht. Mm-hmm. En het is technisch ontzettend ingewikkeld. Mm-hmm. En dat blijft een uitdaging voor iedereen om dat zo goed mogelijk te doen.
1: Ja.
0: En dat is dat is bijzonder aan vis-à-vis. En we maken alles zelf.
1: Ook nog.
0: Dus het hele decor, alles wat je ziet, is allemaal bij ons gemaakt. Dus de requisieten, de draaimolen die we hebben, die is zelf gemaakt. We hebben een reuzenrad, we hebben een schiettent, we hebben een suikerspin.
1: Dat is allemaal...
0: Allemaal zelf gemaakt. En er zitten allemaal technische hoogstandjes in. Mm-hmm. Dus het kan alle kanten opdraaien, het kan bewegen, mm-hmm. luiken kunnen open. Het kan van alles en nog wat mee. En dat wordt van tevoren bedacht door mij, door... De decorontwerpers mm-hmm. en dat soort dingen.
1: Ja, want je zit er ook best wel al lang in, toch?
0: Ja.
1: In het vak.
0: Ja.
1: Is het een moeilijk beroep eigenlijk? Dat je dus gewoon verzekerd bent van... Want, ja, je bent ZZP'er dan, denk ik. Maar verzekerd bent van opdrachten.
0: Ja, dat is absoluut een moeilijk beroep. Aan de ene kant heb je het dan heel druk, bijvoorbeeld. En dan weer even helemaal niet. Dus ik zit
1: dat
0: nu ook even tussen twee baantjes in. En daar moet je wel tegen kunnen. Mm-hmm. En dat vraagt wel voor. Als je vastigheid wil, dan moet je dit beroep niet gaan doen, denk ik.
1: Nee, want het vergt ook, denk ik, het nodige qua persoonlijkheid, flexibel kunnen zijn. Maar ook voor je partner natuurlijk.
0: Zeker. En mijn partner is dan ook actrice.
1: Oh, dat scheelt. Dus jullie weten precies
0: hoe het in elkaar zit. Daarin kunnen we elkaar mooi ondersteunen. Ja. Maar dat vraagt wel veel. Mm-hmm. Aan de ene kant is het heel leuk en ontzettend enerverend en verschillend beroep. Aan de andere kant denk je soms, oh god, hoe ga ik dat nou doen allemaal?
1: Want heb je wel eens ook stress van... teksten onthouden of wat dan ook. Dat lijkt me best wel lastig. Hele lappen tekst uit je hoofd te moeten leren.
0: Als je een normaal repetitie tijd hebt, dan heb ik daar eigenlijk geen stress meer over. Mm-hmm. Als je iets heel snel moet overnemen, dan wel. Als je zegt, iemand valt eruit en zegt, hey, wil je dat komen overnemen? Ja, je hebt een halve dag. Zet hem op. Of twee dagen. Dat levert stress op, omdat je dan denkt, oh god, hoe ga ik dit in zo'n korte tijd allemaal doen? Maar meestal lukt dat wel. Maar zeg maar, tijdsdruk of zo, dat maakt het ingewikkeld. Maar over het algemeen is dat niet echt een probleem meer. Dat is ook natuurlijk ook, je gaat naar de toneelschool en dan leer je dat. En dan val je er langzaam in. En, ieder zo'n vak. Dus sommige stukken hebben heel veel tekst. Sommige stukken hebben heel weinig tekst. Dus net zo moeilijk.
1: En mag je ook een stukje improviseren natuurlijk, denk ik.
0: Sommige voorstellingen wel. Sommige helemaal niet. Zegt de regisseur, ik wil het zo, zo, zo en zo en zo. En je mag niet afwijken. Dus dat wisselt enorm per project.
1: Wat vind je leuker, regisseur zijn of acteur?
0: dat is een gewetensvraag. nou, in het begin van mijn carrière dacht ik, nou, laat mij maar gewoon spelen. Daar heb ik genoeg aan. En dat heb ik jaren gedaan. En op een gegeven moment begon dat andere deel voor mij ook een beetje zo. Oh, dat zou ook zo kunnen, zou ook zo kunnen. Terwijl ik aan het spelen was. En dan moest ik op mijn tanden bijten om me niet de hele tijd om me mee te bemoeien. En nu ik daar aan de andere kant heb gestaan, is het natuurlijk ontzettend leuk om dit te doen. Ik zou het eigenlijk niet willen kiezen. Ik zou het heel leuk vinden als het naast elkaar kan blijven bestaan. Mm. Maar ik ben vooralsnog... Ja, acteur. Ik ga ook volgend jaar weer bij de voorstelling meespelen. Maar ik sta absoluut open voor nog meer regie. Dat vind ik ontzettend leuk. Omdat ik daar nu voor het eerst eigenlijk in deze maat eigenlijk aan geproefd heb. Mm-hmm. Ja, het is ontzettend leuk. Ja, het vraagt wel veel. Je hebt veel verantwoordelijkheid. Maar het is
1: ja,
0: ook
1: dat
0: heel
1: denk
0: leuk.
1: Ik ook. Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En verfilming?
0: Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk persoonlijk dan. Maar ik heb wel veel series en televisie en dat soort dingen gedaan. ik denk dat dit niet verfilmd gaat worden. Dat doen we eigenlijk niet. We maken wel altijd een registratie. Mm-hmm. Flevoland maakt altijd een hele mooie registratie. En die wordt dan meestal uitgezonden rond de kerst. Yeah. En we maken voor onszelf ook een registratie, zodat we het kunnen archiveren. Maar dat is het mooie aan theater.
1: Ja.
0: Dat is er en dan niet meer. En dat maakt het ook super, super mooi, denk ik. Ja.
1: Ik ga gewoon de bellers even uitnodigen. Als zij willen, kunnen ze even bellen. Ik weet niet als je een kaartje beschikbaar wil stellen voor een beller. Die moet wel heel goed gemotiveerd willen aangeven waarom ze naar het theater willen. En hoe de voorstelling heet. Daarvoor belt u naar 020-471-4291. En stel gerust uw vraag. En u krijgt daarvoor een kaartje. Maar we moeten wel een goede motivatie hebben. En we willen weten hoe de voorstelling heet. Dus we wachten het even af.
0: Dat is leuk.
2: Ik heb een vraagje.
1: Ja.
2: Hoe is de samenstelling van jullie publiek? Qua kleur?
0: Ja, er komen naar mijn inzien weinig zwarte mensen. Oh. Die komen wel, maar wat mij betreft... moet dat nog wel wat beter.
2: Ja?
0: Dus jullie zijn allemaal uitgenodigd.
2: Je ziet er geen ontwikkeling in?
0: Jawel, er zit absoluut ontwikkeling in. Zeker nu we deze voorstelling hebben gemaakt ook. En Silo 8 had ook, speelde ik samen met Urmi Plein, actrice. Die speelde ook, er ging ook daarover. Er zat ook een Surinaamse brassband in. Dus langzamerhand vermengt dat zeker wel. Maar ik zou het heel leuk vinden als...
1: meer mensen van kleur komen.
0: Ja, dat zou ik
2: maar dit is
0: leuk
2: dit is sowieso een stap dat je nu bij Mat zit.
0: Ja, zeker. Iedereen is van harte welkom. Misschien is het voor mensen van kleur ook wat minder toegankelijk om er naartoe te gaan, maar het is wel echt heel leuk en voor iedereen.
1: Ook. Maar waarom denk je dat het minder toegankelijk is?
0: Ja, dat weet ik
1: eigenlijk. Vanwege dat het buiten is of zo?
0: Maar misschien minder traditie of zo. Of,
1: het zou kunnen.
0: Ja.
1: Herkenbaarheid is het misschien, want als mensen soms naar Rovevenveer gaan of naar een andere theatervoorstelling. Ja. Nou ja, het is niet echt theater, het is stand-up comedian, maar dan is het wel best wel massaal. En eigenlijk hier is andersom dat we dan weinig witte mensen zien, maar...
0: Ja.
1: Theater is voor iedereen.
0: Ja,
1: en ik vind theater, het mooie vind ik van theater ook, dat het echt wel verbindt.
0: Dat is
1: omdat er altijd een verhaal zit, iets wat je raakt en iets wat je persoonlijk kan maken of eigen kan maken. En ik denk dat we gewoon wat meer geactiveerd moeten worden daarin.
0: Ja,
1: om,
0: daarom zeg ik, iedereen is van harte welkom. Ik zou het ontzettend leuk vinden als we dat, dat konden doen en als de mensen langskomen. En, ja, je moet wel naar Almere toe, maar goed, zover is dat niet.
1: Nee, dus, en zeker de poort niet. Dat
0: nee,
1: is
0: en heel veel mensen gaan ook naar musicals en allemaal dat soort dingen. Dus ik denk niet dat dat echt een belemmering hoeft te
1: zijn. Hoe kunnen mensen aan een kaartje komen?
0: Via de site van Vis-a-vis.nl. Mm-hmm. Daar Dus er zit een link, daar kun je kaartjes kopen.
1: Mm-hmm. Ja. En u moet weten thuis, luisteraars, dat schrijf je vis à vis.
0: Ja.
1: Het is Frans.
0: Ja. Dus en dat vandaar. Komt eigenlijk bij de eerste auto's waren vis-à-vis. Mm-hmm. Face-to-face.
1: Ja.
0: Net als een koets zat je tegenover elkaar.
1: Mm-hmm.
0: En daar komt het eigenlijk vandaan.
1: Dus, oké.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus, en zo is het met het publiek.
1: Ook,
0: en de acteurs
1: ja,
0: ook. Hè? Je
1: ja,
0: kijkt eigenlijk
1: face
0: naar
1: to
0: elkaar.
1: Face, ja.
0: Ja.
1: Vis-à-vis. Ja, waarom moeten de mensen, doe maar je oproep, toch wel echt komen naar dit theaterstuk? We hebben het al een beetje verteld, maar...
0: Nou ja, ik denk dat mensen echt moeten komen omdat het een heel mooi, ontroerend verhaal is over een beetje vergeten iets in de geschiedenis op een hele mooie, spectaculaire, komische wijze gebracht.
1: Mm-hmm.
0: In een ontzettend mooi decor.
1: Mm-hmm.
0: Van Jan-Willem van der Schoot en Douwe Hipma, die hebben dat gemaakt. Echt, het ziet er echt fantastisch uit. En er wordt ontzettend goed gespeeld. Ruud Maarschalk speelt de hoofdrol. Ja, speelt de Sterren van de Hemel. Echt geweldig. En de andere acteurs even goed. Dus ja, er is echt wat te zien. Het gaat echt ergens over. Het gaat over de Surinaamse geschiedenis. Mijn geschiedenis. Het gaat over de Nederlandse geschiedenis. Het is een pijnlijk onderwerp, maar het is ook een heel mooi onderwerp.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat over families. Het gaat over je kinderen, over je opa, je oma. Wat hebben zij gedaan? Het raakt je direct, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ik denk, dat heb ik willen doen. Ik heb zo'n soort voorstelling willen maken. En ik denk dat het aardig goed gelukt is. En er is heel veel spectaculaire dingen zijn te zien. Daar heb ik niet echt over gehad, maar dat geeft niet. Dat zit er echt in. Er zitten dingen in waar je achteraf van denkt, hoe hebben ze dat gedaan?
1: Ja.
0: Tenminste, dat vind ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, en heb je het idee voor jezelf dat je nog een ander soort voorstelling kan maken, dat dit kan overtreffen?
0: Nou ja, het begint al wel weer een beetje te jeuken om iets anders te maken. Maar ja, ik zit nog wel helemaal hierin.
1: Ja, hierin.
0: Ja, het zou mooi zijn als het... als ik nog een keer een kans krijg om iets te maken. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Mm. Ja, ik zou het heel leuk vinden, dat wel. Ja, zeker. Ja,
1: want het is natuurlijk een speciaal onderweg, geen bellen.
2: Nee, ik wil een vraag stellen.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm.
2: Misschien is het handig om nog eens een keer te benadrukken waarom je deze voorstelling op een komische manier gebracht hebt. Dat kan je niet genoeg benadrukken.
0: Nee, nou,
2: dit is zo'n serieus onderwerp.
0: Zeker, dat hebben we gedaan omdat dat ook de taal is die vis-à-vis eigenlijk gebruikt. Hè. Al jarenlang maken we comedies. Zwarte comedies noemen ze het wel eens. Ik weet niet of dat nou een goede benaming is. Maar ik denk dat het goed is. Ik hou er zelf ook van. Ik denk dat het goed is met zo'n groot onderwerp. Dat je, het zou heel makkelijk moralistisch kunnen zijn. Ja, dus als je, het zou een drama kunnen worden of een moralistisch drama. Zo van jongens, zo met een vingertje omhoog. En dat heb ik niet gewild. Ik wil juist dat het toegankelijk is. En de comedy of de humor, die maakt zoiets draaglijker voor mij. Je kijkt ernaar, je moet om lachen. Soms ontroert het. Soms is het spectaculair. Soms wordt er een grote vlam of een knal ergens. En denk je, jeetje, je wordt helemaal door elkaar geschud daarmee. En de comedy is eigenlijk een soort verbindende, zachte factor hierin.
1: Mm-hmm.
0: En dat is denk ik heel mooi om te kunnen gebruiken. Kijk, het kan op allerlei manieren. Dat kan. Maar ik denk dat dit absoluut de manier is van vis-à-vis om dat zo te doen. En ook wel mijn manier. Ik denk dat het een hele mooie, zachte manier is om dingen te doen. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, nou, en u hoort het allemaal wat Gerald Goodman vertelt. En
0: ja,
1: ik denk, daar moet je toch meteen naartoe willen. Wat kost een kaartje, weet je dat? Of kijkt u daarvoor maar naar de website?
0: Ja, rond €40. Ik weet niet precies. Maar
1: wat normaal gesproken ook een theatervoorstelling kost,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nou ja, wat je krijgt is dus een geheel aan amusement.
0: Ja.
1: Ik wil zeggen tegen de mensen, want de tijd zit er alweer op.
0: Ja.
1: Hartelijk bedankt, Gerald.
0: En
1: ik hoop dat we met volle getalen naar het strand mogen komen in Almere.
0: Ja, wees welkom.
1: En heel veel succes met de voorstelling. En luisteraars, jammer dat u niet gebeld heeft. Dat gaat een gaatje naar mij. In ieder geval, tot de volgende keer. En kom eens vertellen hoe het is geweest allemaal na afloop. Of wanneer je weer een nieuwe productie hebt.
0: Zeker.
1: Oké.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

0: in.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom, welkom, welkom. En fijn dat je luistert naar Belmer Insight. Gio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat-ie?
1: Ik zie dat het een beetje veranderd is. Ik zie opeens een webcam voor me. Misschien moeten we die een keer aanzetten.
0: Ja, er is wel...
1: De televisie is
0: ja, weet zelf.
1: Geïnvesteerd bij Mart.
0: Er is veel verzoek ook. Mensen willen weten wat nou die gezichten zijn bij die mooie stemmen.
1: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat we eens een keer aanzetten. Aan de andere kant, het heeft ook wel iets mysterieus en spannends toch om het zo te laten.
1: Je hebt toch ook zo'n groep waarbij niemand weet hoe ze
0: het... Het is mysterieus en spannends toch om het zo te laten.
1: Je hebt toch ook zo'n groep waarbij niemand weet hoe ze het...

0: Maar het is wel heel spannend allemaal wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Je hebt er geen invloed op. En ja, ik kan niet wachten dat we een maand verder zijn dat het eigenlijk allemaal een beetje een plaats heeft gekregen en dat ik dan ook gewoon veel meer weet.
1: Oké.
0: Okay. Is spannend.
1: Spannend.
0: En, het tweede waar we het net al over hadden, en de luisteraars mogen meegenieten, gisteren was onze eerste training. Jij speelt natuurlijk in een hoger team dan ik. Ik speel dus echt 45 plus, jij zit nog bij de 35. Maar ik schrok ervan dat ik toch redelijk fit was. Dat had ik niet verwacht.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nou, en waarom had je het niet verwacht?
0: Ik heb volgens mij 3 jaar niet echt gevoetbald. Misschien een keer een kwartiertje getraind of een half wedstrijdje gevoetbald. En nu toch een hele training. Ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen maanden heel veel naar de sportschool ben geweest. Op mijn manier, 2 dagen door een beetje lopen, een beetje krachttraining. En volgens mij gaat het nu wel de goede kant. Dus misschien dat ik over een paar weken weer gewoon bij jou afsluit. Dan ik je weer schreeuwen in het veld. dan durf ik je wel te schreeuwen hoor. Buiten het veld durf ik je niet te schreeuwen. Nee, dolletje.
1: Ja, nou, kom erbij. Ik moet zeggen, nou, gisteren de eerste training. Ik vond het...
0: Pittig, hè?
1: Nou, weet je, ik heb best veel voor mezelf getraind.
0: Ja.
1: En ik heb vorige week, afgelopen weekend, zeg ik dat goed?
0: Yes.
1: Ja, had ik nog een toernooi.
0: Ja.
1: Met in Lelystad. Tof toernooitje trouwens. Maar wij winnen eigenlijk elk jaar. Ja, nee, dat is, we moeten wel aan de bak, maar we winnen wel elk jaar. We zijn echt de beker, de titelhouder. Maar goed, ik had met 45 en 35 meegedaan. Dus ik was wel... Ik had wel tot woensdag heb ik wel echt last gehad van mijn benen gewoon.
0: Ja, maar ik schrok ervan. Want ik zag je natuurlijk zondag in het stadion bij de wedstrijd Ajax Heerenveen.
1: Ja.
0: En als je dan een toernooi hebt gespeeld met 2 teams en jij komt nog lopend binnen. Ik denk dat ze mij naar binnen hadden moeten rollen in een rolstoel met een zuurstoffles achter me. Maar dat vond ik, ja, we spraken elkaar zondag even in het stadion. Maar je zag redelijk... Je liep niet mank of zo.
1: Dat klopt, maar ik weet wel, dat zei ik volgens mij ook. Had ik dat nou tegen jou gezegd dat ik reed terug van dat toernooi naar huis?
0: Ja, deelde je.
1: In Lelystad, Amsterdam. Ja. Is een half uurtje voor het gemak. Ik moest die auto uit. Ik dacht, ik blijf nog even zitten. Even die stoelverwarming aan. Lendensteuntje eruit. Weet je, gewoon even wat gebeurt hier?
0: Ja.
1: Ik had het wel pittig. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, en ik heb dat ook nodig.
0: Ja.
1: Lichamelijk, maar ook mentaal.
0: Ja.
1: Die prikkel. Ik moet gewoon uitgedaagd worden, anders vind ik het niet meer zo leuk.
0: Ja, maar dat is wel iets wat ik enorm waardeer van jou. Ik geef in dit geval, zeker met voetbal, heel snel op.
1: Hmm.
0: Ik ben nu in mijn nieuwe team ben ik een van de jongeren, een van de fitteren.
1: Ja, lekker toch.
0: En dat jij nog steeds dat vuur in je hebt om met 35 plus te spelen.
1: Ja.
0: Terwijl je 50 bent, bijna 50 bent. Bijna 50. 50. Bent al 50 ook.
1: Bijna 51.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, want ik wacht nog op de uitnodiging voor die biljari. Huh? Nee, ik weet dat je niets met je verjaardag doet, maar...
1: Nee, dat
0: vind ik wel mooi, dat je dat heilig vuur nog hebt, dat je gewoon wilt. En nou, ik heb jullie gisteren zien spelen en de jonge jongens gezien, dat allemaal 35, 36 is. Er zit ook volgens mij een spits bij.
1: Jongen.
0: Wie?
1: Ja, moet je aan de bak. Die gast is topfit.
0: Ja, en jij gaat voor die strijd gewoon.
1: Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, die gast is fit. Hij is sterk. Hij is snel. Ik denk dat ik hem gewoon een schop moet geven straks.
0: Ja, maar besef wel, hè, toen jij uitging op je 15e, moest hij nog geboren worden. Of is hij net geboren? Jij speelde toen bij Groningen, denk ik. In de
1: Toen zat
0: hij in de luiers. Of misschien nog niet eens in de luiers. En, dus dat mag je, dat is toch best een compliment. Dat je in ieder geval dat vuur nog hebt, dat je daarvoor nog wil strijden.
1: Ja, weet je, maar thanks. Maar tegelijkertijd is het ook niet iets waar je voor kiest. Dat heb je of dat heb je niet. Ja. En ten tweede, sterker nog, als ik het niet doe, raak ik gefrustreerd.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik heb ook met die gasten meegedaan. Een toernooitje, laatste keertje, in Hoge Zand helemaal. Ja. Ik ken nog veel van die jongens uit Groningen. En met 45 plus.
0: Ja,
1: Javaans toernooi in Hoge Zand. Ja, weet je, dan die eerste wedstrijd is je warming up en die andere 4, 5 wedstrijden. Ja, dan is eigenlijk de lol ervan af, want het gaat zo makkelijk.
0: Met 45 plus.
1: 45, ja.
0: Ja.
1: Dus ik moet dat 35 hebben, maar ik weet ook, heel eerlijk, ik moet wel bikken.
0: Ja.
1: Ik moet aan de bak. Maar, en tegelijkertijd, ik voel me fit en ik weet ook dat als ik gewoon mijn ding doe, dan wordt het voor de jongens ook gewoon lastig, toch?
0: Ja, maar ik denk zeker op de positie waar jij staat, centrum, spits. Jij hebt toch specifieke kwaliteiten in de spits, meevoetballen, maar ook scorend vermogen.
1: Ja.
0: Dat je ook gewoon je moment af kan pakken. Je hoeft niet de bal te gaan halen bij de keeper en zeggen van ik ga het spel verdelen à la Messi bij wijze van of Mbappé. Maar jij kan gewoon wachten.
1: Ja, en dan gewoon je momenten kiezen en
0: gewoon je
1: een beetje krachten sparen.
0: Ja, en dan die momenten die je dan pakt en als het dan 1 keer in de 5 minuten is dat je die bal even aanraakt en iets goeds ermee doet.
1: Ja,
0: dan is het goed. Maar ja, oké.

0: Gaan we over de technische staf van het team beginnen. Dat wordt ingewikkeld.
1: Maar wel lekker toch weer om bezig te zijn. Ik kreeg gisteren ook weer wat nieuwe kleding, zoals het elk jaar gaat. Luister, laten we eerlijk zijn. Voetballers zijn toch ook net gewoon grote kinderen?
0: Ja, maar wat ik erg vind... Ja. Dat is even een side note voor de luisteraars, hoor. Ik speel dus in de zaterdag 6 en we spelen allebei bij Ajax, voor als mensen het niet weten. Nou, ik zit in het bestuur en mijn team bestaat uit 3 leden die ook nog in de technische commissie zitten.
1: Ja?
0: Wij zijn één team dat nog geen kleding heeft gehad.
1: Die nog geen kleding heeft? Dat was opmerkelijk.
0: Nee, het moest opnieuw besteld worden omdat wij er heel laat bij zijn gekomen. Ja. Dus ik denk dat we dat komende dinsdag ik dat even agenderen op de bestuursvergadering. Ja. Dat de zaterdag 6 met spoedkleding nodig heeft voor die bejaarden. Nee, maar dat is wel mooi. Ook dat leidje weer staan bij Facility, dat iedereen zijn tasje mag komen halen.
1: Ja, en dat je dan ook ziet hoe dat dan, weet je, dat al die gasten die al jaren voetballen, en sommigen hebben echt op hoog niveau gevoetbald. Ja. Maar dan toch nog een soort van een kinderlijk enthousiasme hebben of zo, weet je wel, om daar te weer... Het seizoen begint weer, weet je, jonge honden, je mag weer de wei in. Je krijgt een tasje met nieuwe spulletjes. Iedereen is benieuwd hoe het er dan uitziet. Weet je wat, hoe ziet het? Oké. Nou, ja. Ben je zo'n warming up aan het doen en dan gaat het er ook even over. Hey, heb je die nieuwe schoen nog gezien? Ja, en ook lekker, weet je. Ja. Het is gek, het zijn gewoon grote kinderen. Ja, en ik doe gewoon rustig mee, hoor.
0: Ja. Nee, maar ik vind het ook wel mooi bij de club waarvoor we spelen dat het allemaal gefaciliteerd is.
1: Ja,
0: oké. We praten er vaak over en mensen praten vaak negatief over Ajax. Maar als je ziet wat het voor ons dan... En dan hebben we het over 35 plus en 6 en 45 plus nog geregeld wordt. Ik bedoel, als we donderdag naar trainen gaan, liggen er 4 fysiotherapeutische banken, inclusief personeel, ligt voor ons klaar. Kleding, alles. Schoenen, ik bedoel, je schoenen maar vies te zijn. En je zegt van nee, mijn schoen is kapot, ik wil een nieuwe schoen.
1: Ja.
0: En daar mag je best blij mee zijn.
1: Nee,
0: er is geen andere club die dat aanbiedt aan
1: niet
0: veteranenteams.
1: Niet op dit niveau.
0: Ik kan geen veteranenteam die dat geeft. Ja, misschien iets van Lucky Feyenoord of zo, als die een benefietwedstrijd gaan spelen, dat ze wat kleding krijgen.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik weet niet of zij een veteranenteam of meerdere veteranenteams hebben, want wij hebben er 3, hè.
1: Ja.
0: Je hebt dus je 35 plus, zaterdag 5 en 45 plus.
1: Ja, wij spelen nog wel echt competitie, dus er moet ook wel faciliteiten bij. Maar we denken van het complex ook.
0: Ja,
1: dat vind ik wel een van de... Dat vind ik zelf heel fijn.
0: Ja.
1: Bij genoeg clubs gezeten en dat dan gewoon de velden niet goed zijn.
0: Ja.
1: Weet je, halverwege het seizoen vertrapt. Ons is alles gewoon... Het is altijd in orde. Het is altijd gewoon goed. Je weet precies waar je aan toe bent.
0: Ja, nee, het gaat nergens over. Wij moesten op veld 12 en ik was in de veronderstelling dat half hybride veld was. Dus gedeeltelijk natuur en gedeeltelijk kunst. Maar het was weer een nieuw kunstgrasveld. Fantastisch toch.
1: Yeah.
0: En ook wel weer grappig hoor. Jij speelt met Lindenberg en Kiki Mozampa.
1: Ja.
0: En wij hebben een Ole Tobiasse.
1: Oh ja.
0: Nou, een Ole Tobiasse is die van televisie kind. Het was een beetje een rechtsback.
1: Ja.
0: Of een linksback. Voor mij rechtsback was het. Deed zijn ding klaar.
1: Ja.
0: Nu zie je hem komen. Hij is best wel zwaar. Heeft een knieband. Ja. Maar als je dan ziet, dan speelt hij gewoon centraal. Hè. We gingen partijspel, speelt hij dan centraal. Nou, alles zo goed.
1: Ja, gewoon nog steeds
0: doordraaien,
1: goed.
0: Spelen. Ja, maar dat vind ik gewoon grappig om te zien. Want jij kent hem gewoon als van televisie, als rechtsback.
1: Ja.
0: Gewoon een beetje een guy type.
1: Ja.
0: Weet je, gewoon je man uitschakelen, af en toe opkomen. Maar ik heb nooit kunnen betrappen op mijn crosspas of op een
1: steekbal. Nee.
0: Maar dan zie je pas eigenlijk hoe goed ze zijn.
1: Op het moment dat je met hem gaat trainen, dan zie je hoe nauwkeurig en hoe weinig fouten.
0: Ja, maar hij speelde gewoon bij ons centraal en alles kan je inspelen, lichaam ertussen. Gewoon heel slim, heel simpel. Alle ballen zijn goed, goede coaching, niet klagen. En dan pas zie je eigenlijk, vind ik, het verschil tussen iemand die denkt dat hij goed kan voetballen en iemand die international is geweest en bij Ajax 1 heeft gespeeld. Maar dat heb je ook met Mozampa, met de Lindenberg, met de Dennis Gerritsen.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Dat is ook gewoon... Daar word ik ook blij van. Gewoon met goede voetballen spelen. Is toch leuk?
0: Ja, maar als ik... Vraag je wel eens af, bedoel jij voetbal dan nog met Olaf Lindenberg en met Kike Mozampa? Nou, geweldige voetballers, maar toch een beetje lokale helden.
1: Ja.
0: Hoe goed is dan een Mbappé?
1: Ja, nee, maar dat is een andere categorie.
0: Maar hoe zou je daarmee trainen? Bedoel, die krijg je daar volgens mij nooit van de bal af. Die kan je inspelen op zijn nek en die neemt een man en die geeft hem gewoon weer rustig mee. Geen idee wat ze doen.
1: Nee, dat is bijzonder. Als je daarover... We kijken allemaal wel wedstrijden en dan ziet het er traag uit. En dan denk je, speel toch in en doe toch dit. En dan sta je ertussen en het is net alsof je op een snelweg staat.
0: Ja, dit is nergens.
1: Het gaat zo snel dan ineens.
0: Ja,
1: wel leuk. Ja, ja. Goed, we gaan ook nog eventjes wat plichtplegingen We moeten wat plichtplegingen doen natuurlijk. Vertellen aan de luisteraars.
0: Weet je die mensen het nog steeds niet?
1: Nou, maar er zijn ook altijd nieuwe luisteraars. We krijgen steeds weer meer luisteraars.
0: Okay.
1: Die dan, weet je, die moet je toch even meenemen.
0: Okay.
1: De behoefte om te bellen is enorm. Dat weten we, want de onderwerpen die we aansnijden, die doen ertoe. Maar liever niet bellen, mensen. Want wij nemen niet op. We hebben gewoon geen zin. Mailen kan wel naar belmerinsight@gmail.com. En vragen die je op straat aan ons stelt of aan ons sms't. Nou, daar willen we nog wel eens wat tijd voor maken. We gaan het vandaag hebben over Kwaku. Hoe kan het ook anders? Veiligheidsgebieden. Er zijn drie wijken aangewezen in Zuidoost. Waar ook preventief gefouilleerd gaat worden, als ik mij niet vergis. We gaan het hebben over de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hoe kan het ook anders? Het is voor het eerst een buitenlander. En niet zomaar een buitenlander. Maar misschien ook niet de buitenlander die je zou denken. Nee, het is gewoon...
0: Ja, op het ingewikkeld is hoor.
1: Ja.
0: Wat is een buitenlander?
1: Ja, precies.
0: In Nederland.
1: In Nederland, ja. Het is een... Hij had ook gewoon Nederlands kunnen zijn. Nee, heel benieuwd. En ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt. Want dat ze die keuze hebben gemaakt. Goed.
0: Zou er nu over beginnen?
1: Nou, actualiteit. Heb jij nog actualiteit? Of waren dit eigenlijk
0: dit waren actualiteit?
1: Dat we gisteren hebben getraind
0: in
1: natuurlijk.
0: Hoofd in trainen.
1: Ja.
0: Ja. Heb jij nog een leuke actualiteit?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, niet. We hebben, daar ga ik het straks wel even over hebben.
0: Stom eigenlijk. Hè? Een tijdje geleden hadden we het constant over actualiteiten Israël en Congo.
1: Ja.
0: En dat we het gewoon niet meer erover hebben.
1: Het is
0: erg eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Je ziet wat Israël doet. Heb je wel eens die Ben Kefir of zo gehoord?
1: Ja.
0: Wat een engnek is dat, hè?
1: Ja.
0: Dat is niet normaal.
1: Schrikkelijk.
0: Hoe had jij die van de week? Elke nacht 20 tot 30 Palestijnen vermoorden?
1: Ja, zo ik weet niet wat voor ons die allemaal uitkraamt.
0: Ja,
1: ik bedoel, kijk, weet je dat dit soort mensen rondlopen is heel eng en vervelend. Maar dat er eigenlijk zo weinig weerstand is vanuit hun land zelf ook. Te weinig, ik hoor te weinig, ik zie te weinig. En er zijn echt wel, zeg wel een tegenbeweging. Maar die wordt echt wel in de kiem gesmoord, heb ik het idee. Dat internationaal, dat er zo weinig gebeurt. Het is echt schandaal.
0: En dan praten we zogenaamd over de enigste democratie in het Midden-Oosten.
1: Ja,
0: en kijk wat ze
1: op,
0: doen. Broer, moeten we dan blij zijn met democratie? Als je ziet wat zo'n Netanyahu of die Ben Kefir allemaal uitvreden daar. In de Palestijnse gebieden.
1: Ja, ik vind het echt walgelijk.
0: Ja.
1: Walgelijk. En ook nu weer, ook weer op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gewoon weer... Wat hoor ik nou van de week?
0: Plan goedgekeurd voor die
1: dat woningen? Gewoon 20 mensen van een paar gezinnen, dat die gewoon gegijzeld werden, omsingeld werden door kolonisten.
0: Ja.
1: Met de dreiging dat ze eruit moesten. Maar dat ze zoiets hadden van, wij gaan niet uit, want als ze eruit gaan, dan is de kans vrij groot dat jullie ons huis afpakken.
0: Ja.
1: Dat is gewoon standaard. Zo werkt dat gewoon. Dus ze wilden er niet uit, die Palestijnen. Geef ze ongelijk. En dat het leger er ook gewoon naast staat en dat gewoon faciliteert. Dus als zou je wat willen doen. We hebben het er vaak over gehad. We zijn, ik denk dat wij ons vrij goed hebben ontwikkeld. Maar ook in de kern ook nog gewoon trotse jongens. Als je dit toch ziet, dat je familie zo vernederd wordt. Dat jij gewoon, je eigen vernedering is verschrikkelijk. Maar dat je ziet dat je dochter, je zoon, je vader, je moeder, dat die op die manier gewoon mishandeld gewoon worden en vernederd. Ja, man, ik weet niet wat er met mij was gebeurd.
0: Ja, maar ja, als we die vraag nu stellen over wat er 500 jaar geleden is gebeurd toen de boten vanuit Europa naar Afrika gingen. Zullen ook een paar mensen gevochten hebben, of misschien wel, ik weet niet hoeveel mensen er gevochten hebben. En uiteindelijk, kan je die ook
1: niet? Nee, ik denk ook dat je gewoon, dat het een totale overmacht is. Als er een leger naast staat, ik bedoel, wat wil je doen?
0: Dus kiezen. Ja.
1: En die kolonisten mogen ook met wapens rondlopen daar, hè?
0: Dat is waanzin. Dit is verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik kan me met mijn pet niet bij en we praten, het is een democratie, nou moeten we daarmee blij zijn. Maar hetzelfde wat die oranje kerel doet in Amerika. Ik voel nog wel eens wat dingetjes op dat Instagram, dan zie je dus ook mannen lopen met wapens bij een demonstratie met een AK-47 of een rifle gun. En dat demonstreert, want ze zijn trots dat ze een wapen mogen dragen. En dan denk ik van, hoe bestaat het? En dat is een democratie.
1: Ja.
0: Ja, ik geen idee. Ik weet het niet meer. Ik weet ook niet meer in bijvoorbeeld zo'n land als Amerika, wie beschermt je? Wie beschermt zwarte mensen? Wie moet je dan bij de politie zijn?
1: Nou, op dit moment voel je je toch... Ja, moet je toch haast wel vogelvrij voelen daar.
0: Ja.
1: Ik bedoel, want... En dan hebben ze tegenwoordig veel bodycams, hè? Dat is wel een absolute... Pardon, absolute winst, maar... En maar je ziet, daardoor zie je dus ook gewoon... Mensen hebben allemaal een camera tegenwoordig. Als je ziet hoeveel shit er gewoon is.
0: Ja.
1: En ik moet ook eerlijk zeggen... Ik zit ook in de rabbit hole. Ik krijg wel eens een filmpje. Ik stuur eens een filmpje door. Ik like wel eens wat. Ik sla wel eens wat op. Ja, voor je het weet ben je gewoon... Zit je helemaal in die materie. Maar het is niet normaal. Het is gewoon niet normaal hoeveel shit mensen er gewoon rondlopen op deze planeet.
0: Ja, je weet ook niet meer waar het eindigt. Nu, ik denk dat we nu een kant op gegaan zijn. Of we moeten echt een corona 6.0 uitbreken. Dat we gewoon zien dat we eigenlijk als mensen machteloos zijn. Of Afrika moet een natuurbron vinden waarbij wij weer naar de kings en queens gaan. En dat we ons niet druk hoeven te maken om een wapen.
1: Wakanda.
0: Ja, nee, ik maak de laatste dollartje. Ik denk wel eens van, oké, volgens mij als wij een energie in onszelf kunnen vinden, dat we een soort schild om ons heen kunnen bouwen. En ik geloof wel dat we die om ons hebben, alleen kunnen we dat loketje niet openmaken. Ja, ik ben er heilig van overtuigd. ik zei het laatst tegen mijn dochtertje. Ik zeg tegen mijn dochter. Ik denk dat we ons echt druk maken dat we bij wijze van 10 meter zouden kunnen vliegen.
1: Ja.
0: Als die energie vrijkomt, weet je. Ik zeg niet als Superman dat ik van een vier kan opstijgen en dat ik naar een ander land vlieg. Maar dat we veel meer kunnen dan... En ik denk dat we dat ook allemaal het gevoel hebben. Maar dat het gewoon weggehaald is uit ons systeem of zo hergeprogrammeerd zijn dat we dat niet meer kunnen voelen en kunnen aanraken. Broer, als je kijkt naar de beelden van het vroegere Afrika, en dan heb ik het over 3000 jaar geleden. Waar daar stond, weten we nog steeds niet hoe het gemaakt kon worden. En ze praten dan liever over dat het UFO's waren dan dat ze ons...
1: Die credits geven.
0: Ja. Dus ik hoop dat dat weer een keer vrijkomt en dat wij gewoon zien dat wij de meest vredelievende ras zijn van de hele wereld.
1: Ja. Ja, maar dat is echt zo.
0: Ja, nee, maar ze maken ons...
1: Zie je wel eens van die filmen kijken en luister. Laten we... real talk, hè. Ja. Ik bedoel, er zijn ook heel veel irritante zwarte mensen. Godverdamme.
0: Ja, maar
1: je komt er soms een paar tegen, denk ik bij jezelf, waarom ben je zo? Maar...
0: Mag ik daar even op inhaken?
1: Zeker.
0: Zijn dat die mensen die zo onzeker zijn en zo geprogrammeerd zijn door het systeem waarin we in zitten, dat ze denken dat ze pas macht hebben door een bepaalde street credibility? En ja, wij zo sterk zijn dat wij dat niet nodig hebben, want wij hebben het vanuit onszelf. Net als geld. Wij hebben geen geld nodig om ons goed te voelen. Ik bedoel, we hebben best een leuk leven. Maar we kennen ook mensen die een andere kleur hebben als ons. Die zijn alleen maar bezig met geld.
1: Ja.
0: Alleen dan hebben ze een beetje status. Wij hebben het niet nodig. Gaan wij nu met z'n tweeën in Amsterdam-Zuid, zijn wij de man.
1: Ja.
0: We hoeven niet eens ergens te zitten. We hoeven niet eens een fles champagne te kopen voor 3000 euro. We zijn de man. Nou, sommige mensen hebben dat nodig.
1: Ja.
0: En dat heb ik dus ook bij de strontvervelende jongens die op ons lijken. Ja. Die zijn daar nog niet, voor mijn gevoel.
1: Mentaal of spiritueel?
0: Ja, mentaal. Mentaal, spiritueel. Die hebben iets anders nodig om te laten zien hoe sterk ze zijn.
1: Ja. Ja, ik hoor wat je zegt. Ik hoor wat je zegt. Ja, fijn. Nou, oké, maar goed. Ze zijn er dus wel. Ze zijn er wel. Dus laten we daar ook duidelijk over. Ze zijn er wel.
0: Heel veel.
1: Ja, maar je ziet ook... I know, and I'm biased. I know. Ik zie van die filmpjes op internet, op Instagram, over... Luister, corrigeer me, maar dan zie je mensen in een winkel aan... winkelend personeel of het publiek vragen van... Hey, zou je misschien deze voor mij willen afrekenen? Ik heb op dit moment geen geld. En ik zeg niet dat altijd alle witte nee zeggen... maar het is bijna altijd de black man or woman... die zegt, ja man, doe ik voor je. En dan heb je er ongetwijfeld ook een paar bij zitten die nee zeggen. Maar het is bijna altijd een zwarte man of vrouw die zegt van... Ik denk omdat we gewoon een hele... gewoon empathisch enorm sterk ontwikkeld zijn... Maar ook omdat we gewoon weten wat het is om het niet te hebben. Een soort van een kameel goed verplaatsen in jouw situatie.
0: Zijn we niet gewoon...
1: Heb jij het wel eens gedaan? Ik zal je wat zeggen. Ik heb het laatst gedaan.
0: Ja.
1: Er kwam een man naar me toe. Ik stond op Belmplein. En die vroeg of hij... in Rijgersbos was ik bij de FOMAR. En die vroeg of hij... Weet ik veel, of ik iets voor hem kon afrekenen.
0: Ja.
1: En ik, dit is echt al maanden geleden. En ik heb heel lang gedacht van, ik moet het aan iemand vertellen. Want ik wil laten zien hoe goed ik ben. Kijk mij goed zijn, weet je wel. Maar goed. Oké, nu is dit het moment. Maar toen had ik ook... Ja, oké, let's go. Maar toen zei ik ook tegen hem van... Heb je nog wat anders nodig?
0: Ja.
1: Want als je me op straat vraagt om geld... Dan geef ik ook wel eens wat. Maar dan ben ik misschien minder geneigd. Maar in een winkel, als ik weet dat het echt voor eten is... Ja. Ik weet niet. Dan, luister. Het liefst zou ik... Weet je, ik zei ook tegen hem... Haal nog wat dingen op. En toen kwam hij terug dus, hè, met één dingetje. Toen zei ik... Nee, maar haal maar. Wat heb je nodig? Ja. Doe maar. En toen kwam hij uiteindelijk terug... Was hij even weg, kwam hij terug, had hij vier dingetjes in totaal. Mm. Ik bedoel, als hij mij uitvraagt, had hij de hele kant op. Hij had vier dingetjes. Ik zei, weet je het zeker? Ja, that's it. En toen heb ik... Weet je... Ah, kom op, man. Kom op, man.
0: En wat heeft het gekost, 10 euro?
1: Ja, ik weet niet eens. Ja. Ik weet niet eens. Ik heb wel tegen hem gezegd, luister, hier is mijn telefoonnummer.
0: Stuur je tikkie.
1: en opschieten nou, want anders vraag ik rente.
0: Ja.
1: Nee, ja, god, dat is de kleine... En als ik het niet heb, heb ik het niet. Maar als ik het kan missen, kom op, man. Het is een kleine moeite. En volgens mij zitten wij van nature wel... Is dat deel bij ons sterker ontwikkeld?
0: 100%. Dit verhaal dat ze ons maar wijsmaken... dat wij boos zijn, wij agressief zijn. Ik denk, als je alle geschiedenisboeken erbij pakt... Ja, is er één ras bewezen die krankzinnig is... die hele volk eruit gemoord heeft... We zullen echt geen schoon geweten hebben. We zullen ook wel eens dingen fout hebben gemaakt. Maar niet zo extreem als andere mensen het gedaan hebben. Maar toch weten zij het verhaal zo te verkondigen. Dat wij fout zijn en dat mensen bang zijn moeten voor ons. Maar hetzelfde heb ik met moslims.
1: Ja.
0: Wordt ook van alles over geroepen. Ik was laat voor mij, heb ik dit ook een keer verteld. Was ik in de dekenmarkt bij mij op Eiburg. En iemand moest betalen. En volgens mij diegene cash bij zich. En nou, was zomaar 44 euro. En die vrouw had 40 euro. En die cashier zegt, ja, maar het is 44 euro. En toen was er een soort miscommunicatie. Zat 4 euro tekort. Dus die cashier zegt, een meisje met een hoofddoek. Ik betaal het wel voor u. De cashier.
1: Echt?
0: Ja, dus ik stond erachter. Ik zeg, nee, mevrouw, ik betaal het wel. Weet je, ja, of die te betalen was een meisje van 18.
1: Ja.
0: Nou, nog jonger, denk ik.
1: Ja.
0: Uiteindelijk snapte die vrouw, die bedoelde, ik wil de restant pinnen. Maar die snap je? Dus ze wilde 40 euro cash betalen en de restant pinnen.
1: Ja.
0: Maar die cashier dacht, ik heb niet genoeg geld.
1: Oh,
0: weet
1: shit.
0: Je?
1: Maar wat lief, hè?
0: Ja, maar die vrouw reageerde heel... Die vrouw die moest afrekenen, reageerde heel stom, hoor. Ja, maar ik heb zelf wel geld genoeg. Weet je, denk van de hele maand. Dat was heel lief bedoeld. Van ik denk dat de meisje 16 was.
1: Ja.
0: Weet je, dan kreeg ik gewoon echt kippenvel.
1: Ja,
0: ik heb
1: het ook
0: meteen
1: ook
0: thuis
1: mooi,
0: verteld. Dat is toch prachtig?
1: Daar ben ik echt gevoelig voor dat soort dingen.
0: Ja, weet je, en ik geloof... Ik heb zo'n plaatje op het Instagram ook over dat... Ja, mensen zeggen dat zwarte mensen het meest agressief zijn agressief zijn. Maar dat de geschiedenisboeken laten ons iets anders zien. Nou, dat is toch zo?
1: Ja.
0: Dat kan toch niemand ontkennen?
1: Ja.
0: Weet je, en dat verhaal, ik had laatst ook een discussie met mijn tante en met mijn moeder. En die zijn nog een beetje van de oude generatie. En die keken dan ook echt op richting witte mensen. En die gingen een beetje afgeven op zwarte mannen.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, dat verhaal wat jullie wijsgemaakt is, dat zijn mensen die ons kapot hebben gemaakt. Die hebben ons zo geconditioneerd en toch geloven het verhaal.
1: Ja.
0: En kijk in je eigen omgeving... Hoeveel zwarte mannen slaan een vrouw? Hoeveel zwarte mannen hebben meerdere kinderen met meerdere vrouwen? Je kan het nu gaan vragen. En natuurlijk heb je ze, maar dat heb je aan de andere kant ook.
1: Ja.
0: Maar doe nou niet alsof het bij ons de percentage 10 keer hoger is. Want het is niet zo.
1: Nee, en in Amerika heb je die discussie natuurlijk vergelijkbaar. Hè? Dus het is echt een trope. Hè? Het is gewoon een black man. Die hebben meerdere kinderen bij verschillende vrouwen. Die zijn er niet voor hun kinderen. En uit onderzoek blijkt juist dat Afro-Amerikanen... de Afro-Amerikaanse mannen de groep is die, ik denk van meer dan 70% juist wel in het gezin blijven en zorg dragen voor hun kinderen. Maar als je het maar lang genoeg roept...
0: Ja, dan gaat iedereen geloven.
1: En dan ga je het zelf ook nog geloven.
0: En dat vind ik erg.
1: En die angst voor elkaar die we hebben daardoor ook.
0: Ja.
1: Weet je, ja, ken je dat oude filmpje van hier in de Bijlmer? Ik moet hem eigenlijk dat... Het is echt verschrikkelijk. Zo'n Hindoestaanse man die op Schiphol aankomt.
0: Dat die niet naar de Bijlmer wilde.
1: Ja, wordt hij gevraagd van... Ja, en waar gaat u wonen in de Bijlmer, zegt hij. Ja. Nee, oh nee, waarom niet dan? Ja, want daar wonen negers.
0: Ja, walgelijk.
1: Maar dat is zo geconditioneerd, jongen. Het is echt walgelijk, ja.
0: Ja, maar ik vind het... Is dit niet een heel mooi bruggetje richting het bondscoachschap?
1: Ja, let's go.
0: Dit bruggetje kunnen we nu wel
1: ja,
0: maken.
1: Ja, nee, dit is een topbruggetje.
0: Is Marco Reiziger een buitenlander? Knal hem er meteen in.
1: Weet je... Nee, ik heb deze discussie 2 dagen geleden nog gehad. Of dit gesprek was niet een discussie, maar wel het gesprek. Want zo... Luister, jij hebt me laatst nog wat doorgestuurd over de bak ellende die Nederlandse spelers met een biculturele achtergrond over zich heen krijgen. Of laten we gewoon zeggen, zwarte spelers. Nederlandse spelers over zich heen krijgen die een penalty missen.
0: Een maand geleden nog, ja.
1: Of, ja, dat is echt niet normaal als je ziet hoe onevenredig. We kennen het verhaal van Seedorf, die mist een panel, dat achtervolgde hem al zijn hele leven. Frank de Boer in diezelfde wedstrijd 2. En daar hebben we het niet meer over. Sterker nog, nee, die vragen of die bondscoach wil worden. Hij wil niet, maar jammer, want het is een topper, weet je wel. Zo kijk, het is pijnlijk. En Marco Reiziger, en daar had ik dat gesprek over. En niet zo over een Reiziger, maar wel hoe Nederlands ben ik als bruine man. En hoe Nederlands vinden jullie Nederlanders, witte Nederlanders, bruine mensen. En heel vaak wordt er gezegd, ja, nee, gewoon Nederlands. Tuurlijk ben je gewoon Nederlands. Totdat er ingewikkelde discussies gevoerd moeten worden. Als het gaat over Zwarte Piet, nee, dan kom je in onze traditie.
0: Ja.
1: En daar heb jij niks over te zeggen.
0: Je moet je maar aanpassen.
1: Maar volgens mij, ik ben niet geboren. Waar heb je het over? Ik ben zo Hollands als de pest wat dat betreft.
0: Ja.
1: Maar bij dat soort discussies doe ik niet mee. Nou goed, en Marco Reiziger, dat gesprek, dat bij ons aller Ajax was er een hele pijnlijke situatie voor de luisterers die het niet weten. Een aantal jaren geleden stapte er een trainer op, die werd weggestuurd. En toen bleef er een vacature over. En er waren 2 gegadigden. Nee, correctie. Er waren 2 mensen, meest voor de hand liggend. Dat was Heitinga en dat was Reiziger. En wat ik heb begrepen is dat ze Reiziger, die in de periode als trainer meer prijs heeft gepakt, beter heeft gescoord dan Heitinga, eigenlijk op alle fronten beter was, als speler al 10 keer beter, maar mijn carrière van je welste Barcelona, overal gevoetbald, dat hij niet eens is uitgenodigd voor een gesprek. Of hooguit als assistent van Heitinga, maar nooit serieus overweeg als hoofdcoach.
0: Nou, volgens mij is hij van horen zeggen.
1: Ja.
0: Is er een gesprek geweest tussen de toenmalige technisch directeur met Reiziger. En dat ze eigenlijk eruit waren. Maar de toenmalige technisch directeur moest nog even met Reiziger praten. Oh, sorry, met Heitinga praten. Die was toen onder 19. Ik doe het even uit mijn hoofd. En toen werd Reiziger weer teruggeroepen in die kamer. En toen zag hij Heitinga zitten. En toen werd eigenlijk voorgesteld van, hey, jullie gaan het samen doen. En toen heeft hij gezegd, nee, dat gaan we niet doen.
1: Ja.
0: Weet je, en dat is toch volstrekt belachelijk, belachelijke keuze. En
1: ja,
0: het gemak waarbij er ook dan opeens ook voor kwaliteit en ook over Xavi en Reiziger moet zich bewijzen. Maar wat heeft Xavi dan bewezen? Heeft Reiziger ooit een kans gekregen om zich te bewijzen? Het gaat zo verschrikkelijk ver. En als je dan ook de reacties ziet, er was een foto een paar weken geleden met Seedorf en Nigel de Jong op de tribune.
1: Ja.
0: En toen ging het net over nieuwe bondscoachschap en Reiziger. En dan begint, als je dan de reacties leest rond, ja, en het is vriendjespolitiek en het is dit en het dat. Het gaat zo diep, het racisme in dit land. Hè. Sorry dat ik het zeg. Dat moment dat het over 2 zwarte mannen gaan of 2 zwarte personen gaat die een zwart persoon willen uitnodigen, is het meteen vriendjespolitiek.
1: Ben je gelijk de kabel? Ben je gelijk
0: weet ik veel wat, maar als het, weet ik veel, Ronald, Danny Blind is en Louis van Gaal die Frank de Boer aanstellen als hoofdtrainer, dan is het opeens niet vriendjespolitiek.
1: Terwijl die gasten echt al sinds de jaren 90 samen optrekken.
0: Ja, weet je, maar dan is het opeens, nee, die moeten vertrouwen, integer, en het moment dat het over die andere gaat, dan is het opeens een integriteitsprobleem en vriendjespolitiek. En nu haal je een trainer van Xavi, en Xavi is een geweldige voetballer. Hè? Ik bedoel, denk het niemand. Ik heb geen probleem met Xavi. Ik vind het alleen belachelijk dat ze zo gemakkelijk Reiziger omzeilen weer. Ja. Ik bedoel, Xavi heeft Barcelona getraind, is daar ontslagen, kampioen mee geworden, maar het is, ja,
1: vrij logisch met zo'n grote club.
0: Ja, het is Barcelona of Real Madrid, en als het een beetje tegen zit, dan wordt Atletico Madrid kampioen.
1: Ja.
0: Maar voor de rest zal het altijd die 2 zijn. Is naar Qatar, is ontslagen bij Barcelona. Het in Qatar wat dingetjes gedaan. Wordt nu bondscoach van de Nederlandse elftal.
1: Tja, als je naar zijn staat van dienst kijkt, is zijn cv vrij dun.
0: Als trainer?
1: Ja.
0: Ja, maar van de reiziger ook, hè? Nee, maar dan gelden dus niet dezelfde argumenten.
1: Nou, maar ja, en toch zou ik willen zeggen, hij heeft echt wel geleverd, reiziger. Met Jong.
0: Absoluut.
1: Met Jong, ja. Ajax heeft dit goed gedaan.
0: Hij is kampioen geworden met Jong Ajax.
1: Ja, en hij, oké, okay, dat is misschien wat anders dan bondscoach. Maar hij is nu al lang, zit al lang bij de KNVB. Ja. Ik bedoel,
0: ja, maar
1: volgens mij heeft hij het gewoon hartstikke goed gedaan in zijn
0: maar die jongen die krijgt gewoon nergens een kans om het te bewijzen.
1: Ja, maar dat vind ik lastig, want dat punt maakte jij net van ja, te weinig ervaring. Ja, maar iedereen begint met weinig ervaring. Er is niemand die begint met ervaring. Dus er is een moment geweest waarop je een kans hebt gekregen. En daar zie je dat het vaak misgaat, is dat het moeilijker voor mensen is, bedrijven, organisaties, en ik heb het veel gezien, ook vanuit het werk, lastig om mensen met een biculturele kans, achtergrond, sorry, die kans te geven. Ja. Why? Nou ja, en dan zit er toch een soort van, ja, weet je, toch bang dat ze er met de kas van doorgaan of zo. Of toch bang dat ze een barbecue gaan geven op het veldje daarvoor bij de KNVB in Zeist.
0: Maar dat zegt weer genoeg over die mensen. Kijk, die mensen, als ze het zelf ook mogen organiseren, dan vinden ze die barbecue leuk. Dan vinden ze die brasbed leuk. Doordat jij en ik die sleutel krijgen om het te
1: doen. Dus het lawaai.
0: Op het moment dat wij het gaan organiseren, is het ingewikkeld.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat Jan Willem, of laat me ze een gekke naam noemen, Jan, iets gaat organiseren, en ik kom met een brassband en ik kom met een Surinaamse avond, is het leuk. Maar op het moment dat wij het gaan doen, oh god, vriendjespolitiek. Ja. En dat vind ik zo verdomd lastig. Kijk, Xavi krijgt een mooie kans, een Catalaanse jongen, hele jeugd bij Barcelona gespeeld, krijgt een hele mooie kans om hoofdtrainer te worden. Ja. Nou, fantastisch.
1: Ja, tuurlijk. Ik gun het hem ook, hoor.
0: Niks in aanleiding van hem.
1: Nee.
0: Maar waarom krijgen wij die kans niet?
1: Ja.
0: Van Bronckhorst krijgt hem wel. Is dat dan toch weer iets minder? Is dan zijn rolkleur iets meer richting wit?
1: Ja, dat hij die kans is wel krijgt? Hij is wel wat witter. Je moet eerlijk zijn, hij is wel wat witter.
0: Ja, maar broer, Kluivert, hoeveel kansen heeft die gekregen?
1: Ja.
0: Weet je, maar het gaat niet om, het gaat om kwaliteit. Waarom krijgt hij die kans niet? Waarom krijgt Ronald de Boer, of wat is Frank de Boer, Danny Blind, hond zoveel kansen? Waarom krijgt Kluivert die kans niet?
1: Nee, oké.
0: Hoofdtrainer geweest bij Twente, volgens mij. Curaçao heeft hij wat gedaan, dus hij heeft zijn meters gemaakt.
1: Indonesië, zeker. Maar ja, ik vind dat Kluivert met zijn staat van dienst bij Ajax als speler gewoon, puur op basis van zijn legacy zou hij het al een keer mogen doen, misschien. Hoewel ik Kluivert nou niet. Die heeft zich nog niet echt bewezen. Ook, dat is eerlijk. Die heeft geen topprestaties geleverd bij de clubs waar hij heeft gezeten.
0: Ja, maar heeft Ten Hag, nu heeft hij een absolute topprestatie geleverd bij FC Twente of bij FC Utrecht? Was assistent bij Bayern München.
1: Ja, heeft hij wel een topprestatie.
0: Ja, maar wat is een topprestatie? Is dat een topprestatie?
1: Eerste 3 of zo, dus hij toen geëindigd, weet ik veel.
0: Ja,
1: volgens mij
0: is, is dus Dick Schreuder krijgt dus nu ook een toptrainer.
1: Nee, oké, ik hoor wat je zegt, maar ik ben nu, Want in de discussie, en daar had ik wel een discussie over ja, nee, we willen wel kwaliteit.
0: Ja,
1: wat zeg je dan? Dat een zwarte man geen kwaliteit heeft?
0: Ja.
1: Wat zeg je nou?
0: Ja.
1: Ik bedoel, iemand zonder ervaring moet je dus beoordelen op zijn potentie.
0: Mm.
1: Want waar moet je hem anders op beoordelen? Op zijn talent, op zijn kwaliteit en op zijn potentie. Niet op zijn ervaring, want die heeft hij nog niet. Dus er komt een moment dat je iemand gewoon ook de kans moet geven. En desnoods doe je dat achter de schermen met een soort van spoedcursus of een cursus of een ondersteuning. Maar als we die spiraal willen doorbreken, of het nou is bij een grote profclub, of gewoon de profclubs in Nederland, of bij een bond, ja, en dan moet je daar je risico nemen en je nek uitsteken. Overigens, ik weet dat de KNVB, daar heb ik veel mee samengewerkt, dat die heel veel werk maken van hun antiracisme beleid, antidiscriminatie. Ja, ze hebben, wat is het? OVIVO is het volgens mij, ons voetbal is van OVIVI, ons voetbal is van iedereen.
0: Mm.
1: Het is een hele campagne. Ze hebben, Zeedorf heeft daar, is volgens mij adviseur bij de KNVB. Nigel de Jong is directeur. De voorzitter, Marianne van Leeuwen, getrouwd geweest met een, of in ieder geval kinderen met een Afrikaanse man. En ik heb haar wel eens horen spreken bij een van mijn events, had ik haar uitgenodigd. En toen zei ze ook van, ja, ik weet je wat, ze heeft ook lang bij
0: Zeeburger
1: gezeten. Ja. Dus ze weet echt wel een beetje hoe het werkt. Maar ze zei ook van, ja, ik heb twee zwarte kinderen. Twee bruine kinderen, maar die lopen dan in een winkel voor mij uit, omdat ze gewoon aan het rafotten zijn, weet ik veel wat. Gewoon twee kinderen die. Als ik dan zie wat er gebeurt van een afstandje met mijn kinderen, Ik ben bijna 60 jaar, heb ik nog nooit meegemaakt. Heb ik nog nooit meegemaakt. Bij mezelf, of bij mensen die op mij lijken, nog nooit meegemaakt. En dan zie ik mijn kinderen en dan ineens gaan mensen anders doen.
0: Ja.
1: Het is gewoon de pijnlijke waarheid. Dus om maar te zeggen dat de KNVB wel echt wel stappen maakt daarin.
0: Ja,
1: dus de afweging dan om... Ja, misschien hebben ze Xavier gezien als een absolute buitenkans. Dat, ik weet niet hoe ze dat beoordelen. Ik had het reiziger gegund.
0: En een buitenkans vind ik dan Guardiola. Dan heb je het over iemand die bewezen heeft dat hij gewoon teams beter heeft gemaakt. Maar dat heeft Xavi niet.
1: Nee.
0: Dus voor mij is dat een beetje hetzelfde als reiziger. Maar, en ik vind het ook zo moeilijk voor Marianne van Leeuwen en Nigel de Jong. Die hebben... Volgens mij willen zij echt gewoon voor kwaliteit gaan. Maar als je dan ziet hoeveel weerstand zij krijgen vanuit de maatschappij... maar ook van de Johan Derksen die dan beginnen over Michael Reiziger te praten... en het gaat over zijn lippen en het gaat over... hij snapt er helemaal niks van. En hoe dan iemand als Xavi dan welkom wordt gegeven... die jongen praat niet eens Engels. En dan denk ik, je bent bondscoach van een land... je moet Nederland vertegenwoordigen internationaal... hier met de media kunnen praten. Het zou wel handig zijn als je dan... Als je dan een keuze hebt tussen twee gelijkwaardigen, dan pak je toch iemand...
1: Pak je toch de Nederlander?
0: Pak je toch de Nederlander. En dus ja, is reiziger... Ja, wie wordt meer gezien als een Nederlander? Dat vraag ik me dan weer af. Nou, nee, maar gewoon, ik bedoel, ik snap echt, wij zien het. Maar als je nu door, weet ik veel, wat ergens door het oosten van het land wordt... Vraag me af of zij reizigers meer als Nederlanders zien dan Xavi. Ja. Ik denk dat ze zich meer herkennen, kunnen identificeren iemand als Xavi.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze iemand als reiziger eng vinden.
1: Ja, ja het is...
0: Maar het is echt wat Public Enemy. Het is een veer of een Black Planet. Het is,
1: absoluut.
0: En wij hebben, zij haten ons, hè. Wij haten hun niet.
1: Nee.
0: Maar jij hebt geen probleem met witte mensen. Ik heb geen probleem met witte... Ik denk dat zij meer een probleem met mij of met jou.
1: Ja.
0: Het is toch niet dat wij door Albert Heijn lopen ergens in Enschede en dat wij een probleem hebben met twee 13-jarige jongens van 12 jaar die vervelend doen in de supermarkt. Het voorbeeld wat je net gaf van Marianne van Leeuwen.
1: Ja.
0: Andersom is het een probleem.
1: Ja.
0: Maar dat is, ja, die zijn op een bepaalde manier geprogrammeerd en dat draag je er niet meer uit. Ja, misschien een paar met een paar goede stompen, maar dat moeten we ook niet willen.
1: Jeetje, ja, het is wel... Goh.
0: Maar zie je een oplossing hiervoor?
1: Ga lekker het weekend in zo met dit gesprek.
0: Lekker, hè?
1: Ongelooflijk. kunnen we het ook nog hebben over wat anders?
0: Zeg maar.
1: Kunnen we het
0: hebben... mening over, hoor.
1: Kunnen we het hebben over datacenter? Ik moet zeggen dat een van mijn fractiegenoten... die heeft zich hier helemaal in verdiept.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben niet helemaal goed ingelezen. Maar het is wel een ding. Hè. Dat is jaren geleden is dat besloten. De hoeveelheid stroom die er verbruikt wordt... nodig is om zo'n datacenter draaiende te houden... komt overeen met de hoeveelheid stroom die heel Amsterdam in een jaar gebruikt. Dus heel Amsterdam. En de hoeveelheid water, volgens mij gaat het over 22.000 huishoudens aan water die ze verbruiken ook. Het is allemaal schaars, het is allemaal ingewikkeld. En we hebben ook al gewoon een enorme congestie op het net, hè, als het gaat over stroomverbruik. Door dat datacentrum komen andere projecten... Of datacenter komen ook weer andere projecten op een lager pitje te draaien. Want de huizenbouw, die moet ook aangesloten worden op het net. Andere bouw, ik bedoel gewoon andere voorzieningen waar we behoefte aan hebben in Zuidoost. Die komen allemaal in de wachtrij omdat dit een soort van een focusbehandeling krijgt. En dit is al jaren geleden besloten, dus de kans dat we dit terugdraaien is super klein. Maar jeetje mina. Vind jij er nou van? Moeten wij zeggen, luister, Zuidoost, wij zijn een stadsdeel van de toekomst. Dus wij omarmen zo'n datacentrum. We hebben ze ook nodig.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, want iedereen, en ik ook, op mijn Instagram en op je social media. En op je, ik bedoel, we maken allemaal gebruik van die data. En ook nog een keertje van AI zit er ook aan te komen. Dus die rekenkracht, die hebben we ook nodig.
0: Ja, ik vind
1: of dat... zitten we te zeiken? Ja, en dus zitten we te zeiken of moeten we juist meer zeiken? Ik weet het even niet.
0: Ja, ik vind het altijd... Ja, het is niet... Ik zeg het heel vaak ingewikkeld. Maar ingewikkeld is eigenlijk als je geen antwoord hebt. Maar ik vind het eigenlijk... Zou ik, het altijd, ik vind het gelijk een beetje met Tata Steel. Weet je dat... Een pleurenzooi maakt ze daarvan in IJmuiden.
1: Absoluut.
0: Verontreiniging, maar je hebt het nodig. Als het weggaat, moet je het gaan importeren. Ja, werkgelegenheid creëert het. Dus ik zou hopen dat... in Zuidoost blijft. Maar dan moet het ook wel ten gunste gaan van de mensen. Zeg ik dat goed, ten gunste? Ja, de voordeel is als er personeel nodig is en dan niet alleen de schoonmaak is in Zuidoost. Laat mensen in Zuidoost dan ook alle voordelen ervan snappen.
1: Ja.
0: En krijgen. En dat het niet ten koste gaat van energie. Dat zometeen Zuidoost mensen hun auto niet mogen laden. Of 's nachts alleen maar kleding mogen wassen. Dus die moeten dan de voordelen krijgen. En dan zou ik het echt toejuichen. Want hoe er draait een keer hetzelfde ding te komen.
1: Ja. Maar woningbouw, on hold. Ik bedoel, we hebben een enorm woningtekort. Ja,
0: maar dat kan ook niet.
1: Kunnen we nou geen woningen meer bouwen? Straks 3.000-4.000 woningen minder.
0: Is dat het gevolg van het datacenter? Dat we niet kunnen bouwen? En geldt het alleen voor Zuidoost of geldt het dan voor heel Nederland?
1: Wat er is gezegd is, en dus dan komt het heel erg aan op goed luisteren. Zoals het er nu uitziet, en die zin is belangrijk. Zoals het er nu uitziet, zal het geen effect hebben op de woningbouw. Terwijl we weten dat er net congestie is. Er zijn nu al projecten in Zuidoost waarvoor vroegtijdig een aanvraag is gedaan en waarvoor een netbeheerder dus toestemming moet geven en eigenlijk een soort van een ruimte moet allokeren van joh, als jullie gaan bouwen, dan is dat ook prima. Want als je gewoon te veel doet, dan slaat de boel gewoon dicht. Ja. Ik bedoel, dan hebben we hier gewoon te maken met stroomuitval of weet ik veel wat allemaal. Dus dat kan allemaal niet. Dus je moet het heel voorzichtig aanvullen. Maar het bouwen van meerdere meer mogelijkheden, dat kost gewoon tijd. Dat heeft gewoon tijd nodig. Ik bedoel, en dat gaat echt over miljarden die nodig zijn om bij te bouwen. En het gaat ook over tijd.
0: Ja, maar dat zinnetje wat je net zegt, zoals het er nu naar uitziet, dat is dan ook weer een zinnetje waarvan je zegt, je kan er helemaal niks mee.
1: Nee, het geeft heel veel ruimte. Het geeft heel veel ruimte.
0: Oké, dan gaan we ervoor en 2 weken later, het is toch niet gelukt.
1: Nee, dat dachten we toen, hadden we dat idee, maar het is
0: met de kennis van nu, en we hebben het berekend, ik heb er geen actieve herinnering aan. Het is een keuze, denk ik. En wat voor huis bouwen we? Misschien moeten we daar ook een keer kritischer naar gaan kijken. Ik heb nooit een probleem met gentrification, maar als je ziet wat voor huizen er gebouwd zijn, het niet voor de mensen die in Zuidoost wonen. De huidige
1: bouwers. Nee, maar ook mensen, ook een goedkopere woning, betaalbare woning, heeft te maken met energieverbruik. Mensen gaan in zo'n huis zitten en die gaan meer energie verbruiken. Ja. Of die gaan energie verbruiken.
0: Ja, maar ik denk dat we nu ook een kant op gaan met energie. Dat, als we kijken wat voor zomer we gaan hebben.
1: Ja.
0: Ja, het gaat er zo meteen in de toekomst.
1: Komt iets anders aan, hè, lijkt het. En die El Niño schijnt ook hele heftige stormen te gaan veroorzaken straks in de winter. Er is een kentering gaande.
0: Op nu.nl een artikel over dat de temperatuur in de Noordzee ook zo gestegen is dat bepaalde beestjes uitsterven.
1: Ja.
0: Maar wat voor gevolgen dat heeft
1: voor het
0: hele ecologisch systeem.
1: Ja.
0: Dus en Nederland in de toekomst, airco's, gaan echt veel meer energie gaan gebruiken wereldwijd.
1: Ja.
0: Airco's, bedoel, afgelopen zomer dat het zo heerlijk warm was.
1: Heerlijk, hè? Ja, maar jij praat over alsof het voorbij is. Het is eind augustus, vriend. Dit zijn de heetste weken van het land, van het jaar.
0: Ik hoop op een Indian summer.
1: Voor mij
0: is de zon. Nou, als ik naar
1: ik ben het met je eens. Het is echt shit nu. Maar het moet er gewoon tot half oktober gewoon goed blijven. Ik heb bij mijn verjaardag half oktober heb ik nog wel eens gewoon 22 graden gehad.
0: Luif het hoop. Als ik nu naar de weer-app kijk, dan nu anderhalve week is natuurlijk een drama. Mag ik nog even inhaken op iets? Of om actualiteit?
1: Natuurlijk.
0: Ik zit even met een schuin oog daar te kijken naar een... ik denk dat het een LP is van Warm People.
1: Oh ja, tof.
0: En natuurlijk is de meneer aan mijn linkerkant overleden. Wordt gebreveld een paar weken geleden. Zeg ik het goed?
1: Dat volgens mij wel.
0: Maar die film, een fantastische film.
1: Ja, top.
0: Ja, dat is toch... Mooi. Ik vind
1: de kneuterigheid, maar ook de historische lading. Gewoon top dit.
0: Zal er een Surinamer zijn die het niet kent?
1: Goeie. Vast.
0: Nou, mijn dochter is 30 en die kan hem redelijk van A tot Z kan ze meespelen, die film.
1: Echt?
0: Ja, dit is bij mij... Vast wordt het gedraaid of wordt gespeeld. De 1-1 is de 3.
1: Ja.
0: Maar dit vond ik Holland mijn Marspapa. Ik bedoel dat voor iedereen herkenbaar is. Wat hij allemaal zei in die film. Nee, maar ja. Is dat de beste Surinaamse film ooit?
1: Ja. Van Surinamers door Suriname. Ja. Wie heeft hem gemaakt? Is dat Pim de la Parra?
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Pim de la Parra.
0: Ja.
1: Ja, ik...
0: En over Suriname gesproken.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je hem kent, Rodney Leisner. En die vermist.
1: Ja, dat zag ik.
0: Ja, en die is ook een filmproducent. Die heeft een film gemaakt, Suriname. Van een jongen uit Amsterdam, onze leeftijd. Maar die sinds zaterdag is die...
1: Ik zag het voorbij komen op Facebook.
0: Vreselijk, om dat te zien.
1: Maar hoe vermist? Wat ging eraan vooraf? Was hij daar voor zaak of was hij daar privé?
0: Nou, volgens mij, ik weet het niet zeker. Dus alles wat ik nu zeg, heb ik gelezen of via gehoord. Maar voor mij is hij directeur van een Surinaams bedrijf.
1: Ja.
0: De naam is ontschoten, maar het stond ook online. En hij zei, dus zaterdag een vergadering. Is toen weggegaan en sindsdien onbereikbaar. Telefoons, auto's, niks te vinden.
1: Nee.
0: Meerdere telefoons, neemt niet op. Hij heeft een witte Kia Sorento. Onvindbaar, ergens in Saramaca. Nou ja, ik heb Suriname weten niks, dus ik ken het gebied.
1: Maar is hij dan ergens van de weg geraakt of zo? Dat zou kunnen.
0: Maar ja, ik vind het altijd zo ingewikkeld als iemand van de weg raakt. Ja, ik ken de wegen niet zo goed hoor. Nee. Maar als ik vanaf hier naar Almere rijd en ik raak van de weg af. Dan zit iemand met 10 minuten, zie ze me wel die auto. Ja, ik weet niet hoe het daar eruit ziet.
1: Nee, maar tenzij je ergens onder water komt natuurlijk. En dan,
0: okay. Dat kan daar?
1: Ja, ik weet niet vast. Ja, er is genoeg water. Ja.
0: Maar wel heftig. Toen ik het las, is een jongen die je gewoon kent van Amsterdam met uitgaan. En dat zo iemand vermist is.
1: Ja, bizar.
0: Ja. Nee, eng.
1: Over Suriname gesproken. Ik wil heel graag naar Suriname.
0: Ja? Zie jij jezelf eindigen in Suriname? We hebben het wel eens gehad over waar ik ga eindigen, maar...
1: Dat klinkt wel dramatisch, hoor.
0: Oh, niet eindigen. Nee. Maar anders zeg, want ik denk dat ik uiteindelijk wel in Nederland eindig. Maar ik zie mezelf wel binnen een bepaalde periode in het buitenland wonen.
1: Ja.
0: Zie jij jezelf in het buitenland wonen?
1: Ja.
0: Suriname of?
1: Ja, Suriname zou ik zeker kunnen.
0: Ja, maar jij hebt een goed netwerk. Jij hebt ook nog heel veel met Suriname, hè?
1: Ja, dat... Nou, ik heb echt een sterke binding voor mijn gevoel. Is daar heel sterk voor Suriname, met Suriname.
0: En wat houd je tegen? Je financiën of...
1: Ja, maar ik bedoel, als je daar naartoe gaat, moet je wel iets om handen hebben. Je moet moet je wel gewoon inkomsten hebben.
0: Waar praat je dan over? Wat heb je nodig om in Suriname gewoon een goed leven te hebben? En dan zeg ik niet dat je elke dag, elke week naar het vat moet gaan of naar Diamond moet gaan.
1: Nee.
0: Maar dat je in ieder geval een leuke leven.
1: Maar dan ga ik deze maand het minder vaak naar Diamond.
0: Nee, maar gewoon een beetje normaal leven in Suriname. Praat je dan over 2000 euro?
1: Suriname is voor jongens zoals jij en ik, is vies duur.
0: Ja?
1: Is vies duur. Zoals wij willen leven, zoals wij dat voor ogen hebben. En dan gaat het niet over gouden deurknoppen en alles, maar gewoon comfort en gewoon gemak. Ja, dat is gewoon enorm duur.
0: Maar we hebben daar toch minder nodig dan in Nederland?
1: Ja, maar niet heel veel. Het ligt er ook aan wat je vraagt. Maar als ik boodschappen ga doen,
0: ja
1: het is gewoon niet goedkoop.
0: Maar wat heb je in Nederland eigenlijk nodig momenteel?
1: Nou, je vaste lasten zijn gewoon hoog in Nederland. En je boodschappen zijn gewoon belachelijk duur hier. Maar Suriname ook. En ja, maar ik heb wel voorkeur voor dingen. Kijk, ik denk dat je ook wel budget kan horen. En dan kun je echt wel wat besparen.
0: Het is geen
1: verhouding tot Thailand bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Thailand is gewoon, daar kun je echt gewoon, als je daar een huisje hebt.
0: Ja.
1: Je kunt of gewoon redelijk goedkoop iets huren. Dat je gewoon denkt van, dit is wel echt gewoon knap. Weet je, dit, in Nederland zou ik 3 keer zoveel betalen. En dan gewoon daar... Op straat eten. Daar kan je bijna niet tegen koken ook.
0: Wat zou je ongeveer nodig hebben in Thailand?
1: In Thailand?
0: Ja.
1: Nou, ik denk als je met z'n tweeën bent.
0: Massage af en toe. Massage af en toe.
1: Ik denk dat je als je wil, kun je met 3000 euro met z'n tweeën, kom je echt een heel eind.
0: Zit je daar, het is zonder, is dat inclusief accommodatie?
1: Ik denk dat het zelfs inclusief accommodatie is.
0: Dan ga ik maar naar Thailand. Hierbij, ik ga naar Thailand.
1: Ja, ik ben daar. Nou, ik zeg je eerlijk. Thailand heb ik heel veel... Ik ben gek op... Dat weet jij. Ik ben zo gek op Thailand. Als ik de kans krijg om daar iets te kopen of iets te doen... Nou, dat zou ik zo lekker vinden.
0: Nee, dat is zo mijn geweldig. Droom. Mijn droom is wel om naar Thailand te gaan. En ik heb heel toevallig een budget gemaakt.
1: Ja.
0: En dat kwam ongeveer uit op 3500 euro.
1: Ja.
0: Om een redelijk goed leven te hebben, inclusief een huurhuis en de dingen die je leuk vindt.
1: Ja.
0: Dan moet je wel gaan leven als een local.
1: Ja.
0: En dan bedoel ik niet over een Thaise local hoor, maar wel, je kan niet elke avond gaan uiteten. Maar waar heb je dan over in Suriname? Praat je dan over 4000 euro? Wat hebben we nodig in Nederland om te leven? Ik weet dat, wat mevrouw en ik hebben dan een gezamenlijke rekening, maar dan betalen we 2000 euro voor de Stan hypotheek, energie, et cetera. En dan komt nog je boodschappen bij.
1: Ja, dit gesprek moeten we toch even voeren. Ja. We hebben nog een paar seconden, dan gaan we naar de reclame.
0: Ja. Jij ging te lang door over het racisme.
1: Ja, sorry.
0: Alles is racisme, Ara. Het gaat om kwaliteit.
1: Mensen, blijven hangen tot na de reclame. Want dan gaan we absoluut door over Suriname, Thailand, maar ook over een hele hoop andere dingen. En zeker ook over Kwaku. Tot straks de reclame.
2: Negen, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Je Events presents vrijdag 28 augustus 2026 Ladies Night, het Events en Congrescentrum Roneweg 12 tot 14 1043 AH Amsterdam. Live performance Samba Cool, DJ Norman Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en Congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Welkom, welkom, welkom. En fijn dat u luistert naar deel 2 van Bijlmer Insight hier op de vrijdagmiddag bij Mart Radio. Het is vandaag, hoeveel is het dan vandaag? 21? 21 augustus alweer. En het lijkt wel herfst. Jill, misschien moeten we naar het buitenland, daar hadden we het al over.
1: Ja.
0: En jij had het over dat jij Thailand toch wel ziet zitten.
1: Ja.
0: En de vraag was, hoe duur is Thailand dan ten opzichte van Nederland en hoe duur is Suriname dan ten opzichte van Nederland? En ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat Thailand gewoon heel betaalbaar is.
1: Ja.
0: En zeker als je daar niet op vakantie bent. Want als je op vakantie bent, zeker als je er net woont, ga je heel veel dingen uitgeven die je eigenlijk niet per se nodig hebt. Maar je bent op vakantie, zit in die spirit. Als je daar woont,
1: ja,
0: en je doet gewoon normaal. Je vindt je ritme, je vindt je draai. Je hebt je dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse uitgaven. Ja, volgens mij kun je daar echt gewoon voor een redelijk bedrag leven.
1: Ja, ik zie hier toevallig, zit ik even te kijken, een modaal netto inkomen in Nederland ligt tussen de 2800 en 3400 euro per maand. Zo'n modaal inkomen in Nederland.
0: Netto of bruto?
1: Netto.
0: Oké.
1: Okay. Ja, netto inkomen. Met dit bedrag ben je Thailand koning.
0: Ja.
1: 3400 euro, dan heb je een villaatje met 3 slaapkamers en dan kan je de boel op.
0: Misschien nog wel een zwembadje erbij, ook helemaal top.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En in Nederland red je dat volgens mij niet. Ik denk niet dat je met 2800 euro of 3400 euro...
0: Tio.
1: Kom je niet ver.
0: Als je boodschappen doet bij de Albert Heijn.
1: Ja, wat ben je per week kwijt, 200 euro? Boodschappen?
0: Nou, dat is misschien... Nou, dat is misschien veel, maar in je eentje. Kijk naar een...
1: Wasmiddel, vlees...
0: Ja, oké, maar dat zijn dingen die gaan dan weer wat langer mee. Dus die hoef je niet elke week te kopen. Althans, wasmiddel niet. Maar, ja, ik denk dat je wel... 500 euro zit je zeker op in de maand. 600 euro.
1: Een huurtje van 1000 euro.
0: Ja.
1: Nou, dan zit je op 1600 euro.
0: Ja.
1: En dan heb je
0: vaste lasten.
1: Al je vaste lasten die er nog bij komen, nou zal dat zijn? 500 euro, 400 euro?
0: En ik moet zeggen, die boodschappen zijn waarschijnlijk duurder als ik nu zo bereken.
1: Zonder na te denken zitten we eigenlijk al op 2000 euro.
0: Ja.
1: Dus 400 euro vaste lasten, 1000 euro huur, 600 euro boodschappen. Dus je hebt 2000 euro.
0: Echt waanzin.
1: Dus heb je nog 400 euro om te leven en hebben we nog niet eens over een auto leasen, een auto huren.
0: Nee.
1: Een keer op vakantie gaan.
0: Nee.
1: Maar hoe is dat in Suriname?
0: Het is bizar.
1: Wat voor inkomen heb je daar nodig om te kunnen leven als hier? Praat je dan over dat je dan ook gewoon 4000 euro nodig hebt, 3000 euro?
0: Nou, ik persoonlijk zou ik zeggen ja. En dat is, ik denk dat wij dat wel nodig hebben. Je zou wel 2500, 3000 euro nodig hebben om daar een beetje te kunnen leven. Maar dan leef je niet zoals in Thailand, hè?
1: Ja, maar dan leef je normaal.
0: Ja, dan kun je wel leven. Natuurlijk, je kunt daar... Luister, ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet een beetje uitkijken, want dan zeg ik misschien ook wel iets wat niet klopt. Maar gewoon een knap appartement huren of een knap huisje huren. Ja, kost je gewoon geld, hè? Als je ziet hoeveel... verschrikkelijk. Hoeveel rotzooi er wordt aangeboden. En de prijzen ook, weet je wel?
1: Euro's.

0: Het ligt rond €400.
1: €400?
0: Ja.
1: Per maand?
0: Ja.
1: Serieus?
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe kunnen die mensen leven dan?
0: Het zijn goede hosselaars. We kunnen goed hosselen.
1: God, niet normaal. Ja, je moet je dan echt gaan aanpassen als je daarin gaat.
0: Ja, maar...
1: Nou, je moet je sowieso aanpassen als je naar het buitenland gaat. Je moet echt gaan leven alsof je daar woont en niet gaan leven als een toerist.
0: Even, ik heb het even opgezocht. Het is nog iets erger dan ik dacht eigenlijk. Maar dit klopt toch niet? Nee, dit klopt niet. Even kijken. Het gemiddelde maandsalaris in Suriname ligt ruwweg tussen de 7.500 SED en 10.000 SED. Bruto. Ongeveer €200 tot €280 per maand. En tegelijkertijd, Suriname produceert niks zelf. Bijna niks zelf. Alleen die hele zoete Fernandez misschien. Maar,
1: die wij niet drinken.
0: Nee, nou, toch wel lekker af en toe.
1: Ah, Borgo. Borgo drinken we allebei.
0: Ja. Goh, die is wel lekker. Maar ik bedoel, heel veel producten niet. Er is geen goede landbouw. Er is geen goede, veeteelt. Er is, bedoel, als je daarnaar kijkt, is het allemaal gewoon in de marge. Dus je moet heel veel producten al importeren. Waardoor het enorm duur wordt. Kun je niet omheen. Je bent heel erg seizoensgebonden voor fruit en ook wel voor groentes. Ja, dit moet je, weet je, bedoel, het land heeft alles, maar we hebben niks.
1: Ja, is niet normaal.
0: Onmogelijk. En dan, hoe komen die mensen rond? Ja,
1: maar ik schrik wel van het inkomen. Af en toe zie ik huizen voorbij komen, ja, de huur. Laatst eentje, €1200 voor een week. En als ik die woning zag, denk ik van, nou, daar zou ik echt niet een week in willen blijven.
0: Nee.
1: Maar dat mensen zo weinig verdienen en nog steeds kunnen overleven. Dat is echt,
0: ja, maar het is echt overleven daar. Ja. Dat is echt overleven. Maar er is, moeten we dit aansnijden, dit onderwerp? Het is ook wel lastig hoor. Nou, weet je, maar en tegelijkertijd. Het is ook gewoon lastig. Ik bedoel, werkgelegenheid is misschien ook niet overal top. Maar voor de baantjes die er zijn, is het ook nog gewoon moeilijk om goede mensen te vinden. Personeel is gewoon een crime. Is echt een crime, wil ik zeggen.
1: Ja, heb ik een leuk verhaal over.
0: Suriname is niet te doen.
1: Ik was laatst op kantoor en er zit ook een andere huurder die doet veel in Suriname. En die wordt gebeld door iemand. En die zegt van ja, ik kom vandaag niet werken, want ik heb een andere baan gevonden. En hij zegt van ja, maar je moet toch vanmorgen, volgens mij doen ze iets met SLM Cargo, hangen we er niet aan op. Je moest toch daar zijn? Ja, neem ik hem gesproken dat ik vandaag niet kwam. En ik denk van ja, wat is dit?
0: Ja, hij heeft nog gebeld. Best blij.
1: Ja, ja, maar ik denk 1 uur 's middags. Ik weet niet hoe laat.
0: Het is waanzin. Het is waanzin. Werkethiek. Werkethiek.
1: Is toch raar eigenlijk. En het land heeft zo alles, hè. En het is echt vreemd, vind ik dat.
0: Mijn vader heeft een bedrijf. Ja, die heeft 100 mensen in dienst. En dat prima, weet je wel. Beveiligingsbedrijf. En dat gaat prima. Maar het is zo kwetsbaar ook. Omdat je zo afhankelijk bent, heeft die werknemers die al heel lang bij hem in dienst zijn. Maar het verloop is ook zo groot. Ja. Zoveel mensen die gewoon
1: €2 ergens anders mee kunnen verdienen.
0: En dan gewoon niet meer komen. Ja. En dan komen ze later komen ze terug. Ja. Omdat ze zien van ja, maar ja, je kan zeggen wat je wil. Maar ik werd wel altijd netjes op de tijd betaald. Ja. En weet je, al die dingen meer. Maar je hebt er wel mee te dealen. Ja. Die hele mindset. Ja. Is echt gewoon fucked up.
1: Ja, ik had toevallig vanmorgen, ik heb een nicht, je kent haar en haar man, die zijn geëmigreerd vorig jaar naar Spanje. Dan bellen we regelmatig. En nou, die doen het goed hoor, geweldig. Maar die zijn dus nu ook wel veranderd van, ze hadden een bepaald budget, maar ze leefden nog te veel als toerist het eerste half jaar.
0: Oh ja, dat is.
1: Toen
0: zie
1: zijn ze aardig teruggeroepen door hun eigen budget van, ik weet niet wat jullie doen. En ik denk dat ook wel belangrijk is, op het moment dat je naar in het buitenland gaat wonen, dat je dan ook meer gaat denken als een local. En
0: ja, absoluut.
1: Niet een skere local, maar gewoon dat je kan niet elke avond uit gaan eten, maar dat doe je hier ook niet. Dus je moet eigenlijk gewoon leven zoals je ergens woont.
0: Exact.
1: Weet je, gewoon gaan koken en dan kan je een keer naar buiten gaan. Hetzelfde, we hebben net over Thailand gehad. Ik vind het lekker om naar een koffiewinkeltje te gaan, maar dat doe ik niet in Nederland.
0: Nee.
1: Het is niet dat ik thuis zit en denk van weet je wat, ik geef om de hoek even een koffietje halen. Ook al kost het maar €2. Maar als je dat 3 keer op een dag doet en je doet het een maand lang en je gaat nog even een snackje halen. En ik denk dat dat wel de mindset is die je moet hebben als je in het buitenland gaat wonen. Dat je ook gaat wonen als een, gaat leven als
0: 100%.
1: Iemand die daar woont.
0: Nee, anders dan wordt het echt heel duur. Dan wordt het heel duur. En een goed koffietje in Thailand, waar alles gewoon belachelijk goedkoop is niet goedkoop.

0: Maar dan ga je naar een koffiehuisje. En dan wil ik even, weet je, misschien even een fruitbowl erbij. Of een I don't know. Gewoon,
1: 80-90 baht volgens mij.
0: Granola bal. Ja, maar dat is 2 euro voor een koffie. Ja. Een cappuccino is het ook wel inderdaad 2,5 of zo, weet je wel. Nee. Dat is niet per se goedkoop.
1: Nee, maar als je dat elke dag 3 keer op een dag doet.
0: Nou ja, dan tikt dat aan, hè.
1: Bedoel, ja, maar ik denk, als je er woont, heb je ook niet om weg te gaan.
0: Nee, dan snap je. Want dan ben je als je op vakantie bent, dan is het gewoon in the moment. Ja. En je wil ook gewoon genieten. Je wil ook niet gebonden zijn. Maar als je daar na 3 maanden, denk je ook bij jezelf, nou, dat hebben we nou wel gezien. Vandaag even rustig.
1: Een zoete koffie en die tijd hier was
0: en het vreselijke lekker eten, nu even niet, weet je wel.
1: Ja, maar het eten kost hebben als je weer grep bestelt. Maar ja, gaan we het de hele tijd over Thailand hebben?
0: Nee, we gaan echt door naar wat anders, want die mensen worden moe van ons en onze verhalen over Thailand de hele tijd. Maar het is wel dope daar. Mensen,
1: fantastisch.
0: Als je nog nooit bent geweest...
1: En ga alsjeblieft ook een keer naar Bangkok, als je er nooit bent geweest. Ja. Als je denkt dat Amsterdam of New York of Londen... Bangkok staat altijd aan. Gewoon. Er is geen uitknop voor die stad.
0: Het is bizar, hè? Het is echt bizar. Het is echt bizar. We gaan het nog wel even hebben over wat andere zaken. Bijvoorbeeld over Kwaku.
1: Ja, dat is heel positief nieuws. Wat ik de afgelopen jaar weet, veel meer daarvan dan ik. Dus ik kreeg opeens een pushbericht van het Parool. En dat er gesprekken zijn geweest of zijn tussen de gemeente en de huidige organisatie. Als ik het goed begreep, de huidige organisatie. Kijk even met een schuin nog naar Ara.
0: De huidige organisatie. Ik ga je er straks wat over vertellen, want ik vond het artikel erg...
1: Nog suggestief?
0: Ja, ik vond het, ik bedoel...
1: Oké, nou ik las in ieder geval van het Parool, dat artikel. Ja. Huidige organisatiegesprek, nou, dat kan alleen maar de organisatie zijn die de afgelopen 13 jaar heeft gedaan.
0: Absoluut.
1: Wij hebben in de komende editie in Zuidoostermeer hebben we een interview met Vincent de Kom. Daar zal het ook gaan over Kwaku. En een interview met Tent Brasil-eigenaar Jim van der Venne, die het er ook over gaat hebben. Ja? Ik heb het artikel nog niet gelezen, maar ik was zeer content met het nieuws dat ik las. En ook dat eigenlijk de gemeente zegt van nee, we moeten bij gaan springen. Ik het interpreteerde.
0: Ja, nou ja, kijk. Oké. Het is... Ik ben er nog niet zo zeker van als dat het stuk deed vermoeden. Want er wordt nu gezegd, Kwaku gaat door, want we zijn in gesprek met de gemeente. Nee, je bent gewoon met elkaar in gesprek. Mm-hmm. Dat is overigens heel goed nieuws. Maar ik ben wel echt iemand van, zolang mijn handtekeningen niet staan, is het nog helemaal niks. Mm-hmm. Want ook gesprek kan klappen, het kan ook misgaan. Dus ik ben er helemaal niet zo zeker van nog. Maar het is wel hoopgevend en dat ben ik het wel mee eens. Die journalist van het Parool die heeft dat geschreven naar aanleiding van de stadsdeelcommissie die we afgelopen dinsdag hadden. En daar ging ik in debat met de VVD. Die vindt dat...
1: Wat walgelijk, sorry hoor. Ik las dat eigenlijk... Ik las alleen in het stuk VVD stemmen tegen.
0: Nou ja... De VVD is niet per se tegen Kwaku, maar vindt wel dat de verantwoordelijkheid bij de BV ligt. BV heeft een winstoogmerk, dus ze moeten hun eigen broek ophouden, niet stoppen, weet je, stoppen met zeuren. Nou goed, en ik vind dat ook voor een deel, zeker, want ik vind als je een BV begint, dan wil je geld verdienen. En dan moet je ook niet alleen maar lopen klagen en een handje ophouden, dan moet je ook gewoon leveren. Alleen... Kwaku zit wel, en zeker de organisatie zit wel in een gekke spagaat. Want het zou voor Kwaku helemaal geen grote moeite zijn om vanaf volgend jaar te zeggen, weet je wat, de tickets zijn €30. Mm-hmm. Ik weet zeker dat er nog steeds 100.000 mensen op afkomen en misschien nog steeds die 120.000, 30.000 man. En dan maken ze echt een hele, hele goede winst. Dan is Kwaku direct uit de problemen, hoeft de gemeente zelfs niet meer bij te springen, zijn we eruit. Maar de realiteit is... Kwaku heeft ook een, althans de organisatie, heeft ook wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die hebben ook gezegd, en dat was denk ik ook wel de voorwaarde om Kwaku te kunnen draaien als organisatie, is dat je de lokale mensen, de bewoners uit Zuidoost, de mensen met gezinnen en kinderen, of de gezinnen met kinderen, dat die gewoon voor een betaalbare, acceptabele prijs naar het festival moeten kunnen blijven gaan. En als jij €30 maakt, dan sluit je wel een deel uit. En voor je het weet, vindt er festivalcatie, hè? Oftewel gentrificatie op een festivalplaats. Ja. En dan kunnen alleen nog maar de mensen uit Zuid die hebben ontdekt. Oh, leuk! Het is best wel gezellig, dat kwakkoe, hè?
1: Een parbo-diertje. Zo'n parbo-biertje. Een jogo.
0: Dat is best wel gezellig. En of de betere en de welgestelde mensen uit Zuidoost. Nou, die willen we allemaal hebben. Maar we willen ook gewoon de gewone man en vrouw en kinderen uit Zuidoost naar het festival kunnen laten gaan. Dus ja, VVD, ik hoor jullie wel, maar ze zitten in een spagaat. Want verhogen, te veel verhogen wordt een probleem. Niet verhogen is ook een probleem. Toch, Gio, even kritisch, ook naar de organisatie. Niet kritisch, maar gewoon, hey, een denkrichting. Waarom zouden ze het niet gewoon verhogen met €3, het kaartje?
1: Ik denk dan aan mijn moeder, die geen stadspas heeft. En een vrouw van, waar is mijn moeder, 72, die graag naar Kwakkoe wil gaan. En voor haar is het... In haar, ik denk dat ze het kan betalen, maar voor haar beeldvorming is het extreem duur. Terwijl ze het kan betalen, en dat is een oude vrouw, en ik snap ook, ja, die is op een gegeven moment de tijd is bij haar stilgestaan.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat zij naar Kwakkoe gaat, kost het haar €50.
0: Ja.
1: En in haar beeldvorming is dat extreem veel geld om naar een festival te gaan.
0: Zeker.
1: Haar festival is, het is een vrouw, ik ben geboren in 74 in de Bijlmer, dus voor mij woonden mijn ouders wonen al sinds, sinds eind 60 in Amsterdam. En volgens mij begint 70 in de Bijlmer.
0: Ja.
1: Dus het is dan de eerste generatie. Dus voor haar, maar ik snap wel dat de gemeente hier iets mee wilt. Want je hebt dus die groep die geen gebruik kan maken van die stadspas.
0: Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld mijn moeder.
0: Ja.
1: Maar wel graag naar Kwakkoe wil.
0: Ja, maar en ik hoor je het zeggen. Maar het ook wel zouden kunnen betalen. Dus het is ook een mindset van ik wil het misschien niet betalen.
1: Absoluut.
0: Maar, en dan even kritisch. Maar ja goed, als je niet wil, je hoeft niet te gaan.
1: Dan moet je niet gaan. Nee, het is je niemand verplicht om te gaan.
0: En dat is wel een beetje de discussie die ik breder ook wel zie. Hè, van, joh, maar er zijn 11 dagen. Er zijn 4 weekenden met 11 dagen totaal Kwakkoe. Moet je elke dag naar Kwakkoe? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan ook zeggen, ik ga gewoon 1 weekend... Of ik ga gewoon het eerste en het laatste, de eerste en de laatste zondag, of wat dan ook. Je hoeft natuurlijk ook niet elke week te gaan. Ik bedoel, dan is het ook gewoon duur. Ook als het €15 is, ook als het een tientje zou zijn, is dat heel duur als je dan moet gaan. Dus je kunt je ook afvragen of dat een verplichting is, of je die verantwoordelijkheid hebt als organisatie. Ik vind dat iedereen in ieder geval 1 keer moet kunnen gaan. En misschien wel 2 keer. Mm-hmm. Maar daarna is het ook gewoon oké. Okay, het is geen eerste levensbehoefte.
1: Maar dat is dus echt ook een goede oplossing door gewoon te zeggen van mensen in Zuidoost krijgen 1 keer in, krijgen 1 gratis ticket. Of 1 ticket voor een gereduceerd tarief van €5 of €10. €10, mooi bedrag. Iedereen in Zuidoost kan via een advertentie van de gemeente in Zuidoostermeer, kunnen ze een couponnetje uitknippen met een QR-code en daarmee kunnen ze een kaartje halen.
0: Ja, maar dan wordt er mee gesjoemeld en dan wordt er mee gedaan en prima.
1: Maar wat kan je consumeren met de QR-code?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij gaan bij de naai, krijgen we ook een QR-code.
0: Ja.
1: Je kan hem 1 keer scannen.
0: Ja, want als je gescand is, dan is je weg.
1: Maar ja, kan je van alles verzinnen, maar hij zal gebruiken.
0: Ja, oké, maar dan moet je iedereen een unieke QR-code geven. En je hebt in je krant heb je er dan maar 1 gedrukt. En als je die uitknipt, maar dan moet je even technisch een oplossing voor vinden dus.
1: Met die QR-code moet je een kaart aanschaffen. Met die kaart aanschaffen krijg je dus 1 QR-code. Ik denk niet dat je met die QR-code van de krant kan naar binnen kan. Maar je kan wel met de QR-code een kaart kopen via de website van Kwakkoe. En daar zit dan wel een unieke code op.
0: Ja, precies. Maar ben je niet bang dat die dan wijd verspreid wordt en dan ook mensen zoals jij en ik, die het misschien wel kunnen permitteren, misbruik maken van de situatie, zeggen van ik wil niet voor €17,5.
1: Dat is een goeie, maar je moet inloggen met je DigiD. Maar dan krijgen we wel weer een privacyprobleem.
0: Oké, maar
1: laten we oplossingen denken.
0: Nee, I agree. En dus inderdaad ook denken van mensen, je hoeft dus niet elke week. Daar komt ook nog bij dat kinderen tot 12 jaar. Ja, want ik heb het over die kinderen die dus niet op vakantie kunnen. Maar kinderen tot 12 jaar hoeven niet een gereduceerd tarief te betalen. Nee, die gaan gewoon gratis naar het festival. Dus niet voor €1, niet voor €2. Nee, voor €0. Dus ook die groep is al redelijk ondervangen. Dan heb je ook nog de groep die wel in aanmerking komt voor de stadspas. Ja, misschien moet Kwakkoe ook gewoon... Mijn voorstel. Ja, want ik denk gelijk aan oplossingen. Want ik wil niet te veel lullen over wat er allemaal is besproken. Ik heb 1.5 uur lang met de VVD in de clinch gelegen. En als je behoefte hebt, dan moet je naar... Kijk dan op Notubus Zuidoost. En dan kan je het nog even rustig dunnetjes overdoen en terugkijken. Maar ik stel voor het volgende. We verhogen de ticketprijzen voor de toeschouwers. Of voor de bezoekers met €3. Het wordt €19,50.
1: Mhm.
0: we vragen de standhouders niet 20% afdracht, maar gewoon zoals het bij alle grote festivals gebeurt, 30 tot 40%. En dan kun je misschien nog zeggen, nou, de grotere jongens betalen wat meer. De kleinere ondernemers willen we gewoon een kans geven. Dus die ontlasten we een beetje. Die zetten we aan de onderkant van de afdracht. En de groter aan de bovenkant. Maar ik denk, Joom, er zijn ondernemers op dat terrein. Hier kun je echt geld mee verdienen. Er zijn ondernemers die zetten 30.000 euro per dag om.
1: Ja.
0: 30.000 euro per dag.
1: Mm-hmm.
0: Nou, als je die vraagt om een afdracht van 30%, dan zou dat 10.000 euro zijn per keer. Dan heb je het over één groot ondernemer. Dan heb je er waarschijnlijk op het hele terrein heb je daar wel een stuk of vijf van. Dat zou 50.000 euro alleen al zijn voor één weekend. Dan heb je er acht van. Dat is al 4 ton daar, hè? Dat is alleen 4 ton dan. En als je ook nog een keertje die kaartprijzen omhoog gooit. En niet omhoog gooit, maar iets omhoog verschuift van die 16,60 dat het nu kost. Of 16 euro volgens mij naar 19 euro. En we blijven oog houden voor de minima. En we blijven oog houden voor die groep die het eigenlijk net niet kan betalen. Of tussen bal en schip valt. Dan heb je met 150.000 bezoekers. Heb je gewoon in ene keer 3 is 4,5 ton erbij. Plus die 4,5 ton die je had. Heb je al bijna 1 miljoen erbij. Ik ben eruit. En als de gemeente dan ook nog zegt van, nou, wij staan garant voor de slechte regenachtige dagen. Dan kom je toch een heel NGO. Hebben wij niet gewoon een oplossing hier?
1: Maar ik snapte ook dat hele probleem niet, hoor. ik denk ook wel dat we moeten gaan kijken. Want dat zei Yvette ook. Dat je ook wel de beperkingen door de gemeente. Dat proefde ik heel veel van haar.
0: Zeker.
1: Dus een boom op het park.
0: Wet en regelgeving.
1: Ja, de huizen eromheen. De parkeren. Kijk, het wordt allemaal bij Kwaku neergelegd. Van los het maar op. Wij gaan daar stuur maar door. Oké, we hebben een tekening gemaakt. Oké, dat kan niet dadelijk. Er staat opeens een boom.
0: Ja,
1: parkeren, alles oplossen. Ja. Tijdens het festival wordt het weer aangepast. En ik hoop dat je daar van tevoren dat gewoon via de achterkant regelt.
0: Ja, dat er gewoon in ieder geval respect genoeg is voor de organisatie, ja, om te zeggen, mensen, we gaan een boom planten. Wat is het effect voor het festival?
1: Ja, ja. En gebruik die velden van Zuidoost United.
0: Ja, dat hebben wij al een keer geroepen. Hè? Van, dan heb je misschien meer bezoekers. Maar het is niet zo dat als je het groter maakt, dat je dan meer, automatisch meer bezoekers krijgt. Dat is natuurlijk ook niet helemaal hoe het werkt. Maar er zijn natuurlijk ook geluiden om het kleiner te maken. Misschien 3 weken of 2 weken. Alleen het probleem is, je zit nog steeds met de vlonders. Je zit nog steeds met het aanleggen van de toiletten. Je hebt nog steeds dezelfde randzaken die georganiseerd moeten worden. Dus die kost heb je ook. Er moet nog steeds voldoende beveiliging zijn. Ja, dan natuurlijk kun je misschien iets besparen, maar ik denk dat je niet heel veel minder kosten hebt. Ik denk dat je vooral minder inkomsten hebt daardoor.
1: Ja, ik denk als je 2 weken doet, dus je doet hem door de helft, maar je kosten zullen dan niet
0: gehalveerd worden.
1: Nee, dat zal nog steeds dan op 80%. Het zal wat minder worden, maar misschien nog op 80%. Ik bedoel, de transportkosten van een vlonder. Ik bedoel, je betaalt die transportkosten altijd. Of het nou 8 maanden blijft of het blijft een week. Je betaalt die transportkosten. Dat wordt niet gehalveerd.
0: Nee.
1: Ze moeten nog steeds verzinnen. Kijk, personeel kan je nog wel wat voor verzinnen. Die werken gewoon minder. Dus dat zal waarschijnlijk wel gehalveerd worden.
0: Ja.
1: Maar dat soort kleine dingetjes. Het aanleggen van bepaalde dingen. Ja, dat kost gewoon geld. En hoe lang het blijft liggen, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik vind het in ieder geval wel blij dat er gewoon positief is. En ik vind het gewoon walgelijk van de VVD. Want zo kwam het bij mij over, hoe ik het las. VVD stemt tegen, dat ik denk van waarom tegenstemmen? Je kan ook zeggen van wat constructiever nu een paar. Want ik vind de VVD, en ik ken wat VVD'ers, die zijn altijd zo anti-subsidie.
0: Ja.
1: Maar ondertussen zijn ze wel weer voor het inhuren van allemaal dure professionals.
0: Ja.
1: Je bedoelt, de VVD's die ik ken, die huren allemaal dure adviesbureaus in. Ja. Waar waarschijnlijk hun eigen VVD-vriendjes aan werken. Want dat mag dan wel. Ik bedoel, een adviesbureau inhuren voor 1 miljoen. Dat kan wel, maar Kwaku even helpen met een 100.000 euro, 200.000 euro, dat is wel ingewikkeld.
0: Ja.
1: En dat vind ik een beetje ingewikkeld van die hele VVD tegenwoordig.
0: Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens.
1: Zogenaamde liberale partij en,
0: En toch altijd ook een beetje het gevoel dat ze maar dat is niet helemaal waar, maar toch ook wel een beetje het gevoel dat het, weet je, zo'n feestje voor die Surinamers, weet je wel. Waarom moeten wij daaraan meebetalen?
1: Ja.
0: Laat ze dat lekker zelf doen. En anders toch maar niet. Weet je wel, ja, I don't know. Oké. Maar goed, het ziet er dus best wel hoopgevend uit. Maar we zijn er nog niet, lieve mensen. Dus dat moet ook gezegd worden.
1: Het zal toch wel weer goed komen.
0: Ik kan me niet voorstellen.
1: Dat iemand het laat kloppen. Ik denk dat niemand er baat bij heeft.
0: Nee, maar ik kan me niet voorstellen.
1: De gemeente heeft er geen baat bij. De huidige organisatie wilt volgens mij door. Maar vraagt een beetje hulp van de gemeente. En wat die hulp ook is. Wees iets minder scherp met de regels, met het geluid. Hmm. Mensen die er wonen, zeg mensen, we hebben de komende 4 weken een festival. Je zult iets meer last hebben van geluid.
0: Maar dat weten ze.
1: Ja, parkeren.
0: Parkeren moet wel opgelost worden. Hè. Daar hebben heel veel mensen aan gestoord. Het festival, dat is wel grappig eigenlijk. Want volgens mij is het Johan Cruijff Arena, de Ziggo Dome. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor het parkeerbeleid. Ja. Maar Kwaku als festival is zelf verantwoordelijk voor het parkeerbeleid. En die moeten dus de hele wijk op alle exits van en ingangen naar wijken toe. Die moeten zij beheren. Dus er staan van die wijkafzetters, van die gasten. Ja, ja die doen ook maar wat, hè. Die zijn na een uurtje zijn ze er klaar mee.
1: Klaar mee met een sigaretje.
0: Staan ze gewoon te Instagrammen, weet ik wat ze aan het doen zijn. En dan gaan er gewoon gasten. Die gaan gewoon het terrein op. Ja, en de bewoners hebben de ellende.
1: Ja.
0: Dus ik kon niet parkeren. Ik heb een boete gehad. Zal ik je vertellen? Ik kon in mijn wijk niet parkeren. Vanwege Reggae Lake bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus ik moest hem ergens kwijt. Dus ik heb hem met 2 wielen op de stoep gezet. Krijg ik een boete.
1: Ja.
0: Terwijl ze, als ze gewoon dat hek daar dicht houden aan de voorkant.
1: Ja. En die maken steeds open.
0: Ja, maar die mensen die daar staan, die doen niks, weet je wel. Die zeggen, maakt niet uit. En dat voorkom je ook niet helemaal op deze manier. Je moet gewoon een scansysteem bedenken. Dat kan niet anders, je moet gewoon een scansysteem bedenken.
1: Ja.
0: En ook zo'n jongen aanspreken en ook gewoon gevangenis in gooien als hij weer mensen doorlaat. Gewoon direct oppakken, opsluiten.
1: Ja, maar hoe los je dat op, hè?
0: Nou, maar begin met een scansysteem. Je kan gewoon bezoek aanmelden. Je mag 1 bezoeker, of misschien ook niet, maar je mag 1 bezoeker hebben die dag. Prima, die meld je aan in de app. Dat is technisch gezien, is dat geen...
1: Dat is gewoon het makkelijkste wat er is.
0: Kom op, man.
1: Ja.
0: Kom op. Ze hebben heel veel knappe kop op bij de gemeente zitten. Anders huren ze er wel weer een bedrijf in voor 1 miljoen.
1: Van de VVD.
0: Van de VVD
1: op D66 erin.
0: Dus dat is eigenlijk allemaal gewoon te doen, denk ik. Oké. Je wilt het ook nog hebben over de veiligheidsgebieden.
1: De veiligheidsgebieden. Oh ja, sorry. Ik ben een beetje afgeleid. Sorry.
0: Ja, wat is er?
1: Nee. Formule 1. Interessant voor. Dus ik zit even te kijken of ik nog... dit begint om 5:30. De veiligheidsgebieden.
0: Ga je er naartoe trouwens?
1: Ik ga er weer in, ja. En dan morgen rijd ik naar richting Zandvoort. Ik ga niet naar de race. Een goede vriend van me die woont op Zandvoort.
0: Ja.
1: En dan gaan we daar altijd gewoon lekker kijken in een van die beachclubs daar.
0: Maar wat kan je zien dan? Je kan de race toch niet zien?
1: Nee.
0: Ook de trainingen niet?
1: Nee, ik ben 2 jaar geleden ben ik naar de race geweest.
0: Ja.
1: Daar vond ik weinig aan. Dus ik vind het best wel leuk om te volgen, maar als je daar op zo'n circuit staat...
0: TV is beter.
1: Ja, de circuit, je ziet ze voorbij komen in een bocht. Je zit echt alleen met je hoofd toe. Je hoort geluid en je ziet ze voorbij komen. Maar je weet niet wat er gebeurt verder. Je ziet echt 1 gedeelte maar. En dus op televisie vind ik het leuker. En dan vind ik het ook af. Want ik vind het begin vaak leuk. Omdat er met de start en dan gebeurt er nog iets spannends. Maar als ze eenmaal 12 rondjes onderweg zijn en ze gaan niet pitten, dan houdt het op. Dus
0: even kijken hoor. Je gaat dus gewoon, dan zit je beachclub en dan...
1: Ja, beachclub, een drankje erbij, eten, gezellig. Er zijn best wel veel mensen die dan ook zitten te kijken. Dus we zijn altijd gezellig aan
0: het... Oké, goede sfeer.
1: Ja, dus dat was ik even aan het kijken, want mijn app deed het niet.
0: Oké. Nee, ook belangrijk. Voordat we naar die veiligheidsgebieden gaan, wil ik... Want die veiligheid, ik ben even getriggerd daardoor. Heb jij ook naar de zonsverduistering gekeken?
1: Ja.
0: Wat vond je ervan? Een beetje een anticlimax heb ik het idee, als ik jou zo hoor. Nu ze die zucht.
1: Ik heb het gevoel dat ik elk jaar ergens iets lees over dat iets één keer in de 100 jaar gebeurt. Dan is de maan een kwart, dan is die zon groen.
0: Ja.
1: Maar elk jaar is er wel iets. Ik heb een eclipse meegemaakt in ergens jaren 90.
0: Ja, dat was een echte.
1: Dat was toen.
0: Was hij volledig?
1: Ja, ik weet dat ik toen werkte bij de ING op de Poort. En toen kreeg je volgens mij zo'n brilletje en dan kon je er gewoon in kijken. En toen had ik ook zoiets van, oké, ik weet niet wat ik nou moet zien. Ik heb beelden gezien uit IJsland. En daar was hij dan helemaal, toen was het echt gewoon donker. Dat vond ik wel gaaf om te zien.
0: Ja.
1: Maar ik snap er ook helemaal niets van. Ik vind het ingewikkeld dat ik er niet in mag kijken. Ik kan het wel opnemen. Dus dat heb ik altijd van die dingen. Dacht ik, maar waarom kan ik er niet in kijken?
0: Ja, omdat je dan je ogen beschadigt.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: Ja.
1: Maar als ik dan met mijn telefoon of met die bril...
0: Ja, dat is toch anders?
1: Waarom kan ik niet met mijn zonnebril? Waarom moet
0: ik ja, omdat je ogen beschadigd.
1: Maar ik heb toch een zonnebril.
0: Ja, maar die is gewoon niet sterk genoeg. Ja, je moet echt een lasbril doen.
1: Ja, maar dat vind ik ook zo raar. Zo'n lasbril. Dan zie ik die mensen... Dat vind ik ook zo grappig. Zo'n lasbril. Sorry, ik ga even aan de zijde.
0: Ja.
1: Dan zie je die mensen lassen met die bril en dat is dan heel scherp. Maar als ik het op televisie, is het toch even scherp?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Is het minder scherp?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nee, er zit toch een filter op?
1: Dan heb ik een heel gesprek met mezelf. Ik zat op Eiburg en ging naar een bruggetje en ik heb het gefilmd. En dan zie je inderdaad, op een gegeven moment was hij een beetje, nou, een derde was die maan voor de zon. Maar het duurde zo lang en ik had die telefoon en ik was aan het filmen.
0: Cool,
1: ik zie allemaal mensen klappen en gezellig doen. Ik denk, ja.
0: Waar gaat dit over?
1: Ik weet het niet. Ja, ik kijk wel eens. Ik vind het mooi om naar de zon te kijken, hoor. Maar heel vaak zie ik s'avonds dan een zon en een maan. Dat vind ik mooi.
0: Ja.
1: Maar elke dag is het toch wel iets unieks.
0: Ja, maar, ja, zeker. Maar dit is wel bijzonder, hoor.
1: Ja?
0: Nou ja, tenminste niet in de wereld. Want je kunt bijna elk jaar, om de twee jaar, kun je er wel eentje... Kun je wel ergens treffen Maar dat, ik bedoel, het is zo groot, de ruimte om de aarde heen, dat precies die maan dan voor die zon langs gaat. Ja, dat is gewoon een uniek moment. Dat blijkt ook, want de volgende keer dat het hier in Nederland gebeurt, dat duurt nog wel eventjes. Het duurt echt,
1: De laatste keer was het 30 jaar geleden.
0: Ja, en de volgende is volgens mij pas over 50 jaar of zo. Oh. 60 jaar. Anyway, ja, ik vind het fascinerend, hoor. Ik vind het echt wel fascinerend.
1: Ja, ik vind het super fascinerend. Ik vind het... Als je naar de lucht kijkt, wat er allemaal gebeurt, we snappen er niets van. Maar om dan zo'n massahysterie, dat iedereen gaat kijken en een bril. En dan wordt het commercieel, want iedereen moet brilletjes kopen.
0: Heb je die gast in Nieuw-West gezien?
1: Wat dan?
0: Die op de valreep 300.000 brilletjes op de kop had getikt.
1: Ja?
0: Heb je dat gehoord? Brillen? Ja, man. Die heb gewoon van een ondernemer uit een land waar geen zonsverduistering was. Uit een opslag heb je 300.000 brilletjes gekocht. En hij was echt een van de weinigen nog in Nederland die brillen te koop had. Hij verkocht ze voor 15 euro per stuk.
1: Jezus.
0: En ik had ze, omdat ik wist dat ze uitverkocht zouden raken, had ik ze al... Toen ik het hoorde, heb ik ze gelijk, ik denk een maand van tevoren, had ik ze al besteld.
1: Ja.
0: Bol.com, 3 van die brilletjes. Volgens mij kost het me 7,50 of zo, 3 van die brilletjes.
1: Ja.
0: Helemaal niks. En als je die nu gaat bestellen, betaal je 1 euro waarschijnlijk per stuk, weet je wel. Hij heeft ze voor 15 euro per stuk verkocht. Laten we zeggen dat je ze voor 5 euro hebt ingekocht.
1: Ja. Hey. Veel hoor, 5 euro. Ik denk het, ja.
0: Nee, maar zo'n gast zegt van luister, ik heb ze. Je kan ze bij mij kopen. Ik ga ze niet gratis doen. Ik heb ze ook moeten inkopen, zegt die gast tegen hem. Luister, je kan er gewoon 10, 15 euro voor vragen. Die gast denkt, ja, 5 euro is een hoop. En dan moet je ook nog vol financieren.
1: Ja, nou, dat is het risico.
0: Ben je ook 1,5 miljoen euro kwijt. Maar goed, ik denk dat hij er inmiddels wel, als hij de 200.000 heeft verkocht voor 15.
1: Ja.
0: Heeft hij 1,5 miljoen verdiend.
1: Doet hij goed.
0: 300. Oplichten.
1: Ja.
0: Ah, dan
1: ja,
0: oplichten.
1: Ja.
0: Anyway, ik vind dat toch altijd wel fascinerend, hoor. Maar goed.
1: Het gaat zo ver, hè. Wat ik altijd zo grappig vind, als je dan, want er was toen ook die Maya's en zo, die waren er heel bang voor. Omdat ze toch iets zagen van eind van de tijd en het gebeurde weer. Dus op het moment dat ik dat las, dacht ik van oké, maar wat nou als die Maya's wel gelijk hadden? Ik geloof wel dat alle energie komt denk ik van de zon die we hebben. Met atmosfeer, zwaartekracht en dat soort zaken. Wat gebeurt er als het te lang blijft hangen? Ik zeg, maak er nog een dolletje van leg mijn vrouw wat nou als gewoon even dat ding ervoor hangt en alle atmosfeer verdwijnt. Dat we opeens tegen de plafonnen hangen. De vissen gaan gewoon opeens uit het water. Die kat loopt opeens op het plafond. Nee, dat vind ik raar, dat vind ik ingewikkeld.
0: Ja. Nou, zo werkt het niet helemaal, maar ik snap dit.
1: Waarom zijn we daar zo... Dat vind ik mooi dat je dat zegt. Waarom zijn we zo overtuigd dat het niet zo werkt?
0: Nou... Om dat onderzoek dat heeft aangetoond. Ja, luister, vertel mij wat. Maar het is een onderzoek die heeft het aangetoond. Ja, wetenschappelijk onderzoek.
1: Wat heeft hij aangetoond?
0: Nou, dat het verduisteren van de... Nou, dat heeft het misschien niet aangetoond. Maar we weten dat zwaartekracht op aarde niet zoveel te maken heeft met de zon.
1: Oké.
0: Nee, het heeft te maken met de grootte van de planeet waarop je staat. Hoe groter de planeet, hoe sterker de zwaartekracht, hoe kleiner de planeet of maan, hoe zwakker de zwaartekracht. En daarom kun je ook op de maan, als je loopt, kun je een beetje zweven. Als je, stel dat is wel maf. Dus alles, jongens, we hebben nog een paar minuutjes. Alles wat massa heeft, heeft zwaartekracht. En hoe meer massa, hoe sterker de zwaartekracht. Dat betekent dat als jij op een planeet zou zijn die 5 keer zo groot zou zijn als de aarde, dat je bijna niet zou kunnen lopen omdat je enorm naar de grond getrokken wordt en naar het centrum toe getrokken wordt. Als je op de maan loopt, een stuk kleiner, kun je een beetje zweven. Stel je voor de helft van de maan, dan wordt het wel tricky. Want dan zou je jezelf dus gewoon kunnen lanceren. En dan rol je misschien wel gewoon space in. En dan kom je niet meer terug. Omdat de zwaartekracht van dat object dan te klein is om je terug te trekken.
1: Nee, dat is echt allemaal helder. Echt, ik heb ook al nog een blauwe maandag. Heb ik ook nog op school gezeten. Heb ook nog iets wat niet inderdaad. Maar ik vind het dan altijd zo grappig hoe stellig wij zijn in de wetenschap. En ik neem wetenschap niet dat ik de wetenschap in de maling neem hoor. Maar het blijft wetenschap. Wij weten niet alles over hoe dit in de toekomst gebeurt. Als bijvoorbeeld zo'n maand te lang voor de zon blijft hangen.
0: Ja.
1: En die polen verdraaien door de zwaartekracht. En die zwaartekracht verdwijnt even. Omdat we dat niet wisten. Want wij gaan eruit van onze wetenschap. Die heeft het tot nu toe altijd goed
0: gehad. Dit is een totaal nieuwe situatie. Dit konden we niet voorzien.
1: Voilà.
0: Hey, oké, okay, sure.
1: Zo vind ik altijd grappig om zo te denken. Wat nou als dit gebeurt? Weet, ik snap dat alles bewezen is. Hè? Ik bedoel, als mijn telefoon 100 keer op mijn telefoon komt. Is de wetenschap ook bewezen dat die kapot gaat.
0: Ja.
1: Maar als je net anders valt de laatste keer. Weet je, what if. En dat vind ik altijd zo grappig van de wetenschap. En ik nogmaals, ik ben wetenschap.
0: Zeker,
1: niet
0: zeker.
1: In de maling, absoluut niet. Maar er zijn ook zoveel... Er zijn ook wetenschappers die vinden dat de aarde plat is.
0: Nou, dat zijn...
1: Oké, okay, maar een paar honderd jaar geleden waren ze ervan overtuigd dat
0: zeker.
1: Die niet rond was.
0: Zeker.
1: Weet je, net vind ik ook
0: maar
1: wel
0: dat
1: grappig
0: Maar dat is voortschrijdend inzicht, zeker.
1: Ja, nee, maar dat vind ik grappig van de wetenschap. Het is niet iets wat... Vaststaat.
0: Toch wel. Oké, en ik hoor wat jij zegt. Er is wel, er is sommige onderzoeken en resultaten van onderzoeken, die zou je opnieuw tegen het licht kunnen houden. En dan kom je misschien een keer tot een andere uitslag. Maar met wat we nu weten, en dat vind ik wel mooi aan de wetenschap, en daarom is het ook zo interessant. Als je nu alle wetenschappelijke boeken zou verbranden, en je zou over 1000 jaar laten we zeggen, de mensheid zou in zijn geheel stoppen te bestaan. En alle boeken waren ook gewoon weg. En er zou weer een nieuwe mensheid komen. En die zouden weer onderzoeken gaan doen. Dan zouden de uitslagen...
1: Hetzelfde zijn.
0: Toch hetzelfde zijn als nu. Omdat de uitkomst alleen maar hetzelfde kan zijn. Als je de proef goed doet, kom je op dezelfde uitslag. Nou, dan kun je zeggen, dan moet je de proef misschien anders doen. Of misschien andere variabelen gebruiken. Maar...
1: Ja, maar vooral die variabelen. Dat is denk ik een probleem wat ik heb. En ik, nogmaals, ik neem het niet belangrijk. Ik maak het niet belachelijk. En ik geloof ook 100% wat je zegt. Maar sommige dingen kunnen we toch niet weten. Soms vinden we iets. En dan zeggen wij, het is een miljoen jaar oud. Omdat wij een bepaald verouderingsproces in gedachten hebben. Maar wij weten niet of als iets 10.000 jaar oud is, of dat verouderingsproces sneller werkt.
0: Ja, zo bedoel
1: ik. Zo bedoel ik het meer.
0: Ja, dus het is misschien eigenlijk maar 15.000 jaar is, maar omdat het na 10.000 jaar krijg je een soort van...
1: En ik geloof het eerder te zeggen dat het een miljoen is, maar kunnen we dat met zoveel zekerheid zeggen zoals dat nu wordt gedaan? Weten wij het wel zeker dat iets, als iets 100.000 jaar is, dat het gewoon opeens, 100.000 jaar duurt maar 2 weken?
0: Ja.
1: Omdat het dan zo snel opeens gaat, of misschien vertraagd is, misschien is het wel... miljarden jaren.
0: Zo
1: zit ik altijd te denken. En ik trek het niet in twijfel. Maar af en toe wordt het zo stellig gezegd.
0: Ja, maar het is ook wel moeilijk als je doet van... Maar we weten het niet zeker. Dat je alles eindbeëindigt.
1: Ja,
0: maar we weten het niet zeker.
1: Heb je die Netflix?
0: Je moet naar het ziekenhuis gaan.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Maar we weten het niet zeker, hoor.
1: Dat vind ik ook ingewikkeld, ziekenhuis. Broer.
0: Het is ook heel ingewikkeld.
1: Ja, maar als wij nu de bos ingaan in Suriname... Of de Afrikaanse natuurmannen, medicijnmannen. Net vinden wij in het Westen, vinden we dat nou toch een beetje primitief.
0: Ja.
1: Een beetje ingewikkeld.
0: Misschien wel,
1: Maar Wij bepalen het op basis van onze wetenschap, vinden we dat ingewikkeld. Maar misschien werkt het toch wel gewoon?
0: Nee, absoluut. En onze kennis is ook maar één stroming. Hè? Er zijn zoveel stromingen. Nee, daar ben ik het mee eens.
1: Heb je die Netflix gezien, serie over dinosaurussen?
0: Nee.
1: Die moet je kijken.
0: Oké.
1: Okay. Prachtig, over het ontstaan van de dinosaurus.
0: Ja.
1: En dat het eigenlijk een soort missing link was tussen... Ik wil het goed zeggen, volgens mij was er een water. Een miljoen jaar ging het regenen. En eigenlijk daardoor is er door twee verschillende dieren die seks hadden met elkaar, is een dinosaurus ontstaan.
0: Ja.
1: Het begon heel klein en heeft zich ontwikkeld. Maar dat vind ik fascinerend.
0: Ja, maar het is fascinerend.
1: Over het ontstaan van een dinosaurus.
0: Maar jij denkt ook de hele tijd van, maar hoe weten jullie dit zeker? Ja, want het was 65 miljoen jaar geleden. Wat weten jullie eigenlijk zeker?
1: Ja, maar ik tel het ook niet in twijfel. Maar ik vraag me af van, hoe weten jullie dit?
0: Ja, maar nou ja, onderzoek. Omdat je, nee, en ik hoor wat jij zegt. Maar je kunt heel veel... heel veel berekenen. Als je de juiste vraag stelt, kun je bij de juiste instrumenten gebruiken, kun je bij de juiste antwoorden komen.
1: Mm.
0: Ja, en luister, ik weet ook niet hoe al die onderzoeken gedaan worden. Maar ik denk dat het gewoon een berekening is op basis van bekende kennis. En het is ook gewoon pionieren.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon, ik bedoel, hoe weten we dat het licht van de zon 8 minuten nodig heeft om bij de aarde te komen? Hoe weten we dat?
1: Ja. We nemen het aan, omdat waarschijnlijk heeft ooit de witte man gezegd, dat doet 8 minuten even, geloof ik allemaal.
0: Dat was een zwarte man. Die de hele dag in de zon gezeten. Die was heel braaf geworden.
1: Ja, het is voor de steek.
0: Maar omdat we weten dat licht reist met een snelheid van bijna 300.000 kilometer per seconde. We weten wat de afstand is van de aarde tot de maan. Dus we weten ook hoe lang het licht nodig heeft om hier te komen. Dat is een berekening. Kun je doen. En dan kom je tot een...
1: Maar dat is dan nog zichtbaar aan Tomar. Dat vind ik ook zo'n mooi middel.
0: Ja, maar hoezo? Hoezo weet je dat het licht 300.000 seconden, 300.000 kilometer per seconde...
1: Maar dat hebben ze toch uitgemeten op basis van...
0: Ja, maar ook weer een berekening. Afstand. Dat is ook weer een berekening.
1: Ja, maar die berekening zie ik nog voor me. Maar wat er 100 miljoen, wat er 100.000 jaar gebeurd is...
0: Maar eigenlijk is dat niet anders. Dat is ook een berekening.
1: Ja.
0: Dat is ook een formule voor.
1: Maar wat vind je van deze dan? Dat vind ik helemaal ingewikkeld. Met die James Webb-telescoop. Dat ze eigenlijk een beetje kunnen kijken... terug in de tijd gaan kunnen kijken... of kijken wat er in de komende jaren bij ons gaat gebeuren. Dat vind ik ook fascinerend.
0: Ja, James
1: Webb... Die vind ik...
0: James Webb is wel ziek.
1: Hey, als je dan s'avonds zit met een klein borreltje... Ja. En je gaat daarover nadenken. Hey, dat is een feest, hoor.
0: Geen space, hè?
1: Ja, ik vind het heerlijk, man.
0: Ja, maar eigenlijk is... en dat is het leuke... eigenlijk is sterren kijken... is in de geschiedenis kijken. Want de sterren die wij zien...
1: voor de toekomst.
0: Nou nee, dus het gaat echt over de geschiedenis.
1: Dat kan hier nog gebeuren. Dus nee, even kijken hoe het gaat. Als wij bijvoorbeeld nu zien dat er een meteoriet op ons afkomt, dan is die meteoriet 100 miljoen jaar geleden waarschijnlijk al losgekomen. Maar hij moet hier dan nog over 1000 jaar komen.
0: Bijvoorbeeld, maar ook het licht wat we zien, bijvoorbeeld het licht van sterren aan de hemel. Ja. Die zijn zo ver van ons verwijderd. Ja. We weten hoe snel het licht reist. Dus dan kun je berekenen. En dat doen ze dan volgens mij doen ze dat met kleuren ook. Hè. Blauw beweegt volgens mij nog een stoer rood, verwijdert zich steeds verder. En maken ze een berekening op basis van die hoeveelheid meters, kilometers per seconde dat licht aflegt. Dan weet je dus dat het licht wat van die ster vertrokken is, dat het al een miljoen jaar geleden is gebeurd. En dat wij nu pas, dat het licht dus, want het licht heeft ook een reistijd. Ja. Wij weten niet anders, het licht aan het is er, omdat het zo snel gaat. Maar als ik nu een knopje zou aandrukken voor een lampje op de maan, of een lampje in Australië, dan moet als eerste moet natuurlijk het stroom die kant op. Ja. Dat duurt heel lang. Maar vervolgens moet het licht wat daar ontstaat, moet ook naar mij toe komen. Dat heeft een bepaalde reistijd. Ja. Wij weten dus dat er licht onderweg is. Dus elke keer als je nu naar boven kijkt vannacht en je ziet sterren, dan weet je dat het licht op zijn minst duizenden jaren onderweg is geweest om jouw oog te bereiken.
1: Niet normaal, hè?
0: Dat is toch fascinerend.
1: Ja, maar die
0: James Webb inderdaad, die kijkt zo diep in space.
1: Ja,
0: die ziet gewoon bijna het begin van de richting de oerknal.
1: Ja.
0: Maar fascinerend.
1: Maar dan zien we toch ook wat er gaat gebeuren. Wat er kan gebeuren. Want als wij... Ja, we zien een ster komen die dan kunnen berekenen dat die over 1000 jaar op de aarde terugkomt. Is hij er dan al geweest?
0: Nee, maar je kunt wel een soort van een baan, een berekening maken. Maar, we hoeven niet zo druk te maken om sterren. Nou, nee, sterren die zullen voorlopig niet komen. Waar we ons wel zorgen over moeten maken is over onze zon. Want dat is ook een ster. En we weten dat die over een paar miljard jaar stopt die met warmte geven. Omdat die, dat is eigenlijk gewoon een constante kernfusie. Het is eigenlijk een constante ontploffing die plaatsvindt in die ster. Daarom geeft hij ook die warmte af. We zijn er heel blij mee, dus blijf het vooral nog even doen. Maar we weten ook dat het binnenkort een keer gaat ophouden. Dan heb ik het over een paar miljard jaar. En dan stopt hij er gewoon mee. En dan zal hij ook waarschijnlijk onder zijn eigen zwaartekracht een beetje bezwijken. En dan wordt het waarschijnlijk gewoon een witte dwerg of een rode, weet ik veel iets. Maar dan houdt het leven hier op aarde toch wel een beetje op. Want als het hier gewoon, dan wordt het hier gewoon koud. En dan is het gewoon klaar. Hè? Dan houdt de ozonlaag misschien op. Er zijn geen planten meer om die ozonlaag te creëren. Ja, dan wordt het hier gewoon een harde. Wordt het hier gewoon een maan.
1: Ja, misschien is het wel gebeurd met die maan. En met die
0: ja, ik sluit
1: en dat soort zaken. Dat die een eigen zon hebben. Maar ook zo mooi. Was laatst in een van die troggen. Want we weten meer van boven dan wat er
0: op de aarde gebeurt.
1: In een van die troggen, dat weet jij waarschijnlijk, wij zijn er altijd van uitgegaan dat een levend orgasme, zoals mensen, uit een aantal bouwstenen.
0: Een levend organisme misschien.
1: Het zijn bijna hetzelfde.
0: Nee, maar het harde volman is, vriend.
1: Bijna hetzelfde, maar bestaat uit een aantal bouwstenen.
0: Ja.
1: Nu hebben ze iets gevonden ergens in die troggen dat maar bestaat uit twee. Wij hebben er drie nodig.
0: Ja, drie of vier volgens mij, maar
1: daar bestonden er maar twee uit.
0: Oh.
1: En daar stonden ze ook helemaal van verbaasd te kijken van hoe kan dit?
0: Zo kan het dus ook.
1: En dat bedoel ik met de wetenschap.
0: Nee, maar het is voortschrijdend inzicht. Nee, tuurlijk, het is fascinerend.
1: Dit vind ik ook hele mooie documentaires om te kijken op zo'n Netflix of op een Amazon.
0: Prachtig.
1: Of weet ik veel.
0: Prachtig.
1: Fascinerend, hoe weten jullie dat?
0: Prachtig.
1: En ik krijg het niet ter twijfel, maar ik denk van hoe slim
0: zijn zo slim, jongen. Die zijn zo slim.
1: En dan zouden we nog in ons kinderschoenen. Want nu komt dat idiotig AI, als die zometeen nog een beetje zelflerend gaat worden. En
0: ja, als die berekeningen gaat maken, dan komen we misschien wel tot nieuwe ontdekkingen. Dat vind ik
1: en
0: wel weer spannend.
1: En zelf gaan berekenen ook nog.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ze hebben nu een aantal AI-systemen stopgezet om die er gingen inbreken bij elkaar.
0: Ja.
1: Ja. Terwijl ze dat niet eens wisten.
0: Doodeng. Dat is doodeng.
1: Ja.
0: Dat is doodeng. God, ik weet niet hoe. Maar wij moeten toch wel het meest erudite, meest intelligente en meest geweldige programma's wat hier gewoon in Zuidoost ooit is gemaakt, gewoon, denk je niet?
1: Nee, ik denk niet eens alleen Zuidoost, maar had ik dat mailtje niet doorgezien van John de Mol? Die stuurde me een paar weken geleden een mailtje met, weet ik veel, hij bood een paar miljoen euro om een televisieprogramma te doen. Ik zeg, ik wil niet op televisie komen. Kan je me het allemaal voorstellen? Ik zeg, maar ik heb er helemaal geen tijd voor, man. Ik zeg, ik ga zo meteen naar Kwaku, ik wil wat leuke dingen gaan doen. Dat valt me niet lastig.
0: Valt me niet lastig, Johnny.
1: Misschien moet ik ook nog even een mailtje sturen.
0: Johnny boy, nee, maar dit gaat wel. En misschien kunnen ze het ook vertalen en in andere talen doen, weet je. Want dit is wel gewoon.
1: We denken dat de wereld klaar voor ons is.
0: Goed. Hey, we gaan door naar
1: de wetenschappers niet blij met me zullen zijn.
0: Nee, sowieso.
1: Ze zullen het toch als kritiek zetten, terwijl ik echt gewoon. Ik vraag me gewoon.
0: Ja, maar de vragen die jij stelt, die snijden hout. Je zet de hele wetenschap eigenlijk onder druk met jouw vragen.
1: Ja, maar ik bedoel het niet cynisch, ik neem ze ook niet belachelijk, maar ik vraag me dus gewoon af hoe durf je het met zekerheid te zeggen.
0: Ja.
1: Ik maakte ook iets zweverigs en mijn broertje snapte hem niet. Ik zeg, wat nou als we iedereen gewoon. Als ik in mijn eigen droom ben en jij bent de gast van mijn droom. En hij zegt, oké, maar ik heb toch mijn eigen droom. Ik zeg, maar dat is jouw droom. Jij bent nu op bezoek in mijn droom.
0: Ja.
1: Nou, zo zweverig kan ik denken.
0: De simulatie. Nee, maar heel veel wetenschappers. Dat is een zijpaadje weer. En waarom niet? Het is al bijna tijd, dus het kan nog net.
1: We moeten nog over iets hebben trouwens, volgens mij, toch? We hadden nog één agendapunt, zag ik.
0: Dat is een veiligheids. Nee, daar moeten we nog over hebben, inderdaad. Nou, maar dat we eigenlijk gewoon allemaal leven in een simulatie. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is zo. Wij zijn eigenlijk. Ons hele universum is eigenlijk zo'n schaaltje, zo'n Petri dish, weet je wel, die gewoon in een laboratorium wordt gebruikt. Daar zijn wij onderdeel van. En in onze beleving is dit onze wereld. Maar uiteindelijk worden wij gewoon bekeken door misschien wel, of zijn we gewoon onderdeel van een experiment. En zijn er nog duizenden en misschien wel miljoenen vergelijkbare aardes met mensen en die allemaal een ander eigen leven leiden. En
1: zou jij schrikken als jij nu een pushbericht krijgt en zegt dat we zo zijn? Of dat wij maar 5% zien wat er om ons heen gebeurt. Ik zou er niet van schrikken.
0: Nee, ik zou het wel fascinerend vinden. Zou je ervan schrikken als ze vertellen dat ze aliens hebben gevonden?
1: Nee. Hé, hey, eindelijk. Ja. God, ik ben er niet achterlijk. Hoe zien ze er eigenlijk uit? Ja, we zijn er toch allemaal eigenlijk van overtuigd dat ze bestaan?
0: Ik weet het niet. Ik zou het geweldig luisteren. Ik hoop het en ik verwacht het eigenlijk ook. Er moet meer leven zijn in het universum. Ik bedoel, wij zijn zo'n spek op zo'n grote hoeveelheid. Wij zijn een korreltje zand in een woestijn. Hè? Dat is echt zo. Wij zijn een korreltje zand in een hele woestijn. En dan zou de rest van die woestijn zou geen leven zijn.
1: Maar zo, haast niet, is toch? Dat AI? Ja. Gooi hem weer erin. Is dat AI?
0: Daar.
1: Zijn wij, wie was er eerder, mens of AI? Wij hebben AI gemaakt, ja. Voilà, ze blijft het maar zeggen dat wij het AI hebben gecreëerd.
0: Maar dan heb je het dan over een gewoon ei of een gekookt ei.
1: AI. Artificial intelligence. Zijn wij gecreëerd door artificial intelligence?
0: Mogelijk. Ja, wij denken dat we nu dat... Dus die zitten naar ons te kijken nu, weet je wel. Die zitten van afstandje naar ons te kijken. Hé, hey, ze denken dat ze ons nu hebben uitgevonden. Ja. Terwijl wij hun hebben gemaakt.
1: Jullie zijn het AI-systeem dat nu wilt ingaan breken in ons AI-systeem. Dat zou toch ook gewoon... Bedoel,
0: de film Matrix, hè? De film de Matrix. Dat is eigenlijk, dat vertelt dit verhaal wel een beetje. Hè? Dat we eigenlijk allemaal gewoon in een soort van een capsule zitten.
1: Zou het je verbazen?
0: Nou, het zou me wel verbazen. Ik zou ook enorm, enorm gefascineerd zijn. Maar ik zou niet in shock zijn of zo. Nee, ik zou wel denken, oh ja, ja, dat makes sense.
1: Zou je die pil slikken? Met die blauwe en die rode pil? Nou, laten we even zeggen, die blauwe pil is, we blijven hier. En die rode pil is van, je gaat uit die Matrix.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik gewoon hier wil blijven.
0: Jij vindt het wel prima zo.
1: Ja, ik hoef niet in die ruimteschip in die grot.
0: Ja. Maar jij bent in deze simulatie, kom jij er goed vanaf?
1: Ik zit er goed in. Maar jij zit in mijn simulatie, dus jij zit er eigenlijk ook goed in.
0: Ja, ik ken jou, dus ik zit er sowieso goed. Dat is prima.
1: Ja.
0: Nee, dus eigenlijk mag ik ook niet klagen. Jezus.
1: Ingewikkeld, hè?
0: Denk je dat er nog luisteraars zijn?
1: Ik denk dat luisteraars nu echt aan het denken zijn van, hey, ze hebben best wel gelijk.
0: Wanneer komen ze weer, ja.
1: Wie?
0: Wanneer komen ze weer?
1: En dit gaat wel weer verder dan gewoon het platte nieuws over hoe lang de aarde bestaat. Ik bedoel, dat staat in een boek. Ik geloof het allemaal best. Maar wie heeft die man een kritische vraag gesteld?
0: Ja.
1: Ik bedoel...
0: Ja, die schrijver.
1: Wij verder. Wij praten over artificial intelligence. Ja, het is door min meet. Ja. Dat zegt die wetenschapper ook. Maar misschien zijn wel gecreëerd door AI.
0: Ik sluit het niet uit. Het zou echt kunnen. Het kan ook zijn dat er een hele beschaving voor ons heeft bestaan. Kan makkelijk. Qua tijd, als je ziet hoe oud de aarde is, 4,5 miljard jaar. En dat er, ik bedoel, 65 miljoen jaar geleden leefden de dinosauriërs. Dat zou gewoon kunnen. Dat het gewoon een hele beschaving is geweest van mensen aan mensen. Die op een gegeven moment door misschien wel een impact gewoon is uitgeroeid of zo. En dat er op een gegeven moment toch weer nieuwe mensen zijn gekomen. Dat wij het gevoel hebben dat wij de eerste waren. Maar dat er al veel voor ons is geweest.
1: Dat we hier geplakt, gezet zijn door iemand, door iets.
0: Ook dat nog.
1: Maar wat ik ook altijd grappig vind...
0: Alleen is dan de vraag, waar komen zij dan weer vandaan?
1: Ja, dan wordt hij wel weer ingewikkeld. Want
0: dan moet toch ergens een beginpunt zijn?
1: Ja. Eén grote cirkel, één grote loop.
0: Ja. Maar die loop is ook een keer begonnen.
1: Ja. Ja, dan wordt hij wel ingewikkeld.
0: Ik denk dat jij een borreltje nodig hebt.
1: Die wetenschapper even bellen. Waarom in films doen we altijd alsof aliens primitief zijn?
0: Nee, toch? Juist niet.
1: Ik vind altijd dat ze, bedoel, Independence Day.
0: Ja.
1: Ze komen hier de boel kapot maken.
0: Ja. Ja, in ieder geval agressief, ja.
1: Ja, dan denk ik van ja, bedoel, wij hebben in ieder geval laten zien dat we agressief zijn als mensen.
0: Nou, wat ik zeg, als jij helemaal naar een andere planeet gaat, doe je dat dan alleen voor wetenschap of doe je dat dan om iets ja...
1: Wat komen ze toe? Of we hebben iets wat zij nodig hebben, water, zeewater.
0: Een grondstof inderdaad.
1: En wat de grondstof hebben wij dan? Als zij zover kunnen vliegen, wat hebben ze dan van ons nodig?
0: Ja.
1: Geloof in tijdreizen.
0: Nou, dat kan niet.
1: Waarom niet?
0: Omdat je niet sneller dan het licht kan reizen.
1: Oké.
0: Okay. Dus je zou voorbij de snelheid van het licht moeten en dat kan niet. Dat zegt Einstein. Ja. Dus tijdreizen kan niet.
1: Maar dan denk je vanuit een mens.
0: Ja.
1: Maar als je vanuit een computer of een AI denkt, zou je dan wel die stap kunnen maken?
0: Ja, ik zou...
1: Met een VR-bril. En dat je je ook fysiek daarvoor...
0: Ik sluit er niet uit.
1: Fascinerend weer, hè? We hebben wel weer een fascinerende uitzending, hè?
0: Yo, dit is echt niet normaal. Dit gaat diep, hè? Dit gaat echt diep, man. Ik moet ook even bijkomen, denk ik, inmiddels.
1: Ja, maar ik vind dit namelijk... Dit vind ik leuk. Dus vandaar ook net mijn vraag over die wetenschapper. Hoe weet je dat? Omdat ik het leuk vind om juist zo te denken.
0: Ja.
1: Om niet alles in kaders te gieten van oké, dit heeft iemand tegen mij gezegd en we gaan het op die manier doen. Dus, maar misschien een leuke. Misschien moeten we een wetenschapper uitnodigen voor de volgende uitzending.
0: Laten we dat een keer doen. En tot die tijd, mensen, wensen wij jullie een heel fijn weekend. Hopelijk met iets beter weer dan we nu hebben gehad. En met een beetje geluk, en ik verwacht het eigenlijk wel, zijn we de volgende week gewoon weer. Misschien wel met een wetenschapper aan

0: heel fijn weekend. Hopelijk met iets beter weer dan we nu hebben gehad. En met een beetje geluk, en ik verwacht het eigenlijk wel, zijn we de volgende week gewoon weer. Misschien wel met een wetenschapper aan tafel. Ik wens jullie heel veel plezier. En in ieder geval een heel fijn weekend. Tot dan.
1: Ja! Dan nieuw.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Oddi, oddi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag. Goedemiddag, alle lieve en trouwe luisteraars van Radio Mart. Fijn dat u bent afgestemd op deze zender. Een zender die speciaal voor u aanwezig is. Mijn naam is Raymond Delvoer. En ik presenteer het programma Mart Gevarieerd. En de bedoeling is dat ik hiermee doorga tot de klok van 7 uur. Het is nu om en bij 8 minuten over de klok van 5. De afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar het programma van de heer Ara Heuvel. Belmer Insight, zo heet zijn programma. En op dit moment ben ik hier in de studio. Ik heb het van hem overgenomen. Hij had ook een studiogast, dat heeft hij wekelijks, de heer Ara. En we gaan proberen om deze 2 uurtjes zinvol in te vullen, zodat u ook wat aan mag hebben. En daarvoor zit ik hier. U bent afgestemd natuurlijk op Radio Mart. Radio Mart gevestigd aan Woutrichemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. Via Salto kunt u Radio Mart beluisteren in de vrije ether via de 107.90 frequentie. En digitaal is het ook mogelijk om te luisteren naar deze geweldige zender. En dat is via www.radiomart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is Radio Mart. Het telefoonnummer van deze zender is 020. Het telefoonnummer van deze zender is Radio Mart.

0: En u mag ook mee participeren door, indien u dat van belang vindt, om te bellen naar de studio. Wat gaan we doen? Tot de klok van 6 uur gaan we elkaar bezighouden. Ik ga misschien het een en ander bij u thuis in de huiskamer brengen, wat informatie betreft, maar ook muziek natuurlijk. En om 6 uur, voor de klok van 6 uur, zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. En daarna die plichtsplegingen, dan gaan wij het hebben over een productie van de heer Sam Jones. En die productie gaat over over een nieuwe vriendschapsband. Het vormen van een nieuwe vriendschapsband. En deze vriendschapsband heeft te maken met Lelydorp in Suriname en Lelystad hier in Nederland. Het zijn twee plekken, twee dorpen, twee plaatsen, door de een en dezelfde ingenieur, van de grond gestampt. Dat is ingenieur Lely. Je hebt ook Lelylaan, is ook naar hem vernoemd. Maar dat gaan wij allemaal beleven na de klok van 6 uur. Want dan ga ik een fragment voor u afdraaien. En, en dat fragment gaat over de nieuwe te vormen vriendschapsband tussen Lelydorp, Suriname en Lelystad. Daar had iemand gebeld. Beller, ik ben zeer onder de indruk dat u tijd en moeite hebt genomen om te bellen naar de studio. Dat apprecieer ik ten zeerste. Ik was even bezig met mijn intro en die moet ik hoe dan ook afmaken op een normale, verantwoorde manier natuurlijk. Maar geen nood, u bent altijd welkom, u mag altijd terugbellen hoor. Daarvoor zijn we hier, de lijnen zijn open. Ik zal nogmaals het nummer opnoemen van deze zender. En dat is 020-471-4291. 020-471-4291. Nou, laten we even kijken wat we allemaal hebben aan nieuws natuurlijk. Ja, als we kijken, als we even naar Suriname gaan, dan gaan we dat even bij u, aan u vertellen. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Hallo?
0: Goedemiddag, meneer.
1: Goedemiddag, daarvoor. Voor me.
0: Ja, midden.
1: Ja, ben zo eenzaam, meneer, daarvoor.
0: Ja, dat is wel lastig.
1: Middag, vrouw, mijn vrouw is overleden.
0: Ja.
1: En boy, dit is voor mijn saai, man.
0: Ja, saai, ja. Maar ik moest. Maar ja, trafamiri toe toch? En dat doe ik aan dit,
1: hoor. Nee, meneer, daarvoor. Als je samen woont, ja? Als je samen woont met je vrouw en je kinderen, ben je gelukkig. Ja? Iemand niet meer is. Ik ben alleen met God. Dit heb je.
0: Ja.
1: Dat is niet.
0: Juist. Huh? Maar het leven gaat door. Alibegwa door, meneer man.
1: Ja.
0: Ah, niet.
1: Alleen. Maar ja, samen woorden. Ja, maar alleen ben je wordt ouder. Zeg je oort, je naast stem.
0: Precies.
1: Je naast stem.
0: Ja, maar in
1: telefoon. Jouw familie is hier dan even lichter dan voor. Maar dan maar niet. Maar dan maar, meneer, daarvoor.
0: Ja, if ik karwan vis neem, dan kan ik tegen zo'n manning.
1: Ja, maar dan, meneer, mijn familie daarvoor. Ja, echt waar, is hier dan. Ja, open man. Oh, echt waar, en minister is hier dan. En je open leef je dan.
0: Meneer Sap, nog een minister in zijn naam, meneer. Dat meneer Sap.
1: Nee, daarvoor is je familie dan toch? Ja, maar.
0: Dat nam mijn familie naam, ja.
1: Nee? En je wat heeft Maar dat
0: kan, dat kan. Dat

0: Oh, familia.
1: Yeah.
0: Dat is een traas aan je.
1: Ik ben daarvoor.
0: Mis op de man.
1: Maar ja, dat met jou goed gegaan. Waar ben je daarvoor?
0: Jammer, meneer.
1: Ja.
0: Armand. Oké. Het gaat.
1: Alleen, is maar alleen ook daarvoor.
0: Ja. Maar je moet toch bezigheden zoeken, man.
1: Ja.
0: En ik wens u het beste toe, het allerbeste.
1: Ja.
0: Oké.
1: Oké,
0: dag Armand. Doei. En dat bij de meneer Armand, meer bekend als Pae. Meneer Pae vindt dat hij in de eenzaam en Saritori en haar vrouw Moro en alas mijn boyfriend, alas ook toe. Ja, zo zou dat doen. Weet je, tena, boto dat hij dan kan de Esinaga go, ik kan tak faliki. Makriki in het oor dat hij. Maar ja, het daar daai me verdoren dan wat hier trasani. Maar goed, toch in op tans dan. Is de luku, ik moet zeggen, doen aan sani. Ik heb zo'n bezigheid alleen voor. Ik kan druk aan praxerie, guepchin zo. En ik ben nooit natuurlijk. Maar ik moet tijden bezig dan jouw activiteit, dat je hersenen en waka ook toe. Ja, meneer Mae. Meneer Mane. Sorry. Ai. Zo wel goed, we Shitaki. Ja. CB ambassadeur. Tjaden briefie kon je, Masra Bouva. Minister Bouva na ministerie voor Dorosie Affairs. Na handel. Woroko Makandra. Isabi, Asasanego. Yabi, ambassadeur. Trawang, Esda, Abdeng. En kantoro in Wakonde, trouwens nee, op den kantoro, dat hebben wij kaarten, maar niet residerende ambassadeur. En ja, want toen man, Sancha briefikon, briefi, die masra, ministerie Melvin Bouva. Zo is hij tak, jaba, ambassadeur voor Filipijnen, wang voor Zambia, wang voor Sri Lanka. Verenigde Arabische Emirat. Iviri. En zo is hij taki. Tee kons dong in wang presi. Fukon duroko ji ju konderen. Awan trasi, awan trak konderen. Fosi begin aan ju roko. Dan. Ja, Charles Peki. Ja, Charles Peki gona. Among di aba. Ede man of ede vrouw voor Dorosia versie en in haar pistici dan we hebben over Masra Bouva en ik ga over een persoonlijk en ik ga over haar roko samen doen want dat nou verschilt ze om spoor altijd solici is hij niet ook je ziet dat hij soms maar kurtu tapwang man maar eigenlijk en haar maar je kurtu maar zij doet een bepaald roko je vieri. En je zei ook toe, Ina kan koos wan uman of wan man ala so tu ye kosen en manang en pang en wanati. Zo zijn we niet zo una kweki. We sa do of we sa no do. I mus ala speci di awroko sa wan mas ma edu nanga sa wan umas ma edu. I vir, dat bede wan pchin chatori over de nyu man zang ne man chane briefi kon ji a ministri fu Dorosie Affairs. Dorosia Versi, Masra Melvin Bouva. Je ziet bakataki. De mij hoor wel koma kandra. De mij hoor wel lo tak taki. De mij kawang. Spesurtu, fusorgu. Taki. Alas sanse de taplanti dang. Sakan waka na fas di musfiti. En afas dis de wancha tirikom. Tak bigi manche in even presi tap lanti dan. Maar ja, adeso ba, adebaka. Ja, si taki. Tu wagi na kangaren serefi tapu fare karen highway, so boom. Ma highway abene entwer, highway nam officieel de karen Martin Luther Kingwe. Fo de uroko neti, tu wagi boksangaren serefi. En drape je zit ook gewoon libisch maken las libi. Ifiri. Sari tori. Smeirei. Trawanwa halen. Ja. Meteen ja. Voor zich halen in bloku tru. Zij kon atrasje if you. Maar ja. De man tak gewoon mancheri. Altijd een chibri in wam chin uku. Heeft nooit wat mancheri of een president. Skoutu ambulance. Dan zo'n zang naar de marat. Na na malek ham dart na manat na uroko tu ana tak tak uwani tak mancheri muswen presi ma so alibi de imak ba ifiri sa de sa usado ya that is the thing so so de mambo taking sa usi umoro ya ina assembly de shitaki sisa Roseli Contino, Asisara Tafu, na memory fu apartheid di dekari NDP, Nationale Democratische Partij so bon. Sisa Roseli Contino, ena fu lek fam takik ba NDP, ena memory fu assembly, ena feni taki EBS, energiebedrijf so bon. Dati EBS mu sorgu tak de money, sang a people pay tum si furu. Ifiri, EBS moest jidens ma amoni dat esi nga go la la la la in de endano, in de ano. Anom deso tak EBS, je begrijp. Anom deso tak EBS, o tegi tak yon alamung, amoni sami aksi tum si furu damo alamung, damo forekening nga ari sade kareng, saya pay alamung. Nee, asan no, desma no, sisa disfeni tak yon. Attaque na assembly ta kana wana sandati wanita ABS mus ala moni sa a people pay tum si furu la la la la hanche kontan chim ji des main danu ifiri en dat no chin chatori fu ovratori fu smari pay tum si furu strong moni na ABS na so esi ta a parlement ne tantiri anof so so esi don terape ver ya sanga das of a Colbert of a sort Bert ya begreip. Maar ook toen je ziet dat desma den stond drapen, maar dat je unu aan het tak minder ga je, maar desma is een napot den drapen voor de zorg dat ik alle broeien zijn van precies, alle zijn zijn dat dongeren moest maar kakring, en if no to de, and no to dat moest maar takken in een osso voor assemblee, if you want, of dat is don't drapen, en of alle mooie teki money, rei mooie wagen en very dear crossie, if you want. I must work with your people, what are people put it up? And if they know one more drop, a poor do puri, a sinanga go. Sasa ne woroko, you ever grab? Just chat chat to me, you want to piece piece story, fool, some at least, ja, so. Tano me, she tak in Sernang, a man overwegend, a man warang, a man drie, en one president, a mogelijkheid that one alleen kan, one sin alleen kan fadong, and alleen de van odo, you ever grab? Alleen de van oren want die broemtje moest groeien, zij prani moest man groeien toe, dan ga zij zij. Dus alleen de alle ten van oren, zo'n troonje zit daar, ja, alleen een kong dan die zij zongen, dat hij zongen. It's all in the game. If you, the four tops botaki, it is all in the game. Dat is goed dat ze ben draai is de, maar men draai die four tops, men draai die van traman. Mokaren en dadelijk die. Lugu. Meestal mine want taki ogri tori na fusernang in a nyungsu. Maar ja, wang wal is dat tok ye si taki me go tapap a say dati. De si taki fufurman, adabani, ifiri. Na wang winkri say seri, go tang at selfer na ngala shot moi moi sani fwer na ineki na yesi, no son na anu, so bon. Isi tok, na magne straat di de, dan... De want to abani de mafuru go to goatsani en a bedrag voor den goatsani is na bijna 1 ton srit SRD zo boom met takere SRD is de neti de man kiskans voor coin a panty drapa mag de straat. Uno kon kisi fiere suma aba panti. Ja, fiere wan juwelier da akade wan sneesi. Dat no wan taktaki ingi nga yang panisa nga krioro no ka ap sneesi fadekaring de juwelier. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar lek fout grokong, meestal tegen een juwelier, altijd aan ben een sneezy. Hier en daar, babi, want toe tramandi babi, een juwelier zak. Lek fout besabi, babi. Want brada of mam chimbrada voor Sarji, Masra Henksen en Shandy bij de president of Senang. En brada, no zo en chimbrada. Bij een juwelier zak, als steenbakkerij straat. Zee intermode zo, is abi Amerikaners intermode. Nee, maar wat jullie zak drapen toe, dat bedde voor Max, Sena Sen. Want brada, want chimbrada voor Sarji, Masra Henk, Sena Sen, die bedde president, die voor Senang. Ja. Atori schreef ja ook toe dat de mannen zijn omenis, maar true true. Broko kon in apanti voor jullie, voor kon tjade sangue. En lanti oluku, if camera beeld de, if de kan. If a camera beeld kan so true true suma bende nga suma ne bende skote suka to this moro fara this ana news in that internet tongo this na want to tori di me puru akranti ifari na me broken yi yu yu di da osho yu di lobiere sep sa internet yu sabi to min have got deep deep ma ya bismani lobator dati futru and then dan lang aan het orja jiden smarati en bij denk dat sma sabriti ook toe vooral wat ja jiden sma atori in uw egi tongo ifiri en full kumoro fara na we shitaki ja wa my last lead bi bagajeng en dat na tapa afo bakapashi for the rokoneti. One man smack on Lashen Libi in a tenfu kutachi arfting aneti for the Uroko tap afu bakapashi in a short hoog to kolukura in a omgeving for blow liba of a farekaren blauwe meer so boom naina biti fu paranam. Tangano de mana sap suma na mani la sen libi skoutu elku atodis go moro ufara ya so de sanashi a kampion fuser nang ok tu ye shita ki de kare broichi isabi ya robinu transfalleu ya notch ya batim fu mungo inter mungo tapu sobung en ayadi si dan aan het transi, no zo binnenuit, no zo fori, no zo leutron kampioen, no zo intermongo tapu. Want team broiki, minus appenek mopo, maar de maikarne is ref broiki, SV broiki, dat de manatron kampioen. Maar dan in de manate play in hoofdklasse, maar tegenwoordig de nekarne hoofdklasse moro. De maikarne Suriname Major League, SML. SML, aan een stichting machinale landbouwer, die is na gewoon Sernang Major League. Broji play to play na defense force en alle to play broji lassi dus dan ben je begrijp dat dan if he last to play dan als hij moeilijk kon je fi want at aan die zei ator die zei go over CONCACAF ifiri dan wat CONCACAF lek fa ya bi UEFA ya bi UEFA en alles soort zaken die zo in het Caribisch gebied ja bi CONCACAF. Ja, dus een broodje last to play ba. En toch met Shitaki 3 de euro 2 september in Asset Stadion broodje moest spelen naar Delfines del Este. Delfines van het Oosten naar de Dominicaanse Republiek. Want team uit de Dominicaanse Republiek. En het was trong, maar dat na een weekend in Baga, dat na 9 september het februartje opleggen aan een team uit Haiti. Violet. Violet Uzabete, in de jaren 70, maar dat ben opleggen aan transit en aan benieuwd. En moro lees je transit en aan benieuwd winding, want wel is de wind voor transit te werken aan benieuwd. Maar moro voor naar Umbe winding, maar dat is dat transit en aan benieuwd bij Tranga Ogri. Ja, en dat ben een nieuws voor broodje, je vieren. Sawa moro ba isabi a presidenti fusenang sisa yane for Simons ben verklari taki voorlopig houdt concessies, de tapoe houdt. De neer praat. Adesso tak nieuw concessies, de neer die verloop ook, de man onderzoek. Kring, kring, voor lukken troe, troe. Zo maar een man zetjes, den concessie. En zo ja, wang ministerie voor grong affair, nee, aan de grong affair zie. Natuurlijke hulpbronnen. Maar ze raad David Ambia, Abiamofo. Maar dat naar Edeman voor ministerie voor natuurlijke hulpbronnen. Maar dat verklaar die taki. En dat is ook taki. En afverantwoord voor die. Want toen je grote concessies bent praten. In een contrain voor Pikin Saro en Maripa Stong. Dus maar verklaar in assemblee tak. En onder een. En een aba verantwoord toe dat hij, want dat staat dat nam saa in teng. En een agri, tes maar hij verteri tak na een de verantwoord toe in den tor dat hij in veri. Dus dat nam op chimpie story voor de groot concessies na een vergunning, zei kantje si. Ja, zo gaan die dingen zo. Lek voor bij hier, hè. Dan vare karator dus en aan een Redmond man van man is neem baga jongen ay mi konta pa man true kijk je ben ala de je tap man jari dus in je taan jongen maar ja zo is je ook toe taki te je nak tapi tablet dat de san ne wango altijd lik van je wani maar geen nood. Brujano de, u belis wan tori over wan man di, a gestaci, no amana sa pa de, no amana sa pa mana de, dus asa no a verfeer tori, taki wan man jompo goine wagi, ma te fuk ba, dan no amana man sa pa man de, wan dene yere next fa man, ifiri. En dan was hij tori. Maar Rodney Leisner. Een man ben de een soort edeman voor Rudisa. En ook je actie schreef Suma of Sana Redusa. Redusa, nou een bedrijf voor Sarji. Sarji Masra Sarju. Sap Masar Sarju dat hij. Nou een man. Een beetje kopila. Een beetje dugu. En zei maar dat net daarom in drie moren. En we brengen naar een omapje. Vengt de kap bedrijf Abra. En Edeman van bedrijf, lek van mij zie de mekaring, Chief Commercial Officer, CCO, CCO. En een man is die ne defini. Een man had bij de CCO, Chief Commercial Officer voor een bedrijf, Rudisa. Een man ne defini. En school to port was een drone unit. Die zei weer aan een aan een infetitori, nou loon toe. De man use drone in Serna ook toe. Want school toe, hij zoekt amasma disi. Amar is abi 15 na 2 jaar. En sinds die satra bagana 15 augustus. De na jaren ex van mamoro. Amar Leisner, Rodney. A paspoort sa abi nou op tata paspoort. Zo boong dus amar nou op tata man. In vieri. En lek voor betak ik ba amang. Amai waroko jiro disa. Amak mopo asatra dat fu osho. En bagarat nooit moro dene sheng. En dene man, if ye belgo mita amang, in amane ji pichi. Alene tantiri. Amang berein wan witi Kia Sorento. Nanga wan kenteken PP 2135. En awagi dat schreef ne defin ook to. Skoto, ay lukato di seriusu. En de mei gebruik drone ook to. En want natuurlijk alles maar was abis fawaka na ayongo man disi ifiri una shaban man una kan tak over a man mina man tegen man mina man tegen tek ef na man wa tigri ef man wa push pushi ef man dis una sabi de familie feng ook to wan sap sam sades una kan una man tak a fesi sama du ef sama na du ef suma na man ef suma na man. De pokoma botakan ego you an. Maar wat ons wel aangaat, dat amana de fini. Ifiri, amana de fini. Falik verveer tori. En Ik vond dat ik bij Skouto en Sukufu, Luku, Sumana de Smasse en Belgona a Jenjen van man. Ik heb tegenwoordig even Belgona en Jenjen, telefoon zo boem. Dat ik kan. Dat ik kan Luku, na een techniek zou abi, tide na de, dat ik kan Luku, Sumana de man. En dat ik kan dan volg de man, kan de zonder of de man sabi. En zo ik kan contact wan, ik kan contact wan spoor. Aman is Leisner, Aman, she song tapu. Eervoel september 1973. En Waloma Sabama uit die film naar de entertainment wereld. En maar ben je betrokken naar een kino, een bioscoop kino. Een kino die ik Suriname. Een kino dat ik kon afvissen in het jaar 2020. En ik kan tegen dat ik nog een boel span kino heb. En een vallig mooi kino. Echt Michel kino dat hij. En nog een mooi kino heeft hier. Natuurlijk, hoe zou ik dat? Is hij nog een goede Savena Masradisi. En nou, hoe kan je de Samsa true true. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedemiddag, meneer Dalvoer.
0: Dag, mevrouw.
2: Met mevrouw Bea. Ik heb een vraag aan u.
0: Zegt u het maar, mevrouw Bea.
2: Ik hoorde u iets voorlezen over Suriname. Het gaat over het EBS, hè?
0: Ja, ja.
2: Een NDP.
0: Oh ja, we hadden het net daarover, ja. Over de tarieven van EBS.
2: Ja, oké. Okay. Waar kan ik die informatie vinden?
0: Starnieuws. www.starnieuws.com.
2: Oké, okay, ik ga daar kijken.
0: Heeft u dat al genoteerd, mevrouw Bea?
2: Niet zo snel, maar ik denk dat ik het ga onthouden.
0: www.starnieuws.com.
2: Is goed.
0: Ja, ja? Daar kunt
2: dankjewel,
0: u dat
2: mee. Dankjewel, fijne uitzending.
0: Ja, alsjeblieft. Dankjewel ook. Doei, doei. Ja, en dat bij de... Dat bij de mevrouw Bea. En zo je ziet dat en... en of dat zo mensen doen, ja. Smana als hij Archie... Dus maar breed het die mensen aan jou, ze kon je ding. En je zou je ziet dat een vrouw die zie, want die sap moro, hoe ator dat voor EBS, kan dat gewoon ook zo drap ono sabi, maar dat aan de mitori, min af getoem si dipi, aan de misaak. Ja, dat is wel interessant. En natuurlijk, jullie daar ook zo. Even jouw zin heeft, tjaka feestje kan tjaren en koer, hè. Noti to noti, voor... CB1-4291. Eten want trong. Maar dat mik mis doen, ja. Want te mik banga mip ching intro. Dan moet draai poko komit 60 euro. Want, ja. Trafas na de aweer mooi. Nou, valk mooi weer wabi. En, hoe de. Toetentie na wang voor augustus. Jij begrijp. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Meneer daarvoor.
0: Ja, zeg dit maar.
3: Wat mag. Luister dan. In Suriname, is er maar een opvoering dat je dat zegt. Dat zegt dat voor deze man. Nee, maar dat is niet maar... Ja, dat zegt dat. Is er maar een opvoering dat je... Nee, dat is een bakje. Nee, maar ik kan het opwezen. Nee, dat is niet.
0: De baby. Ja.
3: Dat mag
0: maar,
3: Europa.
0: Ja. In hem onderschat. Nog eens mij in hem onderschat. Nee. Ja, oké, okay, bedankt. Je legt neer, hè. En je legt neer, pa. En je legt neer. Luko, zo, Luko. Je hebt het item voor praat naar jou nu. Dat wij Sitaji in Sernang. Je hebt een nieuwe ambassadeur voor Tata. Koninkrijk der Nederlanden, zo boem. Een nieuw ambassadeur voor Tata in Sernang na missie Marjolein Bustra. Bustra, dat is het neem die zijn enig tap aan, meestal naar de neem voor Groningen in het noorden van Nederland. Sisa Marjolein Bustra, a tjaren briefie, die Missy Jennifer Sinoms, Jennifer Simons en a president die voor zijn naam. En voor die alanga den briefi briefi die a president die voor zijn naam, dan nang a tor dat die, dan a kan biji nang a in woroko, lek nyung ambassadeur voor tata in zijn naam. Ja, zo je ziet dat die ambassadeur er go, de kon, de go, de kon, de go. Mene sapsa na tensa de tan ya so wai tan tu yari, sa wai trawai tan feifi yari, ifiri. Maar dat is niet aan mij voor bepaald dat hij. Maar sa na bel van bouwfa sa precies olang awa ambassadeur is donja. Kan de judi da oso sabi de kan belkom. De kan verteer u ook, uno ook toe. Olang a iden ki tak wan ambassadeur is donja wan trakondere. Je begrijp. En ja, mene sa foto voor... Sisa, Martina, Jacoba, Bustra en dan jouw ambassadrice of ambassadeur van Johan Karen voor Tata Ini Sernang. Nou, die vrouw ziet er geweldig prachtig uit. Ja, mooie meid, maar goed. Oh, Lloyd, komt u binnen. Ja, en het laatste item dat ik praat naar Uno en dat na wens van de loop me moest voor Takator dat hij ja. En ato dat na Sammy Bellies hier, want is de letters tien toch en je bent geen 16 meer of 18 jaar meer. I nee, zie daar zijn zo boemer, maar zie daar gewoon maar zijn ons bericht kon je mee. En ja, dat ik zo'n bericht voor mijn niveau en ato dat mijn Bellies is de. Ik ben lezen SD ook toe op internet. En voor die, ik ben plekje club. Een vereniging, de Arend. Ik ben plekje de Arend. Ik ben basketman. Voetbal, ik ben toe, maar ik ben keeper moro voor. Maar ik ben plekje tranga, tru bij de Arend. Ik ben mooi lang de Arend. En nou, de Wellies ook toe. Ik van Nefo Senwan San Jimmy. Dat Boga. Orlando Daniels. Nou, een chat ready boy toch. Zo is me bij Luca, maar met Damilan Amora, maar toch, maar met player hoofdklasse naar de Arend. Boga, meer bekend als Boga, nog zo Boga, maar misa maar Malek Boga. In Sabi. Aman Trutruning naar Orlando Daniels. Aman is bij Plegi de Arend toe. En Aman het naar Daumin Drimorona. Is de netti Milesa bericht op internet. En nou ja, zo, nevo zijn en konjim ook toe. Ja, het laatste item samen we praten naar Uno. Dus nog, volgens mij gewoon een item. De familie Daniels, want Amanat bij Taina, Birtief Bronsplein toe. Familie Daniels, mijn winst, boem voor krakti. Naar Alassi, voor Aman Smadisi, Boga, Uru, Baskitaman. Gevaarlijk Aman bij Plein, alle diabe chatu. Alle de familie, den kompe, den mati. Allemaal, denk maar met Winsi, boem voor krakti, nanga lassi voor boga. Oké, merci taki, dadelijk dan een kwartier met ABTF, komita juruf 6 euro. Als je met tak aan gaan opzien, ze met horen bezig. Ik vind wat misap tak op den tori. Het laatste item, samo vriend kon, dat nou een tori voor, ja. Lugu, ik loop even in de loop, maar even tori, even taki, ik moest man taka tori. Je ziet dat die op een lange voet SLM die bij elkaar zernang die moet attend a jurten die aman moet opvoeren aman vrij op een goal lok toe voor vrij comité zernang naar abif contra is in een goal baka want als zang ben kom psa want vinsre voor a cockpit ben beschadigd. En ik zie dat nou een Boeing 787, nou een 8-serie voor Air Europa. En die kapitein, een gezagvoerder, ziet dat een venster, Priti, of een Brokko. Dan is hij naar Gauw, Draaikong, Bagana, Schiphol, Sipi Olo, zo boem, voor landen. Natuurlijk, maar moest lozen aan kerosine, want dan is zo'n beetje geweest. Jullie landen. Nanga zo'n minisma, nanga zo'n bakashi. aan de boendia onderstel van vliegtuig. Dan onderstel ze de PD-band die dat ook in jury. Dus eerst jabief los zonder die a kerosine, want om een kerosine ga je naar beren van zo'n biggie op een landje. In jury, SLM verklaart die tak is in een gouden mogelijke oplossing. Natuurlijk, jullie bij aan boord voor akisi dat die in een mangue is in een gouden moro. En mijn sapwa SLM o zetator dat die. SLM verklaart in een bericht voor Star News dat de man ook de compart de comparif de man de van de kar de man de matif de man en de tak mati man zijn hij doet business de man ook hoe van de man potwan tra kisi voor die kan zorgen dat des maar is in een go kan vrij mooi tap een boom les petit passie baka gona ser sweetie ser nang en als zo is hij mi praat want u toranga unu Iviri, en is heb temi taktum sifuru, en june bel, dan moet er een poko, sa sarego. Iviri, mine verplektivi bel jere, in next no musu, tusan no mo musu, im gona moropchi camera, de wa karen toilet so boom, no so in a demoro. Dat ene enigste tusan san musu in alibi, Iviri. Mo gaan op chin poko, sa mo draai junu, Pogu lai, Iwan, dat is mijn vriendin, you know, de. Zij de make de mij tak zo, de archapoku no no. Mijn opa afvolumaji. Iwan is een boom, dan ga je. You know, mooi oma, you know, de.

En dat bij de Masra Imlo. Imro, Luwanyi. Nanga in Kasiko Masters. En dan pakken we zo bij je en dan hoor je blauw. En mijn shiitaki, noem voor nu. Una horu bro langa uhoren wa uhoren kane kane tu sekonde no mama tefi uhoren tum silanga problem mo fen presi ya sa me sita ki tu win tiki pratu ete na ayuru fu 6 euro en ya mi kan potwa poko mara apoko dat no kon in heri kona yu in ifroishi wan sere kapsha baga tu win tiki wachisi den wachisi barbo skopu en baga ne wakish nyungsu fosi nyungsu of salto en baga nyungsu of salto de wachis den barbo skopu ifiri en da baga barbo skopu da mi da baga wan lek fambe tegunu baga 6 euro da momeku archi Momeku Archie wan mooi sweet, wan mooi tori over wan falek sweet bounty di wan falek sweet bounty di de mamus setko 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die 11 miljoen euro is een eerste betaling, mogelijk komt daar nog 29 miljoen euro bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: This is your captain speaking.

0: www.freieslm.com. Oddi, oddi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Trouwe luisteraars, lieve luisteraars. Fijn dat u heeft besloten om afgestemd te blijven op deze prachtige zender. Een familiezender. Een zender die langer bestaat als 41 jaar. En daar zijn we allemaal blij mee. Ik zie dat de telefoon overgaat. Ik hoop dat het ergens over zal gaan. Goedenavond. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dank u wel voor uw welkomstwoord.
0: Nee, ja. Dank u wel, Jan.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: En ook de luisteraars.
0: Kijk eens aan.
1: Nou, u heeft het over Suriname gehad al.
0: Dat klopt.
1: Dus dan hoef ik niet meer erover te praten.
0: Nee, en ik heb ook een beleefd verzoek aan u toe.
1: Ja.
0: Ik ga zo meteen beginnen met een fragment van de heer Sam Jones.
1: Okay.
0: Want hij heeft afgesproken met de directie dat ik na de nieuwsberichten ga ik zijn fragment gelijk lanceren.
1: Okay.
0: Als u daarna terug zou willen bellen, als dat kan.
1: Oké, doe maar.
0: En bedankt voor uw medewerking en uw begrip. Oké, doei doei. En dat was de heer Jan Ramkissoen. En net wat ik al eerder zei, u kunt mij nog goed horen, ik ben nog goed te beluisteren. Mr. Sam Jones, die heeft een productiebedrijf. En, de naam van het bedrijf is Sam Jones Productions. En meneer Sam Jones heeft een productie in elkaar getimmerd, ontwikkeld. En het bestaat uit meerdere delen. Vandaag gaan wij deel 1 behandelen. En het onderdeel die wij gaan belichten, dat gaat over het onderwerp de tweeluik tussen Lelydorp en Lelystad. U zult zich afvragen van wat hebben deze twee namen gemeen met elkaar? Want u denkt al, ik zie u al hard op nadenken. De ene ligt in Switzerland, dat is ons land, en die andere, Lelystad, die ligt hier in Nederland, waar wij ook onze broodwinning hebben. Je hebt ons zo toe, Evinja, Iveri, Jana Opressie, Uroko, Libi, Trawankis Pensioen. En zodra je Uroko tap van Boemfasi, dan ja, letief taki. Dus, zo is je, Lelydorp deed Switzerland, Lelystad deed Holland. En Lelydorp en Lelystad die willen eigenlijk een nieuwe vriendschapverband gaan vormen. En daarom in die tweeluik van de heer Sam Jones, Lelydorp en Lelystad, zullen we beluisteren de initiatiefnemers in Lelydorp, onder andere bij Pekin Serenang. En in deel 2, die hebben wij nog niet ter onze beschikking, in deel 2... bij die van Lelystad in Nederland. De eerste aflevering van dit gebeuren, van deze productie, of een aflevering, die duurt ongeveer 6 minuten. Tweede deel, die krijgen we op een ander tijdstip toegestuurd en die zullen wij ook bij u thuis in de huiskamer brengen. En de tweeluik van deel 1... kunt u ook beluisteren via youtube.be/ de Ivan Isaac, kleinletter, hoofdletter Marie, de M van Marie, hoofdletter U van Utrecht, 2, de kleinletter

0: Het gaat over PR Intro, Lelystad en Lelystad deel 1. We zijn allemaal benieuwd. En als het goed is, ga ik hem nu starten, het fragment. Het is de bedoeling dat u er naar mag luisteren. Niets is verplicht. Maar het zou leuk zijn als u daar ook nota van wil nemen. Je poti jesi Archie. Nou, ik kan Archie zijn naar de toe verschil. Zij kan de mindri koffie jompo. Lely dorp zo boem. Naar Lely stad. En dat de inip tatania kondre. Je vier. Maar goed dat mi jenjen. Want mi koppel mi jenjen naar een paneel. Voor een falik studio. Spemis don jano. Nou, maar mi kan tegen. Nou, een falik recht. Nou, een eer. Fimikans don jaren. In het nog zomaar jaar. In het mopan strati. Nee, ik was don jaren. Amaraba sap zo mijn kari. Nee, dat, kijk, een grapje moet ook kunnen. Nou ja, zo. Dan starta een fragment. Dan jullie daar ook zo naar elkaar, Archie. En dan fragment keba. Dan je mag karko naar studio. En ook toen je afwang afspraak naar Masra Jan. Dan ga ik een fragment naar elkaar komen. Maar nou starta een fragment voor Masra. Boom, Piki Masra DC, Masra Sam Jones, na Sam Jones Productions. Het gaat over vriendschapsband vorming tussen Lelydorp en Lelystad. Alsjeblieft.
1: Anneke Terto, ik sta om 6 uur op en dan begin ik met mijn snackjes.
2: Lumpia's, somosa's, pastijtjes, pittige kipsnacks, bakken. Het is haar lust en haar leven. Anneke is een ondernemende Javaans-Surinaamse duizendpoot in Lelydorp. Ze levert aan bistro's, ziekenhuizen, instellingen, noem maar op. Maar ze werkt ook op het stagebureau, stimuleert ondernemende vrouwen en veel meer. En dat allemaal om iets te betekenen voor Lelydorp. Anneke is voorzitter van de nieuwe stichting Lelydorp Lelystad.
1: Lelydorp is vernoemd naar meneer Lely, die de spoorbaan heeft aangelegd. Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad. En misschien dat wij ook eentje hier kunnen hebben. Dat zou best mooi zijn voor Lelydorp.
2: Ingenieur Cornelis Lely was hier van 1902 tot 1905 ook gouverneur, de baas van het land. Omdat zowel Lelystad als Lelydorp naar hem vernoemd zijn, wil Anneke de oude vriendschapsband, ook een solidariteitsband, nieuw leven inblazen. Lelydorp heeft iets te bieden aan Lelystad. Anneke neemt me mee naar de natuurtuin Peking Sranang, Klein Suriname.
1: Tegenwoordig moeten we meer in de natuur zoeken. En wat Peking Sranang te bieden heeft, is die connectie tussen de mens en de natuur terug.
3: Hi. Dag mevrouw Anneke, welkom.
2: Een bevlogen Dennis Stonaar van de natuurtuin, die overigens vrij plotseling overleden is, doet dat vanuit een filosofie.
3: De wereld, lullig, is ziek. Ja? En ik heb dit al een tijdje door. Dus ik probeer op mijn natuurlijke manier invulling aan te geven dat ik mensen kan helpen op een eerlijke, natuurlijke manier om een betere gezondheid te hebben. Wat ik hier doe, ik ben namelijk bezig met het planten van kruiden, zoals moringa, marva, kurkuma. Producten die de mens, ja, kan je zeggen, voordeel bieden op het gebied van algehele gezondheid.
4: Ja, en deze neem ik voor mezelf.
2: Daar is steeds meer belangstelling voor.
1: En we houden contact.
3: Helemaal.
1: Yes?
3: Tot ziens.
1: Bye-bye.
3: Hi.
2: Anneke neemt me vervolgens mee naar de Johannes Vrolijk School. Schoolleider Clifton Rassidin was ook betrokken bij de eerdere stedenband.
5: En als je dus dan hierin bladert, zie je dus daar toch wel uiteindelijk de sfeerbeelden. Zien, zelfs ruiken en proeven hoe het allemaal was geweest bij deze samenwerking toen tussen Johannes Vrolijk School en de scholen Arcus en SGL van Lelystad.
2: Door de verwachte economische groei, dankzij de aardoliefondsen, staat de Vrolijk School voor nieuwe uitdagingen.
5: De rode lijn is dus dan uiteindelijk dat het onderwijs zich moet gaan aanpassen aan de maatschappij. En dat is dus nu gaande.
2: En wat er nu gaande is, is dus de komst van de olieindustrie. Die ook tot gevolg heeft dat er veel meer vakmensen nodig zijn. Niet alleen in de fossiele sector en de techniek,

0: maar ook in de dienstverlening, landbouw, toerisme en zorg, verwacht hij. Dat vraagt om ingrepen in het onderwijsaanbod.
1: Hoe kunnen we dus dan het huidige systeem dat we hier terug hebben kunnen aanpassen met wat het nieuwe systeem, uiteindelijk de moderne leermiddelen, hoe we dat bij elkaar kunnen brengen om dan toch wel invulling te kunnen geven aan onze leerdoelen hier voor het onderwijs-leerproces.
0: Rassidin denkt dat de onderwijsinstelling Porteum in Lelystad daarbij kan helpen. Eerder werkte de Vrolijkschool al succesvol samen met Arcus en SGL, die inmiddels samen met de Rietlanden zijn opgegaan in Porteum. Rassidin hoopt dat de nieuwe stedenband snel van start gaat.
1: Het smaakt wel naar meer, zeker sowieso. Toch, want we kunnen dus oneindig verder gaan wanneer het gaat om ontwikkelen van de leerlingen, ontwikkelen van de jeugd. Of het nou in Suriname of het nou in Nederland is. Als we dus onze bijdrage kunnen leveren op deze manier van samenwerken, dan zullen we het altijd moeten doen.
0: Met Anneke bezoek ik Humphrey Soekimo van het Informatie- en Studiecentrum Lelydorp. Het centrum werd opgericht met steun van het Surinaamse bedrijfsleven en vanuit Lelystad. Er wordt veel gebruik van gemaakt. En dat zal waarschijnlijk alleen maar toenemen als de economie groeit, er meer expats naar Suriname komen en een grotere behoefte bestaat aan scholing van lokale mensen. Soekimo wil uitbreiding en hoopt dat Lelystad Lelydorp een setje kan geven.
2: Ik droom natuurlijk van dat Lelydorp, het heeft een ontwikkeling dat het ook Lelystad wordt natuurlijk. Waarbij, want we zien een uitbreiding, een ontwikkeling, een expansie van verschillende projecten.
3: Dit is lemongrass, citroengras.
0: Maar Lelydorp heeft naast de natuurtuin nog veel meer te bieden aan Lelystad.
2: Onderwijs, misschien in cultuur. Misschien in landbouw, veeteelt, wat dan ook, qua middelen van bestaan.
4: Hoe heet die geit?
3: Bokkie, dit is Bokkie. Hey Bok.
0: Kennis en ervaring delen over en weer. Volgens Stonaar is dat de kern.
3: Ik wil niet heen gaan met het voor de mens achterlaten van geheimen. En daarom is dit project voor de mensheid, voor ons. Kennis delen, dat is alles.
0: Zijn dochter Talita Tonaar zet samen met medewerkers de natuurtuin Pikingsranang voort.
3: Ik ga me nog niet aanvallen, hè? We komen op tv. Dat Bokkie. Ja.
5: En dat was een fragment die wij deel 1 noemen. En dat fragment die houdt verband met de vriendschapsbanden die gevormd zullen worden, die men van plan is te vormen tussen Lelydorp, Koffie Jompo Soboem, en Lelystad. U heeft kunnen luisteren en kunnen horen in dit eerste deel hoe de setting van de bewegingen die plaatsvinden in Lelydorp, hoe die er allemaal naar voren zijn gekomen. Ik zou niet zeggen hoe ze eruit zien, want dat kunnen wij niet zien. Maar hoe die naar voren zijn gekomen. En daarbij hebben we degenen die daarvoor het een en ander naar voren hebben gebracht. Dat zijn mensen als de heer Rassidin. Ik geloof dat hij verbonden is met de Vrolijkschool. En ook de heer Soekimo. Hij is verbonden bij een studiecentrum. En er was nog een mevrouw ook. En die had het over de connectie tussen mens en natuur. En zij is verantwoordelijk voor de natuurtuin van Pikingsranang. Pikingsranang is een natuurtuin gevestigd in Koffie Jompo, Lelydorp, Soboem. En dit was dan het eerste deel van de productie van de heer Sam Jones. En heel spoedig krijgen we de volgende aflevering ook opgestuurd. En wellicht kan het ook gebeuren dat de heer Sam Jones ook dan besluit of zal besluiten om lijfelijk aanwezig te zijn hier in de studio om verder dieper op deze materie in te gaan. Ik zie dat wij een telefoontje binnenkrijgen. En dan zeggen wij goedenavond. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
6: Ja, dankjewel. Mooie herinnering.
5: Meneer Jan.
6: Lelydorp, hè?
5: Ja.
6: Ken ik, was heel mooi daar.
5: Lelydorp, ja. Klopt.
6: Ja, kon je daar een beetje, als je naar Sanderij ging, kon je daar een beetje, of Cola Creek, als een tussenstop.
5: Zeker, zeker,
6: wat
5: zeker.
6: Wat eten en drinken, dan kon je verder gaan.
5: Ongetwijfeld, daar heeft u helemaal gelijk in.
6: Dan had je ook een stadion daar zien.
5: Ja, ik geloof dat meer ploegen waren daar verbonden, hè? Fortuna en nog een paar andere.
6: Het stadion was van de familie Singh daar, die een winkel hadden.
5: Maar aan welke kant was hij precies, meneer Jan? Was het aan de kant van die Warungs of was het aan de kant van
6: de overkant.
5: Van het politiebureau, aan die kant, hè?
6: Ja.
5: Oké, okay, daar kan ik me nog goed herinneren.
6: Ik weet niet of het nog is.
5: Ik weet het ook niet. Ik weet wel dat Fortuna was een toonaangevende ploeg in die tijd. Dat weet ik nog, de jaren 70.
6: Nou ja, die ene zoon speelde later voor Transvaal Singh.
5: Oh, voor Transvaal, ja. Oké. Okay.
6: Ik weet niet of je het kan herinneren.
5: Nee, ik weet wel dat Robin Hood had... Voorwaarts of Robin Hood hadden een Javaanse man, dat was Trimo.
6: Trimo en dan had je...
5: Fateh Mohammed speelde voor Robin Hood.
6: Hoe heet die andere
5: spelen? Natu. Natu en Fatou Mohamed. Volgens mij kwamen ze op van... je had ook een... Geen Chantidel. Je had Chantidel, je had nog... Jai Hind.
6: Daar speelde Natu ook in.
5: Ja, precies.
6: Maar Natu was eerst bij Robin Hood.
5: Mm-hmm, mm-hmm,
6: mm-hmm. Ik weet, ik heb hem een paar jaar geleden hier ontmoet.
5: Ja.
6: Dus hij is er nog een keer.
5: Ja, ik had hem gezien. Ja, weet je waar ik hem zag?
6: Voetballer, een zierlijke voetballer.
5: Ja, hij was een keertje aanwezig in de zomer daar bij Riel Sernang. Toen was hij, heb ik hem daar ontmoet ook, naartoe.
6: Ja, ik heb hem ontmoet laatst toen met Wina hier zijn 80 jaar jubileum.
5: Kijk eens aan.
6: Vierde, dat had ik hem gezien.
5: Ja.
6: Maar hij was een zierlijke voetballer.
5: Ja.
6: Zo glad als een houten bewegingen. Maar goed, dat zijn mooie tijden. In Suriname, ik hoorde zeggen dat een broodje verloren heeft. Ze hebben nog een kleine kans.
5: Oh, ja.
6: Maar die ploegen in Suriname, al die ploegen hebben hun broodjes komen opduiken door een kans om er kampioen te worden.
5: Oké.
6: Het niveau is niet dusdanig. Kijk, wat ze moeten doen, ze moeten een paar goede spelers, dat hadden ze moeten doen.
5: Mm-hmm.
6: Extra goede net spelers in of buiten Suriname kunnen aantrekken, want in Brazilië of Guyana of Frans-Guyana of Trinidad heb je nog spelers die best kunnen kopen.
5: Ja.
6: Maar dat kost geld. De Surinaamse club-eigenaren die zijn heel zuinig.
5: Ja, maar heeft u begrepen ook dat Inter Mogotapu heeft 3 of 4 Nigerianen aangetrokken.
6: Ja. En een Nigeriaanse coach ook, dacht ik.
5: Ook nog, hè?
6: Dat is een mooi voorbeeld voor het Surinaams voetbal.
5: Ja.
6: Moet een goede wasbeurt krijgen.
5: Ja.
6: De spelers daar. En met het aanhalen van buitenlandse spelers en coaches.
5: Mm-hmm.
6: Dat kan dat een opkikkertje zijn voor het voetbal in Suriname.
5: In Suriname, hè?
6: Ja. Dus daar moeten ze aan werken. Noem maar Transvaal, Robin Hood, Voorwaarts, Leo Victor, wie is er nog meer?
5: Voor Victor, hè? Broodje, Inter Mogotapu.
6: Inter Mogotapu. Dat zijn de clubs die, en dan kunnen andere clubs Voorwaarts en zo ook volgen.
5: Ja.
6: Maar goed, we hebben het over Suriname.
5: Ja.
6: Ik heb me rot gelachen, daar is, als ik beelden zie van Suriname.
5: Zo.
6: Over wel of niet dus. Suriname, de politiek is in een wel of niet dus situatie. De coalitie ligt onder hoop met elkaar.
5: Mm-hmm.
6: De oppositie, automatisch. die delen geen enkele pluspunt aan kabinet.
5: Mm-hmm.
6: Simons, meneer Gregory Ruslan, mevrouw Jenny Simons en Gregory Ruslan. Met name ook de kwestie die een hangijzer is. Heet de hangijzer is het de rechterlijke macht.
5: Mm-hmm.
6: En ik zag meneer Paviero Reggio, die zegt wij gaan niet stilzwijgend de coalitie steunen.
5: Maar dat heeft de heer Plein heeft dat ook gezegd, toch?
6: Ja, Plein ook. Eerst was Plein een beetje positief, zag ik ook.
5: Mm-hmm.
6: Maar degene die helemaal positief is, dat is meneer Rijmen.
5: Oh ja, dat is de dominee.
6: De dominee. En bijna wou ik zeggen, Hawari Domri. Maar laten we serieus nemen.
5: Ja.
6: Maar dit wordt een taaie discussie in Suriname. Er is nu geen eenheid in de coalitie. En geen eenheid in de... Nou, de oppositie bestaat maar uit één partij. En dan heb je die mensen zich buiten parlementair noemen. Mm-hmm. Daar moet je geen aandacht aan schenken. Want het volk heeft jou helemaal geen vertrouwen in jullie. Dus hou je rustig.
5: Zo.
6: Wat belangrijk is, de gevestigde orde,
5: ja.
6: Bedrijfsleven, advocaten en noem maar op. De intellectuelen in Suriname zijn niet voor wat meneer Jones, E.B. Jones, met zijn NDP voorstel wil doen.
5: Mm-hmm.
6: Dus het wordt een hete, Suriname heeft geen zomer, het wordt een hete, hete warmte in Suriname, zullen we zeggen.
5: Ja, maar ik heb ook verder gelezen dat toch, nu het eenmaal over A.B. Jones heb, maar A.B. Jones en die fractievoorzitter van de VHP, hoe heet die, Gayadin,
6: ja.
5: Die hebben elkaar toch ergens gevonden in een...
6: ze mogen elkaar vinden.
5: Mm-hmm.
6: Maar daarom wil nog niet zeggen dat de zaak geklonken is, want het hof, de rechterlijke macht,
5: mm-hmm.
6: Hoe heet het... De intellectuele leraar, nee, niet leraren, de artsen, noem maar op,
5: ja.
6: Bedrijfsleven.
5: Mm-hmm.
6: Dus het is een testcase die nu,
5: ja.
6: Meneer Gayadin kan een mooi zoet woordje proberen bij meneer Jones te krijgen, of omgekeerd kunnen ze zoete broodjes pakken.
5: Ja.
6: Maar dat gaat niet zomaar. Net als hoe vroeger de politiek in Suriname met meneer Hindori handje kontantje overliep. Je weet het nog, in 75.
5: Ja, Hindori, ja.
6: Die liep over.
5: Ja.
6: En die wilde later een excuus en dat terugtreden tot de VHP, maar Papa Jack zei nee.
5: Nee, hè?
6: Eenmaal weg, altijd weg.
5: Okay, ja, dan kan je zien dat het heel...
6: Dat is de politiek geweest toen.
5: Ja, kijk. Het zal... Lachman, meneer Weiler, meneer Lachman. Daaruit kun je concluderen dat het... Het zat hem heel... Het viel hem zwaar.
6: Hij
5: zat hem hoog, ja.
6: Kijk, hij zou meewerken.
5: Mm-hmm.
6: Dus hij wilde dat die brasa tussen hem en
5: Aaron
6: mm-hmm. Niet bevlekt was, want door Hindori, daar is een brasa gekomen,
5: ja.
6: In het parlement. Toen waren ze het staten. Maar hij had gedacht, Hindori zou onder zijn hoede blijven
5: ja.
6: En ze zouden samenwerken. Kijk, belangrijk was hier in Nederland de Tweede Kamer, 19 oktober, dacht ik.
5: Mm-hmm.
6: Toen de Kamer hier besloten had, de parlementsleden, Wijntuin was er ook allemaal. Alleen de statenleden hadden geen stemrecht hier. Mm-hmm. Dus 19 oktober is Suriname in feite onafhankelijk geworden hier in de Tweede Kamer.
5: Oké.
6: Je moet dan wel je kan het terugkijken. Het hele parlement uit Suriname was hier toen statig van Suriname. En ze mochten meedoen en toen zei, wie was het, Sommer, dacht ik, een van die twee. Die had een ode aan Den Uyl gebracht. Hij noemde, meneer Samohalje noemde meneer Den Uyl Ourokoekoe. En meneer Alwin Mungera, die zei, zij die gaan sterven, groeten nu.
5: Zo. Nou, hij heeft wat iets behoorlijk daarmee gezegd, hoor.
6: Ja. En uiteraard, hij had het niet gemeend.
5: Nee.
6: Maar in 80 zijn een aantal gestorven, gedood.
5: Ja.
6: Weet u nog, in 80, een militair en een politie. Agent. En dan in 82 tot en met 91 zijn 350 Surinamers kapot of doodgeschoten.
5: Zoveel?
6: Ja, nou ja, met die burgeroorlog van Brunswijk en het leger.
5: Als je alles bij elkaar optelt, bedoelt u?
6: Ja, 350. Ik las in een boek over meneer Shankar. Er is een boek over ex-president Shankar.
5: Ja.
6: Een biografie.
5: Mm-hmm.
6: En daarin zag ik 350. Mensen zijn vanaf 80 en de burgeroorlog overleden.
5: Oké. Nou.
6: Maar goed, we gaan nu naar Nederland.
5: Mm-hmm.
6: Kabinet blijft optimistisch, maar het begrotingsakkoord lijkt nog ver weg.
5: Ja, maar ze steun moeten vinden, toch?
6: Wat zei je?
5: Omdat ze steun moeten vinden.
6: Ja, nou, ze kunnen steun vinden.
5: Mm-hmm. Maar tegen een prijs natuurlijk.
6: Nee. Ze kunnen, kijk, pro zegt, wij willen de eisen van de vakbeweging moeten ingewilligd worden.
5: Dat heeft pro gezegd, ja.
6: Ja, maar pro kan daarmee zijn politieke rol verspelen op dit moment.
5: Mm-hmm.
6: Omdat je, 21 van, hoe heet die lange man?
5: Ik ben zijn naam even kwijt, maar die...
6: Hermans,
5: ja.
6: En SGP, ja, die christenen, de communistische christenen, zo noem ik ze, die zijn voor, dus als die twee, en CDA en VVD, eens zijn, dan moet D66, meneer Jette, buigen voor hun. Hij strubbelt een beetje, hij wil liever... pro. Maar de andere partijen willen dat niet.
5: Zo.
6: In de coalitie. En volgens mij, Nederland heeft op dit moment rust nodig. Dus geen verkiezingen. Dus ik denk dat ze toch voor die twee zullen kiezen. Ja, 21 en die één, op zijn minst één christelijke oppositiepartij. En dan zijn er nog hoe heet die meneer weer? Die van Markovic of hoe heet die?
5: Marcus Sauer. Ja.
6: Die zit stilzwijgend te wachten.
5: Ja, die zit te wachten, ja.
6: Ja, dus hij zou zeggen, meneer, hoe heet die weer in Suriname? Hij is op de loer.
5: Hij is op de loer, ja. Jaringadden.
6: Jaringadden, ja. Ja, mooie man was dat, hè?
5: Ja.
6: Jaringadden is begonnen met NPS.
5: NPS, ja.
6: Toen naar de VAP, later heeft hij een eigen partij opgericht,
5: ja.
6: Maar die partij van Asabina, maar meneer Asabina wil dat niet geloven.
5: Oké. Okay.
6: Beb. Ja, door meneer Jaringade opgericht.
5: Mm-hmm.
6: En Prior, die twee. Mm-hmm. Maar meneer Sabina wil de naam van meneer Gadem helemaal niet horen.
5: Zo. En,
6: ja, een paar keer was hij hier in de studio.
5: Mm-hmm.
6: En als je die naam noemt,
5: Ik zou niet weten waarom hij daar moeite mee heeft.
6: Ja, het is de waarheid. Beb is met Bill Prior samen. Mm-hmm. Hij noemt wel Bill Prior. Mm-hmm. Maar hij wil meneer Gadam zijn naam.
5: Nee, die wil hij niet horen.
6: Hebben, omdat Gadam met VAP verwerkt.
5: Oké, op die manier. Ja.
6: Of in het VAP zat. Meneer Drenthe was ook in de VAP. Meneer Herrenberg.
5: Drenthe, Herrenberg, ja, dat klopt.
6: Nog meer Blackman. Weet je, Blackman, die onderwijzer. En hij was voorzitter van die voetbalvereniging in Livorno, hè?
5: Maar was, ik weet niet of het Livorno was, maar meneer Lee Kong Fong?
6: Blackman.
5: Oh, Blackman. Nee, ik dacht dat je bedoelde Lee Kong Fong of mevrouw Lisa Clarke.
6: Nee, die waren later. Blackman was van VAP.
5: VAP, ja.
6: En die man was voorzitter van. Ik heb daar een keer een wedstrijd gespeeld en een doelpunt gemaakt en een beker gewonnen.
5: Ja.
6: Finale.
5: Oké.
6: Was leuk daar zondagmiddag voetballen.
5: Ja. Alright.
6: Maar goed, ik heb mijn eerste deel.
5: Ja, eerste deel, want ik ga iemand anders ook in de gelegenheid stellen.
6: Oké. Mm-hmm. Als er iets is, dan kom ik weer.
5: Ja, fijne avond verder. Oké, doei doei. Ja hoor. Nee. Even kijken wie dat is. Hallo? U bent, goedenavond, u bent live in de uitzending. Weet je, van harte welkom. Ah, die heeft neergelegd. Nou, dan gaat meneer Jan verder kunnen gaan. Maar geen getreur, we gaan even naar een pokoe. Voordat we naar de pokoe gaan, wil ik even aangeven dat Noya zo. Uno di Letta Radio, di Jonsno, de Judici. Ik kon een programma voor maart gevarieerd. En Amandi e Pristeri, een programma die zie dat na Masra Raymond Dalfour. En mi ex donanga uno, tenminste mi deena studio te tanga etonga af euro, 7 euro, dan mo tapu. En dan Mr. Johnson, otek abrama marato go via internet. Ifiri, dus sasanengo. We gaan nog een poko Master Blaster. En apokorati de fadekaring. Als je mij een vingertje wees, dan zorg mijn vinger. Apoko nou een beetje wat bon fasi. Maar allemaal weer zo dat kruisie. Als je mij een vingertje wijst. Ja, hallo mijn Master Blaster. Als mijn witman ben ik aan Scratchy. Frans Abori, nou, wat doet er allemaal? Als je mij een vingertje wijst, Master Blaster.

0: Master Blaster Benedetti. Even je verder man. Tenminste, met een paar koeken met mijn shit op mijn scherm naar mijn video. Maar ja, een paar koeken ook toe. Je verder man weer. En dan mannen weer Groen Paki, Barret, Lapi, Franciscus Aboru, Abori. En verder de drie zangers ook toe. Nou, een vaarlijk mooie poeken. Als je mij een vingertje wijst. Even hier. En voertuigen de morgen ook toe zijn met je. Ja, hoe deed je nou weekend? Hoe de vrijdag, ba? En tien en tien, ja, mijn broer Henk, een man boy voor om Albert. Henk Albert's zoon. Daar was hij, Archie, daar moest hij lachen. Onvergetief Archie, een man die net die. Maar Henk Albert's zoon op begin vanaf 5 euro of 10 euro. Dan moet ik beginnen aan een programma. In Sabi toch? Maar ook aan een programma. Maar draai mooi poko juro. Ik heb twee bellers in de wachtrij. Ik ga de eerste opnemen. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Even wachten, meneer of mevrouw.
1: Goedendag, met Anne.
0: U bent nummer 2, mevrouw Anne. Ik ga eerst de eerste beller afhandelen.
1: Goed hoor.
0: Oké. Okay. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom. U mag het zeggen, zegt u het maar. Hallo?
1: Ja, met Anne.
0: Oh, ik heb u 2 keer aan de lijn, mevrouw Anne.
1: Oh, hoe kan dat dan?
0: Ik weet niet, want kijk, als ik het knopje wegdruk, u bent er nog steeds, toch? Ziet u?
1: Ja, ja.
0: Ja, dan bent u er nog steeds. Het lijkt of uw tweelingzus ook met mij aan het bellen is.
1: No. Als hij maar geen slechte reputatie heeft.
0: Nee, het zal allemaal goede reputatie.
1: Ik word het dus wel aangezien voor iemand anders wel.
0: Nee.
1: Maar dan denk ik, die heeft toch geen slechte dingen in de naam.
0: Nee.
1: Dat is niet prettig.
0: Ik had het voorrecht om u te mogen... Ik had u toen mogen, hoe zou je zeggen, te mogen zien daar ooit in die kerk daar in Amsterdam-Oost. Heb ik u ooit gezien tijdens een meeting met Radio Maart en SLM en nog iets anders. Klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Nou, ik vond het een hele prettige ervaring u mogen te aanschouwen, mevrouw Anne.
1: Ja. En ik had ook nog een telefoon van iemand gevonden, toch?
0: U had een telefoon gevonden en die had ik toen in bewaring afgegeven aan de heer Marcet. En de heer Marcet heeft ons toen later medegedeeld dat die telefoon terug is gegeven aan de wettelijke eigenaresse in dit geval.
1: Ja. Ik luisterde naar dat lied van Imbro Loaie, hè?
0: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk, die liederen hebben allemaal een mooie muziek.
0: Horrie Blow was dat.
1: En ja, precies, sorry bro. maar hij zingt ook van die donkey want water.
0: Mm-hmm.
1: Dan is het schunnig bedoeld of zo? Of is het een echte donkey?
0: Nee, het is niet.
1: Dat is een vraag.
0: Het is niet negatief bedoeld. Er zijn momenten waar mensen, zeg maar, echt, waar je echt mensen hebt die echt hulp nodig hebben. En hij heeft het zo vertaald, mijn donkey wil want water, hori blo. Weet je, want even net je water nou dit, snap je?
1: Ja, maar ik hoop niet dat het schunnig bedoeld is.
0: Nee, dat gaan we niet verder.
1: In de erotische sfeer.
0: Nee.
1: Want dan zou die donkey staan voor een vrouw. En dat denk ik niet dat de bedoeling is, hè?
0: Nee, want we kennen u, mevrouw Anne. U bent altijd een goede, een oprechte feministe.
1: Vrouw onvriendelijk dan.
0: Ja. Nee, het is allemaal positief bedoeld. Always.
1: Oké, ja. Ik las van China pakt een... racistische AI-video's over buitenlanders nauwelijks aan.
0: Zo.
1: Ja, dat is gisteren was het bij de NOS.
0: Ja, ik heb het ook zien voorbij komen. En,
1: het gaat slachtoffers zijn vooral witte en zwarte mannen en Indiërs.
0: Ja.
1: Worden in nep-video's als boosdoeners neergezet.
0: Nee.
1: Opvallend is dat de beelden ogenschijnlijk nauwelijks gecensureerd worden.
0: Zo.
1: Ondanks hun racistische en gewelddadige karakter.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar ja, we kennen allemaal het land China. China is geen democratisch land, toch? Dus niet op een democratie.
1: Ja, maar ik hoorde laatst meneer Godfried vertellen. Hij was helemaal weg van China. Hij was op vakantie geweest naar China.
2: Ja, naar aanleiding van wat hij heeft meegemaakt, heeft hij zeg maar een conclusie getrokken. En dat zou wat hem betreft dan heel positief moeten zijn. Maar ik weet dat China niet, niet gestoeld is op democratische fundamenten. Dat weet ik.
1: Ja, maar ik sprak laatst met de Chinees, want ik wilde dat even natrekken.
2: Mm-hmm.
1: En ze zei, ik vroeg van, is er ook armoede in China? En toen zei ze, bedelaars. Toen zei ze, ja, in... er zijn wel bedelaars, waarschijnlijk niet zoveel.
2: Mm-hmm.
1: Maar ze krijgen wel staatssteun. Maar sommigen kunnen 40% van hun uitgaven niet betalen.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Okay.
1: Dus er is toch wel... niet iedereen kan alles dingen betalen wat hij behoeft of zo.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Het is niet zo dat alle mensen voldoende geld hebben.
2: Mm-hmm.
1: Om een basisbehoefte of zo te kunnen voorzien of wat.
2: Ja,
1: maar ja, als je verslaving hebt, is geld nooit genoeg, hè, denk ik ook.
2: Never.
1: Ja,
2: never,
1: toch?
2: Zeker weten.
1: Ja, dus is geld nooit genoeg.
2: Nee.
1: Ook al is er een bestaansminimum
2: mm-hmm.
1: vastgesteld door de staat,
2: ja.
1: Dan hebben mensen altijd nog geld tekort.
2: Tekort, ja. Ja, maar dat is gewoon, dat is een feit gewoon. Je komt er niet
1: ja.
2: onderuit.
1: Knappen. Maar is het jullie opgevallen over die Canadese Lucky? Die man die ze hebben gevonden, die dakloze. Hij betaalde alles contant.
2: Mm-hmm.
1: En hij heeft een beroerte gekregen. Hè? Zijn hersenen werken niet meer.
2: Zo.
1: Dus hij weet niet eens hoe hij heet.
2: Mm-hmm.
1: En hij ligt al een tijdje, ik geloof het, is hij in een verzorgingstehuis of zo.
2: Ja.
1: Maar hij schijnt Canadees te zijn, maar ze hebben geen identiteitsbewijs bij hem kunnen achterhalen.
2: Oeh, dat is jammer.
1: En hij is zoveel in de media geweest. Ik dacht, als het een zwarte man is, dan zou hij niet zoveel aandacht krijgen. Ja, de politie was zo intensief ook intensief bezig.
2: Bezig daarmee, hè?
1: Om te achterhalen hoe hij heet en zo.
2: Mhm.
1: Weet je, in Canada en zo, ik denk van, als het een zwarte man was of zo, een Indiër,
2: mm-hmm.
1: dan zou er niet zoveel aandacht aan gegeven worden.
2: Ja.
1: Lijkt mij.
2: Het is niet eerlijk verdeeld altijd.
1: Overal is er een...
2: Dus alles gaat... Het gaat om belangen en macht en geld, weet je wel. En,
1: ja, maar het wordt spannend nou op het wereldtoneel, hè, met Turkije die nu tegen is, hè, Israël.
2: Ja. Maar wat vindt u van het feit dat die gek daar in Amerika een vliegtuig volpropt en die dirigeert richting Liberia om mensen daar te deponeren in Liberia... ik vind het jammer dat Liberia daaraan meewerkt als Afrikaans land, weet je wel.
1: Je krijgt een zak geld natuurlijk.
2: Ja, maar goed.
1: Mensenrechten, daar kun je wat kunnen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, kijk, als we praten over een continent, dan moet het goed eruit zien. En dan moet je niet komen van, oh, ik heb geld gekregen, dus ik ben blij ermee. En we gaan die mensen want die mensen worden als gasten ontvangen.
1: Nee, dat is niet waar.
2: Nee, dat is de berichtgeving van NOS. Snap je?
1: Dat kan toch niet?
2: Nou,
1: dat geloof je toch niet?
2: Kijk, zij die veroordeeld zijn, die gaan de gevangen in Liberia. Ja. Maar een groot deel, die mag zich vrij bewegen in Liberia.
1: Oké, mooi.
2: Ja, ik weet niet hoe andere luisteraars daarover denken, maar daar hoor ik hen ook graag hierover. Ik denk dat meneer Jan ook hierover heeft gelezen. Over zo'n vliegtuig dat van Amerika wordt gecharterd richting Liberia. Want Liberia heeft goede banden met Amerika ook. Als Afrikaans land, weet je wel.
1: Trump gaat ook intensief nou huishouden op dingen, hè?
2: Ja.
1: En op de maan en wat planeten.
2: Ja, ze willen...
1: daar moet hij ook de boel kapot maken.
2: Als het te heet onder zijn voeten wordt, dan vertrekken ze naar de maan. Zij niet kunnen betalen.
1: Ja.
2: Het is allemaal wat, hè.
1: Ja, het is allemaal waar. En ik had ook op YouTube een mm-hmm. video gezien, corruptie in de EU.
2: Mm-hmm.
1: Dat is een Belg die dat vertelde.
2: Ja, oké.
1: Okay. Dat de Europese Commissie en parlement, mm-hmm. de belangenverstrengeling.
2: Zo.
1: Ze worden ook niet, daar komt het toch wel op neer.
2: Ja, precies.
1: Het parlement is niet kritisch. Ja.
0: Niet kritisch genoeg. Nee,
1: het is het zootje allemaal hoor.
0: Maar ja, we kunnen er toch niks aan doen, hè?
1: Nee, we kunnen wel, we moeten wel ons stemrecht gebruiken. Ja. Dat in elk geval.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Dus, vandaar.
0: Ik ben blij dat, met hetgene wat u naar voren heeft gebracht, mevrouw Anne.
1: Ja.
0: En dan gaan we kijken.
1: Gedaan.
0: Ja, en dan ga ik u een fijne avond toewensen.
1: Hetzelfde hoor.
0: Dankjewel,
1: dat
0: Anne.
1: Ik heb ook al feest op Eiburg, hè, Lassie.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus als je nog tijd hebt, dan... het is tot 11 uur, hè, lees ik.
0: Oké, tot 11 uur.
1: Allee, even een kijkje nemen.
0: Ja, ik ga kijken of ik in de stemming ben.
1: Ja.
0: Hey, groetjes, hè.
1: Is goed, hoor.
0: Oké. Okay. Fijne avond, ja. Anne.
1: Da.
0: Doei, doei.
1: Da.
0: Ja. En dat was mevrouw Anne. En wat we ook, waar ik je nu ook aan wil herinneren, luisteraars, voor ik naar de muziek ga. Niet vergeten, zondag 23 augustus van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds, ja, heb je een... hebben we een Heritage Month. We leven zeg maar in de Heritage Month. Maar dan hebben we op het Surinaams consulaat, die gevestigd is aan de Kuzerstraat nummer 11. Dan hebben we een lekkere Surinaam koekroe. En dat is... En dat gaat plaatsvinden op zondag 23 augustus. Overmorgen vanaf 1 uur tot 7 uur. Ik zal er zijn en nog vele mensen met mij. Ik denk de directie van Radio Maart zal er ook zijn. En het is op de zondag gratis parkeren. Dus ik zou zeggen, laten we allen naar het consulaat gaan. Ik hoop dat het weer mooi is. Dan kan ik lekker weer buiten zitten in een tuin waar ik 2 jaar heb van mogen genieten in de jaren 80 toen ik daar werkzaam was. Goed, er is niet veel tijd, Moro. Merci, Taki, Vivi, Wintiki. En praat u naar Ayuru, Siksi, Yuru. En dan zou Dali ook doen. Dali ook gaan we pokoe. Maar ik hoop dat ik naar de juiste pokoe heb. Want ik zoek een pokoe die is wat ding. Maar alhoewel, ik afzoeken, want ik kan bel Jerry ook toe. Oma Jerry, Eddie Wondel, sap alle den pokoe. Maar lang gaan we naar drie pokoe die is Juno. En dat nou een pokoe voor... Nou een pokoe voor de tropics. En een pokoe die is naar Padupa. De tropics.

0: Robby Brarangasja.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

stond onderin een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Geen idee.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. In eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
10: Halleluja.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
13: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan één persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: This is your captain speaking.

0: www.fly.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, welkom. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Mijn naam is Henk en ik ben uw gastheer tot een uur of 12 vanavond. En met het programma Time to Relax. Waarbij ik in het eerste uurtje natuurlijk de R&B's afdraai en in het tweede uurtje de Golden Oldies. Ik heet u allen van harte welkom. En zoals gebruikelijk zeg ik tegen de zieken natuurlijk beterschap. En zij die iemand verloren hebben, zeg ik een heel veel sterkte. En als u iets te vieren heeft, u bent jarig geweest, jarig moet worden of vandaag jarig bent, zeg ik natuurlijk van harte. En veel gezondheid en geluk. U bent afgestemd op Mart Radio. En het programma is Time to Relax.

Ik startte natuurlijk met eentje van met eentje van de lady met de golden voice, Whitney Houston.

Voor degene die net zijn ingeschakeld, zeg ik ook natuurlijk hartstikke welkom. En u luistert nu naar het programma Time to Relax met natuurlijk Henk. Ik zit er tot een uur of 12 vanavond. Mrs. Gloria Estefan, Words Get in the Way.

The first done on number two from Bobby Womack. I wish you didn't trust me so much. Ik ben het niet vergeten, maar ik was even bezig met wat andere dingetjes hier zo in de studio. Ik doe natuurlijk de groeten naar iedereen die op luisteren is. En natuurlijk de luisteraars hier in Nederland, in al die gemeentes. En natuurlijk in Suriname, die op luisteren zijn. En met name mijn familie. Aan de Warannelaan en natuurlijk aan de Latourweg. Ik hoop dat alles die kant op naar wens gaat. Dus ik ben er tot 12 uur. En ja, de mensen hier en daar, hier in Almere, Amsterdam-West, Amsterdam-Noord, hier Zuidoost. Ik heet jullie allemaal van harte welkom en ik doe de groeten natuurlijk naar de luisteraars. Deze is er dan eentje van Richard Marx. Right here waiting for you. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd natuurlijk radiomart.nl. Het programma is genaamd Time to Relax, met natuurlijk Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12.

0: Wish and Blue Lovett, Your Love. Uit de playlist dat ik heb gekregen vanuit Buitenveldert.
1: Ooh, my heart.
0: Thank you so much.

Hey, Mr. Gino Vanelli. Jojo. Om 8 minuten over de klok van 10:30.

Dat was dan een heel mooi nummer van de formatie LTD met Shine On. En als ik naar de klok even spiek, dan zie ik dat ik nog zo'n 10 minuten heb. Dus ik zal gauw, heel gauw het volgende nummer instarten. En dat is er eentje van Art Garfunkel. Bright Eyes.

0: Na dit nummer zullen we worden onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En ik zeg dan, blijft u afgestemd, want na het nieuws- en reclameblok dan kom ik terug met de Golden Oldies tot 12 uur. Dus stay tuned.
1: You laughed at me. You said you never need.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Mart. Al lange tijd.
2: 40 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja, u bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM natuurlijk. Moest even wat technisch hier in orde maken, vandaar dat ik dit nummer heb ingestart. Maar nu is het tijd voor de Golden Oldies natuurlijk, hè. Ik hoop dat u heeft genoten van het eerste uurtje.

0: I was down at Mom's Lounge last night. And this young couple stood behind.
1: Natuurlijk, voor zij die net zijn ingeschakeld, u luistert natuurlijk naar Mart Radio op de 107.9 FM. En het programma is Time to Relax. Ik zit er hier elke vrijdag van 10 tot 12. En mijn naam is Henk.
0: I heard her say, as she slowly

Mr. Leo, sir, when I need you. En ja, ik ben even stil aan deze kant, omdat er ook een technicus hier bezig is aan deze kant. Dus, maar hij stoort me niet, dus we gaan gewoon gezellig verder. Mrs. Roberta Fleck.

never the end. I wish I could be with you forever.

Ik hoop dat u de stem van net heeft herkend. Het was niemand anders dan Mr. Luther Ingram. En het... Het nummer was genaamd Ain't That Loving You For More Reasons Than One. Speaking naar de klok zie ik dat ik nog 13 minuten heb. Dus het is een 13 minuten voor de klok van 12. En ik hoop dat de nummers die ik heb laten horen, dat ze bevallen zijn in huis. Althans, dat ze aangenaam overkomen. Ik doe mijn best en natuurlijk God doet de rest. Deze is er dan eentje van Curtis Mayfield en The Impressions. I'm so proud.

De formatie War met Reality. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik nog 2 minuten heb. Dus ik ga meteen groeten. Ik hoop dat u heeft genoten van de uitzending. En ik ben er volgende week vrijdag weer. U zult nog wat details horen. Want ik denk dat ik dan volgende week vrijdag van 9 tot 12 hier zit. Omdat ik iets in mind heb. Mooie playlist. Maar dat ga ik nog niet verklappen, want ik moet natuurlijk eerst toestemming hebben. Maar ik denk dat ik het voor elkaar krijg om van 9 tot 12 hier volgende week vrijdag te zitten. En met heel wat ander soort muziek dan dat ik vanavond ten gehoor heb gebracht. Ik zeg, voor zij die gaan slapen, zeg ik natuurlijk welterusten. Voor zij die nog moeten werken, zeg ik werk ze nog eventjes. En zij die op stap gaan, zeg ik voorzichtig. En denk aan jezelf en denk aan je medemens. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Dit was Henk met het programma Time to Relax. Tot volgende week, vrijdag.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben.